0: spullen die op de markt komen veilig zijn. En dat er risico's zijn, werd al meteen aangetoond door een incident in Australië. Daar werd de gezondheidsdienst van de overheid, Medicare, voor de zomer al geïnfiltreerd door een AI-agent van het bedrijf OpenAI. De AI-agent verkreeg zo toegang tot publiek niet toegankelijke gezondheidsgegevens. De Australische premier Albanese kaartte het voorval aan, noemde het onacceptabel en sprak er ook over met de CEO van OpenAI. Hij was ook misnoegd omdat het bedrijf het incident zelf pas erg laat had opgemerkt en laat had gemeld aan de Australische regering. Voormalig pornoproducent Dennis Bourcas, beter bekend als Dennis Blackmagic, is vrijgelaten uit de gevangenis van Leuven. De Genkenaar zat 22 maanden in de cel na een veroordeling voor belaging en het verspreiden van naaktbeelden. Bourcas was in eerste aanleg ook nog veroordeeld tot 7 jaar cel voor 8 verkrachtingen, maar in beroep werd hij daarvoor vrijgesproken. Zijn straf zit er nu nog niet volledig op. Hij krijgt een enkel band en mag enkel overdag zijn huis verlaten. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook een kleine kans op een bui. Minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken. En zachte maximaal tot 21 graden. De dagen nadien aangenaam nazomerweer, met vrijdag maximaal tot 23 graden. En zaterdag 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker één iemand om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van Kiev. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker een 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. België gaat meer samenwerken met de Amerikaanse FBI om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quintin gezegd vlak na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten. Het is de bedoeling om de informatieuitwisseling te versterken, zei hij. En de FBI heeft aangeboden om Belgische agenten te trainen in het gebruik van artificiële intelligentie. De klemtoon in de samenwerking ligt in de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit. Quintin heeft in de VS ook topmensen van de CIA, de drugsbestrijdingsdienst DEA en van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad ontmoet. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is één van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan op samen met de werkgeversorganisaties. Het is belangrijk tijdens de begrotingsonderhandelingen, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.
2: Het ging te veel over alleen belastingen. En met belastingen creëer je geen groei, integendeel. Vandaar dat we naast een besparingsplan ook een groeiplan nodig hebben. Dus ik vind dat belangrijk dat een partij dat op tafel legt.
1: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de Belgische begroting te verkleinen. Vannacht wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal rond 13 graden de komende uren. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien wordt het nog wat zachter met vrijdag maxima tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

set out for the distant skies. Watch the sun.

vijf uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

Dus ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtend gloed.

0: heren, poker, kil en koel. In dat hoekje naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het jij was zelf een liedje nog op de radio.

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw.

leef slechts op een vel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00 en heel goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping rond middernacht onze tijd persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een driedaags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven vlak na de landing. Werd ook bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak, terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben er nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen modellen. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei nog. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat die modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van de hoofdstad. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. En de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez belooft dat er verkiezingen zullen gehouden worden in haar land. Dat zei ze voor de algemene vergadering van de VN in New York. Ze bedankte ook de Amerikaanse president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Begin dit jaar was er een machtswissel in Venezuela. President Maduro werd bij een militaire operatie door de Amerikanen opgepakt en meegenomen naar de VS, waar hij gevangen zit. Rodríguez mocht hem opvolgen en sloot nadien ook een akkoord met de VS over de enorme reserves olie in het land. Vannacht nog wat wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we een mooie dag met zon, hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop die index krijgt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers blijven terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
2: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslag te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt. Ja.
1: De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van hun plan waarmee ze de Belgische economie sneller willen laten groeien. MR stelde het plan op samen met de werkgeversorganisaties. Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR het tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legt.
3: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
1: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na het incident op de hoogte is gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische website is binnengedrongen en dat het niet tot bij de patiëntendossiers is geraakt. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden en dan is het een risico voor de hele mensheid, zegt Daria Amadei van Anthropic.
4: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: MOD beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd mocht AS Roma een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. De volgende wedstrijd van OH Leuven is tegen Paris Saint-Germain. Het weer dan nog. We krijgen zon en hoge wolken. Temperaturen tot 21 graden. En vrijdag zelfs tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
5: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: Maar het nieuws van de dag is toch dat Singapore het Mekka wordt van elke pendelaar. Want het land heeft het helemaal gehad met asociaal gedrag op het openbaar vervoer. Voeten op de zitjes leggen, met schoenen, zonder oortjes geluid afspelen op je telefoon, geurige warme spijzen eten, kruimels achterlaten. Vroeger kon de buschauffeur de asociale passagier vragen om af te stappen, maar dat was kennelijk niet afschrikkend genoeg. Dus worden de grove middelen bovengehaald. Iedereen in Singapore die de feng shui van de bus verstoort, riskeert voortaan een boete van €390. €390. Hoor je dat, NMBS?
5: Het is woensdag 23 september. Dit zijn de nieuwe feiten.
6: Zou het kunnen dat de nieuwe ster van de Franstalige literatuur zijn bestseller schreef met AI, ophef, in Frankrijk? Hoe heet de beloning Sanderendaags als je lekker vroeg naar bed bent gegaan en niet bent gaan stappen. Dat is ons ontbreekwoord. En waarom hebben medicijnen zulke rare namen? Dat is een vraag voor Giel. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Golden Sun, die krijgen we vandaag op deze prachtige herfstdag in september bij 20 graden. Michelle David en haar True Tones en Golden Sun.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Zou het kunnen dat de nieuwe ster van de Franstalige literatuur dat die zijn bestseller schreef met AI? Jolien de Bouw, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jolien, je bent onze vrouw in Frankrijk. Wie is Télisson Aurélien?
3: Het is geen Fransman, het is dus een Canadese auteur, afkomstig uit Haiti. Hij is in 2010, na de grote aardbeving in Haiti, gevlucht naar Quebec. En hij was al langer actief als schrijver, vooral aan poëzie en als journalist. Maar nu heeft hij dus het boek geschreven, C'était ça ou mourir. En dat scheert eigenlijk heel hoge toppen. Zelfs deze week dus al een grote Franse literatuurprijs gewonnen, de Prix du Roman FNAC. En het boek staat nu ook op shortlists van echte grote, prestigieuze literatuurprijzen. De Goncourt, Renaudot, Médicis. Dus
0: groot succes.
3: Doet het enorm goed. Ja.
0: Het was Vluchten of Sterven, zou volgend jaar in het Nederlands verschijnen. Mm-hmm. C'était ça ou mourir. Kans hebben op grote literaire prijzen, groot succes. Waar gaat dat boek over?
3: Het is eigenlijk een heel menselijk en liefdevol verhaal over migratie. Het gaat eigenlijk over een Haïtiaanse leraar, een jonge leraar, die vlucht voor bendegeweld in Port-au-Prince. Dus hij vlucht ook door 12 landen heen, ook naar Canada. Dus het is deels een beetje gebaseerd op zijn ervaringen, maar ook op gesprekken die hij heeft gevoerd met andere migranten. En het gaat dus echt over de mensen achter die migranten. Dus zoals ik zei, heel menselijk, heel liefdevol. En daarvoor wordt het ook enorm geloofd. Om het mooie verhaal, het menselijke verhaal, eerder dan gewoon puur die migratie en die cijfers die we altijd zien passeren.
0: Maar nu is het boek verdacht.
3: Ja, klopt. Hè? Dus er is een account, een anoniem X-account. Balance ton Claude heet het.
0: Balance ton Claude, goede titel.
3: Ja, zoals Balance ton Porc, maar dan Claude, hè, van de AI-chatbot van Anthropic. En dat account belooft eigenlijk AI-slop op te sporen. Dus die gaat altijd in verschillende tools waarmee dat je kan checken of iets door AI geschreven is. Ging die vooral kijken of influencers hun posts zelf schreven of met AI. En nu heeft hij dus ook besloten van, kijk, ik ga dit boek ook eens door zo'n tool halen. En die tool is dan Pangram. Dus dat is een van de beste tools naar verluid om te gaan kijken of een tekst door een mens of door AI geschreven is. Hij heeft stukken uit dat boek daardoor gehaald. En wat bleek? Zo goed als 100% AI.
0: Ai.
3: Ja, pijnlijk. Heel pijnlijk.
0: En is dat intussen bevestigd? Zijn er nog andere checkers, feitencheckers erop afgestuurd?
3: Ja, dus er zijn verschillende Franse media ook die de check hebben gedaan sinds gisteren. Want het was dan eerst feest en net op de dag dus dat hij die prijs heeft gekregen, komt dan naar buiten. Dan zijn er nog verschillende Franse media, echt de grote ook, Le Monde, de openbare omroep op. Ook, die hebben ook Pangram eens gebruikt en daar verschillende stukken van dat boek doorgehaald. En die komen ook altijd rond de 95-100% AI uit.
0: En heeft hij zelf al gereageerd, die schrijver?
3: Nog niet uitgebreid, maar gisteren was hij uitgenodigd in Parijs voor een lezing ook, een presentatie van zijn boek. En daar heeft hij ook wel al laten weten in Libération, de krant ook al, van dit is volgens mij racisme, want waarom halen ze mijn boek net door die tool, terwijl dat ze daarvoor nooit boeken er zijn gaan doorhalen. Hij zei ook van, sinds ik in Frankrijk ben aangekomen, heb ik al enorm veel met racisme te maken gekregen, dat had ik in Canada nooit. Dus hij en ook in zijn entourage zijn er van die stemmen die zeggen, dit is gewoon omdat hij zwart is, dat het een menselijk verhaal is over migratie, dat hij nu enorm geviseerd wordt.
0: Ja.
3: Dus hij verdedigt zich, ook zijn uitgever in
0: Frankrijk.
3: Maar wacht,
0: voor alle duidelijkheid, hij ontkent dat hij AI heeft gebruikt.
3: Ja. Okay. Ja, hij zegt, ik heb dat niet nodig, ik hou enorm van schrijven, waarom zou ik in godsnaam een machine dan mijn werk laten doen? Maar dan zegt die Balanston Claude ook van ja, we hebben ook teksten van hem uit 2014 en 2022 erdoor gehaald en daar komen we op 0% uit. Maar hij zegt inderdaad van nee, dit klopt niet. Het is omdat ja, de migranten die ik aan het woord laat in mijn boek, die spreken misschien, ja, dat zijn geen Franstaligen, dus die spreken ook een beetje een ander soort taal. Dus ik probeer dat echt in mijn teksten te verwerken en dat is waarschijnlijk misleidend voor zo'n tool als Pangram.
0: Dankjewel. In Frankrijk voor ons Jolien de Bouw. Rien Emery, jij bent er ook.
4: Ja, ik ben er ook.
0: Dag Rien Emery, onze feitenchecker en ook onze AI-checker vandaag. Wat denk jij? Dus alle factcheckers zeggen, het is AI, dat boek. En hij zegt, nee hoor, jullie zijn racistisch. Wat denk je daarover, Rien?
4: Ja, het grote probleem is dat we in een situatie beland zijn waar we het eigenlijk nooit kunnen weten.
0: Oei.
4: Nooit met zekerheid. Omdat Pangram wordt algemeen beschouwd als een van de meest betrouwbare onder die AI-checkers. Maar zelfs Pangram zal nooit van zichzelf beweren dat ze onfeilbaar zijn. Dus ze geven zichzelf een percentage waarin ze volgens hen te betrouwen zijn, zichzelf dan. Maar er is altijd de mogelijkheid tot een vals positief resultaat. Vals positief in de zin dat een door de mens geschreven tekst als AI wordt beoordeeld.
0: Maar hoe kan het dan? 95% kans dat het AI is. En hoe kan het dan nog echt zijn?
4: Ja, dat is natuurlijk... Die Pangram en andere AI-checkers zijn van die black boxes waar je helemaal niet ziet wat er precies achter de schermen gebeurt om tot die conclusie te komen. Dus ik ben er altijd heel voorzichtig mee. Het kan een indicatie vormen, dat is waar, maar je gaat zelfs op basis van zo'n Pangram-resultaten nooit met zekerheid kunnen zeggen dat iets met AI geschreven is. Dat kan enkel als de auteur het gaat toegeven, gewoon zegt van oké, ja, je hebt me betrapt. En het lukt meestal wel beter als het gaat om ja, niet fictieteksten, zoals romans of kortverhalen, maar als het gaat over non-fictieteksten, waar dan dingen in staan die gewoon helemaal niet kloppen en die gehallucineerde feiten bevatten en zo, dan kan je eerder gaan echt aanduiden en echt met zekerheid zeggen van ja, dit moet ergens van komen, dit is iets dat niet klopt en ergens van komt en dat zal wel met zekerheid met de AI gebeurd zijn. Okay. Maar als het over fictie gaat, ja, sommige mensen hebben inderdaad een heel specifieke stijl. Het overkomt heel vaak mensen die niet in de moedertaal schrijven.
0: Hij gebruikt een soort apart Frans, een soort Creools, neem ik aan, een mengtaaltje. Zou het kunnen dat Pangram daar zijn tanden op stuk bijt? Kan dat?
4: Dat zou zeker kunnen. Er zijn al artikels verschenen in het verleden dat het zelfs zo is dat de AI-tools vaak getraind zijn op non-native speakers, dus mensen die niet van nature Engels spreken en andere teksten gemaakt hebben, daarop getraind zijn. Daarom heel bepaalde idiomen en heel bepaalde woordvolgordes gebruiken die maar vaker voorkomen bij non-native speakers. En dat dus ook natuurlijk correspondeert dan met non-native speakers die dan teksten gaan schrijven. Echte teksten die ze zelf geschreven hebben. Dus dat is een beetje, het is de moeilijke zaak. Het is waarschijnlijk een grote en belangrijke indicatie dat er hier AI gebruikt is, zonder twijfel.
0: Maar zekerheid, maar echt 100%... spijkerharde zekerheid hebben we niet.
4: En niet.
0: Deze zijn de belangen zeer groot. Hè? De belangen van de mensen die man een prijs hebben gegeven, die willen natuurlijk ook niet door de mand vallen.
4: De uitgeverij wil liever geen royalties betalen dan iemand die inderdaad niks zelf geschreven zou hebben.
0: Ja.
4: Dus maar we zitten in een soort permanente staat van verwarring hierover en er is niet echt een oplossing.
0: Dat is een pijnlijke vaststelling. Rien Emery, dank daarvoor. Nog een fijne dag.

0: op dat punt zijn we dus aangekomen dat we het eigenlijk niet meer weten. Als de AI-checkers zeggen het is 95% zeker AI, dat nieuwe boek van die nieuwe ster van de Franstalige literatuur, dan zegt Rien Emery, we weten het eigenlijk niet zeker. Die onzekerheid, daarmee moeten we zien te leven.
1: Het ontbreekwoord.
0: Er zijn nog zekerheden.
1: Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Klokvast, elke woensdagmiddag zit hij hier. Ruud Hendricks, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: De baas van de Vandalen, ik zeg het maar even.
2: Zo is dat.
0: En jij bent ook jury van het ontbreekwoord. De grote aanjager is Wouter de Pree. Goedemiddag, Wouter.
3: Goedemiddag, lieve.
0: Wouter, we hebben ooit samen bedacht sneukelspijt. Wat is dat ook alweer?
3: Ah, dat heb ik vandaag. Ik heb nog een doos met madeleinekoekjes ontdekt gisteravond in de kast. Dus heb ik vandaag sneukelspijt en zijn de madeleintjes helaas komen te gaan.
0: Sneukelspijt. Wat is een vakantiekater, Ruud?
4: Het gevoel van moeer te zijn na de vakantie dan ervoor, zoiets.
0: Heb je dat soms?
4: Ja, vooral als ik jetlag heb natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Vakantiekater, de vermoeidheid na de vakantie. Van de vakantie.
4: Door de vakantie.
0: Door de vakantie. Eigenlijk, deze week zoeken we een soort omgekeerde sneukelspijt. Toch, min of meer.
3: Ja.
0: Want wat was de opdracht vorige week, Wouter?
3: Ja, je bent heel flink geweest, want je bent op tijd in bed gekropen. In plaats van een wilde avond te beleven en misschien een glaasje te veel te drinken, ben je op tijd in bed gekropen en je wordt fris en fruitig wakker. En ja, hoe kunnen we de tijd noemen die je de volgende ochtend wint? En de uren die je doorbrengt in dat frisse gevoel?
0: Het is, ja, je hebt op je tanden gebeten de avond ervoor, je bent niet gaan stappen of je hebt alleen maar alcoholvrije spullen gedronken, je bent vroeg naar bed gegaan, dat vooral. En je wint eigenlijk een volledige dag waarin je fris bent, terwijl je anders misschien die ene dag gewoon kermend in bed had doorgebracht. Dat gevoel,
3: heeft dat
0: een snaar geraakt bij de luisteraars?
3: Een gevoelige snaar. Er waren mensen die kwaad waren.
0: Oei.
3: Die het gevoel hadden dat hun manier van leven werd aangevallen, veronderstel ik. Dus er zei iemand, je hebt helemaal geen tijd gewonnen, want je hebt s'avonds heb je uren
0: plezier
3: die je
0: gemaakt.
3: Wakker was, heb je... Ben je verloren en je bent plezier verloren.
0: Juist.
3: Dus je hebt helemaal niks gewonnen.
0: Die mensen willen geen woord daarvoor, want dat gevoel bestaat niet.
3: Die zeiden, er bestaat al een woord voor. Het heet tijdverlies, dat woord.
0: iemand saai zijn.
3: Een saai slaap, dat zei iemand. Je doet een saai slaap als je om 9 uur 's avonds in je bed kruipt. Maar toch vooral...
0: Het nonnengevoel.
3: Maar toch vooral positieve inzendingen en heel veel tegen de 700 deze week. Uit de agrarische sector kwamen een aantal metaforen. Rudy Haaien die zei, je plukt de vroegtevruchten. Je hebt een slaapoogst de volgende dag. Die vond ik ook mooi. De goudstond vond ik ook wel mooi.
0: Ochtendstond, goud in de mond, goudstond.
3: Je hebt geen houten kop, maar een gouden hoofd. Plots, zegt Lieve van
0: Nisten.
3: Dat
0: vind ik eigenlijk goed. Ik heb een gouden kop vandaag. In plaats van een houten kop.
3: Ik
0: zou die toch wel... Misschien sta ik alleen met mijn enthousiasme. Want...
3: Nee, ik vind het heel goed.
0: Nee.
3: Veel financiële termen ook. Je hebt slaapwinst geboekt of nachtwinst. Fred Eerdekens die spreekt over de slaaprente. Ja,
0: kunstenaar? Fred Eerdekens?
3: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat staat
0: is een kunstenaar.
3: Niet bij.
0: Of een gelijknamige man. En wat zegt Fred Eerdekens?
3: Hij zegt, je int de slaaprente. De volgende ochtend, of de volgende dag. Sam Langman die zegt, je hebt aan slaapsparen gedaan. Je neemt je rustrente op. Je hebt ochtendkapitaal bij elkaar gespaard. Je boekt vroegtewinst of nachtwinst.
0: Veel boekhouders, hè?
3: Toch wel. Allemaal een beetje saai misschien, als we het optellen.
0: Ik vind die gouden kop. Fantastisch. Ik heb een gouden kop.
3: Julius Artekier, die spreekt over een slaapvoorsprong die je hebt genomen. We hebben ook montertijd. Je kreeg katerkorting.
0: Katerkorting.
3: Katerkorting. Korting op je kater.
4: Die heeft plannen, denk ik.
3: Ja. Of je staat ongekaterd op.
0: Ongekaterd.
3: En Jan Wouters is uit het hiernamaals teruggekeerd om in te sturen. Je hebt een katerlater. Of je bent een katerlater, zo zal het zijn. Hè. Je hebt zelfs ontwaakvermaak als je wakker wordt. En je doet aan kwikwin, zegt Stijn Dert.
0: Kwikwin?
3: Ja, je wint aan kwikkigheid.
0: Okay.
3: Je hebt een kwikwin.
0: Ja, hangt een beetje van de leeftijd af, maar goed. Ik voel stil aan een top 7 aankomen.
3: Ja, toch wel. Hè. Ja, Lieve van Nesten, Bram van der Hagen, die spreken over bedtijdprofijt.
0: Ja, dat zegt precies wat het is.
4: Ja, dat zegt inderdaad precies wat het
0: profijt,
4: is. Profijt,
0: want
4: voordeel.
0: Wegens bedtijd. Ja. Gerespecteerd de avond ervoor.
4: Ja.
0: Bedtijdprofijt.
4: Ja, het is een beetje een... Wordt het niet een beetje een archaïs het woord?
0: Een beetje nerdy, vind ik.
4: Ja,
0: om het in het Nederlands te zeggen.
4: Ja, nerdy? Voor mij is het een beetje ouderwets aan te worden. Maar het is...
0: Het kan precies retro zijn, hè? En dan juist weer heel
4: vintage. Ja.
0: Bedtijdprofijt.
4: Ja, bedtijdprofijt. Mm-hmm.
0: Gemengde gevoelens hier aan deze.
4: Nee, ja, maar het kan. Is heel duidelijk. Het is meer dan eens ingestuurd. Je weet, dat speelt ook mee in mijn beoordeling.
0: Oké, next.
3: Klaartje Thewissen, onder andere met vele anderen. Je ontvangt een slaapdividend.
4: Oh, dat is mooi.
3: Slaapdividend. Dat is mooi, hè? Dat daar zit die hefboomfunctie in, hè?
4: Ja.
0: Maar ik mis die drank. Ik mis dat.
4: Oh, je mist de drank. Ja, het gaat over een
0: slaapdividend. Het kan ook zijn dat je van 4 tot 12 geslapen hebt.
4: Ah,
3: zo.
0: Ik heb iets uitgespaard, ik heb iets niet gedaan en word daar nu voor beloond.
3: Okay.
0: Dat gevoel mis ik een beetje, maar misschien ben ik nu...
4: Wel, ik bij de slaapdividend denk ik meteen aan zoiets als vredesdividend of kennisdividend.
0: Ja, omdat je veel geslapen hebt, maar niet... Het kan ook zijn dat je en gefeest hebt en veel geslapen hebt.
3: Ja, een soort sober dividend.
0: Maar nu ben ik aan het muggenziften, ik weet het goed. Nummer 3.
4: En hoeveel mensen hadden dat ingestuurd?
0: Veel.
3: Ja,
0: heel veel.
3: Negen of 10.
4: Wow, kijk.
3: Okay. Ja. Bart de Glin, een unieke inzending. Je krijgt een dodo-cadeau.
4: Ja, klinkt... Ik denk... Je kunt het niet in alle omstandigheden gebruiken. Hè? Dus stel dat je daar een wetenschappelijk stuk over moet schrijven.
0: Dodo-cadeau.
4: Het is heel informeel, Dus,
0: Oké, nummer 4.
4: Het zal dus niet door iedereen opgepikt worden.
3: Rudy Haaien, met vele anderen, onder andere Maaike Afschrift bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, je beleeft een ochtendglorie.
0: Dat is toch een ochtenderectie, nee?
3: Ja, dat
0: kan. Morning glory.
4: Ik ken morning glory als een plant in het Engels.
0: Of een wolk. Is het geen wolk?
4: Ik ken het als een plant.
0: Het is een plant?
4: Een blauwe winde of zoiets is dat, denk ik. Een soort wind.
0: En in sommige kringen is het een ochtenderectie, denk ik. Ja?
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: Je hebt heel verschillende hobby's.
0: Morning glory.
4: Ja, dan zit er iets in de weg, denk ik.
0: Ja. maar mijn spontane associatie, sorry.
4: Maar dat glory... is dat niet zoiets meer prachtluister en zoiets?
3: Maar zo is de ochtend toch wel, als je lekker hebt geslapen.
4: Ja, maar morning, ik bedoel voor onze glory. Opdracht. Zit het niet een beetje in een andere...
0: Het is verwarrend.
4: Ja,
0: laten we het daarom houden. Nummer 5.
3: Pee-wee Wouters en Britta en Paul van Kottem. Je ontvangt je bedbonus.
4: Oké, dat is ook weer zo meer in de economische richting. Een bonus, dat is ook weer een bedbonus. Voordeel.
0: Ja.
4: Een voordeel komt uit je bed, maar wat precies?
0: Het is mij ook niet helemaal duidelijk.
4: We
0: zijn heel streng, hè, vandaag.
4: Ja, omdat er toch wel een paar goede dingen al
3: blijven. Ja. Nele Gallo, je hebt een vroege vogelvoordeel.
4: Dat een doet VVV. Mij aan iets totaal...
0: Vroege vogelvoordeel, dat doet jou denken aan...
4: Ook meer een soort actie in een supermarkt.
0: Juist.
4: Een vroege vogel voor.
0: Dat zegt ook niks bij hoeveel uur je geslapen hebt. Het kan zijn dat je maar 4 uur geslapen hebt, maar je was er om 6 uur.
4: Bij bent.
0: En dan alleen de vroege vogels krijgen dat voordeel. Ja. Inderdaad.
4: Ja, daar denk ik spontaan aan bij vroege vogels.
3: Dus het zou bijvangst kunnen zijn wel.
0: Vroege vogelvoordeel, juist. Ja. Absoluut. Ja.
3: En lieve Van Nesten, je bent vroeg bedfris.
4: Nee, daar klopt iets grammaticaal niet, denk ik.
0: Oei.
4: Nee.
3: Hoezo?
0: Vroeg bedfris.
4: Wel, meestal maken wij samenstellingen uit twee elementen die toch wel iets met elkaar te maken hebben. Zelfs met drie elementen. Maar hier... vergelijk het eens met dat vroege vogelvoordeel. Dus je hebt vroege vogel en een voordeel. Dus dat bestaat allemaal op zich. Maar vroeg bed, fris, dat is precies alsof je een zin samengevat hebt. Juist. Door gewoon losse woorden. Ik zou dat grammaticaal opzij willen schuiven.
0: Veel inzendingen, maar ze gingen een beetje alle kanten op. Mensen die veel geslapen hadden. Ochtendglorie zit voor mij in de...
3: Zat er iets voor de top 7 waar je enthousiast over was?
0: Die gouden kop vind ik wel. Een gouden
3: het
0: kop.
3: Gouden hoofd,
0: omdat
3: gouden
0: je
3: kop,
0: ja. geen houten kop hebt. En eigenlijk zoeken we een woord voor geen kater hebben. Dus,
4: maar is dat niet zo...
0: Ik ga je toch laten... Volg je hart, Ruud.
4: Ja.
0: Doe het instinctmatig. Wat wordt het ontbreekwoord?
4: Ik ga toch voor het slaapdividend.
0: Het slaapdividend.
4: Ja.
3: Lieven is teleurgesteld, maar...
4: Sorry, wat zei je, Wouter?
3: Ik snap het helemaal.
0: Ik ben absoluut nooit teleurgesteld.
4: Omdat het ook in een rijtje past. Zo van vredesdividend, kennisdividend.
0: Slaapdividend.
4: Dus je hebt dividend in de betekenis van een voordeel dat je krijgt en de... bron zit ervoor. Kennisdividend gebruiken we van... we moeten weer meer gaan investeren in kennis... want dat is beter voor de PISA-resultaten.
0: Juist. Dus slaapdividend. Mensen die vroeg gaan slapen hebben een slaapdividend. En geen kater. Klopt helemaal. Veel dank, Ruud Hendricks.
4: Met veel plezier.
0: En dat betekent dat wij een nieuwe opgave nodig hebben, Wouter.
3: Ja, ik ben op zoek naar een woord voor een uniek gevoel. En dat is wanneer mijn geliefde met haar vingers door mijn haar wrijft. En dat geeft nu toch een mengeling van een heel vertrouwd gevoel. Het doet ook deugd. Ik voel mij geborgen.
0: Kopje krouwen.
3: Het voelt teder. Ja, wat gebeurt er als je geliefde bij jou kopje krouw doet?
0: Hoe
3: voelt het dan?
0: Het verlangen om door je haar gestreeld te worden.
3: Ja, en het gevoel dat je krijgt als het gebeurt.
0: En het gevoel dat je daarvan krijgt als het gebeurt. Heel mooi. Is inderdaad een ontbreekwoord, want we hebben daar geen woord voor. Als u een idee heeft, laat het ons weten via de ontbreekwoordenknop op 14 Max. En die vindt u het snelst als u Radio 1 volgt in de app van 14 Max. En als er mensen zijn die zelf een andere suggestie hebben voor een ontbreekwoord, je mag ons altijd mailen op nieuwefeiten@radio1.be. Dankjewel, heren. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: Lang geleden dat we de Doors in de uitzending hadden. Touch Me natuurlijk, naar aanleiding van de vraag die we deze week op u afsturen, want we zoeken een nieuw ontbreekwoord. Namelijk het fijne gevoel dat je krijgt als je geliefde door je haar gaat. Als je daar een idee over hebt, laat het ons weten via de grote ontbreekwoordenknop in de app van VRT Max. En volg ons, volg Radio 1 op VRT Max, dat is veel makkelijker. Als u met ons in contact wil treden, heb jij een idee door je haar gaan?
1: Ik vreesde dat je mij deze vraag ging stellen. Ik vind het echt de moeilijkste vraag die je me stelt.
0: Kopkrauwglorie?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Want ja, Morning Glory, Morning Wood natuurlijk, dat is de verwarring.
1: Mm-hmm.
0: Morning Glory is voor mij een ochtenddirectie, maar eigenlijk is Morning Wood.
1: Eigenlijk is Morning Wood, ja.
0: Is het Morning Wood. Goed, volgens mij heb ik post gekregen voor jou. Kan dat?
2: If you have a problem,
3: God,
2: no one else can help.
4: Als niemand het antwoord weet,
5: wordt dan echt niemand, hè?
4: Vraag het aan Gilles.
0: Post van een trouwe luisteraar uit de Westhoek. Hij heet Danny en schrijft: gegroet beste Gilles. Ik ben onlangs grootvader geworden en natuurlijk ben ik daar heel erg blij mee, schrijft Danny. Iedere keer als de kleine op bezoek komt, maakt het mijn dag. Maar mijn zoon en zijn partner hebben een naam gekozen waar ik op zijn zachtst gezegd aan moet wennen. Die naam schrijft hij er niet bij.
1: Privacy is belangrijk.
0: Tijdens het googlen naar leuke bijnamen voor kinderen, om de wettelijke naam maar niet te moeten gebruiken, kwam ik op het internet de volgende vraag tegen. Als je je kind naar een medicijn zou noemen, Danny toch, wat zou je dan kiezen? En dat deed me dan weer mezelf afvragen, waar komen al die rare medicijnnamen toch vandaan? Dafalgan, Nurofen, Prozac. Kan jij die vraag voor mij beantwoorden? PS, ik zou als kindernaam Sonata kiezen. Een slaapmiddel. Dank alvast, Danny uit West-Vlaanderen. Danny toch. Een medicijnnaam voor je kind.
1: Ja.
0: Hoe komt het in iemand op? Maar goed... De vraag is eigenlijk, waar komen al die duurklinkende, ingewikkelde medicijnnamen vandaan?
1: Inderdaad. Je zou denken dat dat iets met de stof die in die medicijnen zit te maken
0: maar
1: heeft.
0: Maar niet dus, hè, want ja, de werkzame stof in dafalgan is paracetamol.
1: Goed zo, ja, inderdaad.
0: Dus je hebt een werkzame stof en een merknaam.
1: Ja, inderdaad. De merknaam wordt ook wel de fantasienaam genoemd. Bijvoorbeeld aspirine is ook niet de stof. Dat is acetylsalicylzuur.
0: Ja, maar je zou toch verwachten dat die aspirine dan iets te maken zou hebben met dat acetylsalicylzuur? Niet dus.
1: Ja, nee, niet.
0: Die zijn eigenlijk dan volledig verzonnen.
1: Ja, en het verzinnen van een medicijnnaam is bijzonder complex.
0: Oei.
1: Er zijn heel veel regels over. Bijvoorbeeld, de naam mag niet misleidend zijn. In Amerika wilde een farmabedrijf ooit een anticonceptiepil met de naam Puregon uitbrengen. Maar dat mocht niet, want het woordje puur is zeer suggestief. Dat is dan folistiem geworden, afgeleid van...
0: Folistiem.
1: Folikel. Een pijnstiller bijvoorbeeld met de naam Pijnweg zou ook nooit mogen, want er is nooit 100% zekerheid op genezing. En dat zou dan ook kunnen aanzetten tot onverantwoord gebruik.
0: Pijn misschien weg zou wel mogen.
1: Pijn mogelijk misschien
0: mogelijk.
1: Zou dan
0: grote kans pijn weg.
1: Ja, inderdaad. Je fantasienaam moet ook minstens drie letters verschillen van een andere goedgekeurde naam. Dus je mag geen hoestsiroop op de markt brengen met de naam Danspirine.
0: Danspirine.
1: En je mag ook geen promotionele termen gebruiken als extra forte. Je hebt dan wel dafalgan forte.
0: Dat
1: maar
0: bestaat wel, hè?
1: Maar dat gaat dan om het aanduiden van een hogere dosering dan de gewone versie. Dus het is meer beschrijvend dan een promotiemiddel. En dat is ook een medicijn dat niet op voorschrift, of dat, waar je geen voorschrift voor nodig hebt.
0: Oké, dus heel veel regels verboden. Dingen verboden.
1: En dat zijn nog niet eens alle regels. En dan komen ook nog eens de marketingregels daarbij komen. Want ik zei net, folistiem. In Amerika, in Frankrijk is die naam dan weer moeten aangepast worden. Want fol is eigenlijk gek in het oud-Frans. Dus ja, dat kan je dan ook niet gebruiken. Dus het duurt jaren voordat een farmabedrijf een naam gevonden heeft die aan alle marketing, legale regels voldoet.
0: Maar waar komen al die namen dan vandaan? Is dat dan gewoon, is dat een job? Iemand die plausibel klinkende medicijnnamen verzint.
1: Ja, je hebt sowieso merken, bedrijven die zich bezighouden met het verzinnen van merknamen. Niet alleen voor de farmasector, maar andere sectoren ook. Die zitten dan samen met verkoopsexpert, farmaceuten. En dan verzinnen die een naam. En er zijn redelijk veel verwijzingen die gebruikt worden. Bijvoorbeeld Motilium, dat verwijst naar motiliteit, oftewel het vermogen van cellen om zich te verplaatsen. Voltaren, de pijnstillende gel, verwijst naar Alessandro Volta, de Italiaanse natuurkundige die de eerste elektrische batterij heeft uitgevonden, want vroeger werden elektroshocks gebruikt bij de behandeling van sommige pijnen.
0: Jeetje.
1: Dafalgan, het suffix algan komt van het Griekse algos, wat pijn betekent.
0: En daf is een auto geweest, hè?
1: Ja, dat heeft er absoluut niks mee te maken. Dat is gewoon aan toegevoegd omdat het met niks een associatie had. Dus DAF. Dat is legaal, veilig.
0: Ik associeer dat met auto's, maar goed. Ja.
1: Ja, kijk, misschien is dat voor jou wel promotioneel. En je zei daar straks aspirine. Dat zou dan toch misschien ergens moeten verwijzen naar die acetylsalicylzuur. Dat is ergens wel een beetje zo. Die A is van dat acetyl-lalalalala-zuur.
0: De A, inderdaad.
1: Ja, spier verwijst naar de moeraspirea. Dat is de plant waaruit de stof gesynthetiseerd is. En ine is dan weer een standaard suffix voor chemische stoffen. Zoals je ook codeïne hebt, morfine, heroïne, noem maar op.
0: Oké. Dus dat heel veel gedoe, zo'n naam, duur lijkt me ook. Maar waarom gebruiken we niet gewoon de werkzame stof?
1: Dat gebeurt tegenwoordig meer en meer. Dus sinds 2001 mogen artsen gewoon medicijnen op stofnaam voorschrijven. Dus je arts kan gewoon zeggen, ik schrijf je ibuprofen voor. Daar heb je nu geen voorschrift voor nodig, maar bij wijze van voorbeeld. En dan maakt het niet uit. Dan kiest de apotheker zelf welke medicijnen die jou meegeeft. Dus dan maakt het merk niet uit. Een arts kan wel zeggen van oké, maar dit specifieke merk geeft jou minder bijwerkingen of vind ik persoonlijk beter. Een arts kan altijd zeggen, ik wil
0: mensen
1: dit.
0: Mensen zijn wel gehecht aan een merk. Dat is ook een beetje het placebo-effect. Mm-hmm. Het mag qua werkzame stof misschien precies hetzelfde zijn, maar ze willen toch dat ene merk.
1: Ja, inderdaad. En om daar dan daarom dus die regels van niet te veel promotionele inhoud in je dingen. Maar dus artsen kunnen tegenwoordig op stofnaam voorschrijven. En dat gebeurt meer en meer, waardoor die merknaam toch iets minder belang krijgt tegenwoordig.
0: Ja, ik hoop dat we Danny uit West-Vlaanderen geholpen hebben. Maar hij had het eigenlijk
1: toch
0: al beslist.
1: Met deze vraag. Maar
0: het wordt Sonata.
1: Ja. Ja, dus ja.
0: Sonata zou eigenlijk ook een Japans klein autootje kunnen zijn, toch?
1: Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles Wijkmans.
1: Ik heb geen medicijnnaam.
0: Nee. Ja, ik dacht Codeïne Wijkmans. Sonata. Ze zijn welkom natuurlijk op nieuwefeiten@radio1.be. Paracetamoxifruzie, Bendro, Neomycin. It's our brand new wonder drug we think you'll find enticing.

0: 20 graden, zonnetje, hier en daar een wolkje. Perfecte dag, inderdaad, Persephone's Beast. Dit is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Een half uur geleden stelde ik aan ChatGPT de volgende vraag. Beste ChatGPT, als ik je zo mag noemen. Ik wil vanmiddag in het middagjournaal iets zeggen over schildertekenaar Rien Poortvliet. De inmiddels al lange tijd geleden overleden beroemde kabouterschilder. Kennen ze die in Vlaanderen? En luisteraars, dit was het antwoord. Ha, Nico, voor Radio 1 in Vlaanderen, wat leuk dat ze jou daar iets laten doen. Ik zou iets voorzichtiger zijn met een verwijzing naar Rien Poortvliet zonder context. Ik zou er niet van uitgaan dat iedere Vlaamse luisteraar meteen bij Rien Poortvliet een duidelijk beeld voor ogen heeft. Als je hem gebruikt, omdat je één bepaald beeld wilt oproepen, dan zou ik het heel even uitleggen. Nou luisteraars, daar gaan we. Rien Poortvliet was een schilder die naakte kabouters schilderde. Nooit helemaal naakt. Ze hielden altijd hun laars aan en hun baard hing altijd net voor hun geslachtsdeel. Rien, die maakte er geen geheim van dat kabouters aan ruige voortplanting deden. Rien schilderde graag naakte kabouters. Ik herinner mij een naakte kaboutervrouw in een houten ton vol met water. En daar wil ik het hier even over hebben, luisteraars. Ik ben namelijk opgegroeid met een veel te romantisch beeld van de kabouter. En dat komt door mijn lieve moeder. Zij etste de kabouter in mijn jongenshoofdje toen ik 6 jaar oud was. Wij waren een week op vakantie naar het Waddeneiland Texel en samen met mijn moeder liep ik 's ochtends door het bos. Ze wees naar een houten bankje. Ze zei, kijk nou eens. Kijk eens, Nico, een brief van de kabouters. Voor jou. En er lag inderdaad een envelop. Mijn moeder opende wat ze die ochtend zelf had dichtgeplakt en zij las wat ze die ochtend, toen ik nog sliep, zelf had geschreven. Beste Nico, wat een leuke jongen ben je, met heel mooi vallend haar. En wat fijn dat je zo lief bent voor je kleine broertje. Ik hoor van iedereen dat je heel mooi kan tekenen. En luisteraars, zo ging dat maar door. In kabouters geloof ik niet meer, maar wel in de goedheid van mijn moeder. Zij is ooit om 's ochtends 6 uur opgestaan, in haar eentje naar het bos gelopen en heeft de kabouterbrief op een bankje gelegd. Dat is verpletterend lief. De kracht van het geschreven woord kwam daar hard binnen. Door mijn moeder beleef ik veel plezier aan schrijven. Bedankt, mam, waar je ook zweeft.
0: Via Rien Poortvliet toch weer bij zijn moeder uitgekomen. Nico Dijkshoorn in het middagjournaal vandaag. Morgen weer. Zometeen aan het nieuws van 1 is er Ilse Liebes voor u. Blijf eens bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Vlaanderen zijn er op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit ogenblik hebben daardoor nog zo'n 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de voor poetspersoneel en redders lopen op. En doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De stad Aalst heeft enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad gebouwd, zegt schepen Matthias de Ridder.
2: Ik denk niet dat wij een andere keuze kunnen maken in Aalst. Ik snap wel dat kleinere besturen, dat dat voor hen een financieel moeilijk verhaal is. En ik zou iedereen die het overweegt het zeker aanraden, maar ook aanraden om met de omliggende gemeenten en steden te praten om te zien of dat er niet een soort partnership kan tot stand komen onder elkaar. Want uiteindelijk profiteert er niet alleen de stad zelf van, maar zeker ook de gemeenten en steden er rond.
1: Een kaart met alle zwembaden in Vlaanderen vindt u in de app van VRT Nieuws. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks nog bovenop de automatische indexering. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag bovenop de index ontvangt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens verloningsexpert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met extra opslag.
3: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de covid-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
1: De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan belangrijke ontmoetingen over onder meer handel op het programma, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit Washington.
4: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de 2 landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
1: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan worden gehouden. En dat is dan een risico voor de hele mensheid, zegt Dario Amodei van Anthropic.
5: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Amodei beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig kunnen zijn. 2 sportberichten nog. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar de bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En de Red Dragons, de nationale volleybalvrouwen of volleybalploeg bij de mannen, zo is het, zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1 met setstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Nog geen vertragingen in Vlaanderen, maar op de E25 bij Luik is de Quantentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden.
7: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
8: De Ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
9: Goedemorgen, een doordeweekse donderdag die toch vraagt om een bijzondere openingsplaat. Welkom bij De Ochtend.

0: Uit onverdachte tijden toen het Eurovisie Songfestival nog een liedjesfestival was. Pas de deux en rendez-vous.
1: De ochtend.
0: Radio 1.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: En ik durf te veronderstellen dat jij ook op die manier start met de krantenkoppen vandaag.
1: Absoluut. En nu gaat het niet meer over een onschuldige liedjeswedstrijd. Ook niet in Gazet van Antwerpen. Veel aandacht voor de reactie van de vakbonden. Vooral, vakbond VRT wil Eurovisie Songfestival van scherm houden. Het laatste nieuws, vakbond dreigt uitzending Songfestival te boycotten. En het nieuwsblad, vakbonden willen Eurovisie Songfestival van antenne houden. En de morgenmaakte van België naar Songfestival, VRT oogst meteen kritiek. En dan ander nieuws in de Standaard, rijke families schonken nog snel 25 miljard euro belastingvrij weg. De Tijd, bijna dubbel zoveel werknemers krijgen bonus en warrants. En het Belang van Limburg, dure stookolie schrikt de klanten af. Niet de klanten.
0: De klanten wel al gelezen.

0: Womack en Womack met Teardrops.
1: De ochtend.
0: En voorheen nemen wereldleiders plaats achter het spreekgestoelte op de algemene vergadering van de VN. Wie noemde het ook alweer een praatbarak? Gisteravond was het onder andere de beurt aan de Oekraïnse president Zelensky.
2: Ja, en in zijn speech heeft hij gewaarschuwd voor de gevolgen van artificiële intelligentie in oorlogen. Hier zijn we het.
0: We zijn 13 over 6 en het woord is al gevallen, AI.
2: Volgend jaar al zou AI namelijk een grote rol kunnen spelen in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zei Zelensky, en dus moeten we AI gaan vertragen.
3: We need to slow it down before we reach the next stage, because as early as next year, there is already a real possibility that AI, not only people, will begin decide what happens on the battlefield. And we need peace before we reach that point.
2: Ja, er moet dus een vredesakkoord zijn voor artificiële intelligentie zelf beslissingen neemt op het slagveld, zegt Zelensky. En hij benadrukte dat er elk uur Russische aanvallen zijn en dat er ook elke dag opnieuw Oekraïnse slachtoffers vallen. Daarom roept Zelensky nog maar eens op om internationaal meer druk te gaan zetten op Rusland.
3: The Russians launch jet-powered Sikors every hour. Every hour. And this is part of Russia's strategy to create an air threat every hour. To make life harder for the economy and to disrupt people's lives. And to stop children from being able to study, just to study at school.
0: Zelensky richtte zich in zijn speech ook nog tot alle landen die Rusland steunen en soldaten sturen naar het slagveld. Hè?
2: Ja, en zijn boodschap was duidelijk: laat Rusland en Poetin niet beslissen over het leven van jullie burgers.
3: I want to speak directly to every representative of these 47 countries. You know what Russia is doing with your people. It's your citizens. Take care of them and do not let them end up on another front. Do not let Putin drag you into this war. Do not let Russia put out its fires. Cover up its shame and pay for its madness with the lives of your people.
0: De boodschap van de Oekraïnse president Zelensky op de algemene vergadering van de VN.

0: Blue Eye met een mooie Make a Living.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Wereldwijd enorm populair op Netflix op dit moment. Nummer 1 staat er dan zo, hè? Het vijfde seizoen van de serie Fauda. Fauda gaat over een Israëlische undercover-eenheid die geheime operaties uitvoert in Palestijnse gebieden. En over het nieuwste seizoen is heel wat te doen, want het draait rond de aanslagen van 7 oktober. Goedemorgen, Lennart Solfs.
2: Goedemorgen.
0: Onze correspondent in Israël. Misschien eerst even Fauda kader, want ik zeg zeer populaire reeks en dat is niet overdreven, hè?
2: Nee, het is ontzettend populair en het is nu inmiddels het vijfde seizoen. Nou ja, ruim 10 jaar op Netflix al en nou ja, eigenlijk van begin af aan al goed bekeken. En zeker dit nieuwe seizoen, het is er ook veel over te doen wereldwijd, maar in heel veel hitlijsten van Netflix in veel landen staat hij.
0: Ja, veel om te doen, omdat het draait rond 7 oktober. Wij weten wat daar is gebeurd, dat is verschrikkelijk. Krijgen we dat ook even verschrikkelijk in beeld?
2: Ja, zeker. Kijk, het gaat niet helemaal om 7 oktober... of in ieder geval niet wat er precies die dag is gebeurd. De serie speelt zich, of het seizoen speelt zich af... een aantal jaar na 7 oktober en de nasleep. En dan die undercover-eenheid die gaat dan naar Frankrijk... waar dan enkele van de daders inmiddels wonen. Dus die gaan daar naartoe omdat ze wraak willen. Ik zal verder geen spoilers geven voor de luisteraars... die het nog willen gaan kijken. Maar in aflevering 6 en 7 gaat het echt om een terugblik... over die terreuraanslag van 7 oktober 2023. En dat wordt daar in beeld gebracht... En nou ja, de beelden, misschien heb je ze zelf destijds ook wel gezien... van de bodycams van Hamas zelf. Dat ze beginnen met de raketaanvallen. Dat ze daar de grens oversteken. Inwoners doden. En ja, dat wordt in beeld gebracht. Het is heel bloedig. Je ziet veel lijken liggen. Er wordt voor deze aflevering ook een waarschuwing gegeven van... Het zijn hele heftige beelden en je kunt ze ook overslaan. Voor het verhaal hoef je deze afleveringen niet te kijken. Dus dat geeft wel aan hoe heftig het is.
0: Ja, en dat, ik kan me voorstellen in Israël dat trauma dient te verwerken natuurlijk. Hè, is dit heel heftig?
2: Het is ontzettend heftig om te zien. En dat is ook de reacties die je hier hoort. Zeker mensen nou ja, die het zelf persoonlijk hebben meegemaakt. Die 7 oktober 2023. Maar het is een klein land. En iedereen hier kent wel iemand die er iets mee te maken heeft. Die het heeft meegemaakt. Die geliefden zijn verloren bij die aanslag. Dus dat is ontzettend heftig om te kijken. En dat is ook wel het geluid dat je hier in Israël hoort. Ja, zeker.
0: Uiteraard. Het is voor iedereen persoonlijk, kan ik me voorstellen. Tegelijk komt er ook veel kritiek op die serie. Al van in het begin eigenlijk toch? Van bij het eerste seizoen.
2: Zeker, het is een hele controversiële serie. Kijk, het is een serie over het Israël-Palestijns conflict vanuit Israëlisch perspectief. Dus die eerste seizoenen gingen bijvoorbeeld over de bezette westelijke Jordaan-oever, dat ze daar terroristen gingen zoeken, die undercover-eenheid. Maar wat heel erg buiten beeld blijft, is de hele bezetting waar Palestijnen dagelijks mee te maken hebben, waarin ze leven. Dus dat is een groot kritiekpunt altijd geweest op de serie. Nou ja, wat je verder heel veel ziet, is dat die Israëlische personages, die worden heel erg uitgediept, dus... Die leer je heel goed kennen, hun families leer je kennen... hun angsten, hun pijn, hun trauma's. Die leer je begrijpen, daar kun je goed mee identificeren. En dat is bij de Palestijnse personages echt een stuk minder. En als die wel worden uitgediept, is het vooral vanuit geweld... vanuit haat, van woede, van het zijn terroristen die we moeten pakken. Dus daar is ook heel veel kritiek op. Ja, en dit laatste seizoen, dat is helemaal controversieel... want dat gaat over 7 oktober, maar dan volledig vanuit het Israëlische perspectief. Dus het gaat over de trauma's van Israëliërs... maar niet over de gevolgen voor Gaza. De ruim 70.000 doden bijvoorbeeld, daar wordt niks over gezegd.
0: Natuurlijk, een reeks mag het perspectief kiezen dat het wil. Vraag is wel, is het propaganda?
2: Ja, en dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja, dat is een heel moeilijke vraag.
2: Ja. Ja, het is natuurlijk bij propaganda dat je bewust een bepaalde boodschap verspreidt om mensen te beïnvloeden. Nou ja, de makers zelf hebben veel interviews gegeven. Zij zeggen dat dat niet aan de hand is. Zij zeggen, wij maken een serie over het Israëlisch-Palestijns conflict. Ja, dan kun je zo'n gebeurtenis, dat kun je niet negeren. Dat heeft zoveel gevolgen gehad hier. Daar moet je iets mee. Dus ze willen vooral de trauma's van Israël laten zien. De wraak die er daarna ontstond. En nou ja, het doel is een beetje om te laten zien, ja, waar leidt wraak uiteindelijk toe? Ook tot niks. Dat is wat die makers zeggen. Ze erkennen daarbij wel dat het vanuit het Israëlisch perspectief is. Daar zijn ze heel open over. En ook dat het zo'n grote hit wereldwijd is. En ze zeggen wel, ja, het is wel een heel goed middel geworden om Israël te begrijpen en om Israëliërs te begrijpen. Ook al was dat vooraf, zoals ze zelf zeggen, niet helemaal het doel. Dat is wel wat het is geworden, zeggen ze er nu over.
0: Want verklaart dat dan ook de populariteit van de serie? Misschien is het gewoon ook wel echt een goede serie, goed gemaakt, goed geacteerd. En gaan ze maar door, nog los van de inhoud. Hè? Want ook in Libanon staat deze serie op nummer 1 op Netflix en dat zou je toch anders voorstellen?
2: Ja, zeker. En dat is heel opmerkelijk. Dus overigens in meer landen hier in de regio, Arabische landen, wordt die goed bekeken. Maar Libanon inderdaad nummer 1. Dat betekent niet dat het ook het gesprek van de dag is daar. Als Netflix die cijfers niet zouden geven, zouden wij niet weten dat het daar op nummer 1 staat. Dus het is daar ook controversieel en toch een beetje een taboe om, om erover te praten. Maar wat ik me wel heel goed kan voorstellen, kijk, dat conflict, dat Israëlisch-Palestijns conflict, komt voor Libanezen ook heel dichtbij. Hè? Hezbollah is in oorlog met Israël. Het zuiden van Libanon wordt bezet door Israël. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel nieuwsgierigheid is, dat dat toch wel triggert om dan zo'n serie te gaan kijken. Nou ja, en dat blijkt ook, want het staat op nummer 1 in Libanon.
0: Oké, dankjewel Lennart Zwolfs om ons in te wijden in Fauda, die populaire reeks op Netflix met hier en daar een vraagteken erbij. Dank je.

0: Nancy Sinatra en haar samenzwering met Lee Hazelwood en Jackson.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het is 6:30. Goedemorgen. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks bovenop de automatische indexering.
3: Nee, dat blijkt uit het salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag krijgt. Dat is natuurlijk bovenop de index, voor alle duidelijkheid. Het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Volgens experts zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met extra loon. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit moment daardoor nog 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten en de kosten voor energie, maar ook voor redders, lopen op. En daardoor dat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen.
0: Zo kan je het niet leren.
3: En de Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan belangrijke ontmoetingen over handel op het programma en vannacht raakte ook bekend dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen wordt verlengd tot januari.
0: Mm-hmm. Wat daar is beslist en waarom, straks meer daarover. En dan nog het weer?
3: Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, vrij warm tussen 15 en 21 graden en morgen nog warmer en nog meer zon tot 23 graden. Files naar Antwerpen op D313 10 minuten vanaf Franst, naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Afleghem en op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
4: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Kevin Ayers en Caribbean Moon.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Ik dacht, ik vraag jou welk verhaal springt eruit in de kranten, maar we springen er zelf uit, zeker, hè?
2: Ja, absoluut. Het gaat allemaal over ons hier, hè. Het Eurovisie Songfestival. Eind september is het, maar het zal niet gaan liggen tot het Songfestival in mei. De beslissing om naar het Songfestival te gaan door de VRT. Ja, CEO Frederik de Laplace zien we in alle kranten staan met de uitleg waarom de VRT deelneemt en de felle reactie ook van de Socialistische Vakbond. Die zegt dat ze alles gaan doen om de uitzending van het Songfestival te gaan boycotten. Vele kranten vragen zich ook af wie nog zal willen deelnemen voor ons land. Want ja, je gaat natuurlijk naar een heel beladen editie. Verschillende oud-deelnemers willen niet reageren in de krant, omdat ze zeggen van ja, dat is een zaak van de VRT. Hannes Heindricks, commentator voor het Nieuwsblad, is wel scherp. Hij vindt de beslissing hypocriet. Maar het past ook wel in de algemene politieke houding tegenover Israël, zoals de erkenning van Palestina bijvoorbeeld, die wel beloofd is, maar ook nog altijd niet gebeurd is. En hij verwijst ook naar de 13 Palestijnse studenten. Intussen, ander nieuws, zitten de vakbonden en de werkgevers liever zelf samen over het loonbeleid in ons land dan met de regering. Dat schrijft De Morgen. Ze vinden elkaar vaak niet, die vakbonden en werkgevers, maar in één ding zeker wel, namelijk in hun afschuw voor de centenindex. En zo'n voorstel zou weer in het fameuze witte kafje van premier De Wever zitten. En daarom willen ze nu dus samen zitten en zich beter wapenen. Al zijn er natuurlijk ook nog wel grote verschillen tussen die vakbonden en werkgevers op andere vlakken, bijvoorbeeld de loonnormwet, daar moeten ze het nog eens over hebben. En volgende week zitten ze opnieuw samen.
0: De hoge dieselprijzen, die kosten ons land 13 miljoen euro per dag. Hoe zit dat?
2: Wel, de standaard is dat gaan berekenen op basis van verschillende gegevens, onder meer van automobielorganisaties. Ja, en als je dus alles samentelt, kom je op 13 miljoen per dag, als je dat gaat vergelijken met de dieselprijzen voor 1 maart. Door de verschillen dus, vooral voor vrachtwagens, ja, ook vrij logisch natuurlijk, is de huidige prijs een hele zware dobber. Maar ook voor de economie, want veruit het grootste deel van die 13 miljoen per dag, ja, die verdwijnt gewoon naar het buitenland. In de standaard dan, vorig jaar is een recordhoeveelheid nog snel 25 miljard, het is toch wel wat, aan familiebedrijven overgedragen aan de volgende generatie. En dat komt omdat sinds dit jaar de fiscale regels strenger geworden zijn. Zo kan je bijvoorbeeld sinds dit jaar geen woning die in een vennootschap ondergebracht is meer zomaar wegschenken aan je kinderen. Ja, en dat leidde dus vorig jaar tot extra veel schenkingen voor de belastingen gingen stijgen. Nochtans, ja, we hebben het deze week al herhaaldelijk gezegd en ook volgende week gaan we er waarschijnlijk nog op terugkomen, hè. Elke cent is welkom voor de begroting, voor een begroting, want zowel Vlaams als federaal zijn ze ermee bezig. In het Nieuwsblad het klavertje 4 van potentiële besparingen van de Vlaamse regering, voilà. Waarover voor alle duidelijkheid nog geen akkoord is. De krant heeft de principes zo wat opgelijst, komt erop neer, de gebruiker betaalt. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dienstenchecks die duurder zouden worden. De overheid moet efficiënter, slankere overheid, dus ambtenaren die niet vervangen worden na hun pensioen. Rechtvaardiger kinderbijslag, al zijn de meningen daarover erg verschillend over wat juist het woord rechtvaardig in dat geval wil zeggen. En ook snoeien in subsidies. En dan federaal. Intussen heeft de minister, die verantwoordelijk is voor die begroting, dat is Vincent van Petegem, een openingscollege gegeven in Hasselt aan de universiteit daar voor de economiestudenten. Het belang van Limburg is mee gaan luisteren. En het viel de krant op dat hij daar bijvoorbeeld veel terughoudender is dan zijn voorzitter Sami Medi, die het af en toe niet nalaat om een ballon de lucht in te sturen. Voor Van Petegem zit de grote oplossing vooral in het sluiten van de achterpoortjes. Nieuwe belastingen moeten er niet komen, maar zegt hij, kijk, moeilijke keuzes maken nu is cruciaal voor de toekomst van onze welvaartsstaat.
0: En dan een ruzie uitwissen, heb jij gelezen, kan nu ook via, daar zijn we weer, artificiële intelligentie.
2: Ja, we moesten er zeker nog eens over hebben, Ruud.
0: Maar alles kan via artificiële intelligentie, blijkbaar.
2: Ja, dus tijd heelt alle wonden, vergeet het. Gewoon een app kan dat blijkbaar ook vanaf nu. Ja, Be Nice heet die. Het artikel staat in het Belang van Limburg en die filtert gewoon kwetsende en verwijtende berichten tussen ex-partners en helpt om constructiever te communiceren. Nu, relatietherapeute Rika Monica Bonnet heeft haar licht laten overschijnen. Zij betwijfelt of dat werkelijk conflicten oplost, omdat ex-partners namelijk volgens haar juist moeten leren omgaan met frictie en oud zeer en dus het niet met een druk op de knop laten uitwissen. Want door negatieve emoties bijvoorbeeld uit berichten te weren, dreigt de woede zich volgens haar elders te uiten, bijvoorbeeld aan de voordeur of tegenover je kind. Dus beter is goed je ex uitschelden via WhatsApp en het niet laten uitwissen. En het academiejaar is dus begonnen, daar hebben we het ook al herhaaldelijk over gehad. Dat betekent natuurlijk voor veel eerstejaarsstudenten dat ze op zoek moeten naar een nieuwe bubbel, naar nieuwe vrienden. En zeker op de universiteit is dat moeilijk, of dat beweert ook de standaard. En de krant is daarom gaan praten met ervaringsdeskundige studentes op het gras aan de VUB. En zo vertelt een studente hoe ze aan de praat raakte met een andere door te zeggen, jij hebt mooi haar.
0: Vind ik echt een hele goede opener.
2: Ja, blijkbaar wel.
0: Jeroen, jij hebt mooi haar.
2: Ja, eigenlijk wel hetzelfde.
0: Voilà. Zo makkelijk is dat.
2: We kennen elkaar al.
0: Wij hebben daar geen app voor nodig.
2: En een absolute no-go trouwens, als je vrienden wil maken, is staren naar je gsm-scherm. Ook een goede tip, doe eens mee aan een betoging. Dan kom je automatisch mensen tegen die hetzelfde denken. Ja. Wat natuurlijk heel handig is als je een bubbel wil gaan opbouwen. Maar de beste tip van allemaal, ga naast iemand zitten die er cool uitziet. Want meestal is die cool. Of om het met de omgekeerde woorden van Clouseau te zeggen, het zit van buiten.

0: Godzijdank dat Bart Peters bestaat. We zijn ermee bezig.
1: De ochtend.
0: Francesca Albanese, de speciaal VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, die ligt onder vuur door uitspraken over Oekraïne. Want Albanese heeft gezegd dat het Westen moet stoppen met wapenleveringen aan Oekraïne. Volgens haar is er een bepaald politiek klimaat bij de NAVO dat gestuurd wordt door de VS en dat er baat bij heeft om de oorlog in Oekraïne te laten aanslepen. Omdat dat Europa zwak zou houden. In haar eigen woorden.
2: Penso cinicamente che faccia comodo avere un'Europa debole. E per questo quel fronte rimane aperto.
0: Albanese kreeg in april van dit jaar van de VUB, de UGent en de U Antwerpen dat eredoctoraat uitgereikt. De universiteiten roemden Albanese voor haar inspanningen voor de Palestijnen, maar critici verwijten haar dat ze antisemitisch zou zijn en terrorisme zou goed praten. Gecontesteerd. Goedemorgen Dries Lesage, sorry voor de verkeerde uitspraak.
3: Goedemorgen.
0: Professor internationale politiek aan de UGent. Meneer Lesage, heeft u de wenkbrauwen gefronst toen u deze uitspraken hoorde?
3: Ja, toch wel. Omdat ik die uitspraken dom vind. Gebaseerd op een heel zwakke analyse en onbewezen complottheorieën. Gelukkig heeft Albanese benadrukt, en dat moet zij ook echt doen als jurist en als iemand die toch spreekt binnen het VN-systeem. Gelukkig heeft zij duidelijk gemaakt dat Rusland een illegale agressieoorlog voert tegen Oekraïne. Maar voor de rest, ja, daar liep het fout.
0: Ze heeft Rusland erkend als de agressor inderdaad, maar als u zegt ik vind deze uitspraken dom, misschien moeten we dan toch even bekijken wat ze heeft gezegd. Eén, stop met Oekraïne van wapens te voorzien, hè?
3: Ja. Iemand die opkomt voor het internationaal recht als speciale rapporteur van de VN Mensenrechtenraad zou volgens mij moeten benadrukken dat hier het VN handvest moet spelen, dat agressieoorlog verbiedt. Oké, daar is het mee eens. Maar twee, dat wij ook allemaal de verplichting hebben tot instaan voor collectieve veiligheid wanneer één land illegaal wordt aangevallen. Via de VN Veiligheidsraad zal het niet lukken, want Rusland heeft daar een veto natuurlijk. Mm-hmm. Maar wapens leveren aan Oekraïne, keiharde sancties instellen tegen Rusland, Dat is eigenlijk waar heel de wereld zich verplicht toe zou moeten voelen. En dat moet zij benadrukken, denk
0: ja,
3: ik.
0: Ja, dat heeft ze dus niet gedaan, in tegendeel. Hè. En de oorzaak daarvoor die zij aanduidt is de NAVO. Met de VS daarachter heeft er baat bij dat dit blijft duren. En dat is waar u daarnet naar verwees als een soort complottheorie?
3: Ja, want degene die het front openhoudt, zoals zij het formuleert, dat is natuurlijk Poetin. En alleen Poetin. We mogen niet vergeten, toen deze grote oorlog begon in februari 2022, dat het Russische leger op weg was naar Kiev. Natuurlijk om heel Oekraïne over te nemen. En als Europa stopt met wapens leveren aan Oekraïne, aan die frontlijn, dan krijgen we daar meteen een dijkbreuk waarbij Rusland heel Oekraïne oprolt en misschien ook andere landen begint aan te vallen.
0: Mm-hmm. Wat u nu zegt, hè, dat weten wij toch allemaal? Weet zij dat dan niet?
3: Dat zou zij ook moeten weten, maar dat brengt ons toch bij iets heel interessants.
0: Okay.
3: Waar we het zelden over hebben,
0: mm-hmm.
3: na al die jaren. Dat is dat je bij een deel van de linkerzijde, maar ook een deel van de rechterzijde, heel sterk de politieke identiteit ziet spelen wanneer men problemen van internationaal politiek beoordeelt. Wat bedoel ik met politieke identiteit? Mensen ter linkerzijde hebben heel hun leven gemiliteerd tegen het westers imperialisme, de Amerikaanse dominantie, vaak terecht ook. Mensen ter rechterzijde hebben om een of andere reden Israël omarmd. En wat zie je dan? Dat men reflexmatig probeert die identiteit bevestigd te zien of te bevestigen in de analyse die men maakt. Wat Albanese hier doet, is, zoals vele anderen, meegaan in een theorie waarbij de hoofdoorzaak voor de Russische agressie tegen Oekraïne buiten Rusland gezocht wordt en in het Westen. Dat is reflexmatig. Als de VS of de NAVO in de clinch liggen met iemand, dan zal het wel in het Westen of de NAVO liggen. Ter rechterzijde heeft men Israël omarmd en gaat men reflexmatig telkens Israël in bescherming nemen tegen zware beschuldigingen en de zware misdaden van Israël, want die zijn er natuurlijk sinds lang voor Hamas bestond, de illegale bezetting, kolonisatie van de westelijke Jordaan over Oost-Jeruzalem, Gaza, gaat men die zoveel mogelijk onder de mat vegen en het daar zo weinig mogelijk over hebben. Dus er speelt hypocrisie aan beide kanten, terwijl we samen allemaal dezelfde internationale rechtsregels zouden moeten toepassen en verdedigen.
0: Als u zegt, is iets waar we weinig over praten, die politieke identiteit, hè, dat is ons eigen denkkader van waaruit we opgegroeid zijn zeker, ingegroeid zijn.
3: Ja.
0: Ja, ik kan u volgen en we moeten daar misschien allemaal wat meer bij stilstaan, maar tegelijkertijd, iemand in haar functie zou daar toch met de ratio overheen moeten kunnen.
3: Dat vind ik ook. Ze heeft zelf een academische achtergrond en academici, ook journalisten trouwens, dat zijn toch degenen die instaan voor waarheid, ook de deugdelijkheid van argumentaties onderzoeken en ook moeten verdedigen en ook aanklagen wanneer machthebbers de hypocriete toer opgaan. Daarom ben ik teleurgesteld hierover. Nu, puur formeel, vanuit haar positie als speciaal rapporteur van de VN-Mensenrechtenraad, mag zij dat doen. Mm-hmm. Dat zijn onafhankelijke individuen die zich natuurlijk moeten houden aan een mandaat over het thema waarvoor ze zijn aangesteld. Maar daarnaast hebben zij een beroep, hebben zij een leven, mogen zij hun vrije mening uiten over gelijk wat. Maar dit verzwakt haar politiek, omdat het inhoudelijk zo problematisch is wat ze zegt.
0: En er zit nog een ander probleem voor veel mensen, hè? De strijd voor de Palestijnen. Ja, dat is een schril contrast, hè? Want wat dan met de Oekraïners?
3: Dat klopt, en daar heb je die dubbele standaard, die hypocrisie, die ik te vaak zie aan de linkerzijde. En dat is heel moeilijk om te begrijpen. Behalve vanuit die politieke identiteit die soms de deugdelijkheid van argumentatie en waarheidsvinding vertroebelt. Mm-hmm. En aan de rechterzijde, de luidste stemmen nu om Albanese te kapittelen, dat zijn zogezegd voorstanders van Oekraïne. En velen zijn natuurlijk ook voorstanders van Oekraïne. Maar dat zijn tegelijkertijd ook de verdedigers van Israël. Die ook niet willen inzien dat het internationaal rechtshof zegt die bezetting van de Westbank is illegaal, de kolonies zijn illegaal, wat er gebeurd is in Gaza volgens een VN-onderzoekscommissie is genocide, volgens het internationaal strafhof misdaden tegen de mensheid. Maar men komt altijd op met een narratief en een vaag narratief van het is toch een andere situatie dan Oekraïne. We moeten begrip hebben voor Israël, het Holocaustverleden, altijd aangevallen door de Arabieren. Nee, terwijl de geschiedenis is, zionistische expansie, na etnische zuivering is de staat Israël erkend. En in 1967 is men verder gegaan, buiten het grondgebied van Israël, Westbank, Oost-Jeruzalem, Gaza. En dat is net de situatie juridisch gezien als wat Rusland doet in Oekraïne. Maar dat men dat dan ook eens zegt en tegenover beide casussen ook een soortgelijk beleid ontwikkelt. Ja. Ik pleit niet voor wapenleveringen aan Palestijnse groepen, maar bijvoorbeeld keiharde sancties, niet enkel tegen producten uit de bezette gebieden, waar men nu te laat mee afkomt, maar keiharde sancties tegen heel dat Israëlische regime en de economie, zoals men dat tegen Rusland doet.
0: U zegt dat nu wel, professor Lesage, en u zegt ook haar positie komt hierdoor misschien niet in het gedrang, maar het helpt ons wel geen meter vooruit natuurlijk, hè, in waar we staan en de verschillende opinies die u hier nu aan bod laat komen.
3: Dat stel ik met u vast. En het is ergens goed dat Albanese zegt van er is meer diplomatie nodig. Maar de werkelijkheid is toch zo dat het Poetin is die de oorlog gestart is, dat het Poetin is die totaal onredelijke eisen stelt. En als je daaraan toegeeft, dan is het internationaal recht helemaal een vodje papier, want dan heffen we de soevereiniteit van Oekraïne op.
0: Ja, dus dit had beter gekund en het had beter gemoeten?
3: Absoluut, absoluut. Ik stel het met u vast en dat is betreurenswaardig. Maar het is een interessant voorbeeld om op een breder maatschappelijk fenomeen te wijzen dat in discussies en ook beleid over internationale politiek er nog heel veel hypocrisie is. En dat maakt heel veel slachtoffers.
0: Dat heeft u ons goed duidelijk gemaakt. Dank u wel, professor Dries Lesage, internationale politiek aan de Universiteit Gent. Ik wens u een fijne dag.
3: Hetzelfde, dank je.
1: De Ochtend.
0: En dan gaan we naar de sport. Steffi, wat heb je ons te vertellen vandaag?
1: Wel, om te beginnen misschien het over de vrouwen van Oud-Heveleen Leuven hebben. Die zijn hun Champions League-campagne uitstekend gestart gisteravond dan toch. Ondanks het feit dat er heel wat sterkhouders vertrokken zijn uit die ploeg, zijn ze hun league-phase begonnen met een punt. Net als vorig jaar een 0-0 gelijkspel tegen AS Roma. De coach Ster Habib Sadedi is tevreden.
4: Zeker wat. Dat is AS Roma een hele grote club, grote naam. Toch was het van mijn ogen de eerste 20 minuten onrustig. En na 20 minuten, ja, dan krijg je wel, we creëren kansen. Daarna hebben we wel een betere wedstrijd gespeeld en ik vond ons tweede helft wel echt sterk.
1: Ja, kansen waren er dus wel voor Leuven, maar in het slot had het ook nog heel anders kunnen uitdraaien, want Roma miste nog een penalty. Doelvrouw Louise Seynaven van Leuven was opgelucht.
5: Ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Het tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
6: De volgende, PSG uit, dat is een wedstrijd waarin jij waarschijnlijk nog belangrijker zal moeten zijn dan vandaag. Hè?
5: Ik denk dat ik mijn werk zal hebben daar. Maar dat is leuk. We hebben niks te verliezen. Vorig jaar ook niet. En ik denk dat misschien onze sterkte zal zijn. Dat we gewoon proberen te bouwen op waar we nu mee bezig zijn gedaan. Gewoon.
6: De volgende, PSG uit. Dat is een wedstrijd waarin jij waarschijnlijk nog belangrijker zal moeten zijn dan vandaag. Hè?
5: Ik denk dat ik mijn werk zal hebben daar. Maar dat is leuk. We hebben niks te verliezen. Vorig jaar ook niet. En ik denk dat misschien onze sterkte zal zijn. Dat we gewoon proberen te bouwen op waar we nu mee bezig zijn. En dan zien we wel waar dat we stranden.

0: inwoners. En daar was begin dit jaar al een eerste keer een UCI-rittenkoers, kleinere koers, als een soort test, en die was grotendeels geslaagd. In 2034, dan komt het WK weer naar Europa, naar Nederland, in de steden Drenthe en Groningen. En in Montreal, daar is dit jaar te doen. En Rut, daar beginnen vandaag de wegritten met de belofte bij de vrouwen vanmiddag. En daar hebben we met Fleur Moors en Lore de Schepper wel twee Belgische kanshebbers.
1: En dan nog eens naar die medailledroom van de Belgische volleybalmannen op het EK. Gisteren aan Diggelen geslagen door Slovenië.
0: Ja, die 3-1 nederlaag in de kwartfinales zal nog wel blijven nazinderen voor de Belgen. De Slovenen waren heel sterk natuurlijk, maar er zal ook wel een wat-als gevoel blijven hangen, denk ik. Wat als aanvoerder Sandero niet geblesseerd was geraakt, want hij ging op dat moment echt wel voorop in de strijd. De rol zelf is uiteraard ook ontgoocheld.
2: Ik vind het enorm jammer, want ik voelde mij ook zelf eigenlijk supergoed. Ik had er keiveel zin in en ja, dan is dat wel pijnlijk om het toernooi zo te moeten beëindigen.
3: Inderdaad, jammer hè, dat het zo moet eindigen, want het was een unieke kans.
2: Absoluut, absoluut. De groep was er ook klaar voor, denk ik. En we hadden echt de juiste mindset. Het was een heel goede kans, maar het is sport. En komende jaren nog kansen, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, ze hebben veel punten verzameld op dit EK voor hun wereldranking. En dat is belangrijk richting Olympische kwalificatie. Want van de Spelen, daar dromen ze zeker ook van. Ik zeg nog, Rut, dat de Belgische tennisvrouwen bezig zijn aan de kwartfinale in de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. Heel veel afzeggingen en geblesseerden bij de Belgen. Dus het zijn de mindere namen die het proberen te doen. Jana Otsipka, die heeft het eerste duel gespeeld. Het eerste enkelspel. Een debutante, die Otsipka. En ze heeft verloren in 3 sets. Het tweede enkelspel gaat zo nu ongeveer beginnen en dat is voor Greet Minnen.
1: Oké, dankjewel Steffi. Zo zijn we sportief in elk geval weer helemaal bijgepraat, maar over Eurovisie Songfestival nog bij lange niet. Zoals Jeroen daarnet zei, we zijn eind september en het is pas ergens in het voorjaar, maar we zullen er wel nog een paar maanden zoet mee zijn. We hebben zometeen bij ons Gustav, Belgische inzending in 2023. Dat was toen in het Verenigd Koninkrijk en niet in het land van de overwinnaar Oekraïne toen, want dat kon niet omwille van, ja, duidelijke redenen zeker. En die redenen, die zijn politiek, zoals zo vaak wanneer het over het Eurovisie Songfestival gaat. We hebben even later in de uitzending ook nog onze Vlaamse minister voor media bij ons te gast. Dat is Hiltje van Achter voor N-VA. Maar nu eerst het nieuws van 7 uur en daarna wij weer met de ochtend. Tot zo.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
15: Knaldi.
16: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt bovenop de index. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers zijn terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
2: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslagen te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt, ja.
1: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak wel een alternatief om de koopkracht van hun werknemers te verhogen. Zegt nog iets Wouter Beukels.
2: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven. Zowel voor kleine KMO's is het heel erg haalbaar, want het is administratief heel eenvoudig om in te voeren. Maar ook grote bedrijven pikken graag die extra koopkracht die ze kunnen geven aan hun werknemers mee.
1: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de kosten voor poetspersoneel en redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van de stad Aalst, waar enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
3: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
1: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vindt u in de app van VRT Nieuws. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Dat is op zich positief nieuws, maar het overmatig drinken neemt de laatste jaren wel minder af. Het aantal jongeren dat aan binge drinken doet is nog te hoog, zegt Kathleen Peleman, directeur bij het VAD.
4: Binge drinken, en dat is het drinken van 4 of 6 glazen, hè, voor jongens respectievelijk meisjes, op 2 uur tijd, dat blijft eigenlijk hoog. Dat daalt niet verder. Ondertussen is dat 1/5 van de jongeren die het voorbije jaar dan toch wel 1 keer aan binge drinken deed. En bij de 17, 18-jarigen is dat bijna de helft. Dus dat is echt wel te veel.
1: Opvallend is dat alcoholgebruik bij jongeren steeds vaker tot problemen leidt. Het aantal leerlingen dat door alcoholgebruik problemen krijgt op school of met de politie, dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Ook ziekenhuis- en spoedopnames na alcoholgebruik komen vandaag veel vaker voor. De Chinese president Xi is in de Verenigde Staten aangekomen voor een staatsbezoek. Hij werd op de luchthaven bij Washington opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
5: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Het was van 1962 geleden dat een Amerikaanse president dat deed voor een buitenlandse leider. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Er klinkt wel kritiek, ook binnen de Republikeinse partij, op het feit dat de president de rode loper uitrolt voor de leider van de grootste rivaal van de VS. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie. 's Avonds volgt dan nog een staatsbanket.
1: In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na de feiten op de hoogte werd gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische gegevens en website is binnengedrongen en dat ze niet tot bij de patiëntendossiers zijn geraakt. In de VN-veiligheidsraad hebben de topmannen van 3 grote AI-bedrijven intussen nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. AI ontwikkelt zich volgens hen nu zo snel dat de gevolgen voor onze veiligheid groot kunnen zijn. De CEO van Anthropic zegt dat hij de ontwikkeling van AI zoveel mogelijk zal gaan vertragen, zodat elk nieuw model dat op de markt komt zeker veilig is.
0: We will slow down as much as necessary in order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
1: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij op kop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement halen. De 2 andere partijen die nu in de regering zitten volgen op 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar. Er is veel sociale onrust in het land, vooral dan onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet in Marokko. Sport in de Champions League. Voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven zijn eerste wedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd miste AS Roma nog een penalty. Doelvrouw Louise Seynhaven van Leuven is tevreden.
6: Zeker, dat is een mooie start van de campagne. Roma is een heel goede ploeg, zeker voor Italië. En ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
1: Voor een volgende match moeten de vrouwen van OH Leuven naar Paris Saint-Germain. De Red Dragons, dat is de nationale volleybalploeg bij de mannen, die zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo met een blessure. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staan de Belgen 0-1 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor het eerste enkelspel. Nu is het aan Greet Minne voor het tweede duel. Heel wat speelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan of zijn geblesseerd. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India worden georganiseerd. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen vandaag de wegritten op het WK met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maximaal tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en een graad of 23. Zaterdag start mooi, later meer wolken en kans op een lokale bui in het westen. We halen zaterdag tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, later meer zon en ook 23 graden. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks bovenop de automatische indexering. Dat was de blikvanger in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt. Werkgevers zijn door de economische onzekerheid voorzichtig met het geven van extra loon. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Voorlopig een ochtendspits zonder verrassingen of incidenten. Naar Antwerpen een kwartier aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke. 10 minuten vanaf Sint-Job op de E19 en telkens 20 minuten op de E34 en de E313 vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Naar Brussel vertragingen tot 10 minuten momenteel vanaf Aalst op de E40. Vanaf Peuty op de E19 en vanuit Luik op de andere E40 van Haasrode tot Berthem. De binnenring rond Brussel een klein kwartier extra rekenen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
8: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
9: Radio 1.
10: De Ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
11: Goedemorgen, begroting China en Eurovisie Songfestival. Daar gaan we met David Bowie. Goed begin.

0: David Bowie en Modern Love.
1: De ochtend.
0: Radio 1. We dachten, we smijten, er is een goede zanger en nu het over Eurovisie Songfestival gaat, David Bowie, en straks zometeen nog één, want VRT stuurt volgend jaar opnieuw een artiest naar het Eurovisie Songfestival. Misschien heeft u dat al horen waaien.
2: We hebben er al iets over gezegd, ja, maar het blijft wel opvallend natuurlijk, hè, want in mei zei VRT nog dat de kans wel heel klein was dat België zou deelnemen als Israël gewoon aan de liedjeswedstrijd mocht meedoen. Maar volgens de VRT heeft de IBU, dat is dus de Vereniging van de Europese Openbare Omroepen, intussen belangrijke stappen gezet en is er binnen de organisatie een mentaliteitswijziging. VRT verwijst daarvoor bijvoorbeeld naar de nieuwe regels, zo zijn die rond de televoting al strenger gemaakt. En ook het Israëlisch bedrijf dat de hoofdsponsor was, Marokko Noil, is afgehaakt intussen. En ja, wie deelneemt zal ook een gedragscode moeten ondertekenen over waarden als verbinding en wederzijds begrip. Dus heel wat maatregelen, maar natuurlijk, Israël doet wel nog altijd mee, dus dat blijft. Vanuit de politiek komen intussen felle reacties. Deelname is genocide cultureel witwassen, dat zegt Bram Jaak van Groen. En Gwendoline Rutten van Anders noemt de beslissing hypocriet. En ook de socialistische vakbond ACOD is bijzonder scherp voor de beslissing. Die noemt de deelname een openbare omroep onwaardig en zegt dat ze er alles zullen aan doen om te verhinderen dat het Songfestival uiteindelijk echt wordt uitgezonden hier op de VRT.
0: En hier is die andere zanger. Goedemorgen, Gustav.
3: Goedemorgen.
0: Een Belgische inzending in 2023 met Because of You, knap zevende. Ik zeg het er toch nog maar even bij.
3: Oh ja,
0: 2023, hè, in het Verenigd Koninkrijk en niet in het land van de overwinnaar toen van het jaar ervoor, Oekraïne, om duidelijke redenen. Dus toen was het ook al politiek, hè?
3: Ja, absoluut. En ik denk dat politiek altijd een rol heeft gespeeld. Het festival is ook ontstaan vanuit een politieke reden. Die verbinding waar ze over praten was ook politiek gestuurd. Daar is ook niks mis mee, denk ik. Maar ik vind vooral dat de EBU nog altijd rare beslissingen neemt als Israël wel mag meedoen. En dan inderdaad in mijn jaar, 2023, werd er duidelijk tegen Rusland gezegd, jullie mogen niet meedoen. Dat is voor mij nog altijd een heel bizarre combinatie van beslissingen.
0: Dat is een combinatie, een spreidstand die jij niet begrijpt. Jij kent het circus van binnenuit. Die deelname. Als je zegt, het ene kan ik niet rijmen met het andere, de veranderingen waarvan sprake, hè? Er zou meer plaats zijn opnieuw voor verbinding, er is iets aan het televotingssysteem gedaan, er zou, hoorde ik Peter van der Veijre gisteravond zeggen in de afspraak, ook tijdens die uitzending plaats zijn om daar iets over te zeggen. Volstaat dat voor jou? Vind je dat een grote verandering?
3: Ik kan alleen maar zeggen dat ik benieuwd ben wat dat effectief zal inhouden. Er wordt heel gewichtig gedaan, hè, met termen als verbinding en verandering van regels en veranderingen in stemgedrag. Maar met alle respect, als ik zie hoe dat Israël zich heeft gedragen en het staatsbelang dat zij gebruiken om deel te nemen aan het Songfestival, ik kan me niet voorstellen dat er iets tegen Israël zal gezegd worden terwijl Israël meedoet. Dat lijkt mij echt ongelooflijk straf als dat zou gebeuren. En ik vind nog altijd, de VRT zegt ook van ja, we kunnen aan de tafel meer betekenen dan als we niet aan de tafel zitten, vind ik ook een moeilijke, eerlijk gezegd. Omdat een tafel waar dat wordt weggekeken, maar de agressor aan de tafel zit, is niet de tafel waar je moet aan zitten. Daar moet je van wegstappen en zeggen, daar doen we niet aan mee. Dat is echt hoe ik het op dit moment voel.
0: Mm-hmm. Nederland doet ook opnieuw mee. Enkel Ierland voorlopig zegt, nee, voor ons niet. Spanje volgt waarschijnlijk nog. Hè. Is dat dan jouw indruk van, ah ja, we doen gewoon weer met z'n allen mee?
3: Ik kan alleen maar even zeggen dat, want het blijft een beetje onduidelijk wat die nieuwe regels en nieuwe wind zal zijn bij het EBU. Maar ja, ik vind op zijn minst bizar. En ik denk dat de enige, als je al die dingen zegt, wat EBU zegt, dan zou er een dus moeten komen na die zin die zegt, dus Israël zal niet meedoen. En zolang dat die zin niet volgt op alle nieuwe regeltjes, zie ik daar niet veel verandering in komen en vind ik het ook inderdaad wel bizar dat er wordt door landen terug wordt deelgenomen. En misschien hebben ze nog iets niet verteld, hè. Daar heb ik zeker ook dan de ruimte voor. Misschien dat er nog iets zal veranderen tegen dat straks in mei het Songfestival gaat doorgaan. Maar voorlopig hoor ik die dus niet ergens. Ja.
0: We hebben inderdaad nog een paar maanden en er zal nog veel over gezegd worden en we hebben ook maanden nodig om iemand te vinden. Gustav, wie wil dit?
3: Goh, ik heb oprecht, en dat is zonder patronizing te willen zijn, oprecht heel veel compassie met wie dat straks moet voor ons land naar het Songfestival vertrekken. Omdat ik weet dan toch wel wat het is om uw land te vertegenwoordigen en er komt al een serieuze ballast en een serieuze hoop bagger over u heen, sowieso. En dat hoort er helaas een beetje bij. Maar nu is het op een niveau waar het zo polariserend is geworden dat eigenlijk die kandidaat, dat gaat heel moeilijk zijn. Hoe moet hij ook zich verdedigen tegenover al die meningen, tegenover momenten waar nu ook de politiek zich actief ook inmengt met tegenspraak, met hoe kan dit? Dan is het heel moeilijk om dat te rechtvaardigen, denk ik, als artiest. Ja. En ik heb er alleen maar compassie mee, want als je dat wilt doen, ik begrijp het. De disclaimer voor mij is ook, het Songfestival heeft mijn leven veranderd. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik wil er ook niet flauw over doen. Maar het is wel heel anders op dit moment dan het bij mij was in 2023. En ik heb op dat gebied heel veel, ja, ik wens de kandidaat heel veel moed toe, oprecht. Nogmaals, niet patronizing, heel veel moed toe, want dat zal absoluut niet gemakkelijk zijn. Dat is geen cadeau. En ik weet ook niet goed dat het heel goed is voor een carrière op dit moment om zoiets te doen, in alle eerlijkheid. Gisteren zei ook Koen Wouters zelf ook van, wij zouden heel graag, als we ons vragen, passen voor die mogelijkheid. Omdat iedereen beseft ook van, dat is toch wel een beetje een moeilijk parcours als artiest om te volgen als je daar aan mee gaat doen.
0: Moet dat iemand zijn die al zoveel jaren op de tellers heeft, dat hij recht staat en zich duidelijk kan uiten en zeggen, kijk, want de VRT zegt ook expliciet, hè? Die kandidaat zal zich niet monddood moeten laten maken. Je zal je kunnen uitspreken. Volstaat dat dan? Kan er ooit genoeg steun zijn om dit aan te gaan?
3: Ja, dat vind ik een moeilijke, omdat het idee van ze worden niet monddood gemaakt, dat zal zeker zo zijn. Maar nogmaals, als we zien hoe dat het ook de vorige jaren is eraan toegegaan, wat ga je dan wel kunnen zeggen en wat ga je dan niet kunnen zeggen? En de dingen die moreel heel juist aanvoelen, ga je volgens mij niet kunnen zeggen op dat festival. Dat is voor mij denk ik wel een beetje waar het naartoe zal gaan. En dan, ja, dan wordt het een beetje het idee van een artiest moet vooral zijn nummer zingen. En moet misschien daarnaast niet te veel zijn mond op doen over dingen waar hij zogezegd niet veel van weet. Dat is een beetje waar het nu naartoe zal gaan, denk ik.
0: En dat
3: is niet de bedoeling. Dat voelt voor mij heel fout. Ja, ik hoor dat gisteren ook zeggen door de Rover op de afspraak. Dat er plaats moet zijn voor protest op een podium. En hij haalt namen als Bob Dylan. En wordt ook gezegd van ja, maar niet op elk podium moet zo'n soort van boodschap verkondigd worden. Maar dan, ja, vooral vallen we wel in een parcours dat ook soms wel wordt gecreëerd, waar dat artiesten worden een beetje onderschat met het idee van, ja, jij moet vooral een liedje zingen en voor de rest weet jij niet veel van politiek, dan moet je vooral je mond houden. Dat is niet waar dat muziek om draait voor mij. Ik vind het ook jammer, want ik heb in een tijd met Because of You een queer boodschap naar voren kunnen dragen en ik moet de VRT kudos geven, want die hebben mij volledig gesteund in mijn boodschap. Ik kon volledig mijn ding doen. Uiteraard ging dat voor mij ook voor iets verbindend, maar ik wist ook dat dat onderhuid ook politiek was, want ik wist dat ik in landen ging uitgezonden worden waar er letterlijk geen queer rights zijn en ik kon iets ongelooflijk queer naar voren brengen. Dat is ook politiek, dat is wat een artiest moet doen. Ik vind dan wel jammer dat dan nu gaat vervallen in het idee van, ja, maar niet te veel daarmee bezig zijn, zingt gewoon je liedje. Nee, want het is net de combinatie voor mij van die queer boodschap en mijn nummer en mijn performance dat Because of You een succesverhaal heeft gemaakt. Dus dat vind ik op zich dan wel een moeilijk verhaal.
0: Gustav, als het aan ons lag, zat jij aan die tafel van de IBU. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Merci.
4: Dit is deze week onze Vox-tip.
5: Hey, Sietse van Meldheads hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mei, die is Vox-tip bij Radio 1.
6: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
4: Radio 1.

0: feest. Meld het met de Vokstip van deze week. Als u daarmee over wil beslissen, dan kan dat via de app van VRT Max. Gewoon even Radio 1 volgen, dat is altijd een goed idee. En dan komt u automatisch ook dicht bij ons terecht, bij alles van Radio 1. Ja, oorlog in mij, zo heet dat nummer. Het was ook een beetje oorlog tussen de president van de Verenigde Staten en CNN, MS Now en Politico, maar daar zit verandering in te komen.
1: Ja, of dat heeft toch een rechter in elk geval beslist, want een federale rechter heeft zo net beslist dat de journalisten van CNN, MS Now en Politico opnieuw toegang moeten krijgen tot het Witte Huis, want volgens de rechter is de verbanning van de drie media waarschijnlijk ongrondwettelijk en moet de beslissing daarom teruggedraaid worden. Ja, nog even kaderen, hè. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder deze week dat CNN, MS Now en Politico enkel onwaarheden en leugens publiceren, zo zei hij het. Reden dus voor hem om hen geen toegang meer te geven tot het Witte Huis. Maar ook andere Amerikaanse nieuwszenders verklaarden zich daarop solidair met de drie media en besloten geen activiteiten van het Witte Huis meer te filmen. En ja, die beslissing van Trump bleek dus illegaal te zijn volgens een federale rechter. Dat is net binnen.
0: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Het gaat hier veel over muziek de laatste tijd. Eurovisie Songfestival uiteraard vandaag. Maar gisteren ging het vooral over Clouseau. We weten dat we vanaf volgende week woensdag tickets kunnen kopen voor dat concert in het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus. En die mannen kwamen hier ook iets interessants vertellen.
1: Ja, iets heel bijzonder. Koen en Chris vertelden namelijk gisteren dat ze bussen gaan inleggen om zoveel mogelijk fans naar Brussel te krijgen.
3: Er gaan ook bussen zijn trouwens. De organisator heeft iets ongelooflijks, vind ik, opgezet. Dus waar je ook woont, binnen de 15 kilometer kan je op een bus stappen, kan je een ticketje voor een bus kopen.
1: Ja, straf. Dus wij wilden weten hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Het is mobiliteitsbedrijf Keolis die busritten zal organiseren. En er komen dus 54 opstapplaatsen verspreid over heel Vlaanderen. Zo moet je dus inderdaad uit zowat elke uithoek vlot in Brussel raken. Luister even naar de woordvoerder, dat is Brent van Ransbeek.
4: Dus we hebben het principe gehanteerd van de straal van 15 kilometer. Dat is op de meeste plekken goed gelukt. Bovendien, de routes die wij uitwerken, verbinden wij eigenlijk met meerdere knooppunten, verkeersknooppunten, waar verschillende mobiliteitsmodi samenkomen. Vaak zijn dat hop-in-punten of park-and-rides. En worden die met elkaar verbonden via gewestwegen of autosnelwegen. Dus elke uitgewerkte route bevat maximaal 5 tussenstops. Waardoor dat de lengte ook van die ritten steeds zo kort mogelijk gehouden worden.
1: Kijk, een hele berekening, een heel netwerk.
0: Zo willen wij ook naar het werk.
1: Ja, inderdaad. Wij moeten trouwens ook naar Brussel, dus die routes bestaan nu blijkbaar. Hè. Handig voor de concertgangers trouwens. En Keolis berekende ook dat één volle bus ongeveer 30 wagens van de weg haalt.
4: We krijgen steeds meer aanvragen om het mobiliteitsluik van evenementen te verzorgen, net omdat die impact heel groot is. Wij rekenen ongeveer per bus dat wij inzetten 30 wagens die uit het verkeer gehaald worden. En dat is nodig, want rond het Koning Boudewijnstadion, zij die al een evenement hebben bijgewoond of een concert, weten dat het heel snel verzadigd is in die regio.
1: Ja, want in het Koning Boudewijnstadion is er plaats voor meer dan 55.000 mensen bij concerten. En Keolis hoopt dus dat in totaal zo'n 10% van hen met de bus komt.
4: En dat zou dan in totaal over een 100-tal autocars gaan. Dat is ambitieus, maar wij zijn er eigenlijk zeker van dat dat wel mogelijk en realistisch is. Ook omdat het doelpubliek behoorlijk goed aansluit bij wat wij aanbieden van diensten.
1: Ja, vanaf volgende week woensdag nog even zeggen, kan je dus niet alleen je tickets voor Clouseau in het Koning Boudewijnstadion kopen, maar dus ook meteen je plaats op de shuttlebus.
2: Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
5: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwheden op zondag 4 oktober. Vonderbouwheden.be.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Plannen? Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
0: Het is 7:30. Goedemorgen. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index.
1: Ja, met 0,89%, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag krijgt. Het gaat natuurlijk om de loonsopslag dus bovenop de index. Voor alle duidelijkheid, dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Dat blijkt allemaal uit het jaarlijks salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks wel een alternatief om de koopkracht van hun werknemers te verhogen. In Vlaanderen zijn op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit moment hebben daardoor nog 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. De kosten voor energie zijn hoog, maar ook voor redders. Daardoor, doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen ook maar 1 keer per maand zwemmen. En de Chinese president Xi is aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Beelden ervan waren op geen enkele grote Amerikaanse nieuwszender te zien nadat Trump 3 zenders had verbannen uit het Witte Huis. Maar een rechter heeft dus intussen zo pas eigenlijk beslist dat de Amerikaanse president journalisten van CNN, MS Now en Politico weer moet toelaten tot het Witte Huis.
0: Dankjewel. Goedemorgen, Jacot.
11: Hey, goedemorgen.
0: Wat denk je ervan vandaag?
11: Het wordt een zonnige dag, een zachte dag ook, bij temperaturen rond zo'n 19 graden. En we krijgen vooral vanaf de namiddag wel wat vaker stapelwolken te zien. Maar het blijft wel grotendeels droog, bij een zwakke wind uit veranderlijke, misschien uit noordelijke richting. En ook vanavond en vannacht blijft het droog, blijft het helder tot licht bewolkt bij minima rond zo'n 11 graden. En dan morgen krijgen we maximaal tot 24, misschien een lokale 25 graden, met alweer veel zon en weinig wind. En ook het weekend ziet er goed uit wat die temperaturen betreft. 23 tot een lokale 4, 5 of zelfs 26 graden. Met wel wat meer wolken dan we morgen bijvoorbeeld te zien krijgen. En met ook een kleine kans op wat lichte regen, vooral over het westen van het land. Maar het ziet er dus naar uit dat we, ondanks het feit dat het al herfst is, nog een kleine nazomer krijgen.
0: Dan gaan we daarvan genieten. Dank je wel.
11: Alsjeblieft.
12: Badkamerrenovatie.
13: Stijlaard.
14: Happy bathroom to you.
13: Renoveert uw badkamer.
1: 210 kilometer file op de E17 van Antwerpen naar Gent. Een kwartier vertragen bij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 file rijden vanaf Oelichem. En op de E313 een klein half uur vanaf Massenhoven. Langzaam naar Brussel op de E40 vanuit Gent. 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de E40 vanuit Luik 20 minuten vanaf Haasrode en op de E411 20 minuten vanaf Overijse. In Jezusijk is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren.
15: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
9: Radio 1.
10: De ochtend.
9: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Eagles met Take It Easy, altijd een goede raad.
1: De ochtend.
0: De Chinese president Xi Jinping die is aangekomen in de buurt van Washington voor een bezoek van 3 dagen. U weet dat hij op het vliegveld op een rode loper uitzonderlijk is ontvangen door de Amerikaanse president Donald Trump. Dat doet hij niet met iedereen. Meteen werd ook aangekondigd dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengen tot 10 januari. Dat liep normaal ergens af begin november. Wat betekent dit? Vragen wij aan Ron Keller. Goedemorgen, meneer Keller.
2: Goedemorgen.
0: U was jarenlang Nederlands ambassadeur in onder andere China. Ja, dat is rap beklonken, zo lijkt het wel, die verlenging van het handelsbestand.
2: Het is in ieder geval een mooie start dat Trump naar het vliegveld is gekomen. Dat geeft inderdaad wel aan dat Trump er alles aan wil doen om een succesvolle meeting te hebben. Dat heeft hij ook wel nodig, want er zijn natuurlijk binnenkort Amerikaanse midtermverkiezingen. Trump wil toch laten zien, ik ben echt een wereldleider die ook met andere wereldleiders goed omgaat. Dus dat is wel inderdaad uitzonderlijk. Vanaf 1962 is er nog nooit een regeringsleider daar ontvangen. Ik ben zelf een keer ooit op dat vliegveld aangekomen. Ik kan u verzekeren, er was niet eens een taxi te vinden. Zo leeg is het normaal. Dus het is heel bijzonder inderdaad.
0: Ja, dat je
2: goede
0: daar
2: start.
0: Met de nodige egaars ontvangen wordt. Goede start. En ook meteen dat handelsbestand dus verlengt. Dat zat dus al in de lucht, letterlijk dan.
2: Ja, dat is toch wel een, in zekere zin is dat wel een verrassing, wil ik niet zeggen. Maar het is toch wel een ontwikkeling die opmerkelijk is. Omdat er was afgelopen maanden al een lastige onderhandeling gaande. Er was een deadline van 10 november. En dat is natuurlijk vlak voor die verkiezingen in Amerika. Dus Trump heeft er belang bij gehad. En daar denk ik is hij ook, China heeft hem ook geholpen daarmee. Om het over de Amerikaanse verkiezingen heen te tillen. Want zou zomaar kunnen dat in dat akkoord ook lastige dingen voor Amerika staan. En dat kan Trump niet gebruiken. Dus hier heeft China Trump geholpen. We tillen het over de verkiezingen heen. We hebben wat meer tijd. Geeft een beetje aan hoe de machtsverhoudingen liggen. Ik denk dat China toch wel iets, zeg maar, zoals dat in goed Nederlands heet, of Belgisch-Vlaams heet, de upper hand heeft. Hè?
0: Mm-hmm. Moet dat dan leiden tot een groter akkoord later?
2: Ik denk dat zeker op handelsgebied zal er nog heel wat te onderhandelen zijn. Want de zaak is gecompliceerd geworden door een wet die vorige week door Trump is ondertekend. Waarbij alle landen die olie en gas kopen van Rusland zware tarieven, sancties tegemoet kunnen zien. Bedoeld om Oekraïne te helpen. En China is een van de grote afnemers van de Russische olie. Dus krijgt China nu die hogere tarieven. Hoe verhoudt zich dat tot het handelsakkoord? China kan terugslaan omdat zij een groot deel van de zeldzame metalen die nodig zijn voor, nou, niet alleen voor onze smartphones, maar ook voor de verdere ontwikkeling van AI in handen hebben. En China heeft al gedreigd om die leveranties stop te zetten richting de Amerikanen. Dus er wordt nogal een flink robbertje wordt er gevochten de komende periode. Maar dat wordt dus over die verkiezingen heen getild.
0: Mm-hmm.
2: En Trump zal moeten nadenken hoe die omgaat met China in relatie tot die wet die sancties richting Rusland gaat opleveren.
0: Ja.
2: Want China heeft niet zo snel die Russische olietoevoer afgesneden, omdat er natuurlijk ook een oorlog in Iran is, rond Iran is. En daar kan China weer aan Amerika vragen. Als jij nou helpt om Trump, jij nou helpt om die oorlog in Iran te beslechten, dan kunnen wij makkelijker van het Russische olie af, om het zo maar te zeggen. En Trump zal dan weer zeggen tegen Xi, maar dan moet jij kent Iran goed, jij bent een goede partner van Iran, help jij dan ook mee om druk te zetten op Teheran. En zo hebben de twee elkaar wel degelijk heel erg nodig. En zouden ze, als dit allemaal goed afloopt, voor beide partijen goede uitkomst kunnen bewerkstelligen? Maar dat is nog wel een flinke onderhandeling te gaan.
0: Dat zou dus kunnen, maar wat zou dat dan bijvoorbeeld betekenen voor de Europese Unie als die twee het eens geraken?
2: Is altijd goed nieuws als die twee het met elkaar eens zijn. We hebben geen belang, ook als Europa, niet bij verdere escalatie van handelstarieven en oorlogen. We hebben er belang bij dat die oorlog in Iran stopt. We hebben er belang bij dat de druk op wordt gezet op Rusland. En wij hebben belang bij vrijhandel. Wij zijn het continent dat echt groot belang heeft bij vrijhandel. Dus voor ons zou dit allemaal goed nieuws zijn. Ook zou het goed nieuws zijn als Trump en Xi een verdere afspraak zouden gaan maken over wat te doen met AI. Het is geen toeval dat morgenavond in het Witte Huis bij het staatsdiner de grote AI, zeg maar leiders, Amerikaanse leiders en misschien ook wel Chinese bedrijven aanwezig zijn. Omdat AI voor beide een uitdaging betekent, maar ook voor ons als Europa. Mm-hmm. En beide beseffen dat we misschien iets met AI moeten doen, het managen, toch een beetje binnen de perken houden.
0: Een soort waarschuwingssysteem.
2: Dat AI niet machtiger wordt dan menselijke wereldleiders. Daar zijn zowel Trump als Xi wat zenuwachtig over. Maar mm-hmm. tegelijkertijd zitten ze in een rivaliteit met elkaar. Ook hier zouden wij in Europa, wij zijn ook voor het managen, het beheersen, het maken van spelregels rond internet en AI. Dus ook daar zouden wij belang bij hebben als die twee daar uitkomen. Maar ik denk dat dat nog net iets te vroeg is. Maar in ieder geval is de beweging wel gemaakt. Anders zouden die AI-leiders niet morgenavond aan tafel zitten.
0: Zo is dat. Maar is het toch ook een concurrentieslag? Want Trump heeft al laten weten, ik wil China voorblijven. Ik wil nummer 1
2: Zeker.
0: Blijven.
2: Ja. Nou, daar slaat u de spijker op de kop. Want dat is het punt natuurlijk. Ze hebben gemeenschappelijk belang bij het zorgen dat de AI het niet over gaat nemen van mensen, om het zo maar te zeggen. Maar tegelijkertijd zitten ze in een hele zware rivaliteit. Helemaal gelijk heeft u daar. De Amerikanen zijn natuurlijk bang dat ze hun voorsprong kwijtraken. En de Chinese achterband van Xi Jinping heeft al gezegd, pas op dat je geen afspraken maakt waardoor het voor ons moeilijker wordt om de Amerikanen zeg maar in te halen op dat gebied. Dus ja, daar zit rivaliteit en afspraken gaan ook zet elkaar nog te bijten. Daarom denk ik dat het misschien net nog iets te vroeg is. En ik denk dat er ook gesproken gaat worden over Taiwan. Er is een grote wapenleverantie door Trump stilgezet richting Taiwan. $14 miljard qua omvang. En ik denk dat ook hier Xi zal zeggen, we hebben er belang bij dat Taiwan-zaak niet verder escaleert. Hou nog even die armsdeal aan of schrap hem het liefst. En dat is weer lastig voor Taiwan, waar veel van die chips worden gemaakt die voor AI nodig zijn. En zo hangen al die dossiers met elkaar samen. Dus het is een ingewikkelde onderhandeling. Het is niet zomaar een vriendschappelijk bezoek van twee heren die elkaar zo nu en dan weer eens zien. Er staat echt iets op het spel morgen en de komende periode.
0: En daarom die ontvangst met alle IGA's. Dank u wel, Ron Keller. Ja. Jarenlang Nederlands ambassadeur, onder andere in China. Fijne dag, meneer.
2: Graag gedaan.

0: Jungle met Someday, Somewhere.
1: De ochtend.
0: De Vlaamse regering is sinds dit weekend ook volop aan de bak.
2: Duurdere dienstenchecks, minder subsidies en minder mensen die een toelage op de kinderbijslag krijgen. Dat ligt momenteel op tafel en is op tafel gelegd door Vlaams minister-president Diependalen. En dat is om de Vlaamse begroting op orde te krijgen tegen volgend jaar. Nog even zeggen, het is een zoektocht naar ongeveer 2 miljard euro. Trouwens de grootste inspanning voor de Vlaamse regering tot nu toe. Volgende maandag moet minister-president Diependalen de cijfers toelichten in de septemberverklaring als er tegen dan consensus is. Maar
3: we hebben nog heel veel werk. Er is veel werk op de plank. En we moeten er vooral voor zorgen dat die mensen die voor ons het weefsel in Vlaanderen sterk houden, dat die gespaard blijven. Dat zijn mensen die elke dag gaan werken, het beste van zichzelf geven. Dus het wordt een hele zware, moeilijke oefening. Ik hoop dat we er de volgende dagen gaan uitgeraken.
2: Ja, je hoorde dus Vlaams vissenminister voor CD&V, Hilde Krevits is dat. En die kwam dus gisteren toch niet zo gelukkig uit de vergadering.
0: Ik heb nog iemand ontevreden gezien. Haar naam Melissa de Prateren. Goedemorgen, mevrouw de Prateren.
4: Goedemorgen.
0: Vlaams minister, vissenminister-president voor Vooruit. U kwam zeer ontevreden buiten, zagen wij. Wat vindt u het grootste probleem?
4: Ja, ik kan collega Krevits wel gelijk geven. Het is gewoon onevenwichtig op dit moment. En natuurlijk, de minister-president heeft een tabel neergelegd met een aantal voorstellen vanuit zijn visie. En ik vind gewoon, het is een moeilijke oefening. Hè. Sowieso, die begroting moet op orde. Het is een heel grote inspanning. Voor ons is dat ook van belang. Want natuurlijk, met een failliet Vlaanderen kan je ook geen investeringen doen in de lonen van uw zorgpersoneel, bijvoorbeeld in uw energiefactuur. Dus dat is echt wel van belang dat we dat op orde zetten. Maar natuurlijk, ja, die oefening van die grootorde zal ook wel een beetje evenwichtig moeten gebeuren. En op vandaag is dat zeker nog niet het geval.
0: Ja, wat bedoelt u met niet evenwichtig? Welke kant gaat het dan uit?
4: Ja, wat voor mij vooral belangrijk is en voor Vooruit belangrijk is, is dat niet altijd naar dezelfde mensen wordt gekeken als er iets in de pot moet worden gebracht. En ik heb vandaag wel het gevoel dat dat voor een groot stuk zo is. Ik heb zelf ook bij het buitenkomen mijn frustratie wat geuit over, ja, je kan niet langs de ene kant als partij van de minister-president vanuit de N-VA zeggen, ja, wij willen absoluut die begroting op orde. Prima, wij ook. Maar langs de andere kant dan ook al heel veel veto's, rode lijnen. De ene minister wil niks doen, de andere wil ook liever niet meewerken. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus het is natuurlijk wel van belang als die begroting op orde moet, dat iedereen bijdraagt in die pot en dat iedereen natuurlijk ook wel een inspanning levert.
0: Ja, want die rode lijnen, we zullen ze even bekijken. Hè. N-VA liet weten niet op onderwijs, CD&V zegt niet op ouderen. Waar is jullie rode lijn?
4: Ja, voor ons is vooral belangrijk dat het evenwichtig wordt verdeeld. En ik zeg het net, ja, als je kijkt naar de voorstellen die vandaag op tafel liggen, ja, daar moeten we op werken. Daar is nog heel veel werk aan en iedereen zal zijn bijdrage moeten doen. Maar tegelijk lees je dan bijvoorbeeld vandaag in de krant dat als het gaat over de erf- en schenkrechten, ja, langs de ene kant betalen mensen heel veel belastingen als zij iets klein erven. En langs de andere kant heb je dan een aantal grote rijke families die voor miljarden schenken zonder daar ook maar één euro op te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel niet correct.
0: Is dat waar u op doelt wanneer u zegt het zijn altijd dezelfde mensen voor ons waar naar gekeken wordt?
4: Ja, voor mij wel. Als je natuurlijk kijkt naar dienstenchecks, als je kijkt naar subsidies, als je kijkt naar een aantal andere zaken, ja, het kan niet de bedoeling zijn dat het vaak bij dezelfde mensen terechtkomt. En dan langs de andere kant, ja, zie je, als die grote vermogens maar een kleine bijdrage hadden betaald, dan hadden we vandaag geen oefening te maken. Dan was onze begrotingsevenwicht eigenlijk al bereikt. Dus in die zin, ja, moet dat natuurlijk wel wat in evenwicht zijn en is het wel belangrijk dat iedereen een inspanning zal doen.
0: Laten we dat evenwicht dan even zoeken, want u heeft nu gezegd waar u het liever niet ziet verdwijnen. Waar zouden jullie het graag zien verdwijnen dan?
4: Ja, ik denk dat een aantal zaken moeten gebeuren. Hè. Langs de ene kant fiscale achterpoortjes sluiten, zoals in die erf- en schenkbelasting. Het kan niet zijn dat sommige mensen 0 euro betalen en andere mensen dan heel veel moeten betalen. Dus daar is zeker nog een oefening te maken. En ook het misbruik. Er wordt heel vaak over subsidies gesproken. Ja, daar zit natuurlijk ook een stukje misbruik vaak in. We zien heel vaak dat mensen zichzelf een heel laag loon uitkeren. Dan hebben we het over mensen met bijvoorbeeld een managementvennootschap. En die doen dan beroep op alle voordeligste tarieven van de Vlaamse overheid. Een laag tarief bijvoorbeeld in de kinderopvang. Ik weet intussen zelf wat het kost. Kinderopvang is duur. Hè. Daar wordt ook extra in geïnvesteerd met een goede reden. Maar dan is het natuurlijk heel wrang dat mensen die soms wel een ruime inkomen hebben, ook aan een heel laag tarief daar naartoe kunnen gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van die steun.
0: Maar goed, als u het heeft over subsidies en mensen die een laag loon uitkeren. Die subsidies voor bedrijven bijvoorbeeld, laten we daar beginnen. Hè. Die gaan naar KMO's, die willen groeien. Die gaan naar jobactivering, innovatie, toegepast onderzoek, ondernemersorganisaties zoals VOCA, grote internationale bedrijven. waar willen jullie dan graag snijden?
4: Ja, ik denk dat het daar het belangrijkste is als het gaat over subsidies, is de vraag natuurlijk, ja, komt elke euro goed terecht? En dat vind ik ook een vraag die we moeten stellen vanuit de Vlaamse overheid. We moeten daar ook echt kritisch naar kijken. En dat zie je bij de bedrijfssubsidies. Ja, die zijn op een paar jaar tijd heel fors gestegen. Er is natuurlijk ook economische groei waaraan gewerkt moet worden. Dat vind ik ook belangrijk. Jobs zijn heel belangrijk in Vlaanderen. Maar natuurlijk is de vraag wel een beetje, is elke euro ook goed besteed? We zien dat er hier en daar een oversubsidiering, dubbelsubsidiering wordt gedaan. Ja, dat kan denk ik niet de bedoeling zijn. En twee, soms zijn subsidiebedragen zodanig laag, 75 euro bijvoorbeeld, dat het bijna meer kost om iemand aan te werven om al die subsidies te gaan uitbetalen.
0: Dat heeft geen nut, zegt hij.
4: Dat heeft niet altijd nut. Nee, dat
0: er zijn ook partijen die denken, we snoeien in de subsidies voor cultuur. We zagen allemaal zorgenschrijver Jeroen Olieslagers, die zegt, er is controle op die cultuursubsidies. Is dat voor jullie ook een optie?
4: Ja, we gaan sowieso naar subsidies kijken. Dat spreekt voor zich, maar op cultuursubsidies wil ik toch wel even zeggen, is er ook wel al een hele inspanning gebeurd. Daar zijn heel duidelijke regels gemaakt over waarvoor dienen die subsidies, hoe zorgen we ervoor dat die euro's net wel heel goed terechtkomen. En dat is nog niet met elke subsidie het geval, los van cultuur, dus ook daar denk ik.
0: Dus je ziet in andere takken minder controle dan daar?
4: Ja, dat is soms zo. Daar zijn decreten vastgelegd met criteria. Dat is heel duidelijk waar die euro's moeten terechtkomen. Maar dat neemt niet weg, vind ik, dat we breed over alle subsidies wel echt ook moeten kijken of die nuttig zijn. Ook in onze eigen bevoegdheden. Ik vind dat daar weinig taboes over mogen zijn. Ik hoor heel veel collega's op voorhand zeggen, ja, mijn zakken zijn dichtgenaaid en ik doe niet mee aan deze oefening.
0: Dat was mijn volgende vraag uiteraard. Ja. Want u weet dat dat ook komt binnenwaaien altijd. En terecht, hè? De Vlaamse overheid zal ook moeten besparen.
4: Ja, absoluut. En dat is net wat ik bedoel. Ten eerste moet iedereen ook naar zijn eigen bevoegdheden kijken. Dat wil ik ook doen. Ik ben bijvoorbeeld gestart 2 jaar geleden ook als minister van Toerisme, ook een van mijn bevoegdheden. En ik heb daar plots vastgesteld dat er in de vorige legislatuur heel wat aankopen zijn gebeurd. Kastelen zijn aangekocht, de smaakhaven in Antwerpen is aangekocht, noem maar op. Ja, ik vind dat geen kerntaak van de overheid. Daar kan toerisme doorgaan, dat is allemaal interessant en allemaal leuk op momenten dat het goed gaat. Maar natuurlijk, als alles een stuk strikter moet, dan moet je ook durven kijken naar wat je zelf in beheer hebt en dan moet je dat ook gewoon gaan verkopen. Dat is wat ik ga doen. Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren vanuit de Vlaamse overheid.
0: Is er consensus over het groeipakket en wat daarmee te doen, de vroegere kinderbijslag als mogelijke besparingspost?
4: Wel, ook daar moeten we natuurlijk gaan kijken. Ja, komt elke euro goed terecht? Ik denk dat dat nog niet altijd het geval is, dat er daar ook mogelijk wel misbruik is met mensen die zichzelf een laag loon uitkeren en dan op een beter tarief beroep kunnen doen. En ik vind, ja, je moet altijd bereid zijn om te hervormen. Het groeipakket is ook in het verleden wel al hervormd.
0: Inderdaad, maar als we die hervorming eens bekijken, hè, want de idee van dat groeipakket, want het zou nu gaan over die sociale toeslagen bij het groeipakket. Ja, die zijn er net voor de meest kwetsbare gezinnen. Dat kan vooruit toch niet voor zijn.
4: Absoluut. En dat is ook net het hele punt. We willen natuurlijk kijken of elke euro goed terechtkomt, maar een euro laten vloeien naar mensen die dat ook echt, echt nodig hebben. Ja, uiteraard komt dat goed terecht. Het groeipakket is een van de beste beschermingsmaatregelen tegen armoede, tegen kinderarmoede. Ik denk als het gaat over kernzaken van een overheid, ja, kinderarmoede aanpakken is daar absoluut één van. En dat betekent niet dat je nooit naar het systeem moet durven kijken en nu afvragen van ja, zijn er misschien dingen die beter kunnen? Dat willen wij altijd
0: maar
4: doen.
0: Maar moet dat systeem veranderen in richting van kinderbijslag aan loon koppelen?
4: Well, ik denk dat dat vandaag niet op tafel ligt. En natuurlijk een van de vragen die altijd...
0: Maar zouden jullie dat op tafel willen?
4: Ja, vandaag is de oefening vooral hoe zorgen we ervoor inderdaad dat elke euro terechtkomt. En loon is ook niet altijd het beste criteria. Ik zei het net, als iemand zichzelf een heel laag loon uitkeert, dan kunnen die soms wel beroep doen op een toeslag die daar eigenlijk niet voor dient. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je zorgt dat net die kinderen die het lastig hebben, dat die natuurlijk wel daar beroep op kunnen doen.
0: Wat ligt die grens dan?
4: Wel, voor ons is het belangrijk dat als je naar het kindergeld, als je daar een oefening doet, dat je natuurlijk al een heel laag loon uitkeert, dan kunnen die soms wel beroep doen op een toeslag die daar eigenlijk niet voor dient. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je zorgt dat net die kinderen...

0: natuurlijk ook investeren.
1: Absoluut.
0: Wat is dan wel de kernzaak? Wat is voor jullie het speerpunt?
1: Ja, en dat is natuurlijk ook de reden waarom deze oefening gebeurt. Hè. Met de failliete begroting in Vlaanderen kan je niet investeren. Bijvoorbeeld in de zorg. Dat is voor ons een heel belangrijk punt. We hebben overal mensen tekort in de zorg. Mensen worden ook vaak slecht betaald in de zorg. In slechte omstandigheden. Het is een heel zware job. Dus daar zal echt wel moeten worden in geïnvesteerd. En dat is natuurlijk ook belangrijk voor iedereen. Ook voor je economische groei. Want als mensen moeten thuisblijven omdat er geen plek in de kinderopvang is of geen plek in het rusthuis met goede zorg, ja, dan kan je ook niet aan het werk. Dus daar zal absoluut moeten in geïnvesteerd worden.
0: We hebben nog heel even de tijd om de vraag te beantwoorden of de Vlaamse regering iets kan doen, iets kan betekenen voor de energiesteun, voor de zware prijzen die ons boven het hoofd hangen.
1: Ja, daar zijn we ook volop mee bezig. We zijn de energiefactuur volop aan het hervormen. Waarom? Omdat je inderdaad ziet dat de gasprijzen heel, heel duur worden, omwille van alles wat in de wereld gebeurt. Daar hebben we weinig vat op. Waar we wel vat op hebben, is de elektriciteitsprijs. Ja, die kan omlaag en dat zal ook gebeuren. Daar zijn we volop mee bezig, alle heffingen.
0: Wat zou dat concreet betekenen?
1: Ja, dat daar heel veel heffingen uitgaan. Dus daar zijn 20 jaar lang heel veel heffingen in die elektriciteitsfactuur gepropt en gedropt. En dat is natuurlijk niet meer haalbaar als je die factuur betaalbaar wil houden. Dus we hebben meer eigen elektriciteit nodig. Meer windmolens, meer zonnepanelen, meer warmtepompen.
0: Die zijn er niet morgen.
1: Ja, maar daar wordt wel volop aan gewerkt natuurlijk. En tegelijk, die taksen moeten eruit. Dat kan wel veel sneller en dat zal zeker wel een effect hebben.
0: En zo zijn we bij het nieuws van 8 uur aangekomen. Dank u wel, mevrouw De Prateren. Het wordt nog niet zo vanzelfsprekend, denk ik, om het eens te geraken binnen de Vlaamse regering. En dan hebben we het nog niet eens over de federale gehad. Maar dat ga ik u niet aandoen om u dat ook te vragen vanmorgen. Zometeen het nieuws van 8 uur. En daarna praten wij onder andere met de minister van Media, Siltje van Achter, voor N-VA. Tot zo na het nieuws.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dus je hebt een universiteit gezocht hier, ja. Omdat je wist, ik wil hier wonen. Ja. En ik zoek wel een studie die hier, ja. Zich hier afspeelt.
4: Inderdaad.
3: En wat studeert je dan?
4: Maritieme biologie.
3: Ja. Hoe vet is dat?
2: Op VRT1 in Home Sweet Home is Karin op bezoek bij Vlamingen in Hawaii. Op VRT Canvas zie je migratieverhalen van vroeger en nu in Italië voorbij de droom. En op VRT Max ontmoet Christel straffe vrouwen met een ongewoon leven. Veel kijkplezier straks.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
12: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
13: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
12: Oké.
11: Okay. Happy bathroom to you. Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
2: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land die stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop de index krijgt. Dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens expert Wouter Beukels zijn werk

0: Werkgevers door de economische onzekerheid al jarenlang erg voorzichtig met extra opslag.
1: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
0: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak een alternatief om de koopkracht van hun werknemers toch wat te verhogen, zegt nog eens Wouter Beukels.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
0: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook die voor het poetspersoneel en de redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van Aalst, waar een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
0: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen ook nog maar 1 keer per maand zwemmen. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken ervaren steeds vaker de negatieve gevolgen. Dat zegt Kathleen Peleman, directeur van het VAD.
3: Bijvoorbeeld, ik kreeg problemen op school. 10 jaar geleden was dat een kleine 5%. Nu is dat 10% dat aangaf. Ja, ik kreeg problemen op school door alcohol. Ik moest naar het ziekenhuis, naar de spoed, naar het Rode Kruis. Omwille van mijn alcoholgebruik, 10 jaar geleden was dat 2,5%. En nu is dat 4,4%. Dat is een serieuze toename, ook al zijn dat kleine cijfers.
0: Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Pratere, wil bedrijfssubsidies onder de 100 euro schrappen. De Vlaamse regering wil eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Maar de maatregelen die daarvoor nu op tafel liggen zijn niet evenwichtig, vindt de Pratere. Zelf kijkt ze onder meer naar bedrijfssubsidies die nu volgens haar niet altijd even nuttig zijn.
4: Ja, die zijn op een paar jaar tijd heel fors gestegen. Er is natuurlijk ook economische groei waaraan gewerkt moet worden. Dat vind ik ook belangrijk. Maar natuurlijk is de vraag wel een beetje, is elke euro ook goed besteed? We zien dat er hier en daar een oversubsidiering, dubbelsubsidiering wordt gedaan. Ja, dat kan denk ik niet de bedoeling zijn. En 2, soms zijn subsidiebedragen zodanig laag, 75 euro bijvoorbeeld, dat het bijna meer kost om iemand aan te werven om al die subsidies te gaan uitbetalen. Dat heeft niet altijd nut.
0: De Pratere wil als minister van Toerisme ook kastelen verkopen die de Vlaamse overheid zelf nog in beheer heeft. In Roeselare is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15 schoten zijn gelost. Die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis. Er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen. De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een officieel staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan enkele belangrijke ontmoetingen over handel op het programma, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
5: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
0: Een federale rechter heeft intussen geoordeeld dat journalisten van CNN en twee andere nieuwszenders opnieuw moeten worden toegelaten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week dus niet meer binnen omdat ze volgens hem alleen maar fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten. Uit solidariteit hadden vier andere nieuwszenders beslist om Trump ook niet meer te volgen. Een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. Volgens OpenAI heeft zijn computerprogramma acties uitgevoerd die niet bedoeld waren. Meer uitleg door Sophie van der Donkt.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: De Australische premier Albanese is geschokt en bezorgd.
6: And today I spoke with the CEO of OpenAI to express Australia's extreme concern. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long.
7: Het incident gebeurde in juni al, maar de premier is nog maar twee weken op de hoogte.
6: No personal information is believed to have been accessed at this stage.
7: Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat AI aan persoonlijke gegevens is geraakt of dat nog andere overheidswebsites gehackt zijn. Maar dat artificiële intelligentie gevaarlijk kan zijn, daar hebben de topmannen van drie AI-bedrijven zelf net voor gewaarschuwd. In de VN-veiligheidsraad.
8: We will slow down as much as necessary.
7: De CEO van Anthropic wil de ontwikkeling zelfs afremmen om veiligheidsrisico's zoveel mogelijk uit te sluiten.
8: In order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
0: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij voorop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer een kwart van de zetels in het parlement behalen. De twee andere partijen die nu in de regering zitten volgen op plaats 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar tijd. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet nog in Marokko. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar ze konden niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar die bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India georganiseerd worden. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. Twee jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen straks de wegritten met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken. Maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag een mooie start. Later meer wolken en kans op een bui in het westen en 26 graden. Zondag eerst nog bewolkt. Later meer zon en 23 graden. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de automatische index. Dat zat vooraan in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon. Terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele loonopslag krijgt. Meer op vrtnieuws.be.
9: Op de A17 van Antwerpen naar Gent is het bijna drie kwartier vertragen van Waasmunster tot even voorbij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Nog in Oost-Vlaanderen op de A40 naar de kust een kwartier aanschuiven van Erpenmeren tot Wetteren. Naar Antwerpen dan files van zo'n 20 minuten op de A17 vanaf Haasdonk. Een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. Ook een kwartier van Oelegem tot Ranst op de E34 en ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel, files van zo'n 20 minuten vanaf Aalst op de E40, ook 20 minuten vanaf Zemst op de E19. Een kwartier bij Holsbeek op de E314 komt door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook daar. Een klein half uur vanaf Heverlee inderdaad op de E40 vanuit Leuven en 20 minuten vanaf Overijse. De binnenring rond Brussel, daar vertraag een half uur tussen Dilbeek en Vilvoorde en op de buitenring ook een half uur van Waterloo tot Tervuren. Op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen.
10: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
11: De ochtend
10: met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
4: Goedemorgen. De VRT zal dus wel deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Die beslissing is gisteren genomen en daar zijn nogal hevige reacties op langs zowat alle kanten. We hoorden daarnet al de mening van zanger Gustav, zelf deelgenomen in 2023. En zometeen onze minister van Media, Sieltje van Achter. Na deze van Chris Rea. Welkom.

0: Chris Rea and I Can Hear Your Heartbeat.
1: De ochtend.
0: VRT gaat volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival. Ik ga, zou je kunnen zeggen, hè? Ook al doet Israël mee. Dat weten we sinds gisteren en de omroep zegt dat er binnen de EBU, de JBU, een mentaliteitswijziging is gekomen. Maar daar is lang niet iedereen van overtuigd. Wij spraken hier vanmorgen al met Gustav. Hij was duidelijk, er is voor hem bij de EBU niets veranderd.
2: Ik kan alleen maar zeggen dat ik benieuwd ben wat dat effectief zal inhouden. Er wordt heel gewichtig gedaan, hè, met termen als verbinding en verandering van regels en veranderingen in stemgedrag. Maar met alle respect, als ik zie hoe dat Israël zich heeft gedragen en het staatsbelang dat zij gebruiken om deel te nemen aan het Songfestival, ik kan me niet voorstellen dat er iets tegen Israël zal gezegd worden terwijl Israël meedoet. Dat lijkt mij echt ongelooflijk straf als dat zou gebeuren.
0: Siltje van Achter, Vlaams minister voor Media voor N-VA. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U heeft zich gisteren al laten horen. U vindt het een terechte beslissing?
3: Wel, voor eerst is de VRT die natuurlijk beslist over deelname of niet. En ik weet ook dat de VRT niet over één acht ijs gegaan is. Hè. We hebben voorbij een jaar al vaak gezegd dat de EBU het vertrouwen moest herstellen en ook duidelijk antwoorden moest geven op die terechte vragen van verschillende publieke omroepen. Dat heeft ook veel te lang geduurd als je het mij vraagt. Hè. De EBU heeft er heel lang over gedaan om aan de slag te gaan met fundamentele vragen van verschillende publieke omroepen over inderdaad deelname van landen die betrokken zijn bij oorlog. En vandaag erkent de EBU wel dat ze fout zaten en dat er veranderingen nodig zijn. En dus dan, ik vind het goed dat de VRT op tafel heeft geklopt. De EBU ook heeft in beweging gekregen om stappen te zetten. Ik denk niet dat alles is opgelost. Er zullen ook nog wel vragen zijn. Maar als je natuurlijk verandering vraagt en er komt beweging, ja, dan moet je een afweging maken. En die afweging is nu gisteren gemaakt, ja, om inderdaad een deelnemer te sturen.
0: Heeft u duidelijkheid over wat die stappen zijn, wat die de klik waarvan onze CEO spreekt, die mentaliteitswijziging, wat dat dan is, concreet?
3: Maar ik denk heel concreet, en dat is het allerbelangrijkste, en ik heb dat ook gevolgd de voorbije jaren, is dat, ja, eerst was er geen dialoog, hè, of heel weinig dialoog werd er gewoon gedaan alsof er niets aan de hand was of dat er niks veranderd was in de wereld. Dat is natuurlijk heel problematisch als een van uw deelnemende landen in een oorlog zit. Hè, ik kreeg dan heel vaak de vraag van, ja, wat als Israël wint? Ja, wat als Israël wint? Inderdaad, dat was dan wel een reële vraag, een terechte vraag waar een antwoord moest op komen. Die dialoog is er vandaag wel. Hè. We horen ook heel duidelijk, hè, de EBU zeggen van, kijk, we zaten fout en er is verandering nodig en we pakken het aan. Ik denk dat dat voor eerst een hele, hele belangrijke is, dat er, hè, met elkaar wordt gesproken, in dialoog gegaan wordt van hoe dat festival opnieuw geloofwaardig kan verbinden via muziek, hè, zonder dat natuurlijk het menselijk leed in de wereld wordt genegeerd.
0: Ja.
3: Er zijn een paar zaken die op tafel liggen. Hè. Dat is, ja, eerst ook, ja, die inmenging, hè, die campagnes die gevoerd werden en inmenging in stemming en jurering en zo verder. Dus daar wordt naar gekeken, hè, dat die campagnes ook overheden of statelijke actoren zich niet zo maar kunnen bemoeien met van die proportionele promotiecampagnes. De stem- en de regeringsregels zijn inderdaad ook aangepast. Maar ik denk nog heel belangrijk is, twee aspecten, is dat de publieke omroepen ook meer inspraak gaan krijgen bij de organisatie van het festival. Hè, want het is daar natuurlijk op dat moment dat de boodschappen worden gezet en hoe je als festival naar buiten komt. En dan ook een belangrijk aspect is inderdaad dat die missie en die waarde van het Songfestival explicieter gaan gekoppeld worden aan deelname. En daarvan, ik wil toch zeggen, ik denk dat de VRT samen ook met NPO, met andere publieke omroepen, ja, echt hun rol hebben opgenomen aan de tafel om die EBU in beweging te krijgen.
0: Voor deze mentaliteitswijziging, dus, die u kadert.
3: Maar we zullen natuurlijk moeten zien hoe dat dan nu verder uitgerold wordt. Ik denk dat we er zullen nog wel wat vragen zijn, maar daarvoor moet je natuurlijk aan tafel zitten.
0: Maar bijvoorbeeld,
3: en verder wegen
0: mag ik een paar van die vragen stellen? Want de VRT heeft wel nog gezegd in mei dat de kans klein was als Israël toch mocht meedoen om deel te nemen. Ja, Israël is er nog altijd bij. Eisen van VRT waren ook leden laten beslissen over deelname van landen. Dat is er niet gekomen. Ja, wat is er dan wel gekomen? Een oproep naar de missie van de waarden. Dat klinkt toch heel abstract als al die concrete dingen er niet zijn.
3: Ja, ik heb wat de WRT had gezegd, is dat het natuurlijk deelname niet vanzelfsprekend was als er niks veranderde. Hè. Als er geen dialoog was, als er niet werd geluisterd naar de fundamentele vragen die er waren. Wereldvreemd werd eigenlijk gedaan alsof dat er niks gebeurde in de wereld. Maar dat punt is wel degelijk veranderd. Hè. Er is een evaluatie gekomen van het vorige Songfestival. Er is dialoog opgestart. Er is overleg geweest en er zijn alleszins het besef gekomen dat er inderdaad zo niet verder kon gegaan worden en dat er ter terechte vragen was en dat er vooruit moest
0: gemaakt
3: worden.
0: Rusland staat op het podium toch, mevrouw Van Achter?
3: Ja, Israël staat... Ja,
0: Israël is natuurlijk Rusland niet, dat is het verschil inderdaad. Ja,
3: ja. Maar ik wil daar toch ook nog iets over zeggen, want deze ochtend hoorde ik ook jullie zeggen van ja, de agressor zit aan tafel bij de EBU.
0: Dat is wat Gustav zei, ja.
3: Ja, maar de EBU, dat zijn publieke omroepen die aan tafel zitten. Dus gaan we nu zeggen dat de Israëlische publieke omroep Kaan een agressor is? Ik vind dat is niet correct.
0: Over dat aan tafel zitten, mevrouw Van Achter, het is niet omdat je niet zou deelnemen, want dat zegt de VRT nu natuurlijk, hè, wij willen blijven wegen op de veranderingen. Maar als je niet deelneemt, zit je wel nog altijd aan die tafel bij de EBU. Het is niet dat je daaruit stapt. Hè? Dat kan je toch blijven drukken op veranderingen?
3: Ja, maar je hebt ook niet meer zo'n stem. Hè. Als je niet meer deelneemt, dan heb je ook niks meer te zeggen over hoe dat festival er dan moet uitzien. En wie gaat er dan nog naar u luisteren? Als je u eigenlijk aan de kant zet, als je ook niet meer zegt van dat je die dialoog belangrijk vindt en vooruit wil gaan. Ik denk dat je daar toch ook wel heel realistisch moet in zijn. Dat als je zegt van oké, voor ons is het niet nodig, we doen niet meer mee. Ja, bedoel, dan is de stem ook echt niet meer veel waard. Hè. En ik denk dat we hier net wel met de VRT en andere publieke omroepen er wel in geslaagd zijn om die stem wel te vertolken. Ja. En er ook, dat er ook wordt naar geluisterd. En daarvoor moet je dus wel aan tafel zitten.
0: Mag je nog één aspect bespreken? Want u bent begonnen met te zeggen, het is de VRT die beslist over deelname. Ja. Is dat zo?
3: Want, ja, dat is zo. Maar ja, dat is natuurlijk maar, wel... Mag dat is niet even, een lichte beslissing. Hè?
0: Nee,
3: dat snap ik ook.
0: Dat heeft de CEO duidelijk gemaakt gisteren. Maar als heel Vlaanderen... Wat zegt u, heel Vlaanderen?
3: Ik denk dat zij daar ook... Het is de VRT die uiteraard beslist, maar het is natuurlijk wel maatschappelijk relevant. En we hebben daar ook allemaal ons gedacht over. En dat mag ook gezegd worden.
0: Want als inderdaad heel Vlaanderen hierbij betrokken is, is dit dan... Dat is eigenlijk een heel concrete vraag. Hè. Aan wie komt die beslissing toe? Is dat aan het directiecollege? Is dat de raad van bestuur? Want eerder in de commissie cultuur zei u... Ja, dit is een zaak voor de raad van bestuur. En dan gaat het over dat befaamde artikel 13, hè?
3: Ja, maar ik denk dat hier een gezamenlijke beslissing genomen is. En dat vind ik ook goed. Hè. Dat is niet de beslissing van de CEO op zijn eentje. Hè. Ik denk dat dat er echt wel heel goed doorsproken is.
0: Samen met de Raad van Bestuur,
3: met de Raad
0: zegt
3: van Bestuur. Ja, ik denk dat daar ook de Raad van Bestuur over gesproken is. Ik heb ook begrepen dat de EBU ook komen uitleg geven is aan de Raad van Bestuur. Met de Raad van Bestuur in dialoog gegaan is. Dus ja, ik denk dat dit is een beslissing van de VRT. Punt. Hè. Dus, ik denk
0: maar
3: dat
0: is het
3: dat
0: dan een politieke beslissing als de Raad van Bestuur hier eigenlijk over beslist?
3: Dat is geen politieke beslissing. Dat is geen beslissing van de minister van Media. Helemaal niet. Hè. Ik ben niet betrokken in die beslissing. Het is een beslissing van de VRT. Ja. En ik denk dat daar heel wat afwegingen aan vooraf gegaan zijn. En goed ook. Dat is ook nodig. Ik denk dat nu de beslissing is nu genomen. En ik hoop dat er nu een artiest kan gezonden worden. En ik wil ook nog wel even meegeven wat ik daar dan ook wel hoop... Hè, dat als er dan een artiest gezonden wordt, dat we die dan gewoon kunnen beoordelen op zijn liedje of op haar liedje. En dat die niet gaat te maken krijgen met heel veel bagger over zich, omdat die deelneemt. En dat denk ik toch ook wel dat we dan met z'n allen achter die deelnemer moeten gaan staan.
0: U heeft gesproken. Dank u wel voor dit gesprek. Sieltje Van Achter, Vlaams minister voor Media. Ik wens u nog een fijne dag.
3: Dank u wel.
1: Radio 1. De ochtend.
0: En dan gaan we zo meteen naar Marokko. En dan proberen we iemand te pakken te krijgen om even over de resultaten van de verkiezing te spreken.

0: Selassou en de Galants met In a Minute.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Even naar Marokko, want de eerste resultaten zijn gekend van de verkiezing. De sociaal-liberale regeringspartij ligt op koop, maar de opkomst die is, zoals verwacht, ontzettend laag. Goedemorgen, Samira Jadir.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Marokko. Welke partij wint daar de verkiezingen?
2: Nou, de liberale partij, PAM, nou, die wordt met 97 van de 395 zetels de grootste partij. Dat is winst als je het vergelijkt met 2021, toen de partij maar 86 zetels had. NRI, de partij van de huidige premier, wordt tweede met 66 zetels. En Istiklal, ook een regeringspartij, volgt daar vlak achter met 65. Dit zijn nog wel de voorlopige officiële resultaten.
0: Ja, ja, uiteraard. Hebben we dan al zicht op wie er kans maakt op het premierschap?
2: Nou, dat is nog niet bekend. De koning benoemt volgens de grondwet een nieuwe regeringsleider. Dus uit de partij die de verkiezing heeft gewonnen. En er is dus een naam die nadrukkelijk rondgaat. Het is best wel een bijzondere figuur, om het zo maar te zeggen. En dat is Fawzi Lekja. Hij is momenteel minister voor de begroting, maar vooral bekend als voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond. En hij sloot zich pas enkele maanden voor de verkiezingen aan bij PAM. En dan is er een link met het WK. Nou, want de volgende regering zit er tijdens de laatste voorbereiding voor het WK van 2030... dat Marokko samen met Spanje en Portugal organiseert. Dus daar gaan dan enorme investeringen in infrastructuur en toerisme mee gepaard. Dus wellicht dat Lekja met zijn functie daar een belangrijke rol in kan spelen. Maar we weten het niet zeker. Er gaat ook een andere naam te ronden. En dat is ook best wel interessant. Namelijk van Fatima Zahra Mansouri. En als zij zou worden gekozen, dan zou zij de eerste vrouwelijke premier worden van Marokko.
0: Nou, wij hoorden de voorbije dagen al, Samira, dat er weinig animo was om te gaan stemmen. Ook onder jonge mensen, ook al zijn die ontevreden. Die opkomst was bijzonder laag, hè?
2: Ja, over het algemeen, de opkomst, officieel hebben ongeveer 38% van de Marokkanen gestemd. Nou, 5 jaar geleden lag die nog rond de 50%. We hebben nog geen landelijke opkomstcijfers uitgesplitst naar leeftijd. Dus we kunnen niet zeggen hoeveel jongeren gisteren daadwerkelijk thuis bleven. Maar wat we wel weten is dat ze al, voordat de verkiezingen begonnen, dat ze al nauwelijks geregistreerd waren. En je kan ook zeggen van de 16 miljoen geregistreerde kiezers is maar 4% tussen de 18 en 24 jaar. Dus de politieke afstand onder jongeren begon dus al voor de verkiezingsdag.
0: Ja, daar zit toch echt een gigantisch probleem. Dat zal, om het even wie premier wordt, toch echt moeten aanpakken.
2: Ja, ik bedoel, de nieuwe Marokkaanse regering moet zeker wat gaan doen aan die wantrouwen. Niet alleen van jongeren, maar eigenlijk over het algemeen. Mm-hmm. Want als je ziet hoeveel mensen daadwerkelijk hebben gestemd, dat is maar 6 miljoen mensen geweest. En er zijn ongeveer 28 miljoen mensen die kiesgerechtigd zijn. Dus dat laat zien dat er zo'n enorme wantrouwen is naar de Marokkaanse politiek. En ja, het is ook helemaal niet duidelijk of dat ook iets doet met de Marokkaanse politiek of mensen die aan het roer staan.
0: Veel bijgeleerd in de voorbije dagen over de politieke situatie in Marokko. Dankjewel, Samira Jadir.
3: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
4: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket. Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
13: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. We beginnen in de VS.
14: Want daar heeft een federale rechter geoordeeld dat journalisten van CNN en twee andere nieuwszenders weer toegelaten moeten worden in het Witte Huis. President Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen, omdat ze volgens hem fake nieuws zouden verspreiden. Ze stapte naar de rechter om dat aan te vechten en ze kregen dus gelijk van een federale rechter. De Chinese president Xi is intussen aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump. En dat is uitzonderlijk, dat vertelde ook Ron Keller, Nederlands ambassadeur, jarenlang geweest in onder andere ook China.
15: Dat Trump naar het vliegveld is gekomen. Dat geeft inderdaad wel aan dat Trump er alles aan wil doen om een succesvolle meeting te hebben. Dat heeft hij ook wel nodig, want er zijn natuurlijk binnenkort Amerikaanse midtermverkiezingen. Trump wil toch laten zien, ik ben echt een wereldleider die ook met andere wereldleiders goed omgaat. Dus dat is wel inderdaad uitzonderlijk. Vanaf 1962 is er nog nooit een regeringsleider daar ontvangen.
14: We zetten het hele gesprek online op VRT Max. Een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met daarop medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. In de VN-veiligheidsraad hebben de topmannen van drie grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. En werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. Ze krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon. Bijna 4 op de 10 krijgt zelfs helemaal geen opslag. Als werkgevers toch een inspanning willen doen, dan zijn maaltijdchecks wel een alternatief om de koopkracht van hun werknemers te verhogen.
0: Dat is het overzicht van het nieuws. Goedemorgen, Jacot.
16: Hallo, goedemorgen.
0: Op deze alweer prachtige ochtend.
16: Ja, klopt. We krijgen alweer een droge dag met behoorlijk wat zon. Af en toe wel wat hogere wolkenvelden en wat stapelwolken. Vooral vanaf de namiddag gaan we die te zien krijgen. En de temperaturen die liggen in het centrum rond zo'n 19 graden. Heel lokaal stijgen die tot 21 graden. En de wind die is zwak uit veranderlijke richting of uit noordelijke richting. En dan vanaf morgen draait die wind naar het zuiden en wordt het dus ook een beetje warmer. Krijgen we temperaturen tot 24 graden in het centrum met nog meer zon dan vandaag. Opnieuw een zwakke wind uit het zuiden dus. En ook voor het weekend ziet het er behoorlijk zacht uit voor de tijd van het jaar. Zo'n 3 à 24 graden met eventueel wel wat lichte regen. Vooral over het westen en het centrum van het land. Maar dus ja, mooi nazomerweer nog die laatste dagen van september.
0: Dankjewel.
16: Alsjeblieft.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket. Impermo.
14: 287 kilometer file op de E17 van Antwerpen naar Gent. Drie kwartier vertragen van Waasmunster tot voorbij Lokeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Op de ring rond Kortrijk 20 minuten van Bissegem tot Kortrijk-Zuid richting de E17. En dan de files naar Antwerpen op de E17. 20 minuten vanaf Haasdonk, op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 25 minuten vanaf Herentals-West. Naar Brussel op de E40 vanuit Gent 25 minuten erbij vanaf Aalst. Op de A12 20 minuten van Strombeek tot De Troos. Op de E19 een kwartier vanaf Semst. Op de E314 een kwartier van Aarschot tot Holsbeek. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Op de E40 uit Leuven 20 minuten vanaf Heverlee. En op de E411 20 minuten vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel dan een half uur tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring een klein half uur van Waterloo tot Tervuren. En de N74, dat is de Limburgse Noord-Zuidverbinding. Daar sta je 20 minuten in de file richting Hasselt, van Hechtel-Exel tot Elchteren.
0: Badkamerrenovatie?
5: Stijlaard.
17: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
13: Radio 1.
1: De Ochtend.
13: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

aangenaam verdoofd. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Weten hoe het voelt, naar onverliefd te zijn. Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Maar ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Een verjaardagsplaat zou je kunnen zeggen. 50 jaar van Herman Brood en Henny Vrienten, maar wij gaan 20 jaar vieren.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Ja, vieren. Ja, natuurlijk ook vieren. Maar het had beter niet moeten bestaan in een ideale wereld. Het OCAT bestaat dit jaar 20 jaar. Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse evalueert sinds 2006, dus 20 jaar al, de terroristische en extremistische dreiging in ons land. En de voorbije 20 jaar is die dreiging helaas een aantal keer zeer acuut geworden. Goedemorgen, Gert Verkouteren.
2: Goedemorgen.
0: Directeur bij het OCAT. Nog even terug in de tijd misschien, hè? Want ja, dat doe je dan bij herdenkingen. Waarom werd het opgericht toen, 20 jaar geleden?
2: Ja, 20 jaar geleden, dan zaten we in een periode waar dat er een aantal heel grote aanslagen waren geweest. Ja, natuurlijk 9-11, de moeder van alle aanslagen. Daarna Madrid, Londen. En telkens was de conclusie van achter, na die aanslagen, dat de informaties versnipperd zaten over de diensten. En dat er eigenlijk diensten moesten gecreëerd worden, coördinatieorganen, om die informaties samen te brengen. En onze regering heeft dat in 2006 gedaan door de voorganger van het OCAT te hervormen, die een goede wettelijke basis te geven met een sterk mandaat. Mm-hmm. En dat wil zeggen dat nu al onze partners, de ondersteunende diensten van het OCAT, zoals dat wel eens genoemd wordt, verplicht zijn om de informatie en inlichtingen met het OCAT te delen. En dat het OCAT op basis daarvan geïntegreerde dreigingsanalyses, evaluaties opstelt, die andere diensten, of de politiek ook soms, toelaten om de nodige maatregelen te nemen om die dreiging te counteren.
0: Geïntegreerde dreigingsanalyses inderdaad, hè. Dat is de crux. Was dat er dan vroeger gewoon niet?
2: Dat was er allemaal veel minder. We hadden wel een voorganger van ons, maar die was enkel samengesteld uit de veiligheidsdiensten. Mm. En in 2006 heeft de regering ook begrepen dat je eigenlijk, als je terrorisme, extremisme, als je daar de strijd mee moet aangaan, dan moet je dat eigenlijk doen met meer diensten.
0: Dat is breder dan dat.
2: Dat is breder dan dat. We hebben toen ook bijvoorbeeld de douane, buitenlandse zaken, die deel werden van die steundiensten. Ondertussen hebben er 11, is dat aantal gegroeid. En eigenlijk onze partners zijn altijd toegenomen in de loop der jaren. We hebben nu een nationale strategie tegen terrorisme, extremisme en radicalisering die we coördineren bij het OCAT. En daar gaan we echt aan tafel ook met lokale politie, lokaal parket. En er zijn ook, zelfs de burgemeesters kunnen informaties krijgen die ze nodig hebben. Want ook zij hebben op lokaal niveau een heel belangrijke rol te spelen om mensen terug te reïntegreren. Want uiteindelijk moeten die terug in onze maatschappij.
0: Of om dingen aan te kaarten die zij zien gebeuren. Hè? Die nationale strategie waar u het over heeft, die is er dus. De aanpak is veranderd. In de loop van die 20 jaar hebben we besproken, omdat natuurlijk ook de radicalisering en de aard van terrorisme is veranderd. Jullie moeten dikwijls mee met wat er gebeurt.
2: Ja, zeker. We hebben in het begin was het de aanpak vooral gefocust op jihadisme en islamisme. Dat waren de mensen die vertrokken naar Syrië, die dan terugkwamen, soms hier om aanslagen te plegen. Heel, heel zware periode. We hebben daar de lessen uitgetrokken. Maar intussen zien we dat het aandeel van dat jihadisme is naar beneden gegaan. Het blijft nog altijd de grootste dreiging. Maar we zitten nu terug met een heel palet aan dreigingen. We zitten met rechts, links, de traditionele vormen, laat ons zeggen. Maar je hebt ook nieuwe fenomenen die zijn komen opduiken. Ik om er een paar aan te halen. Anti-establishment, dat vooral in de COVID naar boven kwam, maar nog altijd heel actueel is. Of een vorm zoals nihilistisch extremisme, dat de laatste jaren opduikt. Nihilistisch extremisme is eigenlijk, in tegenstelling tot de gewone ideologieën die een utopisch alternatief hebben, dat heeft dat nihilisme niet. Ze hebben eigenlijk een heel dystopische visie van de maatschappij. Ze willen de wereld in chaos, in geweld storten en het recht van de sterkste moet daarover heersen. Er wisselen enorm veel gewelddadige content uit en die komt uit verschillende scènes. Aanvankelijk misschien meer rechtsextremisme, maar ondertussen zie je dat daar beelden in zitten vanuit jihadistische hoek, gore communities, de true crime communities, als het maar heel gewelddadig is. En die scène probeert ook kwetsbare jongeren vaak, minderjarigen ook, te zoeken om die aan te zetten om misdrijven te plegen tegen zichzelf of tegen hun omgeving. Het is een fenomeen dat wereldwijd aan het uitbreiden is en je ziet het echt bijna alle landen steeds meer opduiken. Gelukkig nog een niche, maar het is toch wel iets dat ons zorgen baart, vooral omwille van het feit dat er zoveel jongeren zijn betrokken.
0: Zo begint het meestal. Hè? Nu heeft u het over de verschillende strekkingen natuurlijk, maar de manier waarop zijn ook veranderd. 20 jaar geleden waren we iets minder, kijk, als u hier even rondkijkt hoeveel schermen u hier rond zich ziet, waren we iets minder digitaal dan toen, hè?
2: Dat is een heel groot verschil met toen. Dus toen was het nog vaak mensen die elkaar kenden, die elkaar beïnvloeden, die vrienden waren, met elkaar ontmoeten. Nu is het bijna alle radicaliseringsdossiers, dat is online. En mensen kennen elkaar vaak niet meer. Het zijn enkel online dat ze elkaar kennen. Wat maakt dat de geografische nabijheid minder belangrijk wordt? En voordien was het een grootstedelijke problematiek in vele probleemwijken. Nu zie je het radicalisering ook opduiken in gewone plaatsen, ook op het platteland. Want het enige wat je nog nodig hebt, is een computer, een laptop en sociale media om u daar te verbinden met personen die je niet kent rond een bepaalde problematiek.
0: Dus is het moeilijker geworden? Want je zou kunnen zeggen, als u het over die lokale besturen heeft, hè, als je die ene pion die haatpredikte wegnam, dan had je al een groot deel opgelost. Maar nu, begin het maar aan.
2: Ja, dat is inderdaad veel, veel moeilijker. Het is ook diverser geworden en het evolueert heel snel. Je ziet die geweldsfascinatie die toeneemt, waarbij je eigenlijk soms afvraagt, is er nog wel een ideologische couche aanwezig? Dat is soms een heel dun laagje vernis. Sommigen willen in een lijn van helden treden. En die helden, dat maakt dan voor hen niet uit. Dat zijn de mensen die aanslagen hebben gepleegd uit eender welke ideologie. En het probleem, zij ontmoeten elkaar vaak op gecrypteerde sociale media, waar je eigenlijk niemand zomaar direct toegang toe heeft. Dus dat maakt het zeker vast veel, veel moeilijker dan vroeger.
0: Wij zeggen hier nu hoe dit werkt en de manier waarop jullie werken. Helaas moeten we zeggen dat in die voorbije 20 jaar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, verschrikkelijke aanslagen zijn gepleegd. Burgers moeten misschien wel denken, waarom is dat ook als het toch nog kan gebeuren dan? Hè?
2: We hebben in vooral 2016 en de periode daar rond, de grote aanslagen, hebben we echt veel lessen getrokken opnieuw. En zeggen, zijn we met ons systeem al echt vooruit gegaan. We hebben die strategie, die nationale strategie, en dat is echt dagelijks overleg tussen diensten op alle niveaus. Waarbij we ook zorgen dat die informatie doorstroomt van boven naar beneden en terug en vice versa.
0: Maar je kan niet zeggen, we hebben gegevensbank. alles in de gaten. Hè?
2: Je kan nooit alles in de gaten houden, maar ik kan wel garanties geven dat de diensten, er bestaan geen silo's meer, er bestaan geen monopolies meer. We werken samen, we wisselen uit en we proberen samen telkens op zoek te gaan naar de juiste beste maatregelen om de dreiging te counteren. En dat is wel een groot verschil met vroeger, waar toch iedereen nog meer op zijn eigen eilandje bleef zitten soms. En vooral wat we nu doen, is dat we eigenlijk de veiligheid en preventie en integratie allemaal in één aanpak koppelen. Dat is een groot verschil met vroeger.
0: Hoeveel, heel even naar vandaag nog, hoeveel mensen staan er vandaag op die lijst?
2: De gemeenschappelijke gegevensbank bevat op dit ogenblik een kleine 540 personen, waarvan nog altijd een 150-tal die in Syrië of Irak zitten. En dus de rest zijn mensen die hier in België actief zijn.
0: En die we dus opvolgen?
2: Die worden allemaal actief opgevolgd. Een deel van hen zit in de gevangenis, wordt daar al actief begeleid.
0: Die weten dat ze worden opgevolgd, maar zijn ook mensen bij die dat niet weten?
2: De meeste mensen gaan wel weten dat ze opgevolgd worden, jawel. Omdat er toch een proactieve aanpak is. Men gaat ofwel eens benaderd worden door politie, men gaat extra gecontroleerd worden. Dus de meeste mensen gaan het weten. En veel mensen hebben ook inzage in het dossier, want bijvoorbeeld de informatiekaart die het ook had gemaakt, ten bate van de diensten, die kan ook gebruikt worden in dossiers bij de aanpak van die personen. En zij kunnen dat dan ook inkijken in veel gevallen.
0: Dank u wel voor de inzage in jullie werkwijze. 20 jaar ook had. En ik hoop van ganser harte dat we elkaar alleen maar moeten spreken bij dit soort aangelegenheden. Dank u wel, Gert Verkouteren, directeur van het OKAN.
2: Graag gedaan, dank u wel.

0: Predators met The Rush.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Ruim 1 op de 10 werknemers in ons land wordt deels vergoed in warrants. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar van het aantal werknemers dat op deze manier wordt beloond. Wouter Beukels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Verloningsexpert bij Randstad. Meneer, wat zijn warrants?
2: Ja, warranten of warrants zijn eigenlijk een manier om bonus uit te betalen aan werknemers, meestal bedienden. En eigenlijk wordt dan bonus uitbetaald niet in gewoon geld op de rekening, maar in een aandelenoptie. Nu, dat is dan een financieel product dat de werknemer krijgt, uitgegeven door een bank. En die optie wordt dan eigenlijk onmiddellijk weer omgezet in geld, waardoor dat de werknemer het geld, het loon dat hij eigenlijk wou ontvangen, in handen krijgt. Dus een manier van loonbonus uitbetalen in een financieel product. Maar omdat het geen gewoon loon is, wordt het ook voordeliger belast en hou je er dus netto meer aan over.
0: Aha, oké. Dit is iets wat vooral grote bedrijven doen waarschijnlijk?
2: Het is iets wat vooral grote bedrijven doen, klopt. Je hebt er wel wat schaal voor nodig en het is ook redelijk complex. Alhoewel dat we zien dat de laatste jaren dit ook wel eenvoudiger gemaakt wordt. Er wordt natuurlijk door verschillende consultants of dienstverleners op ingespeeld en daardoor wordt het ook wel bereikbaarder voor een grotere groep.
0: Ja, het is een bonus. Het is niet een deel van je loon.
2: Nee, het is inderdaad een bonus dat normaal op die manier uitbetaald wordt. Ja. Maar het is wel voordelig, want als werknemer betaal je er geen sociale zekerheid op.
0: Begrijp ik.
2: Het is al 13,07% gespaard. En de werkgever die bespaart ook nog een sociale zekerheid. En heel vaak gaat hij dan zeggen, goed, wat ik uitspaar, ik wil net zoveel mogelijk koopkracht geven aan mijn werknemer. Ik geef dat ook mee. En dan krijg je eigenlijk dubbele winst, minder lasten en hogere bedragen.
0: Ik begrijp wel waarom dat het zo in opmars is. Je moet blij zijn dus als je dit krijgt.
2: Wel, het is als werknemer zeker iets heel positiefs. Het is een manier om van hetzelfde budget zeg maar meer netto over te houden. Dus als werknemer is het een goede zaak, ja.
0: Kan dit onbeperkt?
2: Nee, er zijn beperkingen, absoluut. Richting 20%, waarvan men zegt, oké, je mag niet meer dan dat deel van het loon gaan uitbetalen in andere financiële producten. En men wil er wel degelijk een rem op zetten. Het is ook zo natuurlijk dat dit niet zo goed is voor de sociale zekerheid. Hè. Als er geen sociale zekerheid binnenkomt op dit stuk van het loon, dan is het ook logisch dat men dat ergens gaat beperken. Maar goed, we zitten nog niet aan dat grensbedrag als wij kijken in onze studie. We zien wel meer organisaties die dit implementeren.
0: Ja, dus het is nu ook weer niet de bedoeling dat iedereen dit gaat invoeren?
2: Wel, op zich, op het aantal bedrijven of werknemers die dat dit krijgt, is er geen rem. Dus het kan nog veel meer. Hè. Maar het bedrag dat je krijgt per werknemer, daar is dus wel een maximum.
0: Ja, ja, ja. Intussen zien wij ook in jullie studie dat bijna 4 op de 10 werknemers geen salarisverhoging kreeg bovenop de index het afgelopen jaar. Hè. Langs de ene kant spreken we over die warranten, over die warrants, en de andere kant daarover. Heeft dat verband met elkaar?
2: Ja, zeker wel. De loonkost in België is heel hoog. Dus dat is een reden waarom dat er naar warrants gekeken wordt. Maar een tweede reden is omdat de budgetten zo krap zijn. Economisch gaat het nog altijd niet voor de wind. De groei staat onder druk, winstgevendheid staat onder druk. Dat is de reden waarom er minder budget is voor loonopslagen. En dus 4 op 10 geen enkele loonopslag kreeg. Maar dat is ook een reden waarom bedrijven op zoek gaan naar alternatieven. Dus er is wel degelijk een verband. Ja.
0: Oké, dank u wel voor dit gesprek, Wouter Beukels. Als verloningsexpert bij Randstad.
1: De Ochtend.
0: Rode draad in deze uitzending, en dat hadden we gisteren niet zien komen, het Eurovisie Songfestival en de beslissing van de VRT om toch deel te nemen.
3: Ja, lange tijd was er onduidelijkheid of we nu een kandidaat zouden sturen of niet. In mei was de kans klein, zei de VRT, maar gisteren kwam dan toch de beslissing om wel deel te nemen. Volgens de CEO van de openbare omroep, Frederik de Laplace, heeft de VRT druk gezet op de organisator, op de IBU, en is er nu veel veranderd. En dat bevestigt ook Sieltje van Achter, Vlaams minister voor Media.
4: En vandaag erkent de EBU wel dat ze fout zaten en dat er veranderingen nodig zijn. Ik vind het goed dat de WRT op tafel heeft geklopt. De EBU ook heeft in beweging gekregen om stappen te zetten. Ik denk niet dat alles is opgelost, er zullen ook nog wel vragen zijn. Maar als je natuurlijk verandering vraagt en er komt beweging, ja, dan moet je een afweging maken en die afweging is nu gisteren gemaakt. Ja,
0: de VRT zegt ook dat ze aan tafel van de EBU blijft zitten, dan kunnen we meer betekenen.
3: Ja, en dat is iets waar Gustav Zanger het erg moeilijk mee heeft. Hij was de kandidaat in 2023 om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival en hij kent het festival dus. Hij heeft het er moeilijk mee dat de VRT mee aan tafel zit met Israël. Dat zei hij hier vanmorgen bij ons in de ochtend.
5: Een tafel waar dat wordt weggekeken, maar de agressor aan de tafel zit, is niet de tafel waar je moet aan zitten. Daar moet je van wegstappen en zeggen, daar doen we niet aan mee. Dat is echt hoe ik het op dit moment voel.
3: Ja, maar daar is Sieltje van Achter, minister van Media, het dan niet mee eens. Volgens haar zit de agressor ook helemaal niet mee aan tafel.
4: Maar de EBU, dat zijn publieke omroepen die aan tafel zitten. Dus gaan we nu zeggen dat de Israëlische publieke omroep Kaan een agressor is. Ik vind dat is niet correct. Maar je hebt ook niet meer zo'n stem. Als je niet meer deelneemt, dan heb je ook niks meer te zeggen over hoe dat festival er dan moet uitzien. En wie gaat er dan nog naar u luisteren? Als je u eigenlijk aan de kant zet, als je ook niet meer zegt van dat je die dialoog belangrijk vindt en vooruit wil gaan. Ik denk dat je daar toch ook wel heel realistisch moet in zijn.
0: En dan nog geen ding, hè. Wie gaat dit op zich nemen? Wie gaat deelnemen?
3: Het zal alleszins iemand moeten zijn die sterk in zijn of haar schoenen staat. Dat zei ook Gustav nog eens.
5: Ik heb oprecht, en dat is zonder patronizing te willen zijn, oprecht heel veel compassie met wie dat straks moet voor ons land naar het Songfestival vertrekken. Omdat ik weet dan toch wel wat het is om uw land te vertegenwoordigen en er komt al een serieuze ballast en een serieuze hoop.
3: Het zal iemand moeten zijn die sterk in zijn of haar schoenen staat. Dat zei ook Gustav nog eens.
5: Ik heb oprecht, en dat is zonder patronizing te willen zijn, oprecht heel veel compassie met wie dat

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
4: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
3: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
5: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Vanavond op VRT Canvas en op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Iedereen in bus.

0: Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Amai, zo content.
9: Natuurlijk, het is maandag.
8: Oh, dat is juist.
10: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als Sociaal Secretariaat en Externe Preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
11: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Pratere, vindt de voorstellen die nu op tafel liggen om de Vlaamse begroting op orde te krijgen niet evenwichtig. De regering wil tegen eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden. Maar de Pratere wil andere opties bekijken en ziet bij een van haar bevoegdheden, toerisme, nog wel degelijk mogelijkheden om te besparen.
17: Ik heb vastgesteld dat er in de vorige legislatuur heel wat aankopen zijn gebeurd. Kastelen zijn aangekocht, de smaakhaven in Antwerpen is aangekocht. Ja, ik vind dat geen kerntaak van de overheid. Daar kan toerisme doorgaan, dat is allemaal interessant en allemaal leuk op momenten dat het goed gaat. Maar natuurlijk, als alles een stuk strikter moet, dan moet je ook durven kijken naar wat je zelf in beheer hebt. En dan moet je dat ook gewoon gaan verkopen. Dat is wat ik ga doen. Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren vanuit de Vlaamse overheid.
16: De Pratere kijkt ook naar bedrijfssubsidies om te besparen. Oversubsidiëring moet worden aangepakt, zegt ze. En subsidies onder de €100 wil ze schrappen. Rond deze tijd start in Brugge het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme. Bij Oostkamp is dat in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel ook zijn ex-vrouw nog belaagd. Via de telefoon en via brieven.

0: riskeert levenslang. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken en er problemen door krijgen, vinden het lastig om er met iemand over te praten. En dat ligt volgens Kathleen Peleman, directeur van de VAD, aan hoe onze maatschappij kijkt naar alcohol.
1: Alcohol is wel overal aanwezig en er is enorm veel verdraagzaamheid tegenover het drinken van alcohol. Maar wanneer je in de problemen raakt door alcohol, wanneer je gedrag hebt getoond waar je achteraf spijt van hebt, dan zijn we veel minder tolerant. En dan hebben we precies zoiets van, ja, maar dat is jouw schuld, dat is jouw probleem. Wat dan natuurlijk niet waar is, en dat willen we heel erg benadrukken, het is de alcohol zelf. Die maakt dat je controle verliest. Die maakt dat je uniek kunt houden bij het voornemen om er maar eentje te drinken. Die bespreekbaarheid van die komende problemen door alcohol, die zou echt groter moeten.
0: In Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij PAM op kop in de voorlopige uitslagen van de parlementsverkiezingen. Ze zou ongeveer een kwart van de zetels in het parlement behalen. Als de uitslagen volledig zijn, is het de koning van Marokko die de premier mag benoemen. Een naam die nu circuleert is die van de voorzitter van de voetbalbond daar, die nog maar een paar maanden geleden lid is geworden van de PAM, zegt correspondente Samira Jadir.
2: En dan is er een link met het WK, WK 2030... dat Marokko samen met Spanje en Portugal organiseert. Dus daar gaan dan enorme investeringen in infrastructuur en toerisme mee gepaard. Dus wellicht dat Lexia met zijn functie daar een belangrijke rol in kan spelen. Maar er gaat ook een andere naam, namelijk van Fatima Zahra Mansouri. En als zij zou worden gekozen, dan zou zij de eerste vrouwelijke premier worden van Marokko.
0: De opkomst voor de verkiezingen was met 38% erg laag. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking, die nog weinig toekomst ziet in Marokko. Een federale rechter heeft in de Verenigde Staten beslist dat journalisten van nieuwszender CNN, MS Now en Politico weer toegelaten moeten worden in het Witte Huis. President Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen omdat ze volgens hen fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en ze krijgen nu gelijk. Uit solidariteit besloten 4 andere nieuwszenders om Trump ook niet meer te volgen. Het weer wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tot 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Het weekend, dat wordt meestal droog met best veel zon ook. Zaterdag 26 graden, zondag nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E17 van Antwerpen naar Gent nog een klein half uur vertragen van Sint-Niklaas tot Lokeren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Het is vrij druk op de ring rond Kortrijk. Je verliest daar 20 minuten van Bissegem tot Kortrijk-Zuid richting de E17. Nog files naar Antwerpen, zo'n 20 minuten vanaf Haasdonk op de E17. Een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. En telkens 25 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem op de E34 en E313. Na langzaam naar Brussel nog rijden op de E40. Je verliest 25 minuten vanaf Aalst. 20 minuten vanaf Strombeek tot in Brussel bij De Troos op de A12. Een kwartier vanaf Zemst op de E19. Op de E314 ook van Aarschot tot Holsbeek. Heeft te maken met een defecte vrachtwagen. Op de E40 vanuit Leuven. 20 minuten vanaf Everberg. En verder ook nog 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411 tot slot ook 20 minuten vanaf Overijse. Het is nog vrij druk op de binnenring rond Brussel met 35 minuten vertraging tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
4: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
5: Weet ik veel.
4: Kobe Ilse.
6: Bijzonder goedemorgen, welkom bij een nieuwe Weet ik Veel. Ik ga uit de biecht klappen en zeggen dat mijn t-shirt, het t-shirt dat ik aan heb, kost zo'n 18 euro, denk ik, heb ik dat betaald. En dat vond ik goedkoop, dus ik heb er onmiddellijk 3 of 4 gekocht, want het is wel een modelletje dat mij aangenaam aanvoelt. Annick Schramme, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Waarom doe ik deze inleiding over mijn t-shirt? Omdat we het over fast fashion gaan hebben. En ik vraag mij af, dit t-shirt is zelfs met lange mouwen, dus het heeft wel wat stof. Ik heb daar 18 euro voor betaald, dat kan eigenlijk niet, denk ik. Hè.
7: Dat is inderdaad wel naar de goedkope kant.
6: Ja.
7: Maar je hebt er die nog goedkoper zijn voor 5 euro. Dus we gaan het label niet vernoemen natuurlijk, hè, want dan weet ik het ook wel meteen. Maar Inderdaad, 18 euro. Als je dan rekent de materialen, de
6: productiekosten, transport, belastingen.
7: Voilà. Dan klopt het niet.
6: Nee.
7: Dan is er iets fout in de keten.
6: Ja, en daar gaan we het over hebben, over die fast fashion. U bent hoogleraar fashion management en academisch verantwoordelijke van de masteropleiding cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.
7: Klopt.
6: Dat lijkt mij een heel leuke job.
7: Ja, ik doe echt heel graag wat ik doe.
6: Ja, klopt. Ja. U straalt ook als u het zegt. Dus fijn, heel fijn, heel fijn. Die fast fashion, die term, wat valt daar precies onder? Zijn dat de H&M's, de Zara's, de grote ketens? Is dat per definitie allemaal fast fashion? Of is daar misschien ook nog een verschil in?
7: Ja, dat is fast fashion.
6: Mm-hmm.
7: En waarom? Dus eigenlijk de naam zelf is pas in 1989 voor het eerst in de New York Times gelanceerd.
6: Oké.
7: Maar het was al aan de gang natuurlijk. Hè. Zara is opgericht in de jaren 70. En dan in de jaren 90 is het plots heel snel gegaan met hun omzet. En ja, dat is door hun businessmodel, zoals wij zeggen. Hoe dat zij georganiseerd zijn. En de idee van fast fashion is eigenlijk dat je zoveel mogelijk produceert op zo kort mogelijke tijd voor zoveel mogelijk mensen. Dus je gaat eigenlijk, waar de economie altijd gebaseerd is op, je hebt behoeften en daar zorgt dan een aanbod voor dat die behoeften gedekt worden. In fast fashion vertrek je eigenlijk niet van de behoefte, je gaat de behoefte creëren. Dus wij gaan altijd meer en meer en meer, meer kopen, zonder nog de vraag te stellen, hebben we dat eigenlijk nodig?
6: Mm-hmm.
7: Maar, misschien toch om nog aan te vullen, want je loopt een beetje achter. We spreken al niet meer over fast fashion. Nee, het gaat over ultra fast fashion.
6: Er is al een adjectief voorgeplaatst, zeg.
7: Klopt. We dachten dat we de grenzen hadden bereikt van de industrie wat betreft consumergedrag en consumentisme. Maar sinds 2010 zien we dat er eigenlijk ultra fast fashion opkomt. En het symbool daar, wat Zara was voor de fast fashion, is eigenlijk Shein of Shine.
6: Die Chinese winkel.
7: Ja, dat staat echt voor ultra-fast fashion. Want waar dat Zara nog 3 weken nodig had om een nieuwe collectie in de winkel te brengen, produceren zij op 48 uur.
6: Jezus.
7: Ja. Dus, en dat is omdat het puur data-gedreven is. Dus de CEO van Shein is eigenlijk iemand die van Google komt en dat is puur data-driven, inzet van sociale media. En dus ja, met als gevolg nog lagere prijzen voor nog meer mensen. Zij bereiken 280 miljoen mensen wereldwijd aan zeer goedkope prijzen. En het wordt echt een wegwerpproduct. Je draagt
6: daar,
7: een keer en je gooit het weg.
6: En daar moeten we het echt wel eens over hebben, want op elk moment in die keten van die ultra-fast fashion zijn er ook slachtoffers. Daar moeten we over praten, denk ik.
7: Ja, ja, want dus sinds in Europa, laat ons zeggen, sinds 2019 met de Green Deal, dus het akkoord van we moeten echt meer duurzaam gaan zijn. En wat betekent dat dan voor mode? Omdat mode een van de meest vervuilende industrieën is.
6: Okay.
7: Ja. Is er eigenlijk sindsdien, eerst in 2022, dat is allemaal heel recent eigenlijk, een strategische visie gekomen van Europa op de textielsector, die ze meer circulair willen maken. Dat wil zeggen dat je niet een systeem hebt waarbij dat je produceert, het draagt, consumeert en het weggooit. Dat noemen we lineair.
6: Mm-hmm.
7: Maar je wilt dat eigenlijk circulair maken. Dus je wilt eigenlijk de levensduur van je product verlengen. Ja? En dat kun je op verschillende manieren doen.
6: Ik ga nog niet alles prijzen.
7: Nee, dat klopt, dat klopt.
6: Want eigenlijk zijn we al te lang aan het praten. We moeten dringend naar het plaat. Maar het is al super interessant. Ik hang aan uw lippen, dus hou het verhaal zeker vast. We gaan eerst, we gaan een beetje de clichés schuiven opentrekken. Ja, natuurlijk. Wat denkt u van David Bowie met fashion?
7: Ja,
6: het is niet moeilijk, hè? Het is een beetje een gemakkelijke entree, maar toch, altijd goed.
7: Ja, absoluut.
6: Weet ik veel over fast fashion. Fijn dat u luistert. Bijzonder goeiemorgen met David Bowie.

0: David Bowie met Fashion in weet ik veel over fast fashion. En om helder te schetsen wat dat precies is, deze quote uit The Economist.
1: Buying clothes has never been easier. 80 billion items are manufactured every year.
2: We're putting too much product out there. Most of that product ending up in landfill.
1: So-called fast fashion allows consumers to buy more, but they're wearing these garments less often and disposing of them at an unprecedented rate.
0: Twee dingen waar ik stil van word. In die quote, 80 miljard stukken per jaar worden geproduceerd. 80 miljard.
3: Dat gaat zelfs boven ons imaginaire vermogen.
0: Dat zijn
3: zo'n gigantische cijfers dat mensen ook afhaken. Maar in ieder geval, het is gigantisch.
0: Dat zijn 12 of 13 kledingstukken per mens op deze planeet.
3: Dus de impact, ecologisch, is immens. Hè?
0: Ja. Dat kan niet anders. Maar gewoon al de meters, kilometers stof dat je nodig hebt. Verf, naald en draad, uren om dat in elkaar te boksen, dat is onwaarschijnlijk. En dan, wat ook in die quote zit, waar je dan helemaal achterover valt, en het meeste daarvan belandt op vuilnisbelt.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, het is een gigantisch probleem. Wij spreken van ook wicked problem. Een heel complex probleem, omdat het op een systemisch niveau is. En dat verander je niet zomaar. Dat vraagt tijd. Maar ja, het is ook een verantwoordelijkheid van iedereen. Hè? En van de bedrijven, van het beleid, van de consumenten. Hè? Dus zeggen, het probleem is zo groot. Hè? Het is een beetje zoals in een democratie. Eén stem, welk verschil gaat dat maken? Ja, dat maakt een verschil. Hè? Dus ook moeten we het probleem aanpakken op die verschillende niveaus, denk ik.
0: Ja. U hoort Annick Schramme, hoogleraar fashion management en experte in die fast fashion. We hebben al geleerd dat er ook ultra fast fashion is, wat tegenwoordig in is door natuurlijk de webwinkels. Want vroeger moest het echt nog fysiek naar een winkel gebracht worden, bij de Zara's en de... Is het H&M of H&M? Wat zeggen wij eigenlijk? Ik weet het eigenlijk.
3: H&M of H&M.
0: Ik zeg H&M, maar ik weet niet of het juist wat. Ja, we weten wel wat we bedoelen. Dat was echt nog een fysieke winkel. Tegenwoordig, met de Alibaba's en de Shein's van deze wereld, is het zo goed als allemaal online. En zegt u, op 48 uur tijd kan er geproduceerd worden en verkocht worden. Dat is die ultra-fast fashion, dat hebben we al geleerd. Hè?
3: Ja.
0: Is het echt door die Alibaba's en de Shein's van deze wereld dat het geëxplodeerd is?
3: Het is de globalisering, denk ik.
0: Mm-hmm.
3: En de technologie en de sociale media die dat versterkt hebben. En omdat Chinezen heel sterk gericht zijn op innovatie en vooruitgang, hè, ze hebben ook minder regelgeving dan in Europa, springen zij op die kar. Hè? En dus, zij zijn de eerste. Ja. En dus in die zin zijn zij op dat vlak wel leidend.
0: Springen ze op die kar. Wat is dan de kar precies? De consument die heel snel nieuwe mode wil?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Is het
3: maar
0: dat?
3: Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat een systeem dat al gegroeid is vanaf de jaren 80. Neoliberalisme. Hè?
0: Ja.
3: Waarbij dat eigenlijk... ook met de wereldhandelsorganisaties, streven naar een vrije markt.
0: Mm-hmm.
3: En dus heel veel lokale economieën zijn toen ook geglobaliseerd. Omdat men dacht, iedereen wordt daar beter van. Ja? Ook in de mode. Hè? Dus wij kunnen ontwerpen maken, we kunnen dat laten produceren in lage loonlanden. Wij leveren dus werk aan die lage loonlanden.
0: Mm-hmm.
3: Dan komt dat terug en wij consumeren het. Dus eigenlijk is dat win-win.
0: Ja,
3: maar in de praktijk is dat gebleken dat een enorm exploitatiemodel geworden is.
0: Dus inderdaad, in de geest van na de val van de muur was er zoiets van, oké, we gaan de grenzen opengooien. En kijk, in Sri Lanka of in China of in Bangladesh willen ze voor 20 cent per uur, ik zeg maar wat,
3: exact,
0: die t-shirts in elkaar naaien. Wij zullen ze ontwerpen, we sturen de ontwerpen door en dan krijgen wij kant-en-klare producten een paar weken later.
3: Voilà.
0: Dat is eigenlijk, dat is, die geest is mode een soort wegwerpartikel geworden dan.
3: Ja, inderdaad.
0: Want vroeger was het een naaister om de hoek die kledij maakte dan.
3: Voilà, dat is het eigenlijk, inderdaad.
0: Ja.
3: En op maat vaak. En het was ook cultureel verschillend. Hè, maar door die globalisering heb je ook de smaak is wat geglobaliseerd.
0: Mm-hmm.
3: Je vindt dezelfde fast fashion winkels overal in elke steden.
0: Ja, als je nu een winkelstraat in Rio de Janeiro of een winkelstraat de Meir, daar zie je heel vaak dezelfde winkels. Hè?
3: Absoluut.
0: Dat is eenheidsworst geworden.
3: Ja.
0: Tuurlijk.
3: Ja. We zien wel dat er een reactie aan het komen is. Hè? Maar daar kunnen we het dan zo dadelijk over hebben. En dat mensen ook terug wel wat meer naar het verschil zoeken of iets apart, of hoe waarmee ze zich kunnen onderscheiden. En dat vind ik zelf ook het fascinerende aan mode. Dat is omdat dat eigenlijk niet louter een consumer good is, maar veel mensen, allee, of iedereen wil zich ook... Het zegt iets over jezelf, hoe dat je je kleedt. Dus het is ook gerelateerd aan emoties, aan je persoonlijke
0: identiteit,
3: wie dat je bent, identiteit. En dat maakt het natuurlijk enerzijds heel aantrekkelijk. Maar ja, dat is ook een valkuil natuurlijk. Hè.
0: Een paar dingen. Hè. Kunnen we het daar eens eerst over hebben? Want daar gaan de wildste verhalen de ronde over. Over de werkomstandigheden van de mensen die die fast fashion in elkaar naaien. In 2013 was er een Rana Plaza, ja, hoe moet je het zeggen, een appartementsgebouw dat dan in elkaar gestort was. We horen dit, zo klonk het in het nieuws.
4: Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, de gigantische kledingfabriek instortte. Daarbij kwamen maar liefst 1138 kledingarbeiders om het leven. Zij maakten er kledingstukken voor bekende merken die hier bij ons goedkoop verkocht worden. De dodelijkste ramp ooit in de textielindustrie heeft veel veranderd in Bangladesh en in de hele sector wereldwijd. Maar de omstandigheden waarin de mensen moeten werken blijven toch nog altijd zorgwekkend.
0: Schets dat eens. Wat voor omstandigheden zijn dat dan?
3: Ja, dat is echt een wake-up call geweest. Hè? In de media heeft dat heel breed gebracht en dat heeft echt wel zijn impact gehad. Dat is echt een soort keerpunt geweest in het bewustzijn. Wat we ons daarbij moeten voorstellen, je kunt het nog best voorstellen voor... Ja, als je het vergelijkt met de film Dans van Stijn Konings. Ja, dat was bij ons in de 19e eeuw ook. Hè. En dat was kinderarbeid. En als de inspectie kwam, dan vloog die in de kast. Hè, om dat te verstoppen. Dus dat was ongezond. Hè, dus onder tijdsdruk. Gelinkt inderdaad vooral aan de hoeveelheid dat ze produceren. Dus veel te lange uren, lage lonen. Dus
0: uitbuiting.
3: Uitbuiting.
0: Wat verdienen de mensen daar dan zo? Worden die per t-shirt betaald? Is dat een uurloon? Is dat een...
3: Ja, je hebt daar wel verschillende systemen in. Hè? Dat is meestal op basis van aantallen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En is het per definitie, als ik een t-shirt koop in een fast fashion winkel, dat het per definitie dat daar bloed aan hangt? Ik maak het nu zwaarder misschien dan het is, maar toch...
3: Wel, dat is een beetje in de beeldvorming ontstaan. Hè? Omdat het natuurlijk, hun businessmodel is gericht op zoveel mogelijk produceren voor zoveel mogelijk mensen aan zo laag mogelijke prijs. Dus dat zit inherent, zit daar een exploitatiemodel achter. Maar ik moet wel een beetje corrigeren, omdat ook dankzij de media is H&M vaak onder vuur genomen, nog meer dan Zara... Ze hebben ook een ander model, maar goed, het is wel fast fashion. En die bedrijven doen wel veel inspanningen om echt wel meer duurzaam te zijn. Hè, in het gebruik van gerecycleerde materialen of polyester, maar gerecycleerd. Zara zit heel hard in op innovatie. Hè, dus ook om te zien, technologisch, dat ze eigenlijk niet te veel produceren. Hè, dat ook die hele, zoals we zeggen, supply chain, hè, dus heel dat proces... je geschetst hebt, dat dat eigenlijk op een heel efficiënte manier kan gebeuren, zodat er minder moet geproduceerd worden. Dus er is ook wel, er worden inspanningen gedaan, en dat is echt ook dankzij de media nogmaals als waakhond. Okay.
0: Maar dan heb je het vooral over de productie, maar ik heb het over de mensen zelf.
3: De waakhondfunctie blijft, en ook door Rana Plaza zie je wel dat er ook ter plekke ook controle is. Maar natuurlijk, sociale wetgeving blijft ook wel nationaal. Dus je kan wel... het zijn de bedrijven hier die moeten kunnen aantonen dat ze eerlijk produceren en dat die mensen eerlijk vergoed worden. En daar moeten we op inzetten. En daar is men op aan het inzetten. Ja. Dat duurzaamheid gaat niet enkel over klimaat, maar ook over eerlijke vergoeding.
0: Ja, want aan de andere kant denk ik dan ook, maar die mensen daar... Met alle respect, want het is zo makkelijk praten, die mensen daar. Je kan daar moeilijk een gezicht op kleven. Het is dus met alle respect gezegd, ook al verdienen ze naar onze normen waarschijnlijk heel weinig, ze hebben wel werk. Of is dat een perverse manier om naar te kijken?
3: Nee, toch niet. Daarom is het een wicked problem. Hè. Je lost iets op, maar je creëert een ander probleem. En daar moeten we mee oppassen. Hè. Want
0: wel,
3: nu,
0: stel dat je weet, in Afghanistan kan het nog goedkoper, dan gaan we het daar gaan doen. Dan zijn de mensen in Sri Lanka het kwijt en gaan ze misschien zeggen, nee. Wij willen wel graag blijven werken. Het is moeilijk, hè?
3: Ja, het is echt heel complex. Ja. Maar je raakt ook een ander punt aan, en dat is typisch voor de mode, wat het nog complexer maakt. Een product wordt nooit ergens in één fabriek gemaakt. Er zijn heel veel onderaannemers nog. Men zoekt inderdaad, misschien kunnen we de rits ergens anders goedkoper laten inzetten. Dus men doet beroep eigenlijk allemaal op de goedkoopste, maar ook, soms ook heeft het met kwaliteit te maken ook. Maar dus eigenlijk een kledingstuk wordt vaak op verschillende plekken ook gemaakt. Dus vandaar dat het heel moeilijk is om dat echt traceerbaar te maken, om dat transparant te maken. Maar daar wil Europa wel op inzetten.
0: Europa wil een soort label dan? Op het etiket van dit is oké? Of wat zou kunnen helpen?
3: Dus er is veel regelgeving op komst. Dus,
0: oké, serieus?
3: Ja,
0: vertel.
3: Ja. Dus een van de dingen die Europa wil doorvoeren is het DPP. Dat staat voor Digital Product Passport. En dat betekent dat ieder kledingstuk echt een QR-code moet hebben, waarbij de consument kan nagaan waar het geproduceerd is, onder welke omstandigheden, welke materialen.
0: Die 80 miljard stukken die elk jaar gemaakt worden.
3: Ja.
0: Oeh.
3: Ja, in Europa.
0: En diegenen die naar Europa komen.
3: Maar je ziet ook in andere landen, dat DPP, zoals we zien, dat ook daar wordt. In China is er ook in Antwerpen. Het zou goed zijn dat het systeem op elkaar afgestemd worden. Maar dus dat is echt om die transparantie en die traceerbaarheid te verhogen.
0: Mm-hmm.
3: Dat is een grote opdracht, vooral voor de kleinere en middelgrote bedrijven. Vandaar, dat is een onderzoek dat wij doen om die te ondersteunen. Want dat vraagt ongelooflijk veel werk, om
0: Tuurlijk.
3: Dat ook allemaal in orde te krijgen.
0: Tuurlijk.
3: En om dat ook zelf transparant te krijgen.
0: Ja.
3: Want vaak weten ze wel, oké, het komt vandaar, we laten het daar maken, maar die onderaannemers, daar hebben zij dikwijls ook geen zicht op.
0: Ja. Maar dus de t-shirt van 18, ik ga er naar blijven teruggrijpen. Dat is onmogelijk om dat hier in België te produceren. Want je zou denken, je bespaart inderdaad boottochten, je bespaart exportrechten, importrechten, douaneheffingen, wat is het allemaal? Dat bespaar je wel als je het gewoon lokaal produceert, maar dat is dus onmogelijk.
3: Wel, onze arbeidskost is zo hoog,
0: dat
3: inderdaad nog altijd goedkoper is om het elders te laten maken.
0: Ja.
3: Het zijn wel goede afwegingen die gemaakt, want in essentie gaat het daarover.
0: Ja, toch?
3: Dus als we meer lokaal willen produceren, moet ook onze arbeidsmarkt meer openstaan voor dat ondernemerschap.
0: Ja.
3: Die arbeids, we kennen het.
0: En ik moet iets rechtzetten, want ik heb in de podcast van weet ik veel over lingerie, heb ik gezegd dat Lafido, het Belgisch lingeriemerk, ondertussen ook produceert in het buitenland. Wat niet klopt, want Muriel heeft mij laten weten dat zij echt nog in België alles doet. Dus dat moet ik zeker rechtzetten bij deze Muriel, dat had ik je beloofd.
3: Ja, ik ken Muriel ook en ik kan dat alleen maar beamen.
0: Ja, ze doet
3: want
0: dat
3: wij volgen haar al echt jaren. En Alice heeft sinds een aantal jaren nu een investeerder. En dat is heel goed voor haar. Maar zij is een van de eerste die dat echt altijd consequent gedaan heeft. Maar ze heeft het heel moeilijk gehad op het begin. Mm-hmm. Want ze bestaat ondertussen toch zeker 15 jaar.
0: Zeker.
3: Langer, ja. En dus in die zin vind ik dat wel goed dat ze nu echt wel ook wel via die investeerder ook wel die groei heeft kunnen realiseren.
0: Nog één keer die 18 euro benoemen. En dan stel ik de vraag aan mezelf. Ben ik bereid om 50 euro voor dit t-shirt te betalen?
3: Ja.
0: En ik weet niet of ik daar zomaar ja op antwoord. Waarschijnlijk wel.
3: Maar waarom is dat? Omdat we het gewoon zijn.
0: Ja.
3: Omdat we niet meer de waarde van producten kennen. En ook wel omdat, want dat wordt ook vaak gezegd, jongeren zeggen, maar omdat dat goedkoop is, we hebben maar een klein budget.
0: Klopt.
3: Jullie hebben gemakkelijk spreken. Als je al wat ouder bent en wat meer verdient. Dus dat is een vaak gehoord argument. Maar toch denk ik dat er andere manieren zijn dat je ook voor niet veel geld toch duurzaam kunt en meer bewust kunt consumeren.
0: Kent u Lana Del Rey?
3: Ja.
0: Die heeft een campagne gedaan voor H&M. En heeft ook muziek gemaakt over Blue Jeans bijvoorbeeld. Dus dat leek ons wel een geschikt nummer om te draaien.

0: Lana Del Rey met Blue Jeans. In Weet ik veel over fast fashion met Aniek Schramme hier in de studio, hoogleraar Fashion Management.
1: Opletten op D34 van Antwerpen naar Kortrijk. Daar vertraag je 10 minuten bij Zelzate-Oost. Er is een ongeval gebeurd ter hoogte van de afrit daar. Naar Antwerpen nog files van zo'n kwartier op de E17 vanaf Haasdonk en 20 minuten vanaf Massenhoven op de E313. Antwerpsering richting Nederland ook nog 10 minuten aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel files van vooral een kwartier op de E19 vanaf Peuty. Heeft te maken met een ongeval in Machelen net voor de aansluiting naar de ring. Andere files naar Brussel zijn niet groter dan 10 minuten. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je nog 20 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Het is nog erg druk in Brussel, in de Wetstraat. Vanaf Montgomery tot Kunstwet is het 20 minuten geduld oefenen met de auto. En op andere plaatsen zijn er alleen kleine vertragingen.
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
3: Weet ik veel.
2: Radio 1.
0: Aniek, een paar vragen van luisteraars, is dat oké?
4: Ja, prima.
0: Erik vraagt, hebben die mensen in Bangladesh of Sri Lanka, hebben die arbeidsvoorwaarden? Is daar iets van vakbond, is daar iets van bescherming voor die mensen of totaal niet?
4: Niet, nee.
0: Hey,
4: dus we mogen niet vergeten dat wij in een systeem leven van herverdeling. Dus onze sociale zekerheid. Dat is een heel democratisch systeem waarbij iedereen belasting betaalt en dat geld wordt herverdeeld. He, om op die manier meer gelijkheid te creëren. Ja, in de meeste van die landen bestaat dat niet. He, dus vandaar dat dat misbruik ook wel veel gemakkelijker is natuurlijk. He.
0: Mm-hmm.
4: Omdat er geen controle op is. En zoals je zegt, zij zijn al blij dat ze werk hebben. En zijn dus bereid ook kinderarbeid enzovoort. Nogmaals, de vergelijking met Daans, denk ik dat voor ons het ook concreet kan maken.
0: Nu, als ik even doordenk, want we hebben het nu natuurlijk over de Zara's en de H&M en de Shein's van deze wereld, maar, we moeten daar niet flauw over doen, ook de grotere merken laten hun kledij daar produceren.
4: Mm-hmm.
0: Als ik €300 voor een t-shirt van echt een chic merk betaal, dat bestaat t-shirts van €300, €400, €500, is dat dan per definitie wel door iemand in elkaar genaaid die correct betaald is, of ook niet? Want het is makkelijk schieten op die fast fashion ketens, maar het is misschien gewoon een fashion probleem toekoer.
4: Het is een fashion probleem toekoer. Zeker de luxury zelfs. Hè, die zeggen, wij zijn duurzaam at heart. Hè. Dat is kwaliteit, hè, dat is ambachtelijk werk, dat is per definitie trager. Maar nu zijn er ook de laatste jaren hoe langer hoe meer verhalen aan het licht gekomen, dat de sociale dimensie van duurzaamheid helemaal niet in orde is bij sommige luxury labels.
0: Mm-hmm.
4: Inderdaad, in Italië is er nog recent dus een atelier gevonden waar dat migranten op de grond sliepen, uren kloppen, die veel langer zijn dan onze 8 uren per dag, lage lonen. Dus het misbruik zit in het systeem.
0: En als je dan de marges ziet op hoe duur ze dat verkopen, want op dit €18 t-shirt gaat de marge niet geweldig zijn.
4: Ja.
0: Als je ditzelfde t-shirt op dezelfde manier laat produceren, maar wel voor €180 verkoopt, dan is je marge wel in orde. Hè?
4: Ja, en zo.
0: Dus het is misschien wat makkelijk schieten op die grote ketens.
4: En, absoluut. Hè? Dus we moeten dat beeld corrigeren en we moeten meer kritisch consumeren.
0: Ja.
4: Zeker ook omdat de luxury is eigenlijk de laatste jaren, die prijzen zijn gigantisch gestegen. Hè? Dat is totaal niet meer in verhouding tot het maken. Ja, aan de andere kant dan. Hè?
0: Mm-hmm.
4: Een kleedje boven €1000, dat denk ik daar ja. Hè? En dan ook vaak geproduceerd in lage loonlanden of toch aan lage lonen. Dus ja, en de luxury begint het te voelen. Hè? Dus het bekomt wel een reactie op van, ja, dit is gewoon, dat is, ik vind het persoonlijk bijna pervers, hè? Dat men zoveel geld vraagt voor een product waarvan dat je effectief als consument niet weet waar is het juist gemaakt.
0: Ja, maar dat geldt voor parfums natuurlijk en zo ook. Maar hier is wel degelijk mensenarbeid. Bij parfums is dat misschien heel anders. Nog een ander effect van die fast fashion.
5: Tot 2 jaar geleden lag er in de buurt van Iquique een heel groot vuilnisstort met niks dan kleren. De grootste kledingdump van de wereld werd gezegd. Fotografen en cameraploegen uit de hele wereld kwamen erop af. Die kleren zijn grotendeels weg, in rook opgegaan, in een geheimzinnige brand. Maar de vrouw die het stort had doen ontstaan, die woont er nog. Voorbij een sloppenwijk en aan de rand van de woestijn. Manuena Medina, de vrouw die Iquique op de wereldkaart zette. In plaats van de kleren op de markt te gaan verkopen, liet Manuena klanten uit de sloppenwijk naar haar komen om kleren uit te zoeken op haar stort.
0: Het is een hallucinant verhaal, hè? Dus een stort vol met kleren. Waarom? Overproductie aan de ene kant, maar, en dat wil ik graag eens voorleggen aan u, blijkbaar als ik bij de Zalando's van deze wereld of iets anders, ik ga geen één merk viseren, maar bij een online winkel een t-shirt koop, ik pas dat is toch wat te klein of dit, of ik voel me toch niet goed, ik stuur dat terug, dat eigenlijk in de vuilnisbak belandt.
4: Ja.
0: Klopt dat of is dat een mythe?
4: Nee, dat klopt. Heel veel mensen doen
0: kan
4: dat.
0: Kan toch niet?
4: Ja. En, want daarom vermeldde ik ook de ultrafast fashion. Door de ultrafast fashion is de afvalberg nog verdubbeld in de laatste 10 jaar. En die kwaliteit is nog lager. Dus de manier waarop dat gestikt is...
0: Die naden zo.
4: Die naden zijn zo. Dus als je dat één keer wast, valt het uit elkaar. Maar dat heeft ook als gevolg dat het niet verkoopbaar is op een tweedehandsmarkt. Hè? Want als de kwaliteit goed is, dan kan je het nog een tweede leven geven. Bijvoorbeeld in Ghana zijn er 20 miljoen gezinnen die daarvan leven. Het sorteren van afval en het doorverkopen een tweedehandsmarkt. Dus ook dat lukt niet meer, omdat de kwaliteit is te laag. Je kan het niet doorverkopen. Dus dat is ook een gigantisch probleem. Wat doe je er dan mee? En effectief, het mag niet, maar het wordt verbrand. En nu is er in Europa gezegd, het mag niet meer. Sinds dit jaar, als er labels zijn die het doen, en die worden echt zwaar beboet. Ook geen... het is ultrafast fashion die de afvalberg heeft doen toenemen. Maar ook daar, ik weet niet of dat je nog herinnert, Burberry's is ook eens in het nieuws gekomen, omdat zij ook overschotten verbranden.
0: Burberry's, het chic merk.
4: Dus ook daar weer, je kan niet zeggen, je kan niet één schuldige aanwijzen. Natuurlijk, de ultrafast fashion en de fast fashion heeft wel de hoeveelheden doen toenemen. Hè. Dat is zonder twijfel. En daar moeten we...
0: Maar het klopt dus, het zal niet in 100% van de gevallen waar zijn, maar toch, als je een t-shirt past en terugstuurt, dat het afval wordt.
4: Ja, omdat de kost om het dan weer in te pakken enzovoort, is vaak duurder dan het dan gewoon weg te gooien.
0: Ah ja, die plastic is er toch op. En dat fijn papiertje er terug inplooien, dat kost meer, die kost, dan het gewoon weg te gooien.
4: Ja. En ik denk dat er ook wel mensen zijn die... te lui zijn om het terug te sturen. En als het dan €10 kost, dan...
0: Wat moeten we met die discountmarkt? Chique merken hebben zo, ik denk Maas Mechelen Village is daar in der tijd op gebouwd. Ik weet niet of het nu nog is, maar je hebt zo... Hoe heet dat nu? Outlet stores.
4: Ja.
0: Is dat dan geen goede manier om die overstocks toch nog aan de man te krijgen? Of wordt er ondertussen geproduceerd specifiek voor die outlet stores? Want dat wordt dan ook weer gezegd.
4: Ja, maar bij alles wat je doet... is er ook altijd misbruik of een
0: verkeerdheid. Ja.
4: Maar algemeen vind ik het wel goed, omdat inderdaad het principe wel is dat je de levensduur, de duur van een een kledingstuk verlengt. Dus ik vind dat wel goed.
0: Wat is de definitie van outlet precies?
4: Outlet is inderdaad onverkochte stocks. Dat is niet tweedehands. Je hebt ook tweedehands, maar dat is ook... En dat is ook bij jongeren, hoe langer hoe meer populair. Recent onderzoek nog in Vlaanderen, daaruit blijkt dat toch nog 4 op 10 mensen fast fashion blijft kopen, maar 32% koopt ook alweer eens tweedehands. Dus dat is wel... En dan heb je outlet, wat op zich wel goed is, want dat is eigenlijk... dat zijn
0: van vorig seizoen.
4: Ja, dat zijn...
0: Eigenlijk niet meer het hipste kledingstuk, want het is wat gedateerd, maar de kwaliteit is er nog.
4: Ja.
0: Maar klopt het dat er specifiek wordt geproduceerd voor de outletwinkels?
4: Ja.
0: Dus dat we dan eigenlijk ook weer zo een zijweg aan het nemen zijn? Ja.
4: Het klopt, ja. Het gebeurt. Hè? Maar dus ook daar moet je waakzaam zijn. En je kan zelf... als consument een beetje vergelijkende studie doen. Om te zien, is het nu echt of...
0: Een zeer terechte vraag van Joren. Bedankt om die door te sturen. Die kleding van lage kwaliteit, zijn die schadelijk voor onze gezondheid? Dat wordt wel eens gezegd. Is schadelijker voor het milieu, misschien, met microplastics.
4: Ja.
0: Dat wordt wel eens gezegd. De kledij uit China, mee opletten, zeker kinderkledij.
4: Ja.
0: De inkt die gebruikt wordt, omdat de kleuren bijvoorbeeld, is niet volgens de Europese normen. Is dat echt zo?
4: Ja, dat klopt. Hè. Dus ook Testaankoop heeft daar rapport over gemaakt. Maar ook andere instanties, internationaal. En inderdaad, die fossiele... kledij die gemaakt is van fossiele brandstoffen, daar zit ook vaak toxisch materiaal in.
0: Wacht, kledij gemaakt van fossiele brandstoffen?
4: Ja, polyester bijvoorbeeld. Dat is,
0: dat is een olie-derivaat?
4: Ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ah, ja.
4: Ja, dus vandaar dat is ook wel echt bewezen dat die minderwaardige stoffen, dat daar ook inderdaad giftige deeltjes...
0: Maar dan mag dat toch in principe niet verkocht worden op de Europese markt. Maar ja, bon, we hebben ooit de directeur-generaal, denk ik, van de douane hier gehad. En die zei, ja, er komen, ik doe een slag in het water, er komen zo'n 100 miljoen pakjes per maand binnen. Wij kunnen 0,001% controleren.
4: Dus, ja, doet er nog maar een nulletje bij.
0: Of nog een nulletje bij.
4: Ja, ja. Maar er is een reactie nu, hè. Dus Europa gaat strenger worden. En ook in Frankrijk is er nu net in juni een anti-fast fashion wet goedgekeurd.
0: Oké. Okay.
4: Ja. En waar dat er dus onder andere die importtaxen, zij werden daar meestal van vrijgesteld, want men doet meestal maar een controle, en niet meestal, men doet een controle vanaf €150. Maar nu is dat weggenomen, dus ook lichtere pakjes, want die kledij, dat weegt niet zo zwaar, worden ook gecontroleerd. Het blijft wel steekproefgewijs, maar dat is een één ding. En anders moet je boete betalen. Een tweede maatregel is dat men vanaf 2027 in Frankrijk dus echt ook sociale media gaat screenen. En je mocht dus geen advertenties meer plaatsen voor ultra-fast fashion.
0: Wow,
4: het is echt wel gericht op de Chinese platforms. Want ik weet niet of dat ze... Ja, want het is, niet, het is zo geformuleerd dat H&M en Zara bijvoorbeeld nog wel kunnen. Dat heeft te maken met ook het aantal stuks dat je produceert per item.
0: Uh-huh.
4: Maar dus dat wordt verboden. Hè? Dus, en die boetes die lopen wel op.
0: De overzeese winkels die zijn toch niet te vatten, denk ik dan, voor ons.
4: Ja, maar de consument kan daar wel op reageren en dat ziet men al wel. Hè? Dus natuurlijk, als je zegt een kleedje van €9, dat dan, dat is nog goedkoper als uw t-shirt, dat dan door die extra taxen aan €15 wordt verkocht, dat blijft nog altijd wel heel duur natuurlijk. Maar als je zoveel stuks hebt, kunnen die boetes wel erg oplopen. Maar men gaat het doorrekenen aan de klant. Ik zie dat niet anders hoe dat...
0: Nee, snap het. Bent u wel duur af van?
4: Het is een stuk nostalgie.
0: dat is mooi uitgelegd. Hij heeft een heel leuk liedje. Mijn nieuw kostuum. En ik dacht, dat is nog wel iets leuk om te spelen.

0: van lang geleden. Nee, het is al lang geleden. Ultra, mijn nieuw kostuum. En weet ik veel over ultra fast fashion, moet ik zeggen.
1: Weet ik veel?
0: Annick Schramme, je bent nog altijd hier bij mij in de studio, bij hoogleraar fashion management. Ja, we hebben al veel besproken, hè, dat er bloed aan onze kledij hangt, is misschien wat overdreven, alhoewel in sommige gevallen is het echt zo, maar het heeft een ongelooflijke economische, menselijke en ook ecologische impact, dat hebben we wel al geleerd. Wat moeten we dan wel doen?
2: Ja.
0: Waar moet ik dan wel dit wit t-shirt kopen, wat nu misschien ook uit een sweatshop komt? Ik ga niet eerlijker zijn dan de pauze, maar waar moet ik het dan wel kopen?
2: Ja, er zijn wel winkels, absoluut, hè, waar je die eerlijk produceren. Hè.
0: En hoe maar, weet ik dat?
2: Ja, er zijn ook wel initiatieven nu, hè, ook onder andere Kosh, die zo een systeem hebben ontwikkeld, waarbij dat je kan nagaan welke labels ecologisch produceren.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Ik zou ook zeggen, word zelf een kritische consument. Het is niet gemakkelijk, dat is juist. Hè, want in Europa zijn er bijvoorbeeld al 200 labels. Hè, dus ja, als consument, en dat voel je ook uit bevragingen van de consument, van men is daar wat sceptisch tegenover. Maar kijk ook zelf naar uit welk materiaal het gemaakt is. Kijk eens naar die naden, hoe dat het gestikt is. En dan kan je ook al wel een pas van het gezond verstand. Ik
0: begrijp het, maar ja. dan hoor ik inderdaad wat u daarnet ook al zei, die 16-jarigen zeggen, ja, maar ik heb geen budget. En ik wil met de mode mee.
2: Ja.
0: En ik wil er hip uitzien. Nou, ik begrijp het wel. Hè.
2: Ja.
0: Dus als je het enkel bij de consument legt, dat is natuurlijk ook moeilijk. Hè, want ja.
2: Ja, maar het is een cruciale factor. Het is een verantwoordelijkheid
0: tuurlijk,
2: van iedereen. 100%. Hè. Dus, en ik denk wel, hoe meer mensen dan weten welk systeem erachter zit, dat misschien. Ja. En ook wel de verhalen die erachter zitten. Hè, want een systeem is dan weer te groot of zo, maar welke verhalen erachter zitten van mensen, hè, die uitgebuit worden, dat die kennis al wel tot een bewustzijn kan leiden. En een bewustzijn kan tot een gedragsverandering leiden. En er zijn ook wel andere manieren natuurlijk. Hè. Dus dat is op het vlak van het bewustzijnsniveau. Maar kledij is ook emotie. Hè, dus dat ontsnapt aan de ratio. Hè, maar dan nog. Hè, dus, en daar zie je wel jongeren die via platformen zoals Vinted bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Of tweedehands winkels. Hè, hoe langer hoe meer gaan kopen. Niet altijd omwille van duurzaamheidsredenen. Maar ik vind dat oké. Okay. Zolang dat eigenlijk. Het is een alternatief systeem om weer die duurte, of de levensduurte van een kledingstuk te verlengen.
0: Wordt er meer en meer tweedehands gekocht? Is dat effectief zo? Of?
2: Ja, maar het is nog geen meerderheid. Hè? Maar
0: nee.
2: Dus 32% vind ik toch al veel van mensen die al wel eens tweedehands.
0: 32%?
2: Ja, ja.
0: Wauw.
2: Al wel eens tweedehands gekocht hebben. Maar er wordt vaak ook gecombineerd. Hè. Tweedehands kopen met toch nieuwe dingen.
0: Ja.
2: Maar goed, die evolutie is wel positief. En ook, wat wel ook grappig is, vind ik, vindt het, hè, zo'n platform, wordt niet alleen omwille van duurzaamheid gaat men op zo'n platform, maar sommigen worden de manager van hun eigen kleerkast. Hè. En ze hebben dan iets een paar keer gedragen.
0: Mm-hmm. Maar, de mensen die het gehoord hebben, mijn excuses, tijdens het praten heb ik iets ingetijd. Ik vroeg het mij af.
2: Klopt.
0: Vinted deelt zelf geen exact totaal aantal verkochte stuks per jaar, maar het totale handelsvolume van alle verhandelde spullen bedroeg in 2025 10,8 miljard euro.
2: Ja.
0: Wow.
2: Ja, dus dat zijn gigantische omzetten ook. Hè. Maar dus vanaf, als je meer verhandelt dan 2000 euro per jaar, dan wordt het een handeltje.
0: Ja. Goeie vraag. Tweedehands lijkt ook een hele industrie. Van waar komt die tweedehands kleding? Wie zit daar dan achter?
2: Ja. Ja, en je hebt ook bedrijven die in Vlaanderen ook, hè, die
0: de containers leeghalen.
2: Leeghalen en selecteren.
0: Okay. Hè,
2: wat nog goed is, kringloopwinkels uiteraard. Hè, kringwinkels, zoals we nu zeggen. Dus dat is inderdaad een systeem die daarop gebaseerd is, maar ook die worstelen met de ultra-fast fashion omwille van de lage kwaliteit.
0: Kwaliteit, ja.
2: Ja, dus die verdienen daar nu ook te weinig aan. Dus,
0: maar dus die zak vol met oude kleren die ik in die container dump, letterlijk, mm-hmm. Van mm-hmm. Trek je plan ermee. Dat, mm-hmm. Wordt dat een grondstof voor een bepaald bedrijf? Wordt dat?
2: Ja, je kan verschillende dingen doen. Hè. Ofwel gaat het inderdaad naar de tweedehandsmarkt. Hm?
0: Mm-hmm.
2: Maar je, het kan ook gebruikt worden voor nieuwe ontwerpen. Hè? Dus voor upcycling noemen wij dat dan.
0: Dat ze de stof gaan recycleren.
2: Dat ze de stof gaan recycleren. Okay. En dat, hè, dus een deel gaat ook naar Afrika. Dus jawel, want er wordt tot op heden maar 1% gerecycleerd. Dus daar zit nog veel, veel marge.
0: Hoe bedoelt u 1% van...
2: Van al het, de kledij die opgehaald wordt, hè, dus afval, kledijafval, wordt er maar 1% gerecycleerd. En dus de rest wordt inderdaad uitgevoerd naar Afrika, naar Chili, alleen naar landen waar het dan inderdaad op die landfills terechtkomt.
0: Dus je denkt dat je een, goed, dat je een goede daad doet door het in die zak, in die containers te dumpen. Maar ook dat is eigenlijk geen duurzame oplossing.
2: Ja, natuurlijk. En niet alles. Maar inderdaad, op vlak van recycleren kan het wel nog veel, veel beter. Mm-hmm. Ja.
0: Tweedehandse kleding kopen, dat doe je in een thrift shop, heb ik mij laten vertellen. Dat dat in het Engels de term is. En dat is toch ook wel een nummer van Macklemore en Ryan Lewis, zeker? Zullen we dat dan spelen? Voilà, goed idee.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt.
1: Je hoorde nog Macklemore en Ryan Lewis met Thrift Shop. Weet ik veel vandaag over fast fashion met Aniek Schramme hier bij mij, hoogleraar fashion management. Ja, mijn mond is al een paar keer opengevallen. Mag ik dan vragen om bijna af te ronden, hoe shopt u? Waar let u op?
2: Ja, ik koop altijd Belgisch.
1: Is het waar?
2: Ja, altijd, ja. Ja, en dus dan is er toch al... Allee, omdat je die labels ook kent, weet je dat ook wel, hoe dat die geproduceerd zijn. Ik kijk ook, maar dat is dan ook een stukje vanuit mijn beroep natuurlijk, hè, welke nieuwe initiatieven er zijn. Jonge, duurzame labels, hè, want er is veel idealisme ook bij designers. Mm-hmm.
1: Als u zegt, ja, ik koop vooral Belgisch, dan ook de essentials, zoals dat heet, het witte t-shirt, het zwarte t-shirt, dat soort zaken?
2: Ja, ja. Toen ik jong was, bestond er nog een merk Anvers en dat was alleen Basics. Maar je hebt nog labels die dat doen. Hè. En dan, ja, in het middensegment hebben we er verschillende, waar het kwalitatief goed is. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan Xandris, maar ook Belrose. Je hebt ook Woody van de pyjama's. Hè, die,
1: ja.
2: Ja. Maar dat zijn niet de simpele t-shirts natuurlijk. Uniqlo is niet Belgisch, maar is ook wel populair bij jongeren. En die
1: dat is Japans, dacht ik.
2: Dat is Japans, ja. En die brengen ook wel basics. Hè, en claimen ook duurzaam te zijn. Dan heb je natuurlijk ook de retailers bij ons, hè, zoals JBC of EVO.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja.
2: Ja, en dan... ja, ik koester ook mijn kleren. Ja, en hoe ouder je wordt, hoe meer...
1: Ik weet het, maar dan... dus, ik heb ook zo'n paar pièces uniques, maar dan doe je die in de wasmachine en dan, ja, die verslijten. Snap je dat?
2: Ja.
1: De droogkuis, ja, dat budget heb ik niet om alles naar die droogkuis te doen.
2: Ja.
1: Je hebt de realiteit natuurlijk, dit t-shirt ook, 18 euro. Ja, over een half jaar is dat kapot gewassen, kapot gedragen en... Ja.
2: Maar droogkuis is ook niet duurzaam, natuurlijk.
1: Ja, ja. Kijk,
2: ja. Dus ja, het is moeilijk om goed te doen.
1: Ja,
2: maar ik denk dat we ook wel moeten beseffen, perfect kan je niet doen, maar je kan wel ergens beginnen. Hè.
1: Ja.
2: En je kan erover nadenken en bij de keuzes die je maakt. Hè. En effectief, de eerste regel is minder kopen. Ik denk dat mensen daarmee moeten beginnen. En dan ook proberen wat creatiever te combineren. Je hebt nu ook zelfs labels die kleding verhuren. Dresser is zo'n voorbeeld. En ja, ook de oprichter is heel, heel idealist en doet dat eigenlijk heel goed. Maar bijvoorbeeld, voor avondkleedjes kan dat eigenlijk perfect. Hè.
1: Ja, maar dan hoor ik dat heel vaak bij de Zalando's en de ASOS'en van deze wereld. 20 avondkleedjes worden besteld. Het beste wordt gedragen die avond, maar de dag nadien wordt dat teruggestuurd.
2: Ja.
1: Dan denk ik ook van, dat is dan weer nog een heel ander luik. De duurzaamheid van al die pakjes die over en weer gaan, dat is ook nog iets waar...
2: Ja, ons online gedrag,
1: het
2: aankopen online, dat is ook een gigantisch probleem. Mm. En dat is natuurlijk door COVID heel erg geboost.
1: Enorm.
2: Hè? Dus er is wel werk aan de winkel. Maar er zijn wel hoopvolle signalen.
1: Absoluut.
2: Je ziet wel dat er een verandering is tegenover 5-10 jaar geleden.
1: Ja, want als het over duurzaamheid gaat, gaat het zo vaak over een huis isoleren of dit of dat. Maar al die pakjes en al die kledij die we dragen en consumeren, ook dat heeft allemaal impact natuurlijk. Hè.
2: Absoluut. En dat heeft te maken met ons dagdagelijks leven, met onze identiteit. Hè. Dus we moeten daar aandacht voor hebben. Voeding en kledij hebben we allemaal nodig. Hè.
1: Mm-hmm.
2: Daar meer duurzaam in zijn en meer bewust consumeren, denk ik. Dat is de boodschap is.
1: Dat is een mooie boodschap om mee af te ronden. Ik ga u danken voor uw tijd om tot hier in Brussel te komen. En ik wens u veel luisterplezier met De Wereld van Sophie zo dadelijk. En weet ik veel, is er de volgende keer weer terug. En dan gaat het weer over iets heel anders. Zo kent u ons. Dank voor het luisteren.
3: Nu is het nog rustig.
4: Een eindeloze soap.
5: Mag ik je even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je baby spinazie niet?
4: In Fast Forward.
6: Als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts.
5: Ja.
6: En daar staan ze.
5: Dat is toch grappig dat die dan niet samen staan.
6: Er is een
1: keer weer terug en dan gaat het weer over iets heel anders. Zo kent u ons. Dank voor het luisteren.
3: Nu is het nog rustig.
4: Een eindeloze soap.
5: Mag ik je even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je baby spinazie niet?
4: In Fast Forward.
6: Als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts.
5: Ja.
6: En daar staan ze.
5: Dat is toch grappig dat die dan niet samen staan.
6: Er is een speciale aanbieding.
5: Verplaatst.
6: Daarom.
5: Dat is toch, oké. Je moet het maar weten.

0: Lucas Dont en Michael Roskam en ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, Knak en Radio 1. Vanavond op VRT1.
1: Dus je hebt een universiteit gezocht hier, ja. Omdat je wist, ik wil hier wonen. Ja. En ik zoek wel een studie die hier, ja. Zich hier afspeelt.
2: Inderdaad.
1: En wat studeert je dan?
2: Maritieme biologie.
1: Ja. Hoe vet is dat?
0: Op VRT1 in Home Sweet Home is Karin op bezoek bij Vlamingen in Hawaï. Op VRT Canvas zie je migratieverhalen van vroeger en nu in Italië voorbij de droom. En op VRT Max ontmoet Christel straffe vrouwen met een ongewoon leven. Veel kijkplezier straks.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij.
5: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond Belgische kost?
10: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: Het is bijna 10 uur. Ik zit samen klaar met u eigenlijk voor de wereld van Sophie om daarin alles te leren over de impact van negeren en genegeerd worden. Na deus.
0: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Brugge start het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel zijn ex-vrouw ook nog belaagd via de telefoon en brieven. Zijn ex heeft een dubbel gevoel bij de start van het proces nu, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
16: Enerzijds zijn wij gemotiveerd. We kennen het dossier tot in het detail. Mm-hmm. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces en eindelijk kan het nu starten. Dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
15: De man die terecht staat riskeert levenslang. Ruim 1 op de 10 werknemers in ons land wordt deels vergoed in zogenoemde warrants. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers hun werknemer een bonus willen geven, kunnen ze kiezen voor warrants. Die geven het recht om een aandeel te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. De werknemer kan zo'n recht of warrant verkopen en dus inruilen voor geld. Daar hou je netto meer aan over dan aan een klassieke bonus, zegt Wouter Beukels, verloningsexpert bij Randstad.
17: Het is wel voordelig, want als werknemer betaal je er geen sociale zekerheid op. Dat is al 13,07% gespaard. En de werkgever die bespaart ook nog eens sociale zekerheid. En heel vaak gaat hij dan zeggen, goed, wat ik uitspaar, ik wil netto zoveel mogelijk koopkracht geven aan mijn werknemer. Ik geef dat ook mee. En dan krijg je eigenlijk dubbele winst, minder lasten en hogere bedragen.
15: Nog uit het onderzoek was gebleken dat de lonen in ons land dit jaar amper stijgen bovenop de automatische indexering. Bijna 4 op de 10 werknemers kreeg geen opslag bovenop de index. In de regio Kharkiv in Oekraïne zijn vanochtend 7 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf. 10 anderen zijn gewond geraakt, zegt de premier. Hij spreekt van een nieuwe oorlogsmisdaad. In verschillende regio's zijn er de afgelopen uren grote aanvallen.

0: geweest. Ook in de hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een materniteit. Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt Jasmine, een jonge vrouw met het Gilles de la Tourette-syndroom, waardoor je onvrijwillige tics hebt en ze wil graag lerares worden. De reeks is een warme reeks over familie en zelfaanvaarding, zegt Streams, waarop de reeks te zien is. Leon is de eerste Vlaamse actrice die een Emmy-nominatie in de wacht sleept. De fictiereeks De Klas van 2000 is ook genomineerd voor een Emmy. Het is een miniserie over de ervaringen van een homoseksuele tiener. In de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis in China staat het intussen 1-1 tussen België en Oekraïne. Jana Otsipka verloor haar eerste enkelspel, maar Greet Minne bracht de stand weer gelijk. Zij versloeg de nummer 7 van de wereld, Elena Svitolina, in 3 sets. Nu spelen Magali Kempe en Lara Salde het dubbelspel en dat moet de beslissing brengen. Verschillende topspeelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan voor deze kwartfinale of zijn geblesseerd. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken en maximaal tot 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Het weekend, dat wordt meestal droog met best veel zon. Zaterdag halen we 26 graden, zondag nog 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is het een kwartier vertragen bij Zelzate-Oost. Daar is ter hoogte van de afrit een aanrijding gebeurd. Files nog naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruikbeke. En op de E313, 10 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Het gaat nog langzaam naar Brussel op de E411, 10 minuten vanaf Jezus-Eik. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
3: Radio 1.

0: Tom McRae met Karaoke Soul. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Het was eigenlijk een zeer absurd beeld, hè. Afgelopen maandag. Je zag de Amerikaanse president Trump die een lintje doorknipt op het gazon van het Witte Huis. Hij wil een aardig woordje spreken. En het enige wat we konden horen was dit. Op televisie was geen woord te verstaan van wat de president zei, omdat geen enkel mediahuis de president op dat moment nog deftig in beeld wilde brengen. Dat was de reactie van zenders als ABC, CBS, NBC en Fox News op de beslissing toen van de president om de journalisten van CNN, MS Now en Politico te weren uit het Witte Huis, omdat ze volgens hem fake news verspreiden en dus werden hun perskaarten afgenomen. En van de weeromstuit besloten quasi alle verslaggevers de president te negeren. Uit protest. De rechter heeft die beslissing nu tegengesproken, hoorden we deze morgen in het nieuws. Maar het blijft natuurlijk een bijzonder interessant voorval. Een zeer goede morgen, Steven de Voer.
2: Goedemorgen.
0: Amerika-kenner voor De Standaard. Waar is eigenlijk dit verhaal ergens begonnen? Waar is het misgelopen?
2: Ja, het loopt al lang mis natuurlijk in de zeer troebele relatie tussen Trump en de mainstream media, die wat hem betreft de vijand van het volk zijn. Maar concreet heeft hij vrijdag in de drie media, CNN, Politico en MS Now, in de ban geslagen via Truth Social. En toen die dus zaterdag aankwamen op het Witte Huis om hun werk te doen, bleek dat hun persaccreditaties waren ingetrokken en dat ze ook gewoon dat hun badge niet meer werkte voor binnen te geraken. En daarop zijn die media dan maandag naar de rechter gestapt. En is er een vrij merkwaardige solidariteit op gang gekomen met andere nieuwszenders die Trump dagelijks volgen. Mm-hmm. Ik zeg merkwaardig, omdat, en dat is dus toch wel het frappante, normaal gezien, ja, Trump is tegen de mainstream media, maar er bestaat natuurlijk ondertussen, Fox News is het bekendste, maar er zijn een aantal andere, nog rechtsere zenders zoals Newsmax, die een soort alternatieve nieuwsbubbel vormen die erg pro-Trump is. Mm-hmm. En toch heeft in dit geval ook Fox News zich solidair verklaard met de anderen. Ja. En wel hierom. Het werkt eigenlijk zo dat er voor de dagdagelijkse bezigheden, ik spreek niet over grote belangrijke momenten, maar het dagdagelijks volgende van Trump op Air Force One en als hij lintjes doorknipt en zo, is er een soort van poeltje, een samenwerking tussen de drie hele grote zenders ABC, CBS, NBC, en dan de twee gespecialiseerde nieuwszenders CNN en Fox News. Mm-hmm. Om dat niet alle dagen te moeten doen. Dat is ook te kostelijk. En dus doen die dat beurtelings. Zij leveren dan de camera's en de verslaggevers en de microfoons. En ze delen hun beelden met de rest. En dat gaat dus, dat is een samenwerking over de ideologische kloof heen. Want ook Fox News doet daaraan mee. En dus Fox News heeft zich nu ook solidair verklaard. Kan zijn voor een stuk, omdat ze bang zijn voor als ze dat 5 dagen zelf moeten gaan doen, iedereen, dan betekent dat extra kosten. Mm-hmm. Maar vermoedelijk is de hoofdreden, ik denk niet dat het aan grote principes of ethiek ligt bij Fox News, maar is de hoofdreden dat zij denken, ja goed, als dit nu gebeurt, wat let dan in de toekomst als er een democratische president is om ons in de ban te slaan en dan zijn wij dus ons werk kwijt. Dus niettemin vreemd, want het gebeurt bijna nooit dat Fox News tegen Trump ingaat, maar dat hebben ze dus nu wel gedaan.
0: Ja, inderdaad.
2: Het was maandag aan CNN, toevallig net om hem te volgen en CNN mocht niet meer. En de andere zenders hebben dus gezegd van ja, dat is dan jammer, maar wij sturen geen vervanger.
0: Ja, maar dus al te veel gevoelens van solidariteit moeten we daar niet per se achter gaan zoeken, achter dat gezamenlijke statement. Het kwam wel over, de hele wereld schreef erover. Weten we hoe Trump daarop gereageerd heeft? Want dat moet hem pijn doen, toch?
2: Het doet hem ongetwijfeld pijn. Aandacht is Trump zijn drug. Het narcisme van de man is bekend. En dat wordt natuurlijk wel constant gevoed. Want wat Amerikaanse media inderdaad doen, is hem bij wijze van spreken dag en nacht volgen. En daar is hij aan gewend. Hij heeft dat nodig. De informele gelegenheden. Bij een aankomst in het Oval Office of een babbel hier en daar of een lintje doorknippen, dat is meestal de momenten waarop dat hij uitpakt met dingetjes. Dus dat moet pijn doen. En trouwens, hij had dan op dinsdag had hij een ontmoeting met de burgemeester van New York, Soran Mamdani. Mm-hmm. En daar was dankzij Mamdani was wel alle pers welkom. En daar heeft Trump dan meteen gewezen op de verslaggevers die er wel waren. En dan zei hij, kijk, they never boycott me. Maar op zo'n moment merk je wel dat Trump uit de media houden, dat doet een pijn.
0: Hij heeft wel onmiddellijk Trump TV op poten gezet. Een soort tijdelijke zender met verslaggeving over de president. Heeft die iets kunnen betekenen in die dagen van president Nigeria?
2: Helaas voor hem. Ja, het was ook een... Principieel gesproken was dat ook weer een belangrijke kwestie. Ik bedoel, in de Verenigde Staten, de president zelf, die de normale media buitenspel zet en een soort van staatstelevisie lanceert met de woorden van dan krijg je tenminste rechtstreeks aan mij, zonder dat het wordt verdraaid door de leugenachtige media. Ja, dat is uit het handboek van dictaturen. Dus principieel gesproken is dat een big deal, die Trump TV. Maar in de praktijk helemaal niet, want dat is inderdaad snel in elkaar gezet via een 24 uur per dag stream op YouTube. Maar er was eigenlijk helemaal geen materiaal. Al op de eerste dag stond het vol met oude speeches van hem en zo. En de kijkcijfers stonden ook echt helemaal niks voor. Ja, niemand blijft daar naar kijken. Dus het was kennelijk om iets te doen.
0: Mm-hmm. Maar inderdaad, ongezien, hè, een president van Amerika die zijn eigen zender even, zijn eigen mediakanaal gaat oprichten. Hebben we dit al eerder in de Amerikaanse geschiedenis meegemaakt, zoiets?
2: Nee, in ieder geval niet in het audiovisuele tijdperk. Het zou kunnen, maar dat weet ik niet precies, maar dat ergens in de 19e eeuw of zo, dat er wel eens een president is geweest die een gelijkaardige boycott heeft uitgesproken tegen printmedia. Maar in het audiovisuele tijdperk is dit ongezien. Het is vooral de schaal waarop het gebeurt. Dus drie volledige media buitenspel zetten. Want hij heeft in zijn eerste termijn heeft hij het ook wel twee keer gedaan met specifieke journalisten. Waaronder ook een van CNN trouwens. Maar die zijn alle twee naar de rechter gestapt en hebben het pleit gewonnen. En hij heeft dus die persaccreditaties ook meteen moeten teruggeven.
0: Ja, dat is in deze ook gebeurd. Hè. Ze zijn snel naar de rechter gestapt. Die heeft nu bepaald dat de journalisten terug toegelaten moeten worden. Is dat dan ook met onmiddellijke ingang dat dat zal gebeuren?
2: Ja, met onmiddellijke ingang, maar wel voorlopig. Hè. Dus de rechter heeft gezegd, je moet die persaccreditaties meteen fysiek teruggeven en ervoor zorgen dat die badges ook terugwerken als ze het Witte Huis binnen willen. Maar dat is voor 14 dagen. Hij heeft letterlijk gezegd dat de verbanning van deze drie media hoogstwaarschijnlijk ongrondwettig is, maar de beslissing te gronden die volgt later. Mm-hmm. We moeten daar niet veel twijfel over hebben, want ik bedoel, dit is ook wel voor iedereen met enige kennis van het recht overduidelijk een schending van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers, staat in de Amerikaanse grondwet. Dus dat gaat sowieso gebeuren. Trouwens, de rechter die nu deze beslissing heeft genomen, was ook geen progressieve rechter. Het is ook een rechter die door Trump zelf benoemd is, om maar aan te geven dat er eigenlijk geen andere beslissing mogelijk was. Maar dus in principe heeft hij wel 14 dagen de tijd nu om beter te argumenteren waarom deze ban van die drie media nodig was. Maar het argument, in ieder geval dat Trump nu u inroept, of Trumps advocaten inroepen, zijn eeuwige troefkaart, dat het ook gaat over een kwestie van nationale veiligheid, dat heeft hij verworpen. Want dat was dus wat de advocaten van Trump dan uiteindelijk beweerden, van in eerste instantie was het omdat ze leugenachtige informatie verspreiden, maar daarna kwam dan toch de meer specifieke uitleg van dat het ging over informatie waarin dat security kwesties aan bod kwamen en dat ze daarmee dus het land in gevaar brachten. Maar dat heeft de rechter afgewezen als onzin.
0: Ja, en waarschijnlijk kunnen we verwachten binnen een tweetal weken dat die tijdelijke beslissing nu ook bekrachtigd zal worden dan.
2: Absoluut, ja.
0: Ja, ja. Goed, dan blijven we alleszins op de hoogte van de Amerikaans-Chinese top die vandaag start. En dus de Amerikanen zullen ook weer kunnen genieten van hun president op alle zenders. Zullen zij dit gemerkt hebben op een of andere manier of gevoeld hebben in de verslaggeving de voorbije dagen?
2: Nou, dat is relatief beperkt, hè, omdat Amerikanen sowieso bijzonder weinig nieuws tot zich nemen op de geëikte manier. Ik bedoel, die zijn op sociale media, maar de beruchte onwetendheid van de gemiddelde Amerikaan is echt geen cliché, dat is een realiteit. Dus of dat ze het allemaal zo direct gemerkt hebben, dat durf ik nog te betwijfelen. Het is in ieder geval, het is een beetje een blamage voor Trump. En Trump zit al in de hoek waar de klappen vallen. Dit was geen gelukkig moment. En natuurlijk, ik sprak dan over sociale media, maar een farse zoals wat er daar maandag gebeurde met zijn lintjesmoment, waarbij hij kennelijk gewoon vergeten was dat er geen geluidsopname was. Dat soort dingen gaat wel viral.
0: Ja, absoluut. De man zal het geweten hebben. Heel erg interessant om het allemaal nog even te overlopen. We gaan hem wel terug weer aangeboden krijgen, want de man is opgeheven en de journalisten kunnen terug aan de slag. We zullen zien of ze dat even enthousiast zullen doen als tevoren. Dank je wel om ons bij te praten. Amerika-kenner Steven De Voer.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: Best Friend van Kids with Buns. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: De Amerikaanse president Trump werd deze week staalhard genegeerd door de verzamelde media in de Verenigde Staten. Uit protest tegen zijn beslissing om CNN, MSN Now en Politico te weren uit het Witte Huis. Het was een strategisch geniale zet natuurlijk, want ze weten hoe verschrikkelijk hij het vindt om genegeerd te worden. Hij leeft, zoals we Steven de Voer net hoorden zeggen, van aandacht. Aandacht is zijn drug. En dat genegeerd worden, dat is voor hem in het bijzonder pijnlijk. Maar eigenlijk kan je vaststellen dat dat voor quasi iedereen misschien wel een van de ergste straffen is die er zijn. Lucht zijn voor de ander. Onzichtbaar zijn. Daar wil ik het heel graag eens over hebben vandaag. Over negeren en genegeerd worden. En nu wil ik het daarover hebben met Loes Meeuwse. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Sociaal psycholoog, docent, onderzoeker aan Thomas More en aan de KU Leuven. Dat heeft toch een stevige impact, hè, bij mensen als je plots door een ander of vele anderen genegeerd wordt?
2: Ja, absoluut. Genegeerd worden of uitgesloten worden op andere manieren is iets dat bij veel mensen heel hard kan aankomen. Ik denk dat bijna iedereen zich wel een ervaring kan herinneren waar hij dat gevoel had. Hè. Als laatste gekozen worden, als er groepen gemaakt worden in de turnles of tijdens een vergadering het gevoel hebben dat niemand jouw opmerking echt meeneemt of vrienden die plots geen initiatief meer nemen om met jou af te spreken. Dat kan voor veel verdriet en piekeren en slapeloze nachten zorgen. En sommige van die ervaringen kunnen echt nog lang bijblijven.
0: Mm-hmm. Waarom is dat zo hard om te dragen?
2: Ja, erbij horen is een beetje een fundamentele menselijke behoefte. We zijn een sociale soort en we leven in groep en hebben elkaar ook nodig om te overleven. Dus ja, vanuit evolutionair perspectief is het logisch dat als je deel uitmaakt van een groep, dat je ook meer toegang hebt tot bescherming, samenwerking, hulp. Maar ook psychologisch zijn relaties met anderen en groepen waar we lid van zijn, een heel belangrijk deel van wie wij zijn. Als ik aan jou vraag wie ben je, dan ga je niet alleen antwoorden met de eigenschappen, zoals ik ben rustig of enthousiast, maar je gaat ook andere dingen noemen. Ik ben partner, collega, lid van die sportclub enzovoort. En het is eigenlijk net omdat we zo'n sociale soort zijn, dat we een systeem hebben dat snel kan detecteren dat er een risico is op uitsluiting. Dus het is eigenlijk heel nuttig dat we het onaangenaam vinden en dat we dus een alarmsignaal krijgen als er een risico dreigt dat we alleen zouden kunnen vallen.
0: Dat is eigenlijk de pijn die je dan voelt. Eigenlijk voelt ons lichaam of voelt onze geest zich op dat moment bedreigd.
2: Ja, klopt. Ja. En studies tonen dat die sociale uitsluiting zelfs hersengebieden kan activeren die ook actief zijn wanneer wij fysieke pijn hebben. Dus daarom spreken we soms wel eens van sociale pijn die heel moeilijk is voor ons.
0: Ah, ja.
2: Dat betekent niet dat dat letterlijk dezelfde pijn is natuurlijk als wanneer je je knie stoot, maar het is wel een heel sprekende bevinding. Ja, misschien omdat we ons bij fysieke pijn iets meer wezenlijk kunnen voorstellen en dat het toont hoe erg ook die sociale uitsluiting is.
0: Mm-hmm. Zijn sommige mensen meer gevoelig voor afwijzing dan anderen? Ik denk nu bijvoorbeeld aan president Trump.
2: Ja, daar zijn wel persoonlijke verschillen in. Mensen met een eerder lage eigenwaarde zijn gevoeliger voor kritiek en afwijzing, omdat dit eigenlijk een beetje bevestigt wat zij al over zichzelf denken. Ze hebben al een negatiever zelfbeeld. Maar aan het andere uiterste zien we dat mensen met een opgeblazen, bijna overdreven sterk gevoel van eigenwaarde eigenlijk ook heel gevoelig zijn voor uitsluiting. Dat zie je soms ook bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen, zoals mensen met narcistische trekken, wordt soms ook wel die het paradox genoemd, want dat lijken heel zelfzekere mensen, maar daaronder kan het een heel kwetsbaar zelfbeeld zitten dat heel sterk afhankelijk is van bevestiging, bewondering door anderen en dus kritiek of afwijzing kan dan het extra bedreigend ervaren worden.
0: Ah ja, oké. Zouden er mensen bestaan die het amper opmerken of die het zich net iets minder zouden aantrekken mochten ze door iemand of enkele mensen genegeerd worden?
2: Ja, amper opmerken is misschien veel gezegd, maar mensen met een gezonde dosis zelfwaardering die zijn daar wel wat minder gevoelig voor. Die gaan bij één negatieve ervaring hun positieve zelfbeeld niet meteen onderuit gehaald krijgen. Die kunnen dan misschien wat sneller relativeren of verwerken. En ja, naast persoonlijkheidseigenschappen kan ook jouw sociale omgeving een belangrijke buffer zijn. Hè. Als jij verschillende mensen om jou heen hebt die jou het gevoel geven dat ze jou waarderen, dan zal een ervaring van uitsluiting door anderen wat minder bedreigend zijn. Omdat ja, ze zijn niet jouw enige bron van verbondenheid en zij kunnen jou ook wel steunen als er een negatieve ervaring is om die negatieve effecten van uitsluiting een beetje te verzachten.
0: Mm-hmm, dat is waar. Goed omringd zijn, dat doet altijd plezier in het leven eigenlijk. Hè? Wat kan je verwachten van iemand die genegeerd wordt? Wat zijn de mogelijke reacties daarop?
2: Ja, het kan een beetje verschillende kanten opgaan. Soms gaan mensen bij zo'n ervaring van uitsluiting eigenlijk juist extra hun best gaan doen om er terug bij te horen. Dus extra behulpzaam worden of extra voldoen aan verwachtingen om die relatie met anderen te gaan proberen herstellen. Maar het kan ook wel die andere kant op gaan. Iemand kan juist boos of agressief worden. De reactie van, als jullie mij niet nodig hebben, dan heb ik jullie ook niet nodig. En na herhaalde uitsluitingen kunnen mensen zich ook net gaan terugtrekken. Omdat ze het gevoel hebben dat het toch geen zin heeft om opnieuw aansluiting te zoeken. En het is eigenlijk een beetje gaan opgeven.
0: Mm-hmm. Zou je kunnen stellen dat een mens nog liever ruzie maakt met een ander dan dat hij door die ander gewoon straal genegeerd wordt?
2: Het hangt natuurlijk wat af van hoe agressief die ruzie eraan toe gaat of hoe constructief die is.
0: Een discussie pakt.
2: Sorry?
0: Dat we het over een discussie hebben, geen lijfelijk gevecht.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, als je genegeerd wordt, dan erkent eigenlijk iemand niet meer je bestaan. Hè. Dat is heel pijnlijk. Als iemand boos op je is, dan inderdaad die discussie gaat aangaan, dan geeft hij je eigenlijk aan wat er misloopt en geeft hij je ook een kans om dingen uit te praten. Hè. Om ook jouw kant van de zaak te kunnen geven of om je te verontschuldigen of iets te veranderen waar nodig. En als je genegeerd wordt, krijg je die kans eigenlijk niet.
0: Mm-hmm. Inderdaad, negeren. Het is een straf voor de sociale beesten die we zijn. Dat heeft u heel helder geschetst. Dank je wel. Sociaal psycholoog Loes Meuwsen.
2: Met plezier.
1: Radio 1.

0: van Rye. En daarvoor Promise van Jordan Rakai. Op de E34 van Antwerpen naar Knokke is het 20 minuten vertragen bij Zelzate-Oost. Daar is ter hoogte van de afrit een ongeval gebeurd. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard.
3: Happy bathroom to you.
2: Renoveert uw badkamer. Radio 1.
4: De wereld van Sophie.
0: Ik zei het net, het kwam ter sprake dat negeren een straf is, hè, voor mensen. In overdrachtelijke zin zou je dat kunnen zeggen, dat dat een straf is. Maar wij kennen onszelf zo goed dat we negeren soms echt als een straf gaan gebruiken. Bij de getuigen van Jehovah, bijvoorbeeld. Wie zich niet naar de geest van de sekte gedraagt, die wordt uitgesloten. En die wordt vervolgens staalhard genegeerd. Shunning, zo heet dat. Van de ene op de andere dag verlies je je familie, je vrienden, je kennissenkring. Jenny werd zo'n 45 jaar geleden uitgesloten van de Jehovah-getuigen. Ze had tijdens haar huwelijk iemand anders leren kennen. Dat mocht niet van het geloof. En dus werd ze van de ene op de andere dag door iedereen genegeerd. En ook al probeerde ze keihard de banden met haar familie enigszins te bewaren, ze slaagde daar niet echt in. Jenny vertelde hoe het voelt aan Anke van Meer.
5: Mijn moeder is getuige van Jehovah geworden als ik 12 was. Dus ik was een kind. En wij automatisch, in die tijd was dat zo, moesten wij mee in het geloof. Nu, na een tijd begint je dat gewoon te worden en denk je natuurlijk dat het allemaal waar is. In die tijd, dat is heel lang geleden. Ik ben 68 op het moment, dus was er geen internet. Was er niks dat wij konden controleren. We hadden alleen de tijdschriften en de documentatie van de Jehovah's getuigen. Even kort geschetst, op mijn 16 jaar ben ik verliefd geworden op een jongen van buiten de organisatie. Dat op zich was nog niet zo erg, maar het draaide wel rond de seks. Je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Ik was 15, 16, wat wist je daarvan? Na enkele maanden hadden wij al wel zoiets van, oh my god, dat gaat hier precies niet lukken. Dus we hebben het uitgemaakt. En dan ben ik op mijn 17,5 een getuige tegengekomen, hè? En 6 maanden later zijn wij getrouwd, op ons 18. Hij was van boven Antwerpen, ik ben van Mechelen. Wij zijn in Lier gaan wonen. En eigenlijk heeft dat onze redding geweest, omdat wij de eerste keer ons jeugd beleefden. We gingen naar de cinema in plaats van naar de Koninkrijkzaal. Enzovoort, enzovoort. Vanaf daar, ja, zijn we ons stilletjes aan gaan losmaken uit de organisatie. Wat is er dan gebeurd? Op mijn 21 ben ik mijn eerste liefde terug tegengekomen. En hebben wij besloten van te scheiden. Want hij was net 6 maanden getrouwd en ik was 3 jaar getrouwd. En dan ben ik uitgesloten. Dus ik heb er zelf niet voor gekozen om weg te gaan. Maar uitsluiten wil zeggen, ze willen met u niks meer te maken hebben. In de Bijbel wordt dat beschreven als uitgeslotenen worden behandeld als honden die in de modder liggen te rollen. En dan moest ik bij de raad komen. Daar vragen ze u dan op de man af. Heb jij seks gehad met iemand anders dan je man? En ja, ik heb nooit hypocriet geweest, dus ik heb uiteraard ja gezegd. En dan roepen ze dat af op het podium. Vanaf nu, Schipper Jenny is uitgesloten uit de organisatie. Als je haar ziet of je komt daar tegen, mag je er niet meer mee praten. Punt. Dus dat wil zeggen dat je vandaag eigenlijk 5000 mensen kent en morgen eigenlijk niemand meer. Ze roepen dat af. Dus ja, natuurlijk, ik was 21 en ik was verliefd en terug bij mijn eerste liefde. Dat leek allemaal niet zo erg. Allee, buiten dat uw familie eigenlijk ook niet meer tegen u mag praten. Mijn moeder was getuige van Jehovah. Mijn vader is nooit getuige geweest, maar was een pantoffelheld, zal ik maar zeggen. Die kon niet op tegen mijn moeder. Maar mijn moeder die had wel gewillen dat hij bijvoorbeeld gezegd had, het is mijn dochter, zij mag hier thuis blijven komen. Maar hij zei dat niet, want dan had zij er zich kunnen achter verschuilen. Wij hadden geen internet, dus wij dachten dat wij de daders waren. Wij hebben niets fout gedaan, het is maar terecht dat we gestraft worden. Het is eigenlijk maar vele jaren later dat internet opgekomen is. Vooral dankzij Facebook. Heeft ook goede kanten. Dat wij groepen zijn beginnen samenstellen. Dat wij ook andere uitgeslotenen ontmoet hebben. Die daar ook mee bezig waren. Wat is dat hier allemaal? Dat we eigenlijk maar pas beseft hebben. Wij zijn geen daders. We zijn gewoon slachtoffers geworden. Van een sekte. Ik was dan nog erg jong en dan tilt je daar precies allemaal niet zo zwaar aan. Ik was dan bij mijn eerste liefde. Je hebt dan die familie, je begint andere vrienden te kennen enzovoort enzovoort. Bij mijn moeder is dat erger en erger geworden. In de zin van in het begin, bijvoorbeeld als mijn dochter geboren is, dan was zij er, dan zag ik haar. Als mijn zoon geboren is, dan was zij er. Ik ging ook altijd terug bellen bij haar. Ze liet dan wel mij binnen. Hè? Maar het was daar altijd wel, ja, je moet oppassen en je moet zien dat je een auto ergens anders zet. En ik dan zo sarcastisch, Jehovah ziet dat ook, hè, ma. Het is eigenlijk maar pas mee ouder te worden en de grote slag is gekomen als mijn jongste zuster, dus ik heb een zus die 11 maanden ouder is, maar ik heb ook een zus die 18 jaar jonger is. Zij is opgegroeid bij de getuigen, ze heeft geen ander verleden gehad en zij heeft eigenlijk altijd redelijk normaal gedaan met mij. Ik zag ze regelmatig en ze kwam ook bij mij als kind en later. Dan is ze getrouwd en ze is uiteindelijk hier gaan wonen, 50 meter hieraf. En wij liepen bij elkaar binnen en buiten. Tot ongeveer, ik denk dat dat nu 10 jaar geleden is, dat ze tegen mij zei, zo tussen de soep en de patatten door, hè? Ja, luistert, mijn man, die wil hoger opgeraken in de gemeenschap, hè? En ja, we moeten de regels volgen, hè. Dus vanaf nu gaan we niet meer tegen u praten. Maar dan ben ik echt wel ontploft. Toen was ik heel, heel, heel, heel erg van streek. Ik heb daarvoor ook in therapie geweest, omdat ik heel veel verdriet stond daar maar op en ging daarmee slapen. Je hebt niks verkeerd gedaan, hè. Ik was uitgesloten, maar al zoveel jaren geleden, 40 jaar toen al, dus je krijgt eigenlijk levenslang. Ik heb ze verleden week of 14 dagen geleden nog net gezien, want hier, dat loopt hier dood en daar is daar zo daar een deur, zal ik maar zeggen, dat open is uiteraard. En vroeger kwamen die langs hier als ze naar daar moesten. Nu zie je die hier nooit meer, dus ze doen een tour, hè, waarschijnlijk. Maar ik heb ze wel gezien op straat 14 dagen geleden. Die draaien nu niet weg of zo, die kijken door u door, zo. Ik kan dan moeilijk anders uitleggen. Ja, misschien heeft dat ook te maken met het feit, we zijn met drie, ik ben de communicatiefste van de drie. Mijn vader was een solitair en dus ik denk dat mijn twee zussen wat van hun vader hebben en ik ben meer mijn moeder. Dus het is niet alleen het feit dat je getuigen zijn, maar het heeft ook te maken met de karakters. Dat ze, en wij zijn ook Vlamingen. Vlamingen hebben de neiging van als er iets is dat hun niet goed afgaat, van daarover te zwijgen. Maar uiteindelijk beïnvloedt het heel uw leven, hè. Zolang er mensen zijn die in die organisatie zitten. Genegeerd worden, dat voelt mij als misbruik. Emotionele misbruik. Maar negeren is erger dan iemand al roept een dier tegen u, hè. Allee, bij mij toch. Want dan wil dat zeggen dat je er nog mee in zit. Als je roept en tiert en ruzie maakt. Maar als je zwijgt, ja. Ik heb het nog altijd moeilijk in deze tijd. Ik maak dat mee met mijn zoon bijvoorbeeld. Ik stuur daar een bericht naartoe. Hij antwoordt achter 5, 6 of 7 dagen. Dan zit ik 6 of 7 dagen te wachten. Ook bij andere vreemdere mensen die een dag of 2 wachten. Ik kan er gewoon niet tegen. Heel moeilijk. En ik denk wel, want ik heb dat met andere mensen ook al over gesproken, met vrienden, die hebben dat minder hard. Die hebben dat minder erg. Dat gevoel zo van, allee, nu antwoorden die niet. Wat is dat nu? Dus ik veronderstel dat dat daar wel uit voortkomt. Direct hangt daarbij aan, ik word niet graag gezien. Niemand ziet mij graag. Ze moeten mij niet hebben. Zo dat. Dat uitsluiten, vooral dat negeren, hè, na die uitsluiting, doen dat je er niet bent als je iemand tegenkomt, dat noemen ze bij ex-getuigen, misschien ook bij echte Jehovah's getuigen, dat weet ik niet, shunning. En shunning staat niet zozeer voor die uitsluiting, maar vooral voor het negeren. Het niet mogen komen naar feesten. Alleen verjaardag wordt niet gevierd, maar andere dingen, een huwelijk enzovoort enzovoort. Of een kindje dat geboren wordt en zo van die dingen allemaal. Hè. Dus je bent niet alleen uitgesloten, maar je bent ook geshunt in heel de familie. En ook bij andere mensen, maar dat is niet zo erg. In je eigen familie is het natuurlijk erger. Ik ken mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Ik ken mensen die zelfmoordpogingen gedaan hebben. Dat zijn dan voornamelijk de mensen die bijvoorbeeld hun kinderen of hun ouders gezegd hebben, mogen niet meer zien en ook nooit meer geen contact mee gehad hebben. Dus ik heb dan nog geluk gehad tussen haken, hè, dat het zo wat wel niet. Ik heb ook in een proces gezeten in 2020. We hebben dat ook gewonnen trouwens. Tegen die shunning, hè, dat negeren. Wat mij enorm opvalt, dat is dat ex-getuigen en ook uitgeslotene getuigen, dat die quasi niet gefrustreerd zijn. Eigenlijk nog altijd heel veel empathie hebben voor de mensen die dat doen ten opzichte van u. Omdat je er zelf in gezeten hebt en omdat je natuurlijk weet, die doen dat niet omdat ze slechte mensen zijn. Die doen dat gewoon omdat ze denken dat dat zo is. Ik heb op het proces mijn eigen zuster ook verdedigd. Die kunnen daar zelf niet uit. Ze denken dat ze dat niet willen, maar ze kunnen niet, want dan worden ze ook uitgesloten. Ik droom ervan voor de mensen in de toekomst, voor ex-getuigen, hè, die uitgesloten worden, dat dat niet zo een invloed meer zal hebben, dat ze echt geshunt of echt genegeerd worden. Wat dat voor mij zou betekenen, dat weet ik eigenlijk niet. Stel dat mijn zus hier ineens aan de deur zou staan, zou zeggen, ja, we mogen van de organisatie terug praten tegen u. Ik weet echt niet, ik kan daar niet op antwoorden wat ik daar nu mee zou doen. Nu dat ik dat zeg, voel ik me heel erg emotioneel. Dus mijn hart zou misschien zeggen, ik doe de deur open. Mijn hoofd zou misschien zeggen, ja, nu ook niet meer. Dus ja, moeilijk.
0: Jenny werd door de getuigen van Jehovah uitgesloten en wordt dus al jarenlang genegeerd. Het is iets wat u misschien ook ooit overkomen is, wat u misschien nu aan het overkomen is. Laat gerust weten. Alle reacties zijn welkom via Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Garden met Black Hole Sun. En daarvoor hoorde je The Giant Feelings van Eloise. We hebben het over negeren en ik las al in de reacties dat mensen wel eens op een partner botsen die bij ruzies gaat negeren. De zogeheten silent treatment die je dan krijgt. Daar gaan we het straks verder over hebben. Wat de kut is, komt Wart vertellen. En er is misschien ook wel wat troostmuziek. Na het nieuws van 11.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ruim de gang hier alsjeblieft.
5: Dat is schieten.
6: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
7: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Houd dit.
6: Emma?
1: Thijs. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
7: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van

0: Franse film. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De zelfrijdende Tesla durft wel eens te snel te rijden in een zone 30 of op een woonerf en beslist regelmatig om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het Full Self-Drive systeem, of FSD, van Tesla zelf is wel hoffelijk voor andere weggebruikers, is voorzichtig tijdens manoeuvres en in het algemeen attent voor fietsers of voetgangers. Maar toch zitten er nog foutjes in het systeem, zegt Geert van Waag van Johanna.
11: Het systeem zoals het vandaag wordt gebruikt, rijdt veel te dikwijls, veel te snel in zones waar je maar 20 of 30 kilometer per uur mag rijden. En geeft ook nog extra verkeerde informatie aan de chauffeur, misleidt de chauffeur eigenlijk van ik mag hier te snel rijden. We vragen aan de minister dat zij deze studie te harte neemt en als enige conclusie moet ze dan eigenlijk de toelating voorlopig intrekken.
10: Uit data die minister De Ridder zelf opvroeg bij Tesla blijkt intussen dat het risico op een ongeval met zelfrijdende Tesla's buiten de snelweg bijna 10 keer lager ligt dan bij traditioneel rijden. In Nijvel is het assiseproces gestart over de moord op barones Mimi Ulens. De vrouw van 70 werd ruim 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon op een oprit in Ohain in Waals-Brabant. De man schoot daarop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte lichtgewond. De dader, een voormalige agent van de staatsveiligheid, gaf zichzelf kort nadien aan bij de politie. Naar eigen zeggen had hij gehandeld in een opwelling van jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachtheid was en de man dus voor moord veroordeeld wordt. Ruim 1 op de 10 werknemers in ons land wordt deels vergoed in zogenoemde warrants. Dat is bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad. Als werkgevers hun werknemer een bonus willen geven, dan kunnen ze kiezen voor die warrants. Die geven dan het recht om een aandeel te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs. De werknemer kan zo'n recht of warrant verkopen en dus inruilen voor geld. Daar hou je netto dan meer aan over dan aan een klassieke bonus, zegt Wouter Beukels, verloningsexpert bij Randstad.
12: Het is wel voordelig, want als werknemer betaal je er geen sociale zekerheid op. Dat is al 13,07% gespaard. En de werkgever die bespaart ook nog een sociale zekerheid. En heel vaak gaat hij dan zeggen, goed, wat ik uitspaar, ik wil net zoveel mogelijk koopkracht geven aan mijn werknemer. Ik geef dat ook mee. En dan krijg je eigenlijk dubbele winst, minder lasten en hogere bedragen.
10: Nog uit het onderzoek is gebleken dat de lonen in ons land dit jaar amper stijgen bovenop de automatische indexering. Bijna 4 op de 10 werknemers zal geen opslag krijgen bovenop de index. In de regio Kharkiv in Oekraïne zijn vanochtend 7 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf. 10 anderen zijn gewond geraakt. De premier van de Oekraïne spreekt van een nieuwe

0: Oorlogsmisdaad. In verschillende regio's zijn er de afgelopen uren grote aanvallen geweest. Ook in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 gewonden. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een materniteit. En Pakistan heeft vannacht 10 militaire doelen in buurland Afghanistan aangevallen, omdat van daaruit drones gelanceerd zouden zijn. De Taliban-regering in Afghanistan zegt dat er bij de aanvallen van vannacht 4 burgers zijn omgekomen. De spanningen tussen de 2 buurlanden zijn na een paar rustige maanden opnieuw opgeleid. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen nog veel zon en tot 23 graden. Het weekend wordt meestal droog met best veel zon. Zaterdag 26 graden, zondag tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
3: Een zeer goedemorgen. President Trump is een week lang ontnomen van de media-aandacht die hem zo dierbaar is. Hij werd uit protest genegeerd door alle journalisten, camera's en microfoons. Pijnlijk, zeker voor hem, maar genegeerd worden, dat is toch voor elk van ons een vreselijke straf. En daar hebben we het over vandaag. Zometeen gaan we het hebben over the silent treatment. Maar eerst is er Ming DeVille, Italian Shoes.

0: Ming DeVille met Italian Shoes. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: De Amerikaanse president werd deze week door quasi alle Witte Huisverslaggevers keihard genegeerd. Ze zijn boos omdat hij de zenders CNN, MSN Now en Politico de toegang tot het Witte Huis had ontzegd. En uit protest gaf niemand nog verslag uit van wat hij uitspookte. De rechter, dat hoorden we vanmorgen in het nieuws, heeft Trumps beslissing nu teruggedraaid. Maar zeker is dat dat de president geraakt heeft. Want in de aandacht staan, dat bespraken we in het vorige uur, dat is toevallig een van zijn favoriete dingen. Nu is hij misschien een zeer extreem geval, maar genegeerd worden, dat is iets wat we allemaal verschrikkelijk vinden. Zeker wanneer het iemand zeer dierbaar is. Iemand als je partner bijvoorbeeld, die je de silent treatment geeft. Dat gebeurt. Sommige mensen kiezen voor de ijskoude stilte als ze boos of verdrietig zijn. Een van jullie reageerde via VRT Max dat haar ex, wanneer hij zijn zin niet kreeg, haar soms 2 weken lang straal negeerde. En om iets te zeggen, gaf hij dan boodschappen door aan de kinderen. Zeg eens tegen die naast u dat puntje, puntje, puntje. Toch een behandeling die haar telkens stevig uit evenwicht bracht, laat ze weten. Wat moeten we daarvan denken, van zo'n silent treatment? Dat leg ik graag voor aan Els Heene. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Sophie.
0: Relatietherapeut, psychotherapeut, docent klinische psychologie, ook aan de UGent. Koppels die elkaar gaan negeren of partners die de ander gaan negeren, is het iets wat u vaak tegenkomt in uw praktijk?
2: Ja, dat gebeurt wel. Dat is iets waar mensen niet altijd even trots op zijn. Ik zie natuurlijk een bepaald publiek, want bij mij komen mensen die dan toch ook willen komen spreken. Soms zie ik het ook wel in de sessie gebeuren, dat de een de ander wat meer negeert. En dat is wel een hele belangrijke. Negeren, dat is eigenlijk niet hetzelfde als zwijgen. Want zwijgen, dat kan ook rust zijn. Dat kan ook tijd nemen zijn om na te denken. Of samen stil zijn. Maar negeren is echt zwijgen tegen iemand. Het voorbeeld wat je nu net aanhaalde van die luisteraar. Als dat weken aan een stuk duurt. Ja, dat is iets wat natuurlijk verschrikkelijk is. Het is wat je ook zegt. We hebben allemaal last als we buitengesloten worden. Dat kan zelfs al een effect geven als dat door een vreemde gebeurt. Laat staan als dat door iemand gebeurt die we heel graag zien. En als dat dan proporties aanneemt van weken, ja, dan vind ik dat eigenlijk al geen communicatieprobleem meer, maar bijna al een vorm van emotioneel geweld die heel veel energie kost, zowel voor degene die het doet, als voor degene die het moet ondergaan. Dus een silent treatment, werkt dat? Ja, als je geen relatie wilt behouden met die persoon. Ik negeer Trump bijvoorbeeld ook graag met veel plezier. Mm-hmm. En soms is niet reageren wel gezond. Als dat in een situatie is die onveilig is, of iemand die ons bedreigt of manipuleert, of iemand die geen grenzen respecteert. En dan gaat het vooral over de intentie van die keuze, die dan eerder te maken heeft met een grens trekken uit zelfbescherming. En bijvoorbeeld als je een ex hebt die blijft aandringen en heel lastig gedrag vertoont, als je dan aangegeven hebt of een grens al duidelijker aangegeven hebt en dat wordt niet gerespecteerd, dan kan het zeker functioneel zijn om dat op dat moment te negeren en daar niet meer op in te gaan. Mm-hmm. Maar zit je in een relatie en gebeurt er iets wat je niet fijn vindt, wat door de ander gebeurt, dan is de vraag vooral, waarom doe je dan wat je doet en werkt dat dan wel op die manier?
0: Ja, ja.
2: Stel dat de man in kwestie, ik weet niet of dat een man of een vrouw was.
0: Een man, vanuit als ik het goed begrepen.
2: Een man. Ja. Vanuit de silent treatment vooral iets wilde bereiken, dan is het maar de vraag of dat hij daar heel ver mee gekomen is, alleszins ook. Hè?
0: Mm-hmm.
2: En voor degene die het moet ondergaan, wat verder niet besproken wordt, verandert ook meestal niet. Hè? Dus het kost gigantisch veel energie. En eigenlijk, dat is zo wel beeld, geen klank, eigenlijk verandert er voor de rest niets.
0: Nee, is het een manier om de controle over een situatie te houden?
2: Het is zo, het verschil zit dan vaak in de intentie. Stel dat je bijvoorbeeld ruzie aan het maken bent en je wordt op dat moment overspoeld door wat er zich afspeelt, dan kan het ook zijn dat je in een soort van error komt, in een soort van shutdown komt. En dat is iets anders. Maar dan helpt het wel, en dat is het goede nieuws, we kunnen dat echt ook wel leren, om dingen uit te spreken zodanig dat ze toch blijven verbinden in plaats van afstoten. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen van ik merk dat ik mij nu terugtrek, of ik heb nu geen ruimte, of dat overspoelt mij hier, en of ik ben nu te boos om te kunnen praten. Maar dan ga je weg, maar je komt ook terug. Wat dat te negeren vooral in de weg staat, dat is het herstel. En dat is zo zonde eigenlijk van de energie. En als dat de intentie heeft om de ander te straffen, ja, dan is dat, geen zoektocht meer in verbondenheid, maar dan is dat eerder een afstoten en iets wat alleen maar voor meer verwijdering zorgt. Hè.
3: Ja, ja.
2: Er is ook een onderzoek van Gottman, een van de onderzoeken, die heeft heel veel onderzoeken gedaan, maar zo het dichtklappen, de muren optrekken en wachten tot de ander het oplost, dat is eigenlijk iets wat vaak een voorspeller is om op lange termijn ook gewoon de relatie niet te kunnen behouden. Wat niet betekent dat we altijd alles onmiddellijk tot in de diepte moeten kunnen bespreken, want dat lukt ook niet altijd.
3: Ja, ja.
2: Dat is nou weer het belang van een pauze of rust met een ondertiteling en een stukje herstel. Dus wij hebben sowieso, dat is het relationele ritme. In elke relatie heb je periodes van harmonie. Dan heb je moment van een breuk. Dat is gewoon zo. Dat is een wrijving. Dat hebben we allemaal. En dan heb je een stukje herstel. En het is vooral het herstel wat tegengehouden wordt op het moment dat je heel lang blijft hangen in die silent treatment. Mm-hmm. En dat is zo zonde, vind ik, van de energie voor alle betrokkenen.
3: Het is inderdaad, het is tijdverspilling. Hoe moet je daarop reageren? Stel dat je slachtoffer wordt van de silent treatment, wanneer iemand de communicatie verbreekt. Hoe kan je daarop reageren?
2: Als je zelf genegeerd wordt, dan helpt het eigenlijk vaak niet om harder te beginnen duwen of je in allerlei bochten te gaan leggen, want dat voedt nog meestal zo dat patroon nog wat meer. Wat je wel kan doen, is dat je kan benoemen wat je ziet, zonder aanvallend te proberen zijn, maar dat is niet altijd makkelijk. Mm-hmm. En aangeven bijvoorbeeld, ik merk dat je stil bent of ik merk dat je terugtrekt en dat maakt mij wel onrustig. Dus dan benoem je het gedrag. Dan kan je ook aangeven van oké, als je tijd nodig hebt, is dat oké. Maar laat mij dan weten wanneer dat we er wel kunnen over praten. En dat is dan meestal niet iets wat weken later hoeft te zijn. Hè? Maar dat mensen dan een verschillend tempo kunnen hebben, is zeker niet raar. Mm-hmm. En als er dan tijd overgegaan is, kan degene die zich teruggetrokken heeft, dat helpt als dat dan degene is die de eerste stap richting herstel zet. Op een moment dat dat dan beter kan. Als jij degene bent die genegeerd wordt en je benoemt dat en daar wordt voor de rest ook verder niets mee gedaan en dat is een terugkerend patroon, dan zou ik jou aanraden om heel goed voor jezelf te zorgen, om veel verbondenheid ook bij andere mensen te vinden, te zoeken wat dat je nodig hebt om dit te kunnen verdragen. Want het is verschrikkelijk pijnlijk ook. En op het moment dat er dan hopelijk wel wat rust komt of hulp gezocht wordt, is dat zeker iets wat besproken wordt. En wat ook hier vaak besproken wordt als mensen zich daar vaker in durven begeven. Mm-hmm. En dan zie ik soms ook dat degene die dat doet, veel schaamte voelt om dat dan toe te geven, maar weinig alternatieven heeft gezien of gekend of geleerd om op dat vlak andere dingen te tonen op het moment dat hij of zij overspoeld wordt. En dat is dan ons werk ook, hè, om te zoeken naar oké, wat hebben jullie dan nodig om op een gunstig tijdstip, als het een beetje rustiger is, toch weer in verbinding te kunnen komen met elkaar. En dat hoeft ook niet groot of wel bespraakt te zijn, dat kan soms met hele kleine dingen al zijn. En vooral dat stukje herstel dan.
3: Mm-hmm.
2: En wat... Ja, zeg maar.
3: Nee, zegt u maar. Ik onderbreek.
2: Wat vooral... ongelooflijk belangrijk is dat het niet gaat over het feit dat er nooit een wrijving mag zijn in een relatie. Want dat relationeel ritme van harmonie, breuk, herstel, dat is gewoon hoe een relatie is. En dat noem ik soms de waarde van de worsteling. En wat dat daar tegenover staat, wat dat dan ongelooflijk fantastisch kan zijn, dat is als je in een relatie steeds meer leert van je eigen weerstand en je manieren van met lastige gevoelens om te gaan, leert om te buigen, om toch opnieuw uzelf ook en de ander daarin te leren kennen.
3: Ja.
2: En daar toch een stuk te blijven staan, ook op momenten dat het botst. En dat is niet gemakkelijk, dat vraagt ook zeker
3: doorzettingsvermogen.
2: Moed. Doorzettingsvermogen, absoluut. Mildheid ook. Ik heb hier ook mensen die de silent treatment nog in een light versie hebben en die daar ook, ja, ook wel kunnen om lachen en het daardoor relativeren. Het gaat vooral over het feit dat dat geen langdurig patroon mag zijn wat echt communicatie of herstel in de weg staat. Want,
3: en waar de kinderen niet bij betrokken mogen worden als
2: absoluut,
3: een soort doorgeefluik van boodschappen. Ja. Dat is al helemaal problematisch.
2: Dat is wel een hele kinderlijke manier van verschijnen op dat moment. Hè. Dan laat je eigenlijk wel iets zien wat op dat vlak ook niet heel erg gezond is naar die kinderen toe, inderdaad.
3: Mm-hmm.
2: En je komt er ook geen stap mee verder. Hè.
3: Nee, inderdaad. Zeer interessant. Een beetje schuring moet er zijn, zal er zijn. Een beetje stilte kan het gevolg ervan zijn, maar het mag niet te lang duren. En de beweging naar elkaar toe moet gemaakt worden. Vat ik het zo een beetje goed samen?
2: Absoluut. En eigenlijk is het zo dat het al helpt als je beseft dat een goede liefdesrelatie niet betekent dat het nooit botst. Het is net de bereidheid om door de botsingen heen, die er sowieso nog zullen komen, want er is verschil en dat is ook niet het probleem. Het gaat vooral over hoe dat je met verschil omgaat, nieuwsgierig te blijven kijken naar elkaar. En als negeren schade berokkent, heeft het vooral te maken met het feit als dat te lang aanhoudt en het blokkeert, het herstel, dan kost dat veel te veel energie. En terugkomen na een botsing is een van de meest liefdevolle, moedige dingen die we kunnen doen. Omdat dat ook echt laat zien dat je voor jezelf kiest en voor de ander, zelfs op momenten dat het schuurt.
3: Mm-hmm.
2: Zonder wrijving geen glans, zeggen ze hier in Nederland vaak.
3: Ja.
2: En denk dat dat ook iets is wat niet kan gebeuren met negeren. Hè. Dan heb je niet veel glans. Hè.
3: Super interessant en zeer waardevol. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Relatietherapeut, psychotherapeut en docent klinische psychologie Els Heena.
2: Heel graag gedaan.
1: Radio.

0: is de nieuwe van Mentissa. Fais gaffe à toi.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over keihard genegeerd worden vandaag. Voor een mens is dat een vreselijke straf. We weten dat. En we zetten het dan ook in, zoals we in het vorige uur hoorden vertellen door Jenny. Is het wat sectes bijvoorbeeld doen met ongehoorzamen, tussen aanhalingstekens. Het is wat sommige partners hun lief aandoen om hen dan te gaan straffen. Of hoe soms ook collega's elkaar gaan koeioneren. Doen alsof de ander lucht is. Een zeer goeiemorgen, Bart Boga.
3: Goeiemorgen.
0: Daarmee geef ik graag erkenning aan je aanwezigheid.
3: Ah, dat doet mij plezier.
0: Maar het is een tactiek die zo oud is als de straat, blijkbaar.
3: Ja, al is zo oud als de straat misschien een beetje ongelukkig gekozen in deze als uitdrukking. Het is natuurlijk heel oud. Hè. Ik kan me voorstellen dat als er in de tijd van de oermensen al eens ambras in de grot was, dat men daar elkaar ook al wel eens de silent treatment... Ambras in de grot. Maar de vorm van negeren waarover ik het vandaag heel specifiek wil hebben, dat is een vorm van negeren die zich heeft afgespeeld in zeer gegoede kringen. De high society in het begin van, ja, begin 19e eeuwse Engeland, laten we het zo zeggen. En die heel specifieke vorm van negeren, die trouwens een naam heeft, the cut, de knip. Die was onderworpen, zoals wel veel gedragingen in die middens, in die periode, aan allerhande strenge etikettenregeltjes. De cut mocht je niet zomaar om het even waar toepassen. En een van die plekken waar het als zeer onwelvoeglijk werd beschouwd om te cutten, dat was op straat. Ja. Dus zo oud als de straat is misschien een beetje ongelukkig gekozen. Maar misschien eerst eens situeren. We zitten dus in Engeland, begin 19e eeuw. De Regency-periode, zoals dat heet. Hè. De periode onder andere van Sense and Sensibility van Jane Austen. Hè. Recent voor de tigste keer verfilmd.
0: Ja, net in de zalen,
3: net
0: denk
3: in
0: ik.
3: De zalen, ja. Wel, daar heb je, in het boek is het in het hoofdstuk 44, om precies te zijn, een scène met de personages John Willoughby en Eleanor Dashwood. Voor wie het verhaal niet kent, John Willoughby heeft heel lang achter de zus van Eleanor Dashwood aangezeten, Marianne. Maar hij laat haar zitten voor een andere rijke vrouw, Miss Grey. Marianne wordt dan later ernstig ziek. Willoughby verneemt dat en loopt dan Eleanor tegen het lijf in hoofdstuk 44. En hij vertelt aan Eleanor dat hij de avond ervoor op een feestje, op een chic feestje, Sir John Middleton is tegengekomen. En dat is een vriend van de familie Dashwood. Nu, die scène zit niet in de film, dus laat ik even een stukje uit een audioboekversie horen.
4: Last night, in Drury Lane lobby, I ran against Sir John Middleton. And when he saw who I was, for the first time these 2 months, he spoke to me. That he had cut me ever since my marriage, I had seen without surprise or resentment.
3: Ja, John Willoughby, ik kwam gisteren John Middleton tegen op dat feestje en hij sprak met mij. Tot mijn grote verbazing sprak hij met mij, want sinds mijn huwelijk 2 maanden geleden had hij mij iedere keer dat ik hem tegenkwam genegeerd. Maar hij zegt dus niet dat Mr. Middleton hem ignoreerde. Dat woord gebruikt hij niet, hoewel hij dat wel bedoelt natuurlijk. Hij zegt
4: that he had cut me.
3: That he had cut me.
0: Ja.
3: Hij heeft me sinds mijn huwelijk met Miss Grey geknipt, gekut. En in high society kringen in die tijd was dat zowat het ergste dat je iemand anders aan kon doen. Het was een soort genadeloze sociale straf die werd uitgedeeld. In Bridgerton, dat zich ongeveer in dezelfde periode afspeelt als Sense and Sensibility, komt het trouwens ook voor in gelijkaardige omstandigheden. De Londense high society keert zich tegen de familie Bridgerton omdat hun zoon zijn huwelijk heeft afgeblazen omdat hij verliefd is geworden op de zus van zijn verloofde. En de moeder, Violet, die doet daarover haar beklag. En hier zit het wel in de verfilming.
5: My walk this morning, I was given the cut direct. Twice.
3: Op mijn wandelingetje vanochtend, zegt ze, I was given the cut direct. Twice. 2 keer nog wel. En hier gaat het zelfs over the cut direct, dat was blijkbaar een nog meer vernederende vorm dan de gewone kat al was. Nu, wat gebeurt er bij zo'n kat? Wel, die speelt zich meestal af bij een begroeting of een ontmoeting op dat soort feestjes, op banketten, op een bal bijvoorbeeld, waar die beau monde, die high society, samenkomt. En hoe zo'n begroeting normaal gezien verloopt, dat weten we, dat hebben we geleerd van Toon Hermans.
6: En de hele society was aanwezig. Hoe ze elkaar groeten. Zo van high society.
3: Ja, later.
0: Flauw.
3: Ja, later komt dan nog dat hele verhaal van die gehaktbal die neergelegd moet worden. De oudere luisteraars zullen zeker weten waarover het gaat. Leg neer die bal, zwat. Maar goed, verder. Als er dus een stevig haar in de boter zit bij de high society, ja, dan is het niet bij de begroeting van high society. Nee, dan krijg je of geef je de kat. En degene die de kat uitdeelt, laten we hem de cutter noemen.
0: Tegenover de cuttie.
3: Bijvoorbeeld, zouden we kunnen doen. Maar laten we het nu eerst over de cutter hebben. Die maakt bij zo'n ontmoeting oogcontact met de cuttie. Maar hij doet niet meer dan dat. Er komt geen groet. Er komt geen zwaai. Het blijft bij het oogcontact.
0: Oh.
3: Hij maakt de cuttie dus duidelijk. Ik heb je gezien. En het feit dat ik je niet groet, dat is niet omdat ik je niet gezien heb. Ik heb je wel degelijk gezien. En vervolgens negeert hij hem straal.
0: Amai, dat is misschien nog erger.
3: Hey, pijnlijk, hè? Hoogstens blijft hij hem zelfs aanstaren met een soort ijzige blik. En hij reageert vooral niet op een eventuele groet van de katie. Ook belangrijk, de kat, en vooral de direct kat, gebeurt en plein publiek. Dus de collega's van de high society, die moeten het ook gezien hebben dat dat gebeurt.
0: Zij die weten, jullie zeggen normaal gezien wel dag, maar vandaag niet.
3: Ja, die moeten het gezien hebben. En dat maakte die vernedering namelijk totaal compleet. Mm-hmm. Hè? En dat kon er ook voor zorgen dat andere notabelen zich aansloten bij die kat, waardoor de sociale isolatie van de katie nog groter werd. De kat is dus zowel een individuele als een collectieve straf in die middens.
0: Als je dus het eens was met de cutter,
3: dan sloot je je aan bij de kat.
0: En werd je een medekutter.
3: En werd je een medekutter. En als je dan zelf de katie ontmoette, dan gaf je hem dezelfde behandeling.
0: Wow.
3: Er zijn varianten. De indirect cut bijvoorbeeld, dat bestaat ook. Daar ziet de cutter de katie van ver aankomen. Bijvoorbeeld aan de andere kant van de balzaal. En dan draait hij zich om of verstopt hij zich snel ergens achter een obstakel. Ik zeg maar wat, een marmeren siervaas. Of wat staat daar allemaal in de balzaal?
0: In het Regency-tijdperk, in de weg.
3: Om het toch niet tot een confrontatie te moeten laten komen. Je hebt ook nog de sublime cut. Dat is nog een variante. Bij de sublime cut begin je te staren naar prachtige ornamenten of sierlusters of wolkenformaties, als de receptie zich buiten afspeelt, mm-hmm, bijvoorbeeld. Dat kan ook. Of je hebt ook de infernal cut. Heel grappig is dat. Je staart plotseling heel gefocust naar iets op de grond. Of je bukt omdat je zogezegd je veters moet strikken als de persoon die je wil kutten toevallig voorbij loopt.
0: Dus daar kunnen wel misverstanden ontstaan.
3: Daar kunnen wel misverstanden. En die worden ook als minder vernederend, als minder erg beschouwd. De allerergste is de direct cut, waarbij er dus oogcontact is tussen de cutter en de cutie. Het zijn allemaal varianten van min of meer hetzelfde. En zoals er etikettenregels zijn voor wat te doen bij ontmoetingen en begroetingen, zijn er dus effectief ook etikettenregels voor het cutten. Een heer bijvoorbeeld mag nooit een dame katten.
0: Ah nee.
3: Wat de aanleiding ook is, daar moet hij dan maar een andere manier voor zien te vinden. En een ongehuwde vrouw mag nooit een gehuwde dame cut hem.
0: Want die staat hoger in rang.
3: Die staat hoger in rang, zou je dan denken. Het wordt, zoals ik het in het begin zei, ook als zeer onwelvoeglijk beschouwd om te cutten op straat. Omdat daar dan andere mensen die niet tot die beau monde behoren ook getuigen zouden van kunnen zijn. En dat is ook weer niet...
0: En daar staan ook geen marmeren vazen.
3: En daar staan ook geen marmeren
0: vazen. Om je achter waar te verstoppen.
3: Inderdaad. En je mag het sowieso doen enkel en alleen in heel extreme omstandigheden. Als het vergrijp zo erg is dat het rechtstreeks aan de eer van de cutter en zijn of haar familie raakt. De term bestaat trouwens nog altijd in het Engels. Er is ook een synoniem, blanking heet dat. Maar goed, het is al lang niet meer beperkt tot de hoogste kringen. Het plebs kan en mag het deze dagen ook gewoon doen, zelfs zonder al die ingewikkelde regeltjes. En misschien maar goed ook, anders hadden we vandaag geen uitzending.
0: Fantastisch interessant, vind ik het. En blij dat we het achter ons gelaten hebben. Ja. Allee, we kunnen het eens proberen, hè.
3: Ja.
0: Maar...
3: lastig, hè.
0: Wow, vreselijk. Dank je wel, Ward Bogaert.
2: Radio 1.
7: Ik ga je komen halen. Nu.

0: Georgia Smith met I Lied, You Lied. De binnenring rond Brussel vertragen tussen Wezenbeek en Oudergem komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst, 10 minuten aanschuiven daar. In Mol is er hinder door werken op het kruispunt van de Zuidering met de Molderdijk. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Over wat het met je doet om genegeerd te worden, om de kat te krijgen, de silent treatment. Als de stralen langs je heen lopen en je geen blik, laat staan een woord, waardig achten. Dat soort non-verbaal geweld kan evenzeer pijn doen als fysiek geweld. Er is één type mensen die gelukkig een uitlaatklep hebben om zo'n meedogenloze negatie van hun bestaan te gaan ventileren. Dat zijn muzikanten. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja. Ook muzikanten krijgen wel eens the silent treatment. Van hun lief of ex-lief bijvoorbeeld. Denk maar aan Elvis. Hè. Elvis, zei ik. Elvis. Wiens excuusbrieven aan zijn liefje hè, allemaal door de postbode werden terugbezorgd met de koude mededeling Return to Sender. Maar ook de Everly Brothers hebben er ervaring mee. Je herkent de situatie vast. Je lief heeft je laten zitten. Jij probeert wanhopig verhaal te halen en het contact te herstellen. Maar het is telkens haar moeder die thuis de telefoon opneemt en die het telkens weer koudweg afwimpelt. Everly.

0: Beweer maar niet dat het niet waar is. Je geeft me de silent treatment en ik krijg het er koud van.
1: Ik vind het eigenlijk wel een leuk liedje.
0: Een heel mooi nummer. Wat recenter en dichter bij huis heeft ook Wouter de Bakker afgezien van zo'n harde breuk. Wouter de Bakker, beter bekend als Gauthier natuurlijk. Hij schreef er het nummer Somebody That I Used To Know over. En hij vertolkt daarin het gevoel om plots als lucht behandeld te worden, zo herkenbaar en accuraat dat het een wereldhit werd. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Want wat overkomt er hem? Zij verbreekt de relatie, hij aanvaardt dat omdat hij ook wel weet dat het niet goed meer liep tussen hen, maar dan zomaar uit zijn leven verdwijnen alsof hij nooit bestaan heeft, dat is de echte schok.

zegt hij. I don't need your love. Ik heb je liefde niet meer nodig, maar je behandelt me plots als een volkomen vreemde. En dat voelt echt hard. En ze past echt de grote verdwijntruc toe, hè. Ze doet niet eens de moeite om zelf haar spullen te komen ophalen bij hem. Daarvoor stuurt ze haar vrienden uit en ze verandert zelfs haar telefoonnummer.

0: Dat is het besef dat keihard doordringt, hè. Nu ben ik gewoon iemand die je ooit gekend hebt. En verder niets.
1: En nu begin ik ook te begrijpen waarom hij in die clip als een soort schilderij op den duur opgaat in de muur, als een soort behang.
0: Ja.
1: Allee, ja.
0: Ja, nee, dat zou best wel eens de beeldspraak kunnen zijn die daarachter zit. Heb ik ook eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar pas op, je kunt ook iemand negeren met de tegenovergestelde bedoeling. Net om hem of haar te prikkelen, uit te dagen, aan te trekken. Iemand negeren kan bijvoorbeeld een tactisch wapen zijn in het verleidingsspel. Een bewuste flirtstrategie.
1: Ik geloof er niet in, maar goed.
0: Well, pas op, luister maar even naar Alex Turner van Arctic Monkeys. Die kan daarvan meespreken. Zo heeft er ooit eens een meisje hem keihard staan verleiden aan de rand van de dansvloer. Net door hem straal te negeren, maar hem tegelijk wel af en toe zo'n stiekem een stilse blik toe te werpen. Stop making the eyes at me, I'll stop making the eyes at you. What it is that surprises me is that I don't really want you to. Hij wordt er stapelzot van die tegenstrijdige signalen. Hij wil dat ze stopt met die blikken, maar tegelijkertijd natuurlijk ook weer niet. Stop met me zo tactisch te negeren, lijkt hij uit te schreeuwen. Je maakt mij helemaal wanhopig. I wish you'd stop ignoring me because he's sending me to despair. Without sound, yeah, you're calling me. Je lokt me zonder ook maar één woord te zeggen. Het is niet eerlijk hoe je me bespeelt. She's playing hard to get.
1: Ja.
0: Zoveel is duidelijk, Sophie. Gewoon door hem tactisch te negeren. En hij kan alleen maar fantaseren over hoe geweldig ze eruit zou zien op die dansvloer. Hij wil haar graag op de dansvloer zien, maar de arme stakker weet nog altijd niet of ze op zoek is naar romantiek of waar ze eigenlijk naar op zoek is, toekoer, want basically negeert ze hem. Oh, de kwelling.
1: Ze speelt spelletjes, Alex. Val er niet voor, bel mij.
0: Pas op, bij sommige Suzetten kan dat tactisch negeren slecht uitpakken en in je gezicht ontploffen. Met name bij de meer obsessieve types werkt dat negeren wel eens als een rode lap op een stier. Morrissey is zo'n obsessief type, bij wie negeren net het omgekeerde effect heeft. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Je verdoet je tijd met te doen alsof ik niet besta. Want hoe meer je me negeert, hoe dichterbij ik probeer te komen. Morrissey, die wil het haar zelfs betaald zetten dat ze hem met de nek aanziet. Hij is vastbesloten om onder haar huid en in haar hoofd te dringen. Want, zegt hij, ik koester meer wrok en rancune dan hooggeplaatste magistraten. Be

0: Als je slaapt, dan sluip ik je gedachten binnen. Oh, ik zorg wel dat je me toelaat.
1: Wat een griezel.
0: Hier heeft de silent treatment duidelijk een gevaarlijke stalker wakker gemaakt.
1: Ja.
0: Voor je het weet, Sophie, duikt zo'n genegeerde verliefde op aan je voordeur. Zoals Eddie Hodges. I'm gone.

0: Zo ver kan negatie een verliefde zot dus drijven, hè, dat hij op je deur komt bonzen, aan je bel komt hangen en tegen alle ruiten komt tikken om toch maar een beetje van je aandacht te krijgen.
1: Ja, en dan toch zo verpakt in zo'n vrolijk liedje.
0: Ja, maar soms voelt een mens zich niet genegeerd door één persoon. Soms heeft hij het gevoel dat hij nergens terecht kan. Dat gevoel van onbegrip en verlatenheid werd door een toen 21-jarige Paul Simon gevat in dit nummer uit 1964.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
0: The Sound of Silence, vaak uitgelegd als een nummer over depressie, en dat zit er wellicht ook een beetje in, maar Paul Simon en Art Garfunkel hebben het zelf altijd uitgelegd als een liedje dat de eenzaamheid uitdrukt als je je door niemand begrepen voelt en je gevoelens met andere woorden worden genegeerd. Het was dus Paul Simon die het schreef, maar Art Garfunkel die het misschien ooit het beste samenvatte.
3: This is a song about the inability of people to communicate with each other. And especially emotionally, so that what you see around you is people who are unable to love each other.
0: Ja, als je niet tot communicatie komt met anderen, als je je niet begrepen voelt, niet gezien voelt, dan krijg je helemaal het gevoel, dat wordt uitgedrukt in dat nummer The Sound of Silence, het gevoel van genegeerde gevoelens zit misschien nog het beste vervat in de laatste strofe van The Sound of Silence, want, zingt Paul Simon, weet jullie dan niet dat stilte groeit als kanker?

0: Ja, hij zoekt contact met woorden en met zijn armen, maar zijn pogingen lijken wel, een hele mooie zin, regendruppels die zachtjes echoën in the wells of silence, in de vergeetput van de stilte. Zo nefast kan negatie zijn.
1: Amai. Wel goed om te weten, als je je ooit zo eenzaam voelt, zo genegeerd, dat je in het gezelschap bent van enkele van de beste muzikanten ter wereld. Ze kennen allemaal dat gevoel. Dankjewel, Vincent Billot. Dit is The Sound of Silence. Hello.

0: Kate Nash met Foundations. We hadden het over negeren vandaag als je wat gemist hebt. Je vindt alle fragmenten terug via Radio 1 op VRT Max.
1: Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
2: Echt?
1: En deze Vitra-stoel?
2: Die zie je inderdaad overal.
1: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
2: Ook Belgisch.
1: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
2: Verhulst? Verhelst. Oké.
1: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
2: Inderdaad, ook Belgisch design.
1: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
3: Knaldi. Nu XXL promo bij Aldi. 600
1: Museum in Gent met Kobe Ilse.
2: Inderdaad, ook Belgisch design.
1: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis.

0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
4: Russische soldaten die worden door hun eigen commandanten gemarteld en vermoord. Hoe dat zit, hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De gesprekken om de Vlaamse begroting vlot te trekken lopen stroef. In Brugge is het assiseproces over een dubbele kindermoord gestart en de Chinese president Xi begint aan een belangrijk staatsbezoek aan de VS. Goedemiddag. Vooruit is niet tevreden met de voorstellen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen om de begroting op orde te krijgen. De onderhandelingen daarover lopen volop, maar Sisse Michiels, het gaat dus blijkbaar niet zo vlot.
8: Nee, niet echt voorlopig. CD&V en Vooruit die hadden begin deze week al gezegd dat er nog veel werk aan de winkel is. En nu vandaag benadrukt vice-minister-president voor Vooruit Melissa de Prater opnieuw dat het allemaal nog veel te onevenwichtig is. De N-VA die stelt voor om te snijden in subsidies en de sociale toeslagen in de kinderbijslag te herbekijken. Vooruit wil dan weer dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders, zoals zij dat noemen, bijvoorbeeld als het gaat over erfenissen en schenkingen.
9: Langs de ene kant betalen mensen heel veel belastingen als ze iets klein erven. En langs de andere kant heb je dan een aantal grote rijke families die voor miljarden schenken zonder daar ook maar €1 op te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel niet correct.
8: Vorig jaar is er in totaal €25 miljard belasting vrijgeschonken door familiebedrijven, een record. De vrijstelling is wel al strenger geworden, maar dat moet dus nog verder gaan, vindt de Prater.
7: Ja, maandag is de deadline voor die begroting. Gaat dat lukken?
8: Dat lijkt toch nog wel steeds een haalbare kaart. Vandaag ziet Diependalen alle partijen apart. En dan vanaf morgen is het de bedoeling om die laatste rechte lijn in te zetten. Het plan is om dan het hele weekend door te werken en te onderhandelingen, om dan ten laatste maandag namiddag klaar te zijn met de onderhandelingen voor de septemberverklaring.
7: Dankjewel, Sisse. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme. Bij Oostkamp is dat, in West-Vlaanderen, 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat er terecht voor moord op zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. Meer uitleg door Maite Piessen.
10: De beschuldigde is zichtbaar aangedaan als de openbaar aanklager in detail uiteenzet wat bijna 4 jaar geleden gebeurde. De aardappelboer verstikte toen op zijn boerderij zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Hij wilde daarmee wraak nemen op de moeder van de kinderen, omdat ze van hem was weggegaan, zei hij zelf. Hij saboteerde in huis ook elektriciteitskabels waardoor zijn ex-vrouw geëlektrocuteerd kon worden. Moordpoging, daarvoor staat hij hier ook terecht. Advocaat van de vrouw, Christian van den Bussen.
11: Mama die haar beide kinderen verliest en die zelf nog ook slachtoffer is van een moordpoging, dat ongeveer het ergste is wat iemand kan meemaken en dat zij in ieder geval levenslang is gestraft.
10: De grootouders van de vermoorde meisjes hebben nog veel vragen, zegt hun advocaat Frank Scheerling.
12: Dat hij voor één keer eerlijk is. Dat hij komt zeggen hoe hij het gedaan heeft, wat er in zijn hoofd is omgegaan, wat de specifieke redenen zijn.
10: Straks krijgt de beschuldigde een eerste keer het woord.
7: In Nijvel is het assiseproces gestart over de moord op barones Mimi Ulens. De vrouw van 70 werd ruim 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon op een oprit in Ohain in Waals-Brabant. De man schoot daarop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte licht gewond. De dader, een voormalige agent van de staatsveiligheid, gaf zichzelf kort nadien aan bij de politie. Naar eigen zeggen handelde hij in een opwelling na jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachtheid was en de man dus voor moord veroordeeld kan worden. De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende volledig kunnen oprollen. 160 politiemensen hebben simultaan op 18 verschillende adressen huiszoekingen uitgevoerd, waarbij onder meer

0: 10 mensen zijn opgepakt. Gunter Joosen ging in het politiekantoor van Hasselt luisteren naar wat de actie heeft opgeleverd.
1: Wanneer de deur van het politiekantoor van Hasselt openzwaait, komt de cannabisgeur ons tegemoet. In beslag genomen cannabis, geld en gsm's liggen op een tafel. Politieman David Delmans.
2: Hebben wij 2 actieve cannabisplantages ontdekt met een totaal van 1300 potten. 300.000 euro aan gelden, 11 kilogram cannabis, 1,8 kilogram hashish en 1,5 kilogram cocaïne.
1: Het is uitzonderlijk dat een lokale politiezone een volledige criminele organisatie in 1 keer oprolt, zegt procureur des Konings van Limburg, Frank Blijen.
3: Dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken.
1: De politiezone van Hasselt is een fusie van een aantal zones en is de 4e grootste van Vlaanderen. Die schaalvergroting hebben we echt nodig, zegt de procureur.
3: Wij zouden meer grotere politiezones willen om meer slagkracht te hebben, om met meer succes te kunnen optreden.
0: In de Europese wijk in Brussel hebben zo'n 500 leden van het Europees Vakbondsfront actie gevoerd tegen EU Inc. Dat is een eenvoudige ondernemingsvorm die de Europese Commissie wil invoeren. Een bedrijf zou dan digitaal opgericht kunnen worden binnen de 48 uur met een startkapitaal tussen 1 en 100 euro. De vakbonden vrezen dat dit voorstel de deur openzet voor schijnbedrijven en ook een schending van de sociale rechten. Anne Vermorgen van ACV.
4: Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de regeltjes? Wat is de controle? En de werknemers die daar dan in te werk gesteld worden, wat zijn hun rechten, hun sociale bescherming? Ja, dat zet de deur open voor sociale dumping, voor fraude. En ja, dat ten koste gaat van de bescherming en de rechten van de werknemers. Er worden altijd dingen bijgecreëerd waar die eigenlijk niks in het laadje brengen van onze sociale zekerheid. En dat is problematisch.
0: De Chinese president Xi Jinping brengt vandaag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. Vele de Vos, dat toont aan dat het bezoek belangrijk is, hè?
5: Ja, want de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijdje heel stroef. Herinner je de torenhoge handelstarieven waarmee ze elkaar vorig jaar om de oren sloegen? Het tijdelijk akkoord daarover is nu verlengd tot 10 januari. Dat is minder lang dan China had gehoopt. En er zijn ook nog andere struikelblokken als het over handel gaat. Ook Taiwan is een gevoelig onderwerp. China verzet zich tegen een geplande Amerikaanse wapenlevering ter waarde van meer dan 12 miljard euro. En Amerika gebruikt die wapenlevering dan weer als middel om druk te zetten op de Chinezen. Nog op de agenda staat artificiële intelligentie. Beide landen proberen de AI-race te winnen met alle gevolgen van dien. En afwachten of daar op de top eventueel ook veiligheidsafspraken over worden gemaakt.
0: Vela, dankjewel. Intussen moet de Amerikaanse president Trump straks in het Witte Huis opnieuw journalisten toelaten van CNN en 2 andere nieuwszenders. Vorige week had hij hun perskaarten laten intrekken omdat hij vindt dat ze fake news verspreiden. Maar een federale rechter heeft geoordeeld dat dat niet volgens de juiste procedure is verlopen. De journalisten hadden de kans moeten krijgen om de beslissing aan te vechten. De zaak wordt nu nog uitgebreider bestudeerd en de komende 2 weken mag hun toelating niet opnieuw worden afgenomen, zegt de rechter. In Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. In Kharkiv in het oosten vielen zeker 6 doden bij een aanval op een landbouwbedrijf. 12 mensen zijn daar ook gewond geraakt. En in de hoofdstad Kiev zijn 2 mensen gedood bij aanvallen, van wie 1 op de parking van een materniteit. Xavier van Pevenage is cameraman voor de Britse omroep BBC. Hij is in Kiev en zegt dat de aanvallen van de Russen niet stoppen.
6: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag. En hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar hier echt wel. Allee, je voelt dat dat heel veel druk heeft op hen. En dat die psychologisch is dat zwaar.
0: Nog een sportbericht. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er niet bij. Er waren ook nog afzeggingen door blessures. Greet Minnes stunte wel in het enkelspel door Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Eerder had Jana Otsipka haar match verloren. In het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde in 2 sets. Deze namiddag zon en wolken, maxima tussen 15 en 20 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en zachte maxima tot 24 graden. Ook de dagen daarna veel zon, maar ook enkele wolken. Het blijft grotendeels droog wel, bij temperaturen rond 23 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws. Nieuws zat de kritiek van de partij vooruit op wat er nu op tafel ligt om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Minister-president Diependalen wil snijden in subsidies en de sociale toeslagen in de kinderbijslag. Vooruit wil dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
8: Nieuwe feiten.
7: Met Lieven van den Houten.
9: En dat was dus Lode Roels in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat het Witte Huis kwaad is omdat nieuwsmedia het Witte Huis als bron gebruiken. Blijkt, want deze week gooide, u hoorde het er net al, Donald Trump onder meer CNN en Politico het Witte Huis uit omdat die fake nieuws zouden brengen op basis van anonieme bronnen. En als voorbeeld werd gegeven een artikel van de nieuwssite Politico, waarin een anonieme regeringsmedewerker aan het woord kwam over een mogelijke deal met Iran. En die anonieme bron, die brengt de nationale veiligheid in gevaar, oordeelde Trump. Vandaar. Nu hebben verschillende media onderzocht wie die anonieme bron wel zou kunnen zijn. Blijkt nu J.D. Vance, de vicepresident, op een persconferentie nog wel. Oepsie.
7: Het is donderdag 24 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
9: Russische soldaten die worden door hun commandanten gemarteld en zelfs vermoord. Middeleeuwse ridders die waren trots op hun tranen. Wat te doen met een lastige schoonzus? Rika Ponet weet het. En Annelies Bontjes ontdekt de rommelmarkt. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, heerlijk toch? Het is de eerste take. Take one van Michel van The Beatles. Inderdaad, eenvoud siert.
1: Nieuwe feiten.
0: Russische soldaten die worden door hun eigen commandanten gemarteld en vermoord. Jaron Kamphorst, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Jaron, jij bent Rusland-correspondent bij Trouw, het Nederlandse Dagblad.
2: Yes.
0: Gaat het om een incident of gaat het om een systeem?
2: Nee, het is wel echt systematisch. Ik ben onlangs de krochten van het internet ingedoken om allemaal hele ongezellige filmpjes te gaan kijken over inderdaad martelingen en andere misstanden binnen het leger.
0: Wat is er op die filmpjes te zien dan?
2: Ja, echt hele gruwelijke dingen. Ik heb onder andere filmpjes gezien van soldaten die in een hele diepe kuil worden gestopt. Waar ze niet uit kunnen klimmen. Dan komt er een commandant bij ze en die zegt dan, jullie moeten nu met elkaar gaan vechten. En degene die wint, die mag eruit. En die worden echt dan, nou ja, één iemand wint dan. En zijn slachtoffer die blijft bewusteloos in de kuil liggen. Er is ook nog een ander filmpje wat ik tegenkwam.
0: Maar wacht eens even, blijft hij daar liggen tot hij sterft van de honger? Die kan er niet uit.
2: Nee, dat niet. Hij wordt op een gegeven moment wel gevoed. Alleen die mannen moeten daar vaak dagen, nachten in doorbrengen. Terwijl ze heel weinig te eten krijgen, heel weinig te drinken krijgen. Ze worden echt als, ja, ik kreeg een beetje het idee alsof ze als een soort dieren werden vastgezet. Omdat ze zich op enige manier hadden misdragen in de ogen van hun commandanten.
0: Ja.
2: En dat zijn dan de disciplinaire maatregelen waarmee ze te kamp krijgen. En het lijkt wel dat het inderdaad een structureel probleem is. Ja.
0: En
2: ja.
0: Het gaat om disciplinaire maatregelen. Dus om de soldaten discipline bij te brengen.
2: Ja, wat een beetje vreemd klinkt natuurlijk. Maar het heeft inderdaad met name te maken bijvoorbeeld als soldaten proberen te ontsnappen vanaf het front. Of omdat ze weigeren te vechten. Omdat ze bijvoorbeeld een slechte uitrusting hebben. Te weinig wapens of te weinig munitie, dat soort zaken. Gewoon werkweigering, om het maar even zo te noemen. Maar bijvoorbeeld ook als ze stiekem alcohol drinken of dat soort zaken. Dan wordt er vaak geweld gebruikt om ze binnen het gareel te houden, als het ware.
0: Oké, dus hoe erg het front ook is, de straf als je niet gaat, is nog erger.
2: Ja, dat is eigenlijk het idee.
0: Precies,
2: ik heb ook een interview van de BBC gezien. Die had twee soldaten gesproken die naar het buitenland zijn kunnen vluchten op een gegeven moment. En die vertellen inderdaad ook dat het front is zo eng dat ze de achterkant nog enger moeten maken. Dus dat je liever naar het front gaat waar natuurlijk, we weten dat daar heel veel doden vallen. Dat die gewisse dood misschien nog aantrekkelijker is dan hoe je eigen commandanten je behandelen. Dus dat is een beetje het idee erachter, ja.
0: Maar ze worden niet alleen gemarteld, maar ook vermoord. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, dat zijn ook verhalen die steeds meer naar buiten komen. Dat gaat over dat als ze aan het front zijn, dus bijvoorbeeld terugtrekken tegen de bevelen van de commandanten in. Mm-hmm. Dat er dan bijvoorbeeld bommen worden gegooid op groepen soldaten of bataljons. Om te voorkomen, omdat ze dus weigeren verder te vechten. Of zodra ze terug vluchten, dat ze dan worden geëxecuteerd omdat ze inderdaad niet door willen vechten.
0: Ja. En die martelingen, dat moeten ze onderling uitvechten. Dat is eigenlijk ook nog perfiet, hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, onder andere onderling, maar ik heb bijvoorbeeld ook filmpjes gezien dat er mannen in een soort, ja, het is een soort rioleringsbuis als het ware. En dan gaat er een luik open en dan komt er ook een commandant en die kijkt dan naar beneden en daar zitten dan 3-4 personen in. En dan wordt er een paar kruimeltjes van een beetje brood wordt er naar ze toe gegooid. En ja, die jongens die zijn echt totaal uitgemergeld. Die zitten daar duidelijk al dagen. Die zijn ook aan het bibberen van de kou. Er wordt ook gezegd dat zij die commandant hoor je zeggen dat het dieren waren die wilden ontsnappen.
0: Ja.
2: En dat ze die nu een beetje gaan voederen. Dus ja, dat soort zaken, dat vindt allemaal plaats aan het front.
0: Ja, zijn dat geheime praktijken? Want ja, je hebt filmpjes gezien. Zijn die filmpjes stiekem gemaakt en stiekem ergens naar buiten gesmokkeld?
2: Ja, het vreemde is dat ze best wel veel rondgaan. En het zijn dus ook commandanten die het zelf opnemen. Dus dat duidt wel op een klimaat van straffeloosheid eigenlijk. Waardoor dit soort mannen ook dit kunnen doen. En dat is ook al een groter probleem, al langer in het Russische leger. Je hebt ook hele bekende ontgroeningspraktijken. Dat heet het Dedovshchina. Dat betekent letterlijk de heerschappij van de grootvaders. En daarin wordt het ook, daarin gebeurt het ook dat er de ouderen, die vernederen recruten tijdens hun eerste weken in het leger. tot de dood aan toe af en toe, of tot amputaties aan toe. Dus dat is wel, het is een breder probleem dan alleen nu sinds de oorlog in Oekraïne. Dus, ja.
0: Geweld in het leger is van alle tijden in Rusland.
2: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: En is het de bedoeling eigenlijk dat min of meer rondcirculeert, die idee van pas maar op, als je denkt te kunnen deserteren of niet te kunnen gehoorzamen, dan wacht jou een verschrikkelijk lot?
2: Ja, het is natuurlijk onder andere om inderdaad mensen bang te maken. Zeker soldaten onderling. Maar ja, anderzijds, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende werking dat mensen wel twee keer nadenken voordat ze het leger ingaan.
0: Ja.
2: Dus het heeft een beetje een dubbele boodschap. Maar het is in ieder geval bedoeld om... Het duidt er in ieder geval op dat er dat die mensen niet worden aangepakt. Er is een Russisch
0: medium. De commandanten die het doen, worden niet aangepakt. Ja,
2: ja precies, ja, ja. Er is ook een Russisch medium, Vjortska, die heeft een groot onderzoek gedaan, waaruit bleek dat die hebben 101 commandanten kunnen identificeren die zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan moord en marteling. En die zijn stuk voor stuk nooit aangepakt door de autoriteiten of zijn nooit voor de rechter gekomen. Dus ja, het is echt, ze kunnen gewoon doen wat ze willen met hun onderdanen. Ja. En dat blijkt ook, vandaar de schouw en dat het zo systematisch gebeurt.
0: Ja, er gaan al weken geruchten rond dat er een soort mobilisatie komt in Rusland. Daar is voorlopig nog geen sprake van, maar ja, als die er komt, ja, de jongens, meestal zijn het wel jongens of mannen,
2: ja,
0: die weten wat hen te wachten staat.
2: Ja, absoluut. En dat zingt natuurlijk ook in Rusland rond. Ik heb ook wel bronnen daar zitten die ook, onder andere hierom, die willen überhaupt niet vechten, maar onder andere hierom ook absoluut niet naar het leger willen, omdat ze gewoon weten dat ze wat ze te wachten staat. Ja, ja. En als de dood.
0: Jaron Kamphorst, nog een fijne dag, ondanks alles.
2: Dank je wel.
1: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашины полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну.

0: Поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий и батрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские войны?
1: Хотят ли русские войны? En een engeltje fluistert mij in het oor dat betekent: willen de Russen wel oorlog? Het is een zeer bekend Russisch pacifistisch lied uit 1961 alweer van Mark Bernes, bijgenaamd de Russische Frank Sinatra.
2: Vraag het aan Rika.
1: Goddank is het donderdag, want dan zit hier Rika Ponet, onze relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
3: Dag, lieven.
1: En wat ga jij vandaag doen? Jij gaat iemands probleem proberen op te lossen.
3: Inderdaad.
1: En wij luisteren daar met spanning naar, met gespitste oren. Ik heb een heel interessante brief gekregen voor jou van Sandra. Sandra schrijft: beste Rika, ik ben 30 en al 10 jaar samen met mijn vriend, die 3 jaar ouder is. We zijn dolgelukkig met elkaar, maar er is 1 onderwerp dat we absoluut moeten vermijden. Zijn zus, die jonger is dan hem, maar ouder dan ik. Zij moest vanaf de allereerste ontmoeting niets van mij weten. In het begin dacht ik dat het aan mij lag en deed ik extra mijn best om vriendelijk te zijn. Maar door de jaren heen besefte ik dat niets de situatie zou veranderen. Ze rolde met haar ogen als ik iets aan tafel vertelde, maakte gemene opmerkingen, negeerde mij op elk familiefeest en bekritiseerde me achter mijn rug. Verschillende mensen in mijn omgeving spraken me zelfs aan om dat te zeggen, dat ze dat toch heel raar en gemeen vonden van haar, zonder dat ik er zelf over begonnen was. Wat mij vooral pijn doet, is dat mijn vriend haar hier in al die jaren nooit echt op heeft aangesproken. Ze kwamen altijd wel goed overeen, die twee. Al was dat wel iets minder in het begin van onze relatie. Als ik erover begin, draait het gegarandeerd op ruzie uit tussen ons twee. Het is een enorm conflictvermijdend gezin. Maar het komt tot op een punt dat het me echt kwetst. Het afgelopen jaar begon zij vriendelijker tegen mij te doen. Mijn vriend verwacht nu dat ik daarin meega. Hij ziet het als een kans, maar ik kan de knop niet zo makkelijk omdraaien. Ik wil eerst dat hij erkent wat er al die jaren is gebeurd en dat hij het gesprek met zijn zus aangaat. Of zou het toch beter zijn dat ik gewoon meega in haar plotse toenadering? Alles in mij schreeuwt nee, zegt Sandra. Dankjewel, Sandra, voor je brief. Rika, alles in haar schreeuwt nee. Moet ze gewoon de bladzijde omdraaien en vriendelijk zijn?
3: Dag.
1: Ik zou dat doen, denk ik.
3: Mm-hmm.
1: Jij niet?
3: Ja, ik ben eerder conflictvermijdend, ik vermoed jij dan ook. En voor de vrede zou ik dat doen, maar vind ik...
1: Omdat ik heb met die schoonzus, daar heb ik niet voor gekozen.
3: Ja, maar...
1: Daar hoef ik geen vrienden mee te zijn.
3: En het gaat ook niet over die schoonzus. Het gaat eigenlijk... uiteraard is die schoonzus de aanleiding, maar het gaat meer over het gevoel dat ze heeft bij... ja, en dat is wat je heel vaak ziet in families waar er sprake is van... Ja, dat is zo'n dynamiek waarin dat we één geheel zijn zo. En, ze omschrijft het ook mooi bij aanvang van de relatie met mijn vriend. Die twee kwamen zeer goed overeen. Eigenlijk ziet ze Sandra, als een soort van indringer.
1: Die zus.
3: Ja, de zus. Iemand die haar broer komt afpakken. Ja, soms heb je dat ook met moeders. Dat zijn zo gezinnen waar dat basisgezin moet één blijven.
1: Het is bijna symbiotisch.
3: Het is bijna symbiotisch, ja. In zo'n gezinnen is er vaak ook enorm veel conflictvermijding. En waarom?
1: Dat schrijft ze ook.
3: Ja,
1: dat heeft ze dus kennelijk goed begrepen.
3: Omdat we zijn ongedifferentieerd één geheel. En dat wil zeggen, wat is dat ongedifferentieerd één geheel zijn? als jij een standpunt inneemt dat niet het mijne is, dan ervaar ik dat niet als jij hebt een ander standpunt dan ik, maar dan ervaar ik dat als een totale afwijzing van mij.
1: Ja.
3: Dus in zo'n gezin mag er ook geen verschil in visie, in stelling zijn. Iedereen moet hetzelfde denken, iedereen moet akkoord gaan met iedereen, iedereen moet er voor iedereen zijn, wij zijn één geheel.
1: Ja.
3: En dat maakt dat haar vriend tot op vandaag duidelijk ook heel beangstigend vindt om daar een standpunt in te nemen. Wat doet hij? En dat is nu op dit moment hetgene wat heel hard speelt. Hij heeft al die jaren laten begaan. Hij is, is duidelijk een hele goede partner, want ze is er op alle andere vlakken heel tevreden mee. Maar als het over zijn familie gaat, en in dit geval nu heel specifiek zijn zus, weigert hij een standpunt in te nemen. Hij heeft het gevoel dat hij dan tegen zijn familie kiest, disloyaal is, dat eigenlijk allemaal gaat spelen.
1: De vraag voor Sandra is, waar liggen zijn prioriteiten?
3: Ja, nee? En dat is altijd...
1: Wie is er nummer één?
3: Voilà, uw basis, het gezin waaruit je komt, dat ligt eigenlijk achter jou. En datgene waar je nu vandaag... Het is altijd zo, als je dat systemisch bekijkt, de relatie waar je nu in zit, dat moet de prioriteit zijn. En de ouders waar je uit voortkomt, het gezin waar je uit voortkomt, dat is belangrijk, dat je die relaties goed houdt. Als dat zo belangrijk is voor jou, is dat allemaal ook heel oké. Maar op het moment dat die twee dingen tegenover elkaar staan, ligt uw prioriteit bij uw partner. En dat is ook niet, ik moet mijn zus afwijzen, of ik moet dat conflict aangaan, of ik moet haar daarmee confronteren. Het gaat er wel over dat hij in staat is naar haar toe.
1: Dat te erkennen.
3: Dat te erkennen.
1: Ja.
3: En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Niet zozeer... hij moet alsnog die zus confronteren. Ik denk zelfs niet eens dat ze daarop uit is. Maar wel, kan je zien dat ik in die 10 jaar mij daarin zeer eenzaam heb gevoeld. Ja. Altijd een buitenstaander heb gevoeld.
1: Dus het probleem is niet, er is geen gesprek met die zus. Het probleem is, er is geen gesprek met onderling.
3: Tussen ons. Ja, je kan mijn lijden en mijn pijn... En ik ben niet tegen jouw zus. Of jij bent niet tegen je zus als je erkent dat wat zij met mij doet, dat eigenlijk gedrag is dat niet oké is. Je kan en je zus graag zien en tegelijkertijd zeggen wat ze met jou doet, vind ik eigenlijk niet zo oké.
1: Maar een mogelijkheid zou zijn dat ze met z'n drieën samenkomen. Is dat een goed idee?
3: Maar als je hoort hoe dat hoe vast dat zit, waarom nu die zus ineens vriendelijk wordt, dat is ook iets wat we ons kunnen afvragen, vind ik er wel een interessant.
1: Ja, hè?
3: Mogelijk is daar een gesprek geweest. Misschien heeft ze ondertussen ook een vriend en ervaart ze, weet ik veel.
1: Ja. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Die grote confrontatie heeft Sandra niet nodig.
3: En zij kan naar haar partner toe zeggen, wat ik heel graag wil, is dat er erkenning is voor hoe moeilijk dat geweest is. En ik heb het niet alleen gezien, ook de omgeving heeft het gezien. En twee... het zou inderdaad mooi zijn als ze zegt, en ik wil mij er alsnog voor openstellen, want ik weet hoe belangrijk familie voor jou is, dat is deel van wie dat je bent, maar alvorens dat ik daar vertrouwen in heb, gaat dat wel ook in de praktijk moeten blijken dat ze te vertrouwen is. Niet twee keer op een feest is vriendelijk lachen, maar vanaf nu en in de toekomst toont zij zich respectvol naar mij toe.
1: Ja.
3: Aanvaardt zij mijn positie als zijnde.
1: Maar eigenlijk is de neiging van Sandra nu groot om die zus in haar toenadering af te wijzen.
3: Af te wijzen.
1: Dat is geen goed idee.
3: Nee, want dat komt voort uit haar pijn die eigenlijk samenhangt met hoe haar vriend met haar is omgegaan. Dus daar ligt het gesprek, ja. En dan voel ik bij haar ook blijkbaar toch wel een stuk, weet je, wij zijn al 10 jaar samen en dat gaat allemaal heel fantastisch. Angst om dat op tafel te leggen, om ook daar die confrontatie aan te gaan. Hè? En te zeggen, van, het is niet omdat je dat herkent, dat je tegen je familie ingaat. Dat is het niet. Je kan en je familie heel graag zien, en tegelijkertijd toch herkennen dat er soms gedrag wordt gesteld dat we niet zo oké vinden. Hè?
1: Helder. Sandra, ik hoop dat we jouw inzicht en wijsheid hebben geboden. Ik weet het wel zeker. Laat ons weten hoe het is afgelopen. Want er zit wel een Netflix-serie in, vind ik. Zo. Of een mini Netflix-serie.
3: Ja, zoiets, ja.
1: Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwefeitenuitradio1.be. Tot volgende week.

0: De moeilijke schoonzus, je zal het meemaken. En als je er een probleem mee hebt, dan leg je toch gewoon voor aan Rika. Ook andere gelijkaardige kwesties uit de familiale, relationele sfeer, die zijn uiteraard welkom. Die knoppen bij Nieuwe Feiten uit radio1.be. Ik ga vertellen naar Antwerpen. Ik moet niet naar Antwerpen, maar als u naar Antwerpen moet en u moet voor over de E313 vanaf Massenhoven, u bent gewaarschuwd, is er een kwartier file. Op de E314 van Leuven naar Lummen, 10 minuten vertraging in Bekkenvoort door een defect voertuig op de rechterrijstrook. In Mol is er hinder door werken op het kruispunt van de Zuiderring met de Molderdijk. Ja, de Molderdijk. Makes sense. Op de E40 van Veulen naar Jabbeke vertragen door werken tussen Middelkerken en Gistel. Haha,
1: nieuwe feiten.
0: Goed, hè?
2: Helemaal vol, cool, ja.
3: De ontdekking.
2: Ik zou het niet kunnen, hoor.
0: Je België. Annelies Bontjes, goedemiddag en welkom in Nieuwe Feiten.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Jij bent Nederlandse.
2: Ja.
0: Dat is duidelijk.
2: Ja, maar voor de mensen wel.
0: Jij woont al een paar jaar in ons land. Klopt. Werkt intussen voor de Standaard zelfs. Ook voor Nederlandse kranten werk je nog altijd. Wat heb jij deze week aan ons land ontdekt?
2: Ja. Deze week heeft jullie land mij weer iets opnieuw laten ontdekken, als ik het zo even mag introduceren. Ik wil het eigenlijk graag hebben over de brokante, lieve.
0: De brokante?
2: Ja, de brokante.
0: De brokante?
2: Ja.
0: Want dat is een woord dat jullie in Nederland niet gebruiken.
2: Wij zeggen eerder rommel.
0: Rommel, ouwe meuk. Ja. Wij noemen dat brokante.
2: Ja, rommelmarkt is ook al lekker duidelijk, toch? De rommel, ja. Maar nee, brokante.
0: Maar wacht eens even,
2: in romantisch.
0: Als er iets is waar Nederlanders dol op zijn, is het toch wel
2: koopjes.
0: Koopjes.
2: Koopjes, ja,
0: ja, want
2: klopt.
0: Het is toch Koningsdag?
2: Koningsdag, inderdaad.
0: De definitie van vieren is eigenlijk met je oude meuk op straat staan om die veel te duur te kunnen verkopen.
2: Nou, dat doe je dan in de ochtend.
0: Jullie definitie van wat leuk is.
2: In de ochtend, inderdaad. En daarna is het heel erg dronken worden en feestje vieren en zo. En dan heel luid terug te gaan.
0: Maar goed, er is dus kennelijk een verschil tussen de brokante en de rommelmarkt.
2: Nou, wel het idee van een brokante en een rommelmarkt heb ik het. Dus ik was afgelopen zondag, was het autoloze zondag. Hartstikke leuk. Daar heb ik al eerder over verteld. Voor mij een onbekend concept tot een paar jaar geleden. Dat hebben we niet in Nederland. Maar bij die autoloze zondag hoort ook inderdaad een brokante. En ik was op de Vlaamse Steenweg met een aantal vrienden. En toen was ik op die brokante en toen dacht ik toch, ja, het heeft zoiets charmants dat mensen echt zo voor hun deur hun spulletjes verkopen.
0: En rommelmarkt heet dat eigenlijk.
2: Ja, in Nederland gaat dat naar mijn inziens toch een beetje anders. Het kan ook wel echt mijn ik loop niet.
0: Vager wordende herinneringen zijn.
2: En ook de romantische blik misschien wel, of de nieuwsgierige blik waarmee ik toch naar jullie land kijk.
0: Maar hebben wij ook, waar ik woon, is er ook een jaarlijks een rommelmarkt.
2: Ja.
0: En dus ik spaar dan mijn rommel op en ga dan aan een kraampje zitten, vlak voor mijn deur.
2: Ja, nou,
0: net als andere mensen in de straat. En dan komt de halve land komt erop af, kennelijk.
2: Ja, want die willen allemaal jouw spullen.
0: Ja, gek, hè?
2: Ja. In Brussel is het nu echt, het seizoen is aangebroken. Hè? Dus nu heb je echt in Brussel ongeveer elke week op 5 plekken in de stad zo'n brokante. Hij was een paar weken geleden was hij bij mij in de straat voor de deur. Ik wist het niet, dus ik deed de deur open. Ik struikelde over die mensen. Afgelopen zondag was het dus op de Vlaamse Steenweg.
0: Dat fenomeen bestaat dan niet in Nederland?
2: Nou, mijn aanvoelen dat echt meer een soort buurtding is, dat klopt dus blijkbaar wel. Want ik heb dus een stuk gelezen in Brus en die hadden ook de organisator van die brokante dan gesproken. En die zei ook echt van, de brokante is eigenlijk bedoeld om mensen echt uit hun huis te krijgen. Om de buren elkaar te laten leren kennen, zodat ze nog een keer met elkaar in gesprek komen. Je schrijft je ook inderdaad in voor de brokante in jouw buurt.
0: Juist.
2: En toen dacht ik, ja, dat is toch wel een soort andere functie van een rommelmarkt dan ik hem altijd in gedachten had. Ik dacht inderdaad toch meer vanuit, ja, je verkoopt gewoon je spullen.
0: Ja.
2: Ja, ja, maar het kan ook iets meer zijn dan dat. En ik
0: maar
2: heb
0: dus in Nederland is het eigenlijk vooral die ene keer per jaar, Koningsdag.
2: Ja.
0: En dan voor de rest heb je de rommel. Je hebt ook het Waterloopplein, hè, in Amsterdam.
2: Tuurlijk, maar dat zijn natuurlijk echte professionele verkopers die daar staan. Dat is niet zeg maar Jan en Alleman. Daarnaast heb je in Nederland ook wel een concept dat heet dan de kofferbakmarkt. Dus dan ga je vanuit je kofferbak verkopen of de garage sale. Hè.
0: En dan moet je naar een plek rijden met je koffer.
2: Ja, maar zeg maar echt zo voor de deur een kleedje uitschuiven, dat ken ik persoonlijk minder. Ja. Ik heb een paar weken geleden ook een vriendin geholpen die in Schaarbeek op de brokante stond. Dus toen heb ik daar ook rondgestapt. En dat was ook was ook eigenlijk een hele leuke dag. Want je zit daar en je hebt continu een praatje. We zaten dan naast een vrouw die daar elk jaar blijkbaar komt. Die had echt een wereld aan kinderkleren. Maar er komt er elk jaar weer nieuwe dingen bij. En we spraken een ander stijl, Franstalig. En nou, daar hadden we aan het eind van de dag dan echt wel een beetje een grapje mee. En toen zei die vriendin met wie ik stond ook. Die zei, nu woon ik hier al best lang. Maar die mensen die kende ik helemaal niet. Terwijl die een paar huizen verderop woonden.
0: Dus het werkt wel.
2: Het werkt echt dat mensen naar buiten komen. Elkaar leren kennen. En toen dacht ik, dat is toch weer een andere manier van naar die rommelmarkt kijken die ik altijd heb gehad.
0: Misschien moeten jullie daar lessen uit leren in Nederland.
2: Ja.
0: Voilà. Leven ons.
1: Examen Vlaams.
0: Het hoort erbij, helaas, voor jou.
2: Ik voelde hem
0: wij genieten er met volle teugen van. Van het examen Vlaams. Wat betekent, waar gaan we dat schrijven?
2: Waar gaan we dat schrijven?
0: Dat is een uitdrukking.
2: Is het iets met creatieve boekhouding of zo? Misschien?
0: het had zeker gekund.
2: Toch? Ik bedoel, jullie houden van een voordeeltje.
0: Het betekent, wie had dat gedacht dat jij daartoe in staat was?
2: Hoe zei het nou?
0: Waar gaan we dat schrijven? Dat is zo uitzonderlijk dat we het ergens moeten noteren.
2: Okay.
0: Dat is eigenlijk de gedachte.
2: Okay.
0: Dat iemand die altijd anders hele slechte punten had, plotseling een 10 heeft. Waar gaan we dat schrijven?
2: Nou, die had ik echt nog nooit gehoord.
0: Okay. Ik was een boek aan het lezen van een Vlaamse schrijver en daarin stond het woord vogelmuit.
2: Vogelmuit.
0: En toen dacht ik, zou Annelies weten wat een vogelmuit is?
2: Nou, nee, dat weet ik niet. Vogelmuit, ja. Is dat dan echt iets met een vogel? Of? Ja, dat wel. Oké.
0: Je zou het op een rommelmarkt kunnen vinden.
2: Een vogelkooi?
0: Ja! Wauw!
2: Okay,
0: een vogelmuit is een vogelkooi.
2: Okay, nee, dat ken ik niet.
0: Doen we nog eentje, want de klok tikt.
2: Ja.
0: Binnendoen.
2: Ja, binnendoen. Het is zoenen met iemand.
0: Wauw!
2: Dat vind ik echt een hele nare. Jullie zeggen ook muilen, geloof ik. Dat vind ik ook heel naar.
0: Oké. Wij zijn nare mensen. Ja, hele rare mensen, Vlamingen. We gaan naar het Waterloopplein met Johnny en Rijk de Gooier natuurlijk.
2: Leuk. Ja. Ik riep en

0: Ja, heerlijk, die twee. Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier samen op het Waterlooplein, de beroemde Amsterdamse rommelmarkt.
1: Nieuwe feiten.
0: Was de Rode Ridder een trut? Het zou zomaar kunnen.

0: man zonder zwaard is alleen. Het waren gevleugelde woorden gezongen door Jef de Metz in Het Zwaard van Ardoin. En Laurent, je hebt daar totaal geen actieve herinneringen aan. Het was ook de vroege jaren 70, VRT jeugdserie. Laurent Breus-Loos, goedemiddag.
1: Goedemiddag, lief.
0: Jij doet mee aan de PhD Cup.
1: Klopt.
0: Dat is het Vlaams kampioenschap doctoraat uitleggen.
1: Ja.
0: Dat betekent dat jij ook een doctoraat hebt.
1: Dat klopt.
0: En dat gaat over ridders en tranen.
1: Dat klopt. Ik heb eigenlijk onderzoek gedaan naar emoties. Emoties niet bij ons moderne mensen, maar naar emotionaliteit in middeleeuwse ridderromans uit de lage landen.
0: Middeleeuwse ridderromans uit de lage landen.
1: Dus
0: de
1: Middel-Nederland.
0: De voorlopers van de Rode Ridder, zeg maar. Ken alleen de Rode Ridder.
1: Je kent alleen de Rode Ridder. Ik vind het eigenlijk is het de Netflix van de middeleeuwen. Dat zijn de verhalen over koning Arthur, de verhalen over Karel de Grote. En die zijn eigenlijk allemaal in middeleeuwse boeken neergeschreven. En daarin vinden we die verhalen eigenlijk.
0: Ja, je zegt Netflix, terug. Je zou kunnen zeggen de superhelden van.
1: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Maar er is voor ieder wat wils. Er is spanning, er zijn intriges, er is ook liefde, er is actie. Dus in die zin, het is een breed palet. Ik denk dat iedereen daar wel iets in kan vinden, of toch in die periode.
0: En het doet ook denken aan de Rode Ridder, die stripreeks waar ik mee opgegroeid ben en die nog altijd loopt, denk ik. Ja. Waarbij de Rode Ridder, die is trouw en edelmoedig en stoer. Mm-hmm. En die reist te paard. Mm-hmm. En die moet af en toe een opdracht uitvoeren met een zwaard, liefst. Ja. Waarbij dan een vrouw wordt gered.
1: Ja. Ja.
0: Dat is eigenlijk.
1: Dat zit er nog wel sterk in, ook in die middeleeuwen. Of dat hebben wij dan overgenomen uit die middeleeuwse romans. Yes. Dat zit er eigenlijk nog heel sterk in. Dus vaak gaat het om een kwestie, hè. Een vrouw moet gered worden, een koning moet gered worden. Of ook heel vaak, we moeten op zoek gaan naar een bevriende ridder die spoorloos is. Lancelot is kwijt, laten we hem zoeken.
0: Maar, ik zei daarnet, is de Rode Ridder een trut? Het zou zomaar kunnen, want jij hebt ontdekt dat die stoerheid van die middeleeuwse ridders, dat je die toch een beetje tussen aanhalingstekens moet plaatsen.
1: Ja.
0: Wat heb jij gevonden?
1: Ja, wel, ik deed onderzoek naar emoties. En wat we in die teksten eigenlijk terugvinden is dat emoties veel heviger en openlijker in die teksten worden beleefd door die stoere helden dan wij als moderne lezers zouden verwachten. Hè? Bijvoorbeeld, als ridders afscheid nemen van elkaar. Hè, we vertrekken op kwesten. Walewijn zegt de dag tegen land.
0: Walewijn,
1: dat is toch een
0: naam. De naam valt te weinig.
1: Ja, die valt te weinig, exact. Dan knuffelen ze elkaar. Ze huilen tranen met tuiten. En soms gebeurt het zelfs elkaar zelfs op de mond kussen. Hè? Dus ze zijn eigenlijk heel emotioneel. Als er bijvoorbeeld ook nieuwtjes binnenstromen aan het hof. Oh, er is een koning in gevaar. Dan is dat echt een heftige emotiebeleving dat we daar zien gebeuren. Er is weeklagen, handen wringen. Dat is zo'n gebaar dat we vandaag de dag niet echt meer kennen. Maar in die middeleeuwse teksten vinden we dat heel
0: handen
1: vaak.
0: Wringen?
1: Handen wringen, ja.
0: Dus met elkaar of doe je dat zelf?
1: Handen wringen.
0: Handen wringen.
1: Met jezelf.
0: Handen wringend. Ja, als je twijfelt, als er een
1: heel verdrietig bent.
0: Ja.
1: In die middeleeuwse teksten is dat eigenlijk. Handen wringen is echt een uiting van verdriet. Bijvoorbeeld ook handen slaan. Dat is ook zoiets dat we niet direct zouden verwachten. Als ik denk aan handen slaan, als ik binnenkort mijn pitch van de PhD Cup doe, dan hoop ik dat ik applaus krijg, dat mensen hun handen slaan. Maar in de middeleeuwen zou ik dat niet willen, want dan gaat dat echt over ergernis of over frustratie of over intens verdriet eigenlijk. Ja.
0: En is dat dan een spiegel van de samenleving toen? Want die ik ging bijna zeggen stripverhalen, die ridderverhalen, die circuleerden dan onder de adel toen?
1: Ja, wel, voor de Middel-Nederlandse ridderverhalen weten we niet goed wie dat publiek was, maar we nemen aan dat het om een gemengd publiek gaat. Er zijn adellijke mensen dat die teksten geapprecieerd zullen hebben, maar waarschijnlijk ook in de steden. Hè, de burgerij die bijvoorbeeld die teksten bestelde. Want wat je bijvoorbeeld hebt, het graafschap Vlaanderen, daar was de adel vooral Franstalig. En die gingen dan niet in Middel-Nederlandse teksten lezen. Of misschien in de marge. Dus dan, als we in Vlaanderen, dan kijken we eerder naar de lagere adel al.
0: De lagere adel? Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk, was dat een spiegel van de samenleving? Ik bedoel, was dat de manier waarop mannen toen met elkaar omgingen? En was dat ook in het echte leven zo dat die mannen hun tranen de vrije loop lieten, hun emoties luidkeels, een soort theatrale Italianen?
1: Wel, dat is moeilijk te zeggen, omdat hoe die mensen zich echt gedroegen, daar hebben we eigenlijk een beetje het raden naar. Maar wat we wel via die literatuur uit het verleden, zo dicht op de huid van de middeleeuwen, kom je moeilijk anders. Hè? Want emoties, waar zouden die nu veel zitten? Niet in archiefdocumenten, niet in saaie chronieken. Die zie je juist in de literatuur. Dus hoe die mensen zich echt gedroegen, dat weten we niet precies. Maar dit is wel de geïdealiseerde vorm over hoe zij daarover nadachten. Dus dit is een beetje de...
0: Het ideaal.
1: Het ideale.
0: Een echte superheld huilt.
1: Ja. Soms is er ook parodie, maar soms zijn het ook idealen. De teksten geven voorbeelden, ze geven ook anti-voorbeelden van hoe je het niet moet doen. Hè. Want je mag bijvoorbeeld wel heel intens huilen. Hè. Dat is zelfs, hè, als je bijvoorbeeld vanuit een empathische reactie, de ridder toont empathie, hij huilt. Hè. Maar hij moet die tranen ook wel niet heel lang blijven rekken. Hè. Er zitten ook grenzen aan.
0: Maar hij mag ze wel laten zien.
1: Ja, klopt. En belangrijk
0: hij hoeft niet in een hoekje te huilen.
1: Nee, hij mag ze laten zien. En belangrijk is dat hij dan zijn tranen omzet in ridderlijk hoofdsgedrag. Empathie, wat ga ik doen? Die man helpen. Ik blijf niet eeuwig huilen, ik ga die helpen.
0: Okay. Ja. Rode Ridder kan er een les aan nemen.
1: Inderdaad.
0: Maak je heel veel succes wensen met de PhD Cup.
1: Dank je wel.
0: Wanneer is die volgende maand ergens?
1: De halve finale is volgende week al. En de grote finale is in oktober.
0: Ja, ik hoop dat je die haalt.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank je wel, Laurent. I'm a night.

0: three in war, we aim to capture other knights alive. Their families pay us lots of dosh so long as they survive.
1: We act like gentlemen and only fight with other gents.
2: A real knight, he would never fight against peasants. Anyway, peasants pong.
0: I'm a knight.
3: I'm a knight.
4: And I'm a knight.
5: And our only aim in life is to fight.
0: I'm a knight.
3: I'm a knight.
4: And I'm a knight.
5: When we ride to war with such a splendid sight.
6: Ja, ga daarmee naar de oorlog. Horrible Histories and I'm a Knight. Het middagjournaal deze week is in handen van Nico Dijkshoorn.
7: Nieuwe feiten.
8: Middagjournaal.
9: Beste luisteraars, het is alweer lang geleden dat ik hier Nico's fijne dierenjournaal deed, waarin ik de dieren die al veel te lang in de coulissen staan een plek geef op uw nationale radio. En het gaat hier week in week uit over wasberen, elanden en de kortharige prairiewolf. Maar kan het hier nu alsjeblieft ook een keer gaan over dieren uit eigen land? Buitenlandse dieren, zij hoeven maar met hun vingers te knippen en er zitten twee deskundigen in de studio om uit te leggen dat de bonobo buidelrat een heel hoog geluid maakt, meestal gevolgd door twee keelklanken. Maar als ik ook iets mag zeggen, de bonobo buidelrat is een dier van niks. Dat moeten we dan allemaal heel knap vinden, dat ze met hun bek twee copulerende volwassen Vlamingen na kunnen doen. Ik heb de bonobo buidelrat echter nog nooit een kruiswoordraadsel op zien lossen. Maar goed, genoeg over buitenlandse dieren. Ik wil het vandaag hebben over de Vlaamse brulkikker, die precies zo klinkt als je zijn naam uitspreekt. De Vlaamse brulkikker klinkt als een auto met startproblemen. Dat werkt niet in zijn voordeel. U weet allemaal hoe dat werkt. Je ligt in bed en je hoort de buurman drie kwartier lang zijn auto starten. Dat kan dus dan net zo goed de Vlaamse brulkikker zijn. Vergelijkt u het hier maar mee met de cabaretier Mark-Marie Huibrechts, medewerker aan het programma De Slimste Mens. Die heeft waarschijnlijk een heel boeiend wereldbeeld, maar wat je hoort is een droogkokende fluitketel. De Vlaamse brulkikker is een heerlijk dier. Een echte gangmaker, zou ik bijna willen zeggen. Als de Vlaamse brulkikker binnenkomt, dan kan het feest beginnen. Hij, want het zijn altijd mannetjes, is heel bescheiden. Je zal hem niet, net als bijvoorbeeld de eerder genoemde bonobo buidelrat, schreeuwend in een hoek zien klaverjassen. De Vlaamse brulkikker is een echt gezelligheidsdier. Maar hij heeft te lijden onder dat rare idee dat alles wat van ver komt leuker en fijner is. Luisteraars, neemt u mij maar als voorbeeld. Ik lul nu dit hele middagjournaal vol met onzin. En u hebt het toch uitgeluisterd. Alleen maar omdat ik helemaal uit Nederland kom.
6: Ja, zo zijn wij, Nico. Nico Dijkshoorn over droogkokende fluitketels en Vlaamse brulkikkers. Prachtig. Dankjewel, Nico. Niet alleen omdat je helemaal uit Leiden komt. Zometeen na het nieuws van 1 is er voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: The Street Fighter, The Evil Dead, Oldjoy en Deadman. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom van 404 en Filmfest Gent.
2: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
1: Vanaf 26 september in en uit de Vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
3: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
0: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
4: So boring.
0: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
4: Marianne.
0: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
4: And Willoughby.
0: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash E-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze, mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor
10: E? En krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
12: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga

0: Ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De onderhandelingen over de Vlaamse begroting verlopen moeizaam. In Brugge staat een man terecht voor de moord op zijn dochters van 5 en 8 jaar. En de Chinese president Xi begint aan een belangrijk staatsbezoek aan de VS. Vooruit is niet tevreden met de voorstellen van Vlaams minister-president Matthias Diependalen om de begroting op orde te krijgen. De onderhandelingen daarover lopen volop, maar Sisse Michiels, het gaat dus niet zo vlot.
4: Nee, niet echt voorlopig. Hilde Krevits van CD&V die had begin deze week al gezegd dat er nog heel veel werk aan de winkel is. En nu vandaag benadrukt vice-minister-president voor Vooruit Melissa de Prateren dat het allemaal nog veel te onevenwichtig is. De N-VA die stelt voor om te snijden in subsidies en bijvoorbeeld de sociale toeslagen in de kinderbijslag te herbekijken. Vooruit wil dan weer dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders, zoals zij dat noemen. Bijvoorbeeld als het gaat over erfenissen en schenkingen.
5: Langs de ene kant betalen mensen heel veel belastingen als ze iets klein erven. En langs de andere kant heb je dan een aantal grote rijke families die voor miljarden schenken zonder daar ook maar €1 op te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel niet correct.
4: Vorig jaar is er in totaal €25 miljard belasting vrijgeschonken door familiebedrijven. Een record was dat. De vrijstelling die is wel al strenger geworden dit jaar, maar dat moet dus nog verder gaan, vindt de Prateren.
3: Ja, en maandag is er al de deadline voor de begroting. Gaat dat lukken?
4: Dat lijkt toch nog wel steeds een haalbare kaart. Vandaag ziet Diependalen alle partijen apart. En dan vanaf morgen dan is het de bedoeling om echt die laatste rechte lijn in te zetten. Het plan is om dan het hele weekend door te werken en te onderhandelen om dan ten laatste maandagmiddag klaar te zijn voor die septemberverklaring in het Vlaams parlement.
3: Dankjewel, Sisse. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen 4 jaar geleden. Een aardappelboer staat er terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar en poging tot moord op zijn ex-vrouw. Meer uitleg door Maite Pisse.
6: De beschuldigde is zichtbaar aangedaan als de openbaar aanklager in detail uiteenzet wat bijna 4 jaar geleden gebeurde. De aardappelboer verstikte toen op zijn boerderij zijn 2 dochtertjes van 8 en 5. Hij wilde daarmee wraak nemen op de moeder van de kinderen, omdat ze van hem was weggegaan, zei hij zelf. Hij saboteerde in huis ook elektriciteitskabels waardoor zijn ex-vrouw geëlektrocuteerd kon worden. Moordpoging, daarvoor staat hij hier ook terecht. Advocaat van de vrouw, Christian van den Bussen.
7: Mama die haar beide kinderen verliest en die zelf nog ook slachtoffer is van een moordpoging, dat ongeveer het ergste is wat iemand kan meemaken en dat zij in ieder geval levenslang is gestraft.
6: De grootouders van de vermoorde meisjes hebben nog veel vragen, zegt hun advocaat Frank Scheerlink.
8: Dat hij voor één keer eerlijk is. Dat hij komt zeggen hoe hij het gedaan heeft, wat er in zijn hoofd is omgegaan, wat de specifieke redenen zijn.
6: Straks krijgt de beschuldigde een eerste keer het woord.
3: De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende opgerold. 160 politiemensen hebben simultaan op 18 verschillende adressen huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij zijn onder andere 10 mensen opgepakt. Gunter Joossen van op het politiekantoor van Hasselt.
9: Wanneer de deur van het politiekantoor van Hasselt openzwaait, komt de cannabisgeur ons tegemoet. In beslag genomen cannabis, geld en gsm's liggen op een tafel. Politieman David Delmans.
10: Hebben wij 2 actieve cannabisplantages ontdekt met een totaal van 1300 potten. €300.000 aan gelden, 11 kilogram cannabis, 1,8 kilogram hashish en 1,5 kilogram cocaïne.
9: Het is uitzonderlijk dat een lokale politiezone een volledige criminele organisatie in 1 keer oprolt, zegt procureur des Konings van Limburg, Frank Blijen.
11: Dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken.
9: De politiezone van Hasselt is een fusie van een aantal zones en is de 4de grootste van Vlaanderen. Die schaalvergroting hebben we echt nodig, zegt de procureur.
11: Wij zouden meer grotere politiezones willen om meer slagkracht te hebben, om met meer succes te kunnen optreden.
3: In de Europese wijk in Brussel hebben zo'n 500 leden van het Europees Vakbondsfront actie gevoerd tegen een nieuwe, eenvoudige ondernemingsvorm die de Europese Commissie wil invoeren. Een bedrijf zou dan digitaal opgericht

0: kunnen worden binnen de 48 uur met een startkapitaal van 1 tot 100 euro. De Europese Commissie wil het zo makkelijker maken voor start-ups en bedrijven om in heel Europa, in de Europese Unie, actief te zijn. De vakbonden vrezen dat zo'n bedrijfsvorm de deur zal openzetten voor schijnbedrijven. Jurie Hens van de Socialistische Vakbond ABVV.
1: We hebben absoluut geen garanties vandaag. Wat dat betekent voor werknemers, wat betekent dat voor hun lonen, wat betekent dat voor hun inkomen. Het is een Europees systeem dat alle nationale regels naast zich neerlegt. Daarom staan wij hier vandaag, omdat wij zeer bezorgd zijn over de toekomst van de werknemers. Een neerwaartse spiraal, dat willen wij nooit, jamais.
0: Vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump en Vera de Vos, dat toont aan dat het bezoek belangrijk is.
2: Ja, want de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijdje erg stroef. Herinner je de torenhoge handelstarieven waarmee ze elkaar vorig jaar om de oren sloegen? Het tijdelijk akkoord daarover is nu verlengd tot 10 januari, horen we, maar dat is minder lang dan China had gehoopt. Ook Taiwan is een gevoelig onderwerp. China verzet zich tegen een geplande Amerikaanse wapenlevering ter waarde van meer dan 12 miljard euro, want het beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Amerika gebruikt die wapenleveringen dan weer als middel om druk te zetten op de Chinezen. Nog op de agenda staat artificiële intelligentie. Beide landen proberen de AI-race te winnen. Geen van beiden wil het tempo vertragen, maar mogelijk worden er op deze top wel broodnodige veiligheidsafspraken gemaakt.
0: Dankjewel, Veerle. En de Amerikaanse president Trump moet straks in het Witte Huis weer journalisten toelaten van CNN en twee andere nieuwszenders. Hij had vorige week hun perskaarten laten intrekken omdat hij vindt dat ze fake news verspreiden. Maar een federale rechter oordeelde dat dat niet volgens de juiste procedure is verlopen. De journalisten hadden de kans moeten krijgen om de beslissing aan te vechten. De zaak wordt nu nog uitgebreider bestudeerd en de komende 2 weken mag hun toelating niet opnieuw afgenomen worden. In Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen afgelopen nacht met raketten en drones. In Kharkiv in het oosten zijn zeker 6 doden gevallen bij een aanval op een landbouwbedrijf. 12 mensen zijn daar ook gewond geraakt. In de hoofdstad Kiev zijn 2 mensen gedood. 1 persoon kwam om het leven op de parking van een materniteit. Xavier van Pevenage is cameraman voor de BBC. Hij is in Kiev. De Russische aanvallen stoppen niet, zegt hij.
3: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag. En hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel. Je voelt dat dat heel veel druk heeft op hen. En dat die psychologisch is dat zwaar.
0: De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren hun duel in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Verschillende Belgische topspeelsters waren er niet bij en er waren ook nog afzeggingen door blessures. Greet Minne stuntte wel door in het enkelspel Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Eerder had Jana Otsipka haar match verloren en in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde in 2 sets. Deze namiddag zon en wolken met maxima rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en maxima tot 24 graden. En ook de dagen daarna veel zon, ook enkele wolken. Het blijft grotendeels droog bij temperaturen rond 23 graden in het centrum. Vooraan in het nieuws zat de kritiek van Vooruit op wat er nu op tafel ligt om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Minister-president Diependalen wil snijden in subsidies en de sociale toelagen in de kinderbijslag herbekijken. Vooruit wil dat er meer gekeken wordt naar de sterkste schouders. Meer op 14nieuws.be.

The en Slow Emotion Replay. Het is donderdag en dus gaan we opnieuw quizzen vandaag. Dat doen we rond 14:15. We spelen voor 2 filmtickets. Actrice Violet Braakman die kiest opnieuw een nummer van Kate Bush uit haar classic album van de week. En we ontdekken vandaag samen de nieuwe plaat van Beck ook. En dit is Aretha Franklin. I Say a Little Prayer.

Een van de vele, vele klassiekers op naam van Burt Bacharach en Hal David. Wat hebben die mannen toch bij elkaar geschreven? Aretha Franklin en haar versie van I Say a Little Prayer. En dit zijn Dee Marlowe's en Dee Hotel Malibu.

0: Classic Album van de Week.
1: Actrice Violet Braakman, die kan je deze dagen aan het werk zien in het nieuwe seizoen van De 12, De Botox-moorden op VRT1 en op VRT Max. En in het najaar zal ze te zien zijn in een aantal films in de bioscoop, waaronder Heysel 85, waarin ze de hoofdrol speelt aan de zijde van Matteo Simoni. Violet Braakman heeft ons Classic Album van de Week gekozen, The Kick Inside van Kate Bush. Dat is de debuutplaat van Kate Bush, uitgekomen ergens eind jaren 70, toen Kate Bush amper 19 was, toen ze die plaat uitbracht. En het is ook het album waar meteen een van haar allergrootste hits, klassiekers, op staat, Wuthering Heights. Het voorbije jaar, zo vertelde Violet hier maandag, was voor haar ook een beetje Wuthering Heights. Zowel professioneel als privé, heel veel woeste hoogte, maar ook wel laagtes die ze heeft ervaren. Als kind danste Violet Braakman in de tuin, want ze wilde een kleine heks zijn, zoals die grote heks Kate Bush in haar ogen was, met een lange jurk en alles drop en draan. We gaan luisteren naar de titeltrack van het album.
2: The Kick Inside, de titelsong. Misschien het donkerste lied van het album. Voor mij staat die tegenover Room for the Life. Ze spelen zich allebei af in de baarmoeder. De ene gaat over het licht en het wonderlijke. De andere over de schaduwzijde en de tragedie van het vrouw zijn. Het is gebaseerd op een oud-Engels of een Schots lied. Dat gaat over een onmogelijke liefde tussen een broer en een zus. Zij raakt zwanger en het lied eindigt in zelfmoord.

0: Prachtige titeltrack van een prachtig klassiek album van de week, The Kick Inside van Kate Bush, gekozen door actrice Violette Braakman. De voorbije maanden heeft Michael Kiwanuka een aantal concerten in Amerika moeten cancelen. En hij was er ook niet bij afgelopen zomer op Pukkelpop. En nu weten we waarom, want Michael Kiwanuka heeft gisteren laten weten via sociale media dat hij een hersenbloeding heeft gehad en dat hij volop herstellende is. En hij schrijft bij zijn bericht: het wordt een lange, zware weg, maar ik vecht om beter te worden. Het voelt alsof ik op de goede weg ben. Dit is Michael Kiwanuka, hier bij Daniele Lupi en To Some Degree.
1: Love, I just want to let you

Daniele Lupi samen met Michael Kiwanuka en To Some Degree. Het is 24 september vandaag. Exact 35 jaar geleden kwam Blood Sugar Sex Magic uit van de Red Hot Chili Peppers. Dat is die plaat waar onder andere Under the Bridge op staat. Diezelfde dag, 24 september 1991, kwam ook Nevermind van Nirvana uit. Die plaat waar onder andere Smells Like Teen Spirit op staat. En een maand eerder was ook al Ten van Pearl Jam uitgekomen. Dat is die plaat waar onder andere Alive op staat. Die nazomer van 1991 was er voor heel velen, waaronder ik, eentje vol gitaren.

0: De Morsecode is niet verboden, Meuris. En waar spreken wij dan ergens af? Opletten als je onderweg bent naar Antwerpen op de E313. Vanaf Massenhoven sta je 3 kwartier in de file. In Ranst zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Je moet daar over de busstrook. Van oost naar west rij je beter over Brussel. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er een 30 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Nederland 1 kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En in Mol is er hinder door werken op het kruispunt van de Zuiderring met de Molderdijk.
1: Ilse Liebens. Radio 1.

And the world is outside en daarvoor Matt Berninger met Mirvetic Martini Mifetso. OG die speelt tegenwoordig samen met een band die heet The Sun and Moon. En die band die brengt morgen een nieuwe EP uit. Maar dit is nog wat ouder werk. OG.

Chloe Kisha met een belangrijke vraag. Het bed of de parking of het aanrecht? Question of the day. Zometeen Lisbeth List op je radio na Harry Styles.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Dus je hebt een universiteit gezocht hier, ja. Omdat je wist, ik wil hier wonen. Ja. En ik zoek wel een studie die hier, ja. Zich hier afspeelt.
2: Inderdaad.
1: En wat studeert je dan?
2: Maritieme biologie.
1: Ja. Hoe vet is dat?
0: Op VRT 1 in Home Sweet Home is Karin op bezoek bij Vlamingen in Hawaii. Op VRT Canvas zie je migratieverhalen van vroeger en nu in Italië voorbij de droom. En op VRT Max ontmoet Christel straffe vrouwen met een ongewoon leven. Veel kijkplezier straks.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Je informeren voor je gaat renoveren?
6: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
5: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
6: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
5: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Drift vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
13: DSM Keuken.
12: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, graag iets Japandi.
16: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
15: Kleurrijk.
16: Ja, met veel beige.
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
17: Go yellow!
18: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag Nivea, zoals Manfresh Active Deo 6-pack. Nu voor €13,59. Ga dus snel even bollen.
20: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein... Een... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
21: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
22: Amai, zeg, je straalt zo.
23: Ja.
22: Feestje of wat?
23: Nee, naar kantoor.
22: Aha.
24: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia.
22: Zeg, je straalt zo.
23: Feestje
22: of wat?
23: Nee, naar kantoor.
22: Aha.
24: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.

0: van 5 en 8 jaar, een moordpoging op zijn ex-vrouw. De man bekende de feiten meteen en zei dat hij wraak wilde nemen omdat zijn vrouw hem verlaten had. Vanuit de gevangenis bleef hij zijn ex-vrouw belagen met telefoons en brieven. Haar advocaat Christian van den Bussen.
1: Je hebt ten eerste de gruwel van de feiten zelf, maar je hebt ook het gedrag van de beschuldigde na de feiten. En de man is intussen al definitief veroordeeld omwille van stalking vanuit de gevangenis. Naast het enorme verdriet dat zij heeft omwille van de feiten zelf, zijn dat zaken die achteraf haar enorm veel angst inboezemen.
0: De vader riskeert levenslang. Straks krijgt hij een eerste keer het woord. Politie en parket onderzoeken de precieze omstandigheden en de aanleiding van een schietincident in Roeselare gisteravond. Een onbekende heeft er een huis onder vuur genomen. De politie vond een 15-tal kogels, vooral in de voordeur. In de woning was op dat moment niemand aanwezig. Griet de Prest van het parket.
2: Er is van op straat meerdere keren geschoten op de voordeur van de woning. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond en is de verdachte wel meteen na de feiten gevlucht. We zijn meteen in een onderzoek gestart. Het labo en een wapendeskundige zijn gisteravond nog ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding is voor het schietincident. Dat wordt nu volop onderzocht.
0: De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door president Trump. En dat is uitzonderlijk. Veerle de Vos.
3: De relatie tussen beide grootmachten verloopt al lang stroef. Denk maar aan de torenhoge handelstarieven die ze elkaar vorig jaar probeerden op te leggen. Maar niet alleen handel ligt gevoelig, ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan ter waarde van meer dan 12 miljard euro. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
0: Deze namiddag zon en wolken en rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en het is zacht tot 24 graden. En ook de dagen daarna veel zon, maar ook enkele wolken. En erg zacht voor de tijd van het jaar. Meer op vrtnieuws.be.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.

0: Buddy Holly en Peggy Sue.
1: De Radio 1 Quiz.
0: We blijven min of meer bij het vertrouwde concept, namelijk 2 kandidaten en 7 vragen, zoals we vroeger ook altijd deden. Met dat verschil dat de eerste en de laatste vraag nu altijd een muziekvraag is, met een audiofragment en de 5 vragen daartussen, die kunnen eigenlijk alle kanten opgaan. Wie juist antwoordt, die blijft aan de beurt, anders gaat de beurt naar de andere kandidaat. En wie mij als laatste een juist antwoord geeft, die wint de quiz en die wint meteen ook 2 filmtickets. Tom Schelkes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Tom, hoe gaat het met jou?
2: Goed.
0: Wat doe je vandaag? Ben je aan het werk? Zit je thuis?
2: Ik ben aan het werk.
0: Oké, okay. En wat doe je als ik zo nieuwsgierig mag zijn?
2: Ik ben vertegenwoordiger of ambassadeur van de beste koekjes van België.
0: Oké, wij mogen niet zeggen wat dat zijn, maar ik heb iets in mijn hoofd. Dus jij bent gewoon veel onderweg eigenlijk, hè?
2: Ja, ik ben veel onderweg, dat klopt. Oké,
0: okay. En tijd maken om even te quizzen, dat is prima. Je gaat spelen tegen Veronique de Klerk. Dag Veronique.
3: Dag Ilse, goedemiddag.
0: Hey, wat heb jij vandaag al uitgericht?
3: Ik heb vandaag een dagje verlof. En zoals veel Belgen als ze verlof nemen, is het om te werken thuis.
0: Ik wou het zeggen, dan moet je naar de winkel gaan, dan moet je nog klusjes doen, dan moet je al die dingen nog fixen. Ja,
3: in de tuin werken en doen.
0: Ja, maar de voldoening straks, Veronique, de voldoening, hè?
3: Ja.
0: We gaan quizzen. Kijk, wie weet kan je op je vrije dag dan nog 2 filmtickets winnen. Het zou leuk zijn. We hebben dus 7 vragen, zo lang mogelijk juist te antwoorden. Dat is eigenlijk wat je moet doen. Hè. Ik begin bij Tom met vraag nummer 1. En daar hoort meteen dit fragment bij, Tom. En dan is de vraag, Tom, hoe heet het nummer?
2: Godverdomme, de Counting Girls met Mr. Jones.
0: Ja, kwam goed. Ja. Nummer 2, Mr. Jones dus. Welke fictieve professor archeologie is het hoofdpersonage in een aantal populaire films, waaronder Raiders of the Lost Ark? Tom.
2: Ja, Dr. Jones, hè?
0: Ja, ik heb zijn voornaam nodig.
2: Oh, het schiet me niet te binnen.
0: Ja. Dan ga ik eens horen bij Veronique. Wat denk jij?
3: Indiana Jones.
0: Ja.
2: Godverdomme, tuurlijk, ja, man. Echt wel.
0: Er is nog niks verloren, hè, Tom? Maar ik ben wel bij Veronique voor vraag nummer 3. Indiana is een van de staten van de Verenigde Staten van Amerika. De staat die in het oosten grenst aan Indiana wordt hier bezongen in dit nummer. Over welke staat van Amerika zingen ze, Veronique?
3: Ohio?
0: Was dat een gok?
3: Ah, ja, dat was ook een gok.
0: Dat is een hele goede gok. Ohio van Crosby, Stills, Nash en Young. Veronique, vraag 4. Dat nummer dat gaat over een studentenopstand aan de Kent State University in Ohio in 1970. Door de politie met veel geweld werd neergeslagen. 4 studenten werden toen doodgeschoten. Waartegen protesteerden die studenten toen, weet je dat?
3: Een idee tegen de regering
0: waarschijnlijk. Het is een goede gok. Dat is niet helemaal juist. Tom, wat denk jij?
2: Was dat nog de oorlog?
0: En welke oorlog?
2: Vietnam.
0: Dat was effectief nog tegen de Vietnamoorlog, die toen al enkele jaren aan de gang was. Maar het was president Nixon die enkele dagen daarvoor had aangekondigd dat hij nog eens extra Amerikaanse troepen naar de regio wilde sturen. Inderdaad, de Vietnamoorlog. Tom, dan ben ik bij jou voor vraag nummer 5. We zijn meer dan een halve eeuw verder in de VS en ze zijn weer in een conflict betrokken, nu met Iran. Een strategische plek in dat conflict is de waterweg die ligt tussen de Perzische Golf en de Golf van Oman. Hoe heet die waterweg?
2: Die straat van Hummus?
0: Ja. Je moet een beetje van alles weten hier. En nummer 6, ook voor jou, Tom. We spreken hier dus over een zeestraat. We kennen hier bij ons al een tijdje het concept van de fietsstraat, ook wel eens de fietszone genoemd. Wat is de maximum snelheid die elk voertuig daar mag rijden?
2: Volgens mij 30.
0: Mm-hmm. Dat is helemaal juist. Ben je een fietser, Tom?
2: Nee, ik ben een loper.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik dacht, je ging zeggen, ik ben die man in die auto die zo wat in je gat komt duwen. Dan. Nee, je bent een loper, prima. Vraag nummer 7. 30 dus. Deze man was 30 jaar toen hij overleed.

0: En dan is de vraag eenvoudig, Tom. Wie hebben we gehoord? Wie overleed er op zijn 30ste?
1: Een kleine gok, maar ik denk Jeff Buckley.
0: Kleine gok, maar helemaal juist. Veronique, die wist jou ook misschien?
2: Nee, helaas.
0: Oké, kijk, dan kunnen we zeggen dat Tom dubbel en dik verdiend gewonnen is, hè?
2: Absoluut.
0: Oké, mag ik jou sowieso, Veronique, nog een hele fijne rest van jouw vrije dag daar toewensen? Wat moet je nu doen, zoals in nu?
2: Ik ga de klim op nu.
0: Klim op. Okay, prima, het is echt zo'n dag. Veel plezier daar nog mee. Tom, jouw filmtickets komen jouw richting uit. Heb je al enig idee wat je graag wil gaan bekijken?
1: Nee, niet direct. Dan ga ik eens moeten kijken.
0: Voilà, zoek het eens op.
1: Dan ga ik eens moeten kijken, want ik ben niet de grootste cinemabezoeker. Maar het stond nog wel een programma voor degene te doen.
0: Ja, Veronique vindt dat de filmtickets tegenwoordig veel te duur zijn, dus je mag ze ook altijd verpatsen, denk ik. Of niet?
1: Ik denk dat ik al iemand weet die graag om meegaan.
0: Sowieso. Heel veel plezier ermee. Dankjewel allebei en graag tot een volgende keer.
2: Dank je.
0: Zellikus, dag.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

moet terug even denken aan Tom van daarnet, die de quiz heeft gewonnen. Die werkt voor een Belgische koekjesfabrikant. Your Love Gets Sweeter van Finley Quay. En Tom is ook veel onderweg, hè. Naar Antwerpen kan je op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven even in de file staan. 20 minuten daar. De weg is er ondertussen wel vrijgemaakt. Op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, staat er in de Beveren-tunnel een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Andere vertragingen zijn klein. Dit zijn de Stereophonics.

Chocolate en Everyone's a Winner op het programma van Merel dit najaar. Twee uitverkochte concerten in het Depot in Leuven in november en een concert in de Roma dat zo goed als uitverkocht is. Dit is Kus me even. Ja.

The Police and Every Little Thing She Does Is Magic. Onlangs was Chico's Imendes de gast in Wonderland hier bij Radio 1. Het was een heel fijne babbel, onder andere over Peruviaanse roots. En twijfels en Latin muziek te beluisteren op VRT Max.

0: Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
1: Echt?
0: En deze Vitra-stoel?
1: Die zie je inderdaad overal.
0: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
1: Ook Belgisch.
0: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
1: Verhelst? Verhelst. Ah, oké, okay, ja.
0: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
1: Inderdaad, ook Belgisch design.
0: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
2: Wanneer komt het besef in thuis?
3: Adem rustig.
2: Dat niemand Dennis echt kent.
4: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
2: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
5: Ruim de gang hier alsjeblieft.
6: Ga er schieten.
7: Yeah! Emma?
2: Thuis. Elke weekdag op VRT 1 en op VRT Max.
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel. Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Sense and sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
12: It's so boring.
0: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
12: Marianne.
0: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
12: And Willoughby.
0: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
13: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
14: Zalig, hè?
15: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
14: Kom hier, hè. Dat ik u eens knuffel.
13: Happy bathroom to you. Uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
14: Oh. Oei. Mijn enkel.
15: Schat, zo vaal?
14: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
0: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Canadese bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Bij de Oost-Vlaamse Volvo-toeleverancier verdwijnen meer dan 300 jobs. Begin juni staakten de werknemers van het bedrijf nog 4 dagen, omdat ze ongerust waren over de toekomst van de fabriek, omdat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent kwam. De Gentse vestiging maakt sinds 1987 kunststofonderdelen voor de auto-industrie. Verdwijnen meer dan 300 jobs. Begin juni staakten de werknemers van het bedrijf nog 4 dagen, omdat ze ongerust waren over de toekomst van de fabriek, omdat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent kwam. De Gentse vestiging maakt sinds 1987 kunststofonderdelen voor de auto-industrie, vooral bumpers die daar worden gelakt en gemonteerd.

0: Ik niet meer mochten starten. Eén studente trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. Ze is nu dolgelukkig, zegt haar advocaat Christophe van Geel.
1: Studenten doen er soms jaren voor om zich daarop voor te bereiden. Het is ook een heel zwaar examen. En als dan blijkt dat je er eigenlijk slaagt, maar door een soort administratieve malemo uit de boot valt, dan is dat heel zuur. Maar als dat dan uiteindelijk toch nog goed komt, dan is alle gloed, zweet en tranen natuurlijk vergeten. En vanaf maandag zat je al op de schoolbank om gretig les te volgen.
0: Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat tientallen pakjesautomaten installeren in ons land, waarin je pakjes kan laten leveren of zelf versturen. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd bij de opening van een eerste automaat in Mechelen. Er zijn nu al zo'n 4000 van die pakjesautomaten in ons land, vooral van Bpost. Ook PostNL wil nu zo'n netwerk uitbouwen, zegt de directeur van PostNL in ons land, Arvin Willemsen.
2: We gaan er nu dit jaar nog tientallen zetten. Wij gaan echt wel de data gebruiken om te zien waar hebben wij nood aan. Daar zullen de honderden volgen uiteraard. We gaan een netwerk hebben dat dekkend is. In versterking eigenlijk van onze PostNL-punten. In de eerste plaats zien we wel dat 80% van de mensen toch nog wat thuis willen hebben. We hebben een heel breed PostNL-puntennetwerk. En we zien dit echt als een aanvulling naar de mensen die de pakjes ontvangen om ook met pakjesautomaten te beginnen.
0: Journalisten van nieuwsmedia CNN en Politico hebben vanmorgen opnieuw geen toegang gekregen tot het Witte Huis in Washington, ondanks een oordeel van de rechtbank dat ze die wel moeten krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week de perskaarten van CNN, Politico en nog een andere nieuwszender ingetrokken, omdat hij vond dat ze fake news verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen terug verslag moeten kunnen uitbrengen vanuit het Witte Huis, totdat die zaak ten gronde is onderzocht. Het Witte Huis heeft nog niet gezegd waarom de journalisten van CNN en Politico ook vandaag niet binnen mochten. En Iran waarschuwt dat het doelen tot in de Indische Oceaan kan aanvallen als de Amerikanen blijven bombarderen. Een adviseur van de opperste leider, Khamenei, heeft dat gezegd in een videoboodschap. In de Indische Oceaan en op 4000 kilometer van Iran ligt een belangrijke Brits-Amerikaanse legerbasis. Recent is ook al de dreiging in de Rode Zee toegenomen. Houthi-rebellen uit Jemen hebben daar nu de controle over een belangrijke zeestraat voor de wereldhandel, Bab el-Mandeb. Die Houthi-rebellen worden gesteund door Iran. Deze namiddag zon en wolken en rond 18 graden. Morgen stralend nazomerweer met veel zon en het is zacht tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.

Prima soundtrack bij de nazomer die we vandaag en de komende dagen mogen beleven. The Kinks en Waterloo Sunset. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Senne Guns die heeft in de hete zomer van 2026 een plaat opgenomen. Die komt uit volgend jaar, 2027. Dit is Senne Guns en zoveel mooie vrouwen.

En volgend jaar dus nieuwe muziek van Sen Guns. Zoveel mooie vrouwen. Dit is Joy Crooks, samen met Denzel Curry en Painkiller.

0: Joe Crooks and Denzel Curry and Painkiller.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Wanneer Beck een plaat uitbrengt, dan moeten we die koesteren. Want het lijkt erop alsof de intervallen tussen zijn albums steeds groter wordt. Hij wacht steeds langer om dingen uit te brengen. Zijn vorige plaat Hyperspace die kwam uit in 2019. En nu zijn we 2026. En nu is er Ride Lonesome. Dat is een plaat die teruggrijpt naar die heel warme, melancholische klanken die hij ook gebruikte op Morning Face en op Sea Change. Met opnieuw de muzikanten van toen ook uit die periode die van de partij zijn. En ook Nigel Godrich. Die opnieuw aan de knoppen zit. De akoestische gitaar is de basis, aangevuld met vaak heel mooie strijkers. Ook heel wat 70s invloeden zitten er in de muziek. Het is een herfstplaat. De komende weken gaan we ons eraan kunnen warmen, ingetogen. Een plaat over eenzaamheid, over verlangen, over verlies met liefdesverdriet als centrale thema. Maar het gaat ook over terugrecht staan, de situatie accepteren en dan moedig verder doen. We luisteren naar Beck en If You Don't Know What Love Is.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Uit ons album van de week. Dat is de nieuwe plaat van Beck. Die heet Ride Lonesome. En die kan je winnen bij Radio 1 via VRT Max. Uit dat album hoorde je If You Don't Know What Love Is. Yeah.

De man is 81 ondertussen, maar treedt nog altijd op. Deze Bobby Solo, Una la prima sul viso. Deze week heeft Tashultana bekendgemaakt dat ze opnieuw in Antwerpen komt spelen. Volgend jaar, dinsdag 16 maart. Afspraak met Tashultana in de Lotto Arena in Antwerpen. Dit is nieuwe muziek van hun Something in the Water.

0: Nieuwe muziek van Tash Sultana bij Radio 1 en Something in the Water. En zo is het ruim 4:30 geworden. Opletten, als je onderweg bent naar Antwerpen, sta je in de file op de E313 vanaf Massenhoven. Er komen 20 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jettebeter. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Andere vertragingen zijn klein. Dit is Maria Taylor.
1: Radio 1.
2: Ilse Liebens.

0: Wat mij betreft is dit muziek voor de eeuwigheid. En dan nog een paar dagen. Hall & Oates en I Can't Go For That. Radio 1. Wat er gebeurt in de wereld vandaag, dat kan Gert Geerts ons vertellen straks na het nieuws van 4 uur, maar ook hier en nu al. Gert, goedemiddag.
1: Ja, toch een tipje van de sluier ligt in.
0: Ja, hè? En dat tipje, dat gaat dan, daarvoor moeten we naar Amerika, ja, voor het staatsbezoek van Xi Jinping, die op dit moment onderweg is naar het Witte Huis.
1: Ja, wordt daar toch om 4 uur onze tijd verwacht. En dan is het kijken welke laag Trump en Xi Jinping nog leggen bovenop het nieuws dat we al kennen, met name dat tijdelijk akkoord over de pauze in de handelsoorlog, dat verlengd is. Het is zeker een belangrijk bezoek met veel zaken die besproken moeten worden. Dat is de voorbije uren her en der al netjes uiteengezet bij VRT Nieuws. Maar het is dus afwachten wat er ook effectief uitkomt. En Veerle de Vos, China-experte op de redactie, volgt alles van dat bezoek van Xi Jinping aan Trump op de voet. We gaan in de wereld vandaag ook naar Madrid, waar de Madrilenen woest zijn om de uitzetting uit haar huurappartement van de 87-jarige Mari Carmen. Ze kon haar huur niet meer betalen doordat de prijzen op de woningmarkt daar aan het exploderen zijn en ze is na 70 jaar uit haar appartement gezet. Correspondent Sven Tuytens, die woont zelf in Madrid en hij voelt de frustratie in de stad. En op het WK wielrennen, Ilse, gaan we wel even in de gaten houden ook hoe Fleur Moors het vanmiddag doet samen met Lore de Schepper in de wegrit bij de belofte vrouwen, want die kunnen allebei wel dicht eindigen, maar we gaan ook al vooruitkijken naar 2032. Je hebt het wellicht al gehoord, dan wordt het WK in India zowaar gereden. India, niet meteen wielernatie nummer 1 toch, maar Ilse Michielsen, die is daar kind aan huis op haar fiets en als organisator van fietsreizen in India. Straks gaan we met haar bellen.
0: Zeer benieuwd na het nieuws van 4 uur.

Op het podium leek alles koek en ei tussen Ike en Tina Turner. Niemand beseft op dat moment wat er achter de schermen gebeurde. I can't believe what you say. Dit zijn de Fugees. Ready or not?

Met dank aan Enya, bij wie ze de sample gingen halen en door wie ze ook deze wereldhit konden scoren. Fugees en Ready or Not. Ik heb nog A$AP Rocky voor je klaarstaan en deze nieuwe van Kings of Leon, My Whole World. En na het nieuws van 4 uur is er de wereld vandaag op je radio, met dus onder andere aandacht voor het staatsbezoek van Xi Jinping aan de VS. Kings of Leon.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Het is tijd voor authentieke verhalen, door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
9: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
10: Oh.
9: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Ah, dag juffrouw.
12: Hey.
11: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
12: Ja.
11: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Oké.
11: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
12: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
11: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
12: Zeker, en dan krijg jij misschien centjes.
11: Jij bent een slimme.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier Bart De Wever sluit niet uit dat de regering maatregelen gaat nemen tegen de hoge energieprijzen. Daar pleiten zijn coalitiepartners al enkele dagen voor, maar de N-VA staat er niet voor te springen. De Wever wil alleen maatregelen nemen als die ook gecompenseerd worden binnen de begroting. En hij is er ook geen voorstander van om in te grijpen op wat de consument betaalt of verbruikt. Dat zei hij in het parlement.
17: Ik denk echter dat het niet zo verstandig is om te gaan kijken naar de vraag, dat het altijd verstandiger is om maatregelen te nemen in zaken het aanbod. En dat zijn oplossingen die naar de oorzaak van de problematiek gaan en niet naar de symptomen en die dreigen olie op het vuur te gooien. Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
16: Na het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Iemand van 16 jaar en 2 17-jarigen. Alle 3 worden ze voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jonge man te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet meer in levensgevaar. Van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Iemand van 16 jaar en 2 17-jarigen. Alle 3 worden ze voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jonge man te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond, maar is niet meer in levensgevaar. Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliep

0: van de Socialistische Vakbond.
1: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet. De werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken. En het zijn zoveel bedrijven die sluiten. Ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dat die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
0: En voor begin volgende week voorspelt het KMI erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacotte Brokke.
2: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld. Met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laat-tijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden. Dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg. Dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
0: En inderdaad, ook morgen krijgen we stralend nazomerweer met veel zon. Het wordt erg zacht, tot 24 graden. En ook het weekend blijft het dus erg zacht. Meer op veertiennieuws.be.
3: Naar Antwerpen file rijden op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier extra. En op de A12 naar Antwerpen in Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
4: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
5: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
3: En ook wij gaan straks nog naar de Kamer, want daar ging het dus over eventuele steun tegen de hoge energieprijzen. Maar we hebben het zo dadelijk ook al over Italië voorbij de droom. Dat is een documentaire die straks op Canvas te zien is en die zeker de moeite waard is. We praten erover met de maker en dat is Willem van Mullum, onze collega. Van harte welkom.

0: Een leuke opener van Vampire Weekend Holiday.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: We gaan eerst naar Brugge. Daar is vandaag het Assize-proces begonnen tegen Chris van Haverbeke. De aardappelboer uit Waardamme bracht 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven. En hij staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piesse van onze

0: Justitie Redactie. Goedemiddag. Jij volgt dat proces, Maite. Het gaat hier om gruwelijke feiten. Waarvan wordt hij precies beschuldigd?
1: Ja, de aardappelboer staat hier terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het eerste, die moord op zijn dochters, heeft hij eigenlijk meteen de dag van de feiten al toegegeven. De moordpoging van zijn ex-vrouw heeft hij tot nu toe altijd ontkend en ook vandaag nog. Over die moord op zijn dochters heeft hij eigenlijk zelf vanaf het begin in brieven en in verhoren gezegd dat hij dat deed uit wraak op zijn ex-vrouw, omdat ze hem verlaten had. Dat had ze enkele maanden eerder gedaan. Het ging al een tijdje slecht in het huwelijk en haar man was ook agressief tegen haar geweest en toen had ze beslist om te vertrekken. Er was een tijdelijke regeling voor de kinderen. Ze kwamen één weekend op de twee naar hun vader en ook elke woensdagnamiddag. En op zo'n woensdagmiddag, 16 november 2022, ging hij zijn dochtertjes halen op school en eigenlijk meteen bij thuiskomst heeft hij hen één voor één aan hun handjes vastgebonden en verstikt met plastic zakken.
0: Ja, de feiten en wat je hier zegt spreken helaas voor zich. Waar gaat dit proces dan nog juist over?
1: Ja, natuurlijk. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Ook deze man, ook al heeft hij die moord op zijn dochters meteen bekend. Tijdens de feiten had hij trouwens verschillende keren de kans om te stoppen waar hij mee bezig was. Hij had zijn dochters nog terug kunnen losmaken, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij ook bekend. Over de moordpoging op zijn ex-vrouw moet het hier dus deze week ook gaan. Toen de lichamen van de meisjes gevonden zijn, is vastgesteld dat de boer elektriciteitskabels gesaboteerd had, zodat zijn ex-vrouw zich zou kunnen elektrocuteren. Dat is gelukkig niet gebeurd. De beschuldigde heeft toegegeven dat hij aan de elektriciteit morrelde, maar hij ontkent dat hij dat deed om haar te vermoorden. Volgens het parket was dat wel degelijk de bedoeling. Dus daar moet de jury hier deze week ook over oordelen.
0: En hij riskeert levenslang?
1: Ja, inderdaad. De kans lijkt nu heel klein dat hij er met een lichtere straf zal vanaf komen. Te meer omdat hij ook tot nu toe geen schuldinzicht getoond heeft. Integendeel, vanuit de gevangenis is hij zijn ex-vrouw blijven lastigvallen met brieven en telefoontjes. Hij is blijven dreigen en hij is daar intussen zelfs al voor veroordeeld, voor stalking en belaging. In de gevangenis zou hij zelfs twee medegedetineerden gevraagd hebben om voor hem een huurmoordenaar te regelen. Hij had hen een foto en het adres van zijn ex-vrouw bezorgd en zou €12.000 geboden hebben om zijn ex-vrouw te laten vermoorden.
0: Ja, en je zegt inderdaad, hij heeft ook geen schuldinzicht getoond. Hij heeft vanmiddag zelf het woord gekregen. Welke indruk heeft hij bij die gelegenheid gemaakt op jou?
1: Ja, het lijkt een heel stugge man. Hij komt nogal onbeholpen over. Hij staat hier wat ineengedoken. Hij spreekt ook met een fraaie stem, geraakt soms moeilijk uit zijn woorden. En hij geraakte ook, leek het, geëmotioneerd. Maar het is duidelijk wel een man van weinig woorden. Hij antwoordt heel kort op de vragen van de voorzitter en kan op sommige vragen ook niet echt goed antwoorden. Hij heeft hier ook opnieuw wel al toegegeven dat hij twee dagen voor de feiten het plan gemaakt had om zijn dochters te doden. Dus ja, over die voorbedachtheid van zijn daden is eigenlijk al geen twijfel meer. Nee. Over de feiten zelf is hij heel kort. Hij kan eigenlijk alleen maar zeggen het moest gedaan zijn. Veel meer verklaring komt er eigenlijk niet uit.
0: Ook zijn ex-vrouw en haar familie zijn wel op het proces aanwezig, Maite. Ja, zij moeten dit nu allemaal opnieuw nog eens beleven.
1: Ja, klopt. De hele familie van de moeder, de ex-vrouw dus van de beschuldigde, is hier. De grootouders, haar zus, de schoonbroer. Ze hebben zich ook allemaal burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Voor al die mensen en voor de moeder van de vermoorde meisjes natuurlijk in de eerste plaats is het erg zwaar om hier te zijn, om al die gruwelijke details te horen. Hun snikken waren soms in de hele zaal te horen. Hun advocaten zeggen dat ze hier bewust zijn, dat ze hier echt willen zijn voor hun dochters en hun kleindochters. Maar het worden sowieso heel zware dagen voor hen, dat staat vast.
0: Ja, zeker wel. De uitspraak in dit proces volgt normaal gesproken, dacht ik, ergens eind volgende week. Hè. Dankjewel, Maite Piessen vanuit Brugge.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Hey, Sietse van Meldheids hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mei, die is Vox-tip bij Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Na onze Vox-tip, waarvoor u nog altijd kan stemmen in de app van VRT Max, neem ik u even mee naar Afrika, waar meer bepaald in Botswana de zwarte neushoorn een duwtje in de rug gekregen heeft. Zwarte neushoorns zijn bedreigd in Botswana. Er waren er maar 24, maar nu komen er in één klap 20 bij. Het gaat om dieren die dankzij een programma van het WWF vrijgelaten zullen worden in een natuurreservaat. Een en ander katert in het project Black Rhino Range Expansion Project. Dat begon in Zuid-Afrika en kende zo'n succes dat het nu uitgebreid wordt naar Botswana. Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds Nederland heeft eraan meegewerkt.
1: Het is een bijzonder programma, want hoe steekt dit in elkaar? We hadden dus in Zuid-Afrika, waren nog maar op twee plekken neushoorns. En omdat die parken vol waren, dan planten die dieren zich niet voort vanwege de stress, omdat er geen plek is en niet genoeg eten. Maar door er een aantal weg te halen, ontstaat er ruimte en gaan ze weer voortplanten. Dus dan krijg je populatiegroei. En die dieren die uit die parken komen, die zijn eigendom van de overheid. En de overheid die leent ze dan aan private grondeigenaren die goed genoeg terrein hebben, waar ze dan losgelaten worden. En daar kunnen ze dan ook groeien.
0: En de dieren worden losgelaten in een privaat reservaat dat in handen is van 3 Nederlandse ondernemers. En om de neushoorns te mogen ontvangen, moesten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat er niet gestroopt kan worden. En dan is er natuurlijk ook de financiering.
1: Deze ondernemers hebben daar een grondgebied gekocht omdat ze overtuigd zijn van natuurbescherming en daar echt voor gemotiveerd zijn. Maar ja, dan moet je wel ook inkomen hebben. Dus hebben ze 2 lodges daar. En die moeten een deel van de kosten dragen. Maar die toeristen komen natuurlijk niet als er helemaal geen dieren rondlopen. Dus je moet zorgen dat er genoeg wild is op een natuurlijke manier. Waar dat mooi eruit ziet, zeg maar. Dus het is een win-win situatie, zowel voor natuurbescherming, want je hebt gegarandeerde bescherming en goede zorg. En het is een win situatie voor degene die ze krijgt, want die heeft daardoor een potentiële inkomenbron die daar rondloopt.
0: Een win-win situatie volgens Christian van der Hoeven is een verhaal als dit heel belangrijk.
1: Dit neushoornprogramma is een lichtend voorbeeld voor een positieve ontwikkeling in natuurbescherming. En we noemen dat dan de comeback. Je hoort zo vaak negatieve verhalen over soorten die achteruit gaan, over uitsterven. En het is mooi om te laten zien dat de natuur nog best wel weerbarstig is en er echt wel terug kan komen als je de mogelijkheden geeft.
0: De dieren krijgen ook een zendertje en zullen nauwlettend gevolgd worden. Dat was Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds Nederland.

0: Nog altijd een uitstekend nummer, Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow. Op VRT Canvas kan je vanavond om iets voor 9:30, na de afspraak, kijken naar een heel bijzondere documentaire. Italië voorbij de droom. Dat is een verhaal over arbeidsmigratie vroeger en nu. En te maken, dat is collega Willem van Willem. Goedemiddag Willem.
1: Goedemiddag.
0: Het verhaal wat jij wil vertellen, dat begint eigenlijk al in augustus 1956. Mm-hmm. De mijnramp in Marcinel, die is een paar weken geleden nog herdacht. Nog even toch, wat is daar toen gebeurd?
1: Ja, 70 jaar geleden zijn daar 262 mijnwerkers gestorven in een ongelooflijke ramp. Ik bedenk me vaak, als we daar vandaag zouden mee geconfronteerd worden met zo'n enorme ramp, hoe vaak en hoeveel zouden we daar in onze nieuwsbulletins dagenlang, wekenlang, maandenlang over praten?
0: Zo zou het zijn, ja.
1: Zo zou het zijn. Maar er waren ook heel veel Italianen bij. Er waren 136 Italianen bij, mannen die naar hier gekomen waren, die naar hier gehaald waren om in die mijnen te gaan werken. En dat is een verhaal dat eigenlijk al jarenlang als een kiezelsteen in mijn schoen zit, Gert. Je weet, mijn echtgenoot is Italiaanse, mijn kinderen zijn half-half. Ik volg Italië al heel lang voor VRT Nieuws. En dat is een verhaal dat ik ook altijd tegenkwam, die herdenkingen begin augustus. Heel groot in Italië is die herdenking. Ook in Wallonië is dat nog altijd heel groot. Een begrip, Bois du Cazier, waar dat gebeurd is aan die mijn. Maar ik voelde toch, als ik daar een beetje naar polste bij generatiegenoten hier in Vlaanderen, dat dat toch een beetje langer zoeken was. Ja, en ik wilde die mensen die nabestaanden, die kinderen van die mijnwerkers nog eens een stem geven, maar de Italianen, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, en een dorp waar nogal wat slachtoffers vandaan kwamen en waar er ook zo'n herdenking was, dat was Manopello. Ja. Er was onder meer een optocht door de straten en de namen van de slachtoffers van toen die werden voorgelezen.
2: Benito di Biase, Manopello. Donato di Biase, Manopello. Nicola di Biase, Manopello. Bartolomeo di Cecco, Letto Manopello. Santino di Donato, Manopello.
0: Het is 70 jaar geleden, maar wat daar in Wallonië gebeurd is, dat is niet vergeten in Italië. Hè? Hoe komt dat?
1: Nee, en het fragmentje. We staan op Piazza Marcinelle in een klein stadje, Manopello, in de Abruzzen. En eigenlijk, ja, Piazza Marcinelle, dat bekt niet. Dat is Italiaans en Frans door elkaar. En daar hangt daar wappert een Belgische vlag naast een Italiaanse vlag. En op de dag van die herdenking staan er dan al die foto's.
0: Dus het is er toch nog zeer aanwezig.
1: Het is zeer aanwezig. En je mag ook niet vergeten, 8 augustus is ook voor de Italianen. Dat is een nationale dag waarbij ze eigenlijk iedereen die opofferingen gemaakt heeft op het werkveld in het buitenland herdacht wordt. Want we zijn daar ook naar een klein kapelletje gaan kijken. Waar in Manopello 22 mannen en jongens allemaal samen begraven liggen. Hebben allemaal diezelfde sterfdatum, 8-8-56. En buiten op dat kleine kapelletje staat er Per i nostri martiri, voor onze martelaren. Voor degenen die gevallen zijn, die op zoek waren naar een betere toekomst. Elders op een plek waar ze misschien nog nooit van hadden gehoord. 1000 meter onder de grond. En misschien ook wel werk gingen doen dat misschien België hier op dat moment niet meer wilde doen. Of arbeidskrachten die nodig waren op zoek naar steenkool. Dus dat, die gedachte is heel erg aanwezig nog. En waarom wilde ik die stemmen laten horen? Omdat die mensen worden ouder. Die mensen gaan dood.
0: Het gaat nu vaak al om kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, maar ik ben heel blij, Gert. Ik heb daar ook nog heel kort kunnen spreken met Lucia. Lucia is de laatste weduwe, dus de laatste overlevende in dat plekje Manopello. Ik had er niet op gehoopt, maar ze maakte toch eventjes tijd voor ons om terug te kijken wat er 70 jaar geleden is gebeurd. En ook stil te staan bij die namen, bij al die mannen en jongens die vertrokken.
0: En ze is te zien in de documentaire en het is aangrijpend wat ze verteld heeft. Het ging om arbeidsmigranten, zoals je al zei, die naar hier waren gekomen om in de mijn te werken. Jij trekt dan in de documentaire de parallel met de vele jonge mannen die vandaag in Italië wonen, legaal of illegaal, om daar te werken. In welke sectoren is dat dan?
1: In de landbouw. Dat is ook op harde arbeid, zoals op een scheepswerf in het noorden van Italië. Maar het zit ook breder in Italië dan dat. We zijn daar niet langs gegaan. Maar bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Mensen die voor de oudere Italianen zorgen, die heel vaak lang thuis blijven wonen. Dat zijn ook heel vaak mensen uit Oost-Europa die daar dan aan het werk gaan. En je zegt het goed, we zijn op zoek gegaan naar parallellen. Ik ben vooral op zoek gegaan naar waar zijn de raakvlakken. En ik heb geprobeerd om de Italiaan zachtjes een spiegel voor te houden. Niet te fel. Ik hou zielsveel van die Italianen. Ze zitten voor een stukje in mijn DNA. Maar ik heb toch geprobeerd om hen aan te tonen. Kijk, wat er 70 jaar geleden gebeurd is en hoe het thema migratie vandaag in Italië leeft, zijn er dingen die terugkomen. En dan moest ik heel vaak terugdenken aan een spreuk die ik ooit eens heb gezien toen ik een reportage ging maken hiervoor ter zake in de Nationale Bank. Daar hing daar een spreuk die wordt toegewezen aan de Amerikaanse schrijver Mark Twain. En daar stond: de geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel. Ik ben echt op zoek gegaan naar die rijmpjes. Zonder te vingerwijzen. Zonder te wijzen naar de Italiaan vandaag of naar de mensen die rouwen of die herdenken wat er 70 jaar geleden gebeurd is. Maar om te zoeken naar: zijn er dingen die terugkomen? En ik heb tijdens de reis ook wel gemerkt dat Italianen dat niet altijd fijn vinden. Dat ze zeggen van ja, dat is iets anders. Wat wij deden 70 jaar geleden is niet hetzelfde wat die mannen of die jongens hier vandaag komen doen op onze tomatenvelden of het plukken van onze meloenen.
3: Maar jij vindt ook dat er parallellen zijn? Wat zijn die dan?
1: Ja, er zijn raakvlakken. Het gaat over een zoektocht naar een betere toekomst zonder precies te weten waar je naartoe gaat. De wereld is op 70 jaar tijd ingrijpend veranderd. Daar kan je niet omheen. Maar wat ik bijvoorbeeld heb gezien op een plek in het noorden van Italië, dat is dat daar zijn mensen vanuit Bangladesh die naar een plek, Monfalcone heet die, in het noorden, waar een heel grote scheepswerf is, die worden naar daar gehaald om daar te komen werken. Jobs die door Italianen niet meer worden ingevuld. Dus daar zit ook wel een beetje een raakvlak. Maar toch merk je in zo'n plek dat er op korte tijd een stad verandert. Daar komen op korte tijd is een derde van de inwoners van een toch redelijk kleine stad hebben nu migratieachtergrond of hebben buitenlandse roots. En dat stuit ook wel op verzet bij de mensen daar. Die zeggen, ja, onze stad verandert heel snel. Dus je voelt ook, en heb ik daar met Don Flavio, als je in Italië een beetje wilt voelen hoe een gemeente in elkaar zit, moet je met de priester gaan praten, heb ik ook gedaan. En heb ik hem ook de vraag voorgelegd, ja, als de mensen die naar hier komen zich niet meer thuis voelen, en de mensen die hier zijn opgegroeid zich ook niet meer thuis voelen, wie voelt zich dan nog thuis? En dat is een pertinente vraag, en daar hebben we geprobeerd om iets aan te reiken, zonder te willen zeggen dat we alle antwoorden of waar iedereen een pacht hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk naar de mensen te luisteren, in al hun waardigheid en met heel veel respect.
3: We kunnen dit gesprek zeker niet afronden zonder dat ik even de beelden ter sprake breng van, ik kan het niet anders dan een sloppenwijk noemen.
1: Ja, klopt.
3: Vond ik wel, indrukwekkend en verrassend. Waarover gaat dat?
1: We zijn in het zuiden van Italië geweest. Borgo Mezzanone heet die plek. Dat is vlakbij Foggia, helemaal in het zuiden, in de hak van de Laars. En daar hebben we zelf met eigen ogen dat ghetto gezien. Daar wonen in de zomermaanden tussen de 5.000 à 6.000 arbeidsmigranten. Mensen die heel vaak op die velden daar gaan werken. Want je mag niet vergeten, dat is een regio, Apulië, waar heel veel landbouw is. Waar tomatenvelden zijn, waar meloenenvelden zijn, waar courgettes worden gekweekt. En dat is heel hard werk onder toch stevige temperaturen, zeker in die zomermaanden. En heel veel mensen zitten daar bij elkaar in wat je niet anders kan omschrijven dan een barakkencomplex. We kennen hier beelden zoals wat we gezien hebben in Calais. Geïmproviseerde tentenkampen. Ik zou dat niet meer geïmproviseerd noemen, want dat zijn echt huizen met steen gebouwd, met dakplaten erop gelegd. Maar toch in hele lastige omstandigheden. En we zijn ook met die mensen gaan praten, wat niet evident was. Want je wordt daar eigenlijk echt buiten gekeken. Heel vaak hebben mijn Italiaanse collega's me ook gewaarschuwd van, let op wat je daar met een camera gaat doen. Want die mensen zijn aan de ene kant, denken ze, we hebben hier geen pottenkijkers nodig. En aan de andere kant hebben ze al zo vaak hun verhaal moeten doen, voelen ze, en verandert er voor ons leven heel erg weinig. Dus er zit frustratie, maar er zit ook wel wat spanning in de... Er hangt ook wel wat spanning in de lucht. Je gaat daar niet zomaar met een camera rondlopen. Maar we hebben ook daar geprobeerd, zoals we dat op andere plekken hebben gedaan, in Manopello, de herdenking van 70 jaar geleden, ook daar gaan zoeken naar wat is jouw verhaal en hoe kijk jij naar vandaag en hoe kijk jij vooral naar morgen, hebben we echt geprobeerd.
3: En morgen, figuurlijk dan, volgend jaar, weer verkiezingen. Ja. Het zal ook weer een thema zijn.
1: Migratie zal ontegensprekelijk een thema zijn in Italië. Dat hebben we gezien de afgelopen maanden. Giorgia Meloni doet er ook alles aan om dat thema hoog op de politieke en dus ook de media-agenda te houden. Zo kwam ze eerder deze week nog met een voorstel om bijvoorbeeld een plafond in te stellen voor leerlingen die niet Italianen zijn in een klas, 30%. Maximaal 30% leerlingen niet Italiaan in een klas. Ik moest meteen denken toen aan de plekken waar we geweest zijn, in Monfalcone, waar heel veel kinderen zitten, wiens ouders werken op een scheepswerf en die uit Bangladesh komen. Ja, hoe ga je dat dan praktisch invullen? Dus migratie zal een topic zijn bij de verkiezingen volgend jaar in Italië. Niet alleen daar, ook in andere landen in Europa natuurlijk.
3: Dat is waar. Italië voorbij de droom, straks rond 9:30 op VRT Canvas. Dankjewel, Willem van Willem.
1: Graag gedaan.
3: Naar Antwerpen file rijden, een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Iedereen in positie.

0: stiphit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stiphit.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
6: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat zelfs als een BTW-nummer? Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. C. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
7: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
6: En nummers haat?
7: Is er Dexter.
6: Ja.
7: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
8: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Human van The Killers. Terwijl we al een hele week de algemene vergadering van de Verenigde Naties volgen, is er ook nieuws over de zogenaamde Board of Peace van Donald Trump. Daarover gaan we het nog voor 5 uur hebben. Maar eerst Marie Carmen. Zij zal het zelf liever niet gewild hebben, maar plots is zij, een vrouw van 87 uit Madrid, het boegbeeld geworden van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Gisteren werd ze op een brancard uit haar appartement gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Marie Carmen zelf noemt het onmenselijk en een mes in de rug.
1: Son unos inhumanos. No se puede hacer a una persona vivir durante 7 años. Lo que yo estoy viviendo con un machete en la nuca para el más próximo momento cortármela, que eso es lo que va a suceder mañana.
0: Het is heel emotioneel voor haar, maar haar verhaal raakt heel veel mensen. Met tienduizenden zijn ze op straat gekomen om Marie Carmen te steunen en te protesteren tegen de wooncrisis. Niet alleen in Madrid, maar ook in andere Spaanse steden is dat gebeurd. Sven Tuytens, correspondent in Madrid. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Neem ons eerst nog eens mee in dat verhaal van Marie Carmen. Wat is daar juist gebeurd?
2: Wel, het straffen aan het verhaal is dat ze al 70 jaar in hetzelfde appartement woont. Een appartement waar ze een huur van €450 betaalt. Wel, dat appartement is in 2018 verkocht voor €240.000. Dat is nu 4 keer zoveel waard. En dit is verkocht aan een aasgierfonds, wat ze hier Fondo Buitre noemen. Dat zijn dus een koppel broers, Spanjaarden, die dus huizen kopen. Compra con bicho dentro, in het Spaans. En dat wil zeggen, een huis dat je koopt met een beest dat er nog in woont. Ze gebruiken het woord beest, als dat is eigenlijk de huurder die erin woont. En dat is een manier om iets te kunnen kopen aan een goedkopere prijs. Hè. Dus het is gemakkelijker een leeg appartement te verkopen. Maar als daar nog iemand in woont met een huurcontract, is dat veel moeilijker om die buiten te zetten. Dus dat hebben die mannen dus gedaan in 2018. Ze dachten dat ze die Marie Carmen er heel snel zouden kunnen uitkrijgen. En ze hebben haar meteen naar huurprijs verdriedubbeld. Kon ze dus niet betalen met haar klein pensioen. En ze is daar naar de rechtbank gestapt. Ze heeft eigenlijk verschillende rechtszaken gewonnen. Ze is ook 50% gehandicapt. Ze leeft in een rolstoel. Dus zij had gedacht dat het allemaal ging lukken. Het is uiteindelijk tot op het Hooggerechtshof gekomen. En daar heeft een rechter beslist dat eigenlijk de nieuwe eigenaren gelijk hebben. Want 50% gehandicapt zijn is niet genoeg. Men moet 65% gehandicapt zijn om dus beschermd te worden door de wetgeving. Mm-hmm. Er zijn 3 pogingen geweest om om uit haar appartement te zetten. Ze heeft dus heel veel steun gekregen door een enorm veel jonge mensen, omdat heel veel jonge mensen in Spanje in dezelfde situatie zitten. Huurprijzen zijn zo duur, ze kunnen niets aankopen. En als er iets te huur komt, dan is het voor enorme prijzen en staan er heel veel mensen te wachten. Dus die jonge mensen die allemaal achter staan, die duizenden mensen die ook na op straat zijn gekomen, na haar huisuitzetting, niet alleen in Madrid, maar in andere steden, wel, die vertalen een beetje wat er in Spanje leeft. Hè, een ongemak en daarvoor is die Marie Carmen een symbool geworden. Hè. Hoe doe je dat eigenlijk om een 87-jarige vrouw gewelddadig uit haar huis te zetten? Zo ver zijn we als maatschappij gekomen, zeggen die mensen. Wat is er nu het belangrijkste? De waardigheid van de mensen of winstbejag? Daar gaat het eigenlijk allemaal over.
0: Ja, en zoals jij het hier vertelt, is het ook wel kil en hard, zou je kunnen zeggen. Ik ben nog blijven hangen, ook Sven, bij het begin van jouw antwoord. Jij zei een appartement dat, wat was het, €240.000 waard was in 2018. Is op wat is het dan? 8 jaar tijd, x4 gegaan. Hoe komt dat?
2: Wel, er zijn verschillende redenen voor. Hè. Je mag niet vergeten dat Madrid op dit moment is in bij de toeristen. Er zijn duizenden toeristen. Al de mensen die vroeger naar Barcelona gingen, komen nu naar Madrid. Dus Madrid is in. En eigenaars die verhuren eigenlijk veel liever voor kortere periodes aan buitenlandse toeristen dan aan Madrilenen. Hè. Madrileense families die ze er misschien moeilijker gaan uitkrijgen. Dus ze kunnen die prijzen ook altijd maar naar boven laten gaan, naar gang dat de economie draait. Hè. Bijvoorbeeld de vastgoedprijzen in Madrid zijn het voorbije jaar met 12% gestegen. En daarnaast heb je dus die grote investeringsgroepen uit de hele wereld, uit China, uit Israël, Verenigde Staten, die een oog op Spanje hebben laten vallen. Die hebben gezegd, Spanje is een heel interessant land om te investeren en die dus met miljoenen over de boeg komen en die dus alles kopen wat er maar te kopen valt. En dat is eigenlijk omdat ze weten dat de winsten enorm zijn. En hoe meer vraag dat er is van die fondsen, hoe meer, hoe hoger dat die prijzen gaan. En die zijn dus niet te stoppen. En dat legt uit dat je dus een appartement van in 2018, dat nu 4 keer zo veel geld waard is. Hè.
0: Ja, toeristen spelen dus ja zeker een rol hierin, of we het nu graag horen of niet. Maar wie zie je verder dan dat vastgoed betrekken als het niet meer de Madrilenen zijn die allang in de stad wonen? Wie komt er dan in dat vastgoed wonen?
2: Wel, dus is ook een bedoeling. Sommige van die hele appartementsblokken worden leeggemaakt. En sommige blijven ook leeg staan, omdat men weet dat de prijzen die stijgen, hoe langer dat men wacht om door te verkopen, hoe meer dat er winsten zullen zijn. Dus het is niet de bedoeling dat daar meteen mensen in gaan wonen. Dikwijls worden die appartementen in kleine stukken gekapt en worden dat kamers die aan toeristen gegeven worden. Of is het voor studenten die van heinde en verre in Madrid komen studeren. Dus het is een investering. Het is niet de bedoeling dat daar meteen ook mensen gaan inwonen. Het is een investering die veel opbrengt. Dus het is op dit moment belangrijk om zoveel mogelijk te kunnen kopen. En dus alle middelen zijn daarvoor goed. We zitten nu echt op een toppunt. Dus iedereen wil nu verkopen. Iedereen die vastgoed heeft, wil verkopen. Waardoor dat er enorm veel bewegingen zijn op de vastgoedmarkt. En de slachtoffers zijn dus mensen die dus traditioneel in die wijken wonen, die niet meer kunnen meedingen met dus dat kapitaal dat uit van over de hele wereld komt.
0: Nog eens zeggen, het protest groeit aan en er is nu ook wel een politieke reactie gekomen. Liever premier Sanchez heeft hierop gereageerd op wat met Mari-Carmen gebeurd is. Op een persconferentie heeft hij dat gedaan in de marge van de VN-top in New York. Wat heeft hij daar gezegd?
2: Wel, die heeft gezegd dat zoiets niet zou mogen gebeuren in een samenleving zoals Spanje. Hij heeft er ook bij gezegd dat hij een wetsvoorstel klaar had liggen net voor de zomer, maar dat er geen akkoord was met zijn coalitiepartners. Hij zei, moest dat wetsvoorstel goedgekeurd zijn, dan zou het nooit kunnen gebeurd zijn dat Mari-Carmen uit haar huis gezet werd. Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat hij nu reageert en duidelijk is. Maar je moet ook weten dat er een hele oppositie is, een conservatieve oppositie, die tegen die nieuwe wetgeving is. Hè. Er is een conservatieve beweging die zegt, ja, er komt heel veel buitenlands geld naar Spanje, wel kom, laat die maar investeren. En dat is ook heel opvallend. Op het moment dat gisteren Mari-Carmen uit haar huis werd gezet, is er in Madrid een enorm congres bezig. Mm-hmm. Een beurs waar al die vastgoedmensen uit de ganse wereld naartoe komen. En waar de stad en de regio Madrid maakt dan reclame als investeringsstad. Hè. Kom allemaal naar Madrid. Dit is het moment. Jullie kunnen zwaar investeren. En dat is natuurlijk heel veel kapitaal die in de Madrileense en de Spaanse economie gepompt worden, waardoor dat de economie ook draait. Spanje heeft op dit moment een economie die tot 2-3 keer sterker draait dan de rest van Europa. Wel, dat is welkom voor bepaalde groepen van mensen, voor investeerders, maar niet voor iedereen natuurlijk. Ja.
0: Kort nog, Sven, er is protest en de mensen die protesteren zullen om de redenen die je daarnet gezegd hebt misschien in de eerste plaats wel in de richting van premier Sanchez kijken. Denk je dat protest snel gaat liggen of kan het nog uitdijnen?
2: Wel, het protest zit heel diep. Als je kijkt naar wie protesteert, zie je enorm veel jonge mensen. En die jonge mensen die voelen zich ook geraakt door wat er met Mari-Carmen gebeurt. Het is niet alleen maar voor Mari-Carmen dat ze daar staan, maar ook voor zichzelf. Het is een nieuwe generatie, een jonge generatie, die gewoon niet meer kan kopen, zelfs niet kan huren in de steden zoals Madrid, Sevilla, Barcelona, die verder en verder moeten gaan wonen, geen toekomst kunnen opbouwen, uitstellen om kinderen, om familie te vormen. Ja. Dus dat zijn de mensen die enorm met angst naar de toekomst kijken en die zich in de kou gelaten voelen door de regering, maar ook door de rechtbank. Hè. En ze zien dat als een rechtbank zoiets kan doen met een 87-jarige bejaarde vrouw, ja, dan wij maken geen enkele kans om te winnen tegen dat systeem. Dus mensen voelen zich in de hoek gedrukt. En Mari-Carmen is maar één van de 25.000 huisuitzettingen die er dit jaar geweest zijn. Dus het is gigantisch hoeveel bewegingen dat er zijn en hoe snel buurten aan het veranderen zijn. En daarom is het protest gaat niet liggen. Wat er nu veranderd is, is dat er wel een symbool is. En Mari-Carmen is echt een symbool geweest van de strijd. Hè. Die 87-jarige vrouw is al sinds 2018 bezig met zich te verdedigen. En er zijn eigenlijk al, het is eigenlijk de vierde huisuitzetting geweest die dan mislukt is. Maar dat is, zij geeft ook moed aan de mensen om te protesteren. Ja. En nu staat dat natuurlijk bovenaan de politieke agenda.
0: Oké, dankjewel. Sven Tuijtens vanuit Madrid.
2: Graag gedaan.

0: vers van de pers van Warhouse Simple Pleasures. We zijn aanbeland bij dag 3 van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Met straks om 8 uur vanavond de speech van Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Maar daarnet was ook de Palestijnse president Mahmoud Abbas al te horen. Niet live vanuit die indrukwekkende zaal, maar wel met een videoboodschap van op afstand. Lennart Zwolfs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Onze correspondent in Israël, waarom is hij er zelf niet?
1: Simpelweg omdat hij en zijn delegatie geen visum krijgt van de Verenigde Staten. En de reden die de VS daarvoor geeft is dat de Palestijnse autoriteit, waar die president van is, geen hervormingen doorvoeren. Dan kun je bedenken bijvoorbeeld de verkiezingen die iedere keer worden aangekondigd en dan weer worden uitgesteld. Maar de VS zegt ook dat de Palestijnse autoriteit en daarmee Abbas ook terrorisme verheerlijkt en steunt. Dat ze geld geven aan Palestijnen die aanslagen plegen, aan de families, dat ze daar geld aan geven. Dus dat is de reden dat er geen visum wordt afgegeven. Dat is nu het tweede jaar op rij dat het geval is en dat Abbas dus inderdaad via een videoverbinding zijn woord doet.
0: En die argumenten van de VS, snijden die hout? Legitieme redenen of niet?
1: Nou ja, als je kijkt naar die hervormingen, er worden wel hervormingen doorgevoerd. Dat heeft Abbas net in zijn speech ook aangehaald, dat ze daar echt wel mee bezig zijn. Maar bijvoorbeeld verkiezingen, er zijn nu parlementsverkiezingen aangekondigd voor november. Maar het is dus nog even afwachten of die ook echt daadwerkelijk doorgaan. En het geld van die families, daar is lange discussies over. Dat is vooral Palestijnen die door Israël gevangen worden genomen. En de Palestijnse autoriteit geeft dan geld aan families om ze te ondersteunen. Ja, dan kun je je afvragen, is dat dan het ondersteunen van terrorisme of niet? Daar is veel discussie over.
0: Oké, dat over de hervorming. Ik weet niet hoe diep hij daarop ingegaan is, maar wat heeft hij verder nog gezegd?
1: Nou, hij begon eigenlijk zijn speech met te zeggen dat het tegen de regels van de VN ingaat dat hij geen visum krijgt. Dus hij roept op om dat wel te doen. Verder had hij het over Gaza. Hij noemde het de genocidale oorlog die Israël daar voert, die nog steeds voortduurt. Hij heeft gezegd dat het plan van Trump, het vredesplan zoals Trump dat zelf noemt, dat ze dat nu toch echt moeten gaan uitvoeren. Nou, hij heeft ook de situatie op de bezette westelijke Jordaanoever heeft hij uitgebreid over gesproken. De aanslagen van kolonisten die daar maar voortduren. De uitbreiding van illegale nederzettingen en dat al met al een twee-staten-oplossing steeds verder in de weg komt te staan. En hij roept de internationale gemeenschap op om nu echt tot actie over te gaan.
0: En vanavond dan, Benjamin Netanyahu, wat verwacht je van die toespraak?
1: Ja, dat zal allereerst over een onderwerp gaan waar hij het vaker over heeft. En dat is Iran. Officieel zijn ze natuurlijk nog steeds in oorlog, Israël en de VS tegen Iran. Hij zal naar verwachting met nieuwe inlichtingen komen. Laten zien dat Iran de nucleaire capaciteiten weer aan het opbouwen is. En ja, dat er toch echt doorgegaan moet worden met aanvallen. Dat is iets wat Netanyahu graag wil. Hij wil natuurlijk geen gesprekken, geen diplomatieke oplossing. Waar Trump nu natuurlijk wat meer op hint. Verder heeft Netanyahu in een videoboodschap ook gezegd dat hij het over Gaza zal gaan hebben. En dan vooral over de heldhaftige soldaten van Israël die daar vechten. Nou ja, dit komt ten tijde van heel veel kritiek op het Israëlische leger. Zo was er veel ophef over de film NASA, de documentaire, waarin dus anonieme soldaten anoniem vertellen over hoe makkelijk Israël eigenlijk burgerslachtoffers accepteert daar. Dus daar zal hij het voor opnemen, dat zal hij gaan verdedigen. En hij heeft ook nog een speciale boodschap aan de burgemeester van New York, Mamdani. Daar is hij, daar is een flinke rel aan het ontstaan eigenlijk. Mamdani wil ook dat hij opgepakt wordt. Hij heeft het over een genocide die Israël pleegt in Gaza. En daar had hij ook nog wel wat woorden voor. En dat gaan we vanavond horen, zegt Netanyahu.
0: Oké, we weten toch al min of meer waarover hij het gaat hebben. Is er nog een ontmoeting gepland met Donald Trump?
1: Nee, voor zover we weten niet. Wat we nu weten, vanochtend kregen we een bericht van het kantoor van Netanyahu dat hij echt naar New York vliegt en daar zijn toespraak houdt en weer teruggaat. De relatie tussen Trump en Netanyahu is natuurlijk ook heel erg bekoeld de afgelopen maanden. Ze zijn het op steeds meer onderwerpen oneens. Dus die ontmoeting is in ieder geval niet gepland, niet dat we nu weten. En dus ook niet met andere Amerikaanse functionarissen. En dat moet toch wel heel pijnlijk zijn voor Netanyahu op dit moment. Ja. Zeker vlak voor de verkiezingen eind volgende
0: maand. Donald Trump die heeft natuurlijk ook iemand anders op bezoek, Xi Jinping. Daarover hebben we het na 5 uur nog. En gisteravond, Lennart, kwam dan ook nog het nieuws dat de zogenoemde Vredesraad samengezeten heeft. Ook in New York, in een hotel. Het gaat om die raad die opgezet werd door Trump over de toekomst van Gaza. Dat dit nu samenvalt, had dat praktische redenen of is dit een statement?
1: Ik denk vooral toch wel dat je dat moet zien in de praktische redenen. Het is de belangrijkste diplomatieke week van het jaar. Alle landen, alle mensen die ertoe doen komen deze week bij elkaar. En dan kun je snel schakelen, overleggen en plannen presenteren. Dus ik denk toch meer dat je dat in die praktische redenen moet zoeken.
0: Oké, ze zijn op de samenkomst ook met een plan voor de heropbouw van Gaza gekomen. Wat is de bedoeling?
1: Dat er geld vrijgemaakt wordt, 2,15 miljard euro voor de wederopbouw. Voor de eerste fase van de wederopbouw. Voor de volledige wederopbouw is nog veel meer geld nodig. Maar dat zou dan gaan om het puinruimen, het neerzetten van tijdelijke woningen voor Palestijnse inwoners, opbouwen van ziekenhuizen, infrastructuur voor water en elektriciteit weer opbouwen. Nou ja, een aantal Arabische landen hebben al geld toegezegd, maar dat staat nog nergens op een rekening. En ja, die Vredesraad hoopt verder dat meer landen toezeggingen gaan doen en dat er toch ook via donorconferenties meer geld gaat binnenkomen. Maar ja, dat is er dus nog niet.
0: Zal het plan ook uitgevoerd worden? Dat is dan maar de vraag wellicht.
1: Dat is zeker nog de vraag. Los van het feit dat het geld er nog niet is, zijn er ook nog een aantal andere hete hangijzers. En dat gaat over het feit dat Hamas nog steeds niet is ontwapend. Dat het Israëlische leger zich nog steeds niet heeft teruggetrokken. Dat het overgangsbestuur nog steeds in Egypte zit. Die kunnen Gaza niet in omdat Israël dat weigert. En daar lopen die onderhandelingen eigenlijk continu op mis. En ja, voor je echt aan reconstructie kan beginnen, moet je eerst die problemen, die hete hangijzers oplossen. En de Vredesraad heeft zelf ook vorige maand al gezegd dat ze niet verwachten dat Netanyahu grote stappen zal gaan zetten in aanloop naar de verkiezingen, omdat hij ook met zijn campagne hier in eigen land bezig is.
0: Ja, vanavond gaat Netanyahu de algemene vergadering van de VN toespreken. Benieuwd of het opnieuw met veel pancartes en dergelijke zal zijn zoals vorig jaar. Correspondent Lennart Swols, dank je wel.
2: De wereld vandaag.
3: Radio 1.
0: Voor het eerst, en dat is leuk nieuws, hebben we een Vlaamse actrice die genomineerd is voor een International Emmy Award. Mona Mina Leon is haar naam en ze is genomineerd in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit, jawel. Daarin speelt ze Jasmin, een jonge vrouw met het syndroom van Gilles de La Tourette. Onze redactie kon Mona Mina Leon daarnet even spreken.
4: Ja, ik dacht dat ik in een psychose zat. dat was gewoon echt heel... Ik snapte het gewoon niet. Dus ik ben even moeten gaan zitten. Eerst wou ik gewoon vooral vreugde voelen en vieren en dankbaar zijn. En ik wil nog niet met die... Weet je, die competitie, dat maakt ook... Het is gewoon al zo fantastisch dat ik daar even van wil genieten zonder al verder te kijken. En ik hoop een heel leuk feest ook achteraf. Ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Ik sta open. Ja, dat is een rol om nooit meer te vergeten. En dat is, ik heb daar ook echt heel veel in gestoken. Omdat dat sowieso een heel grote verantwoordelijkheid is. Om iemand met Tourette te vertolken. Aangezien dat ik zelf dat syndroom niet heb. En omdat je dat goed wilt doen. Ik vind dat dat heel moedige mensen zijn geweest, dat hebben geschreven en gemaakt. En met Ik Tik dat daar ook heeft aan samengewerkt. Allee, dat is echt een project dat je merkt dat iedereen dat daarbij betrokken is, heeft dat echt vanuit het hart gedaan.
0: Op 23 november weten we of Mona Mina Leon de Emmy wint. De uitreiking vindt plaats in New York. Xi Jinping, Donald Trump en Star Wars, daarover gaan we het hebben na 5 uur, maar voor alle duidelijkheid niet in hetzelfde gesprek.
2: Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
5: Echt?
2: En deze Vitra-stoel?
5: Die zie je inderdaad overal.
2: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
5: Ook Belgisch.
2: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
5: Verhulst? Verhelst. Ja.
2: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
5: Inderdaad, ook Belgisch design.
2: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik Veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier De Wever overweegt nu toch maatregelen tegen de dure energie. Volgende week wordt het erg warm en de aanhoudende droogte blijft problemen veroorzaken voor de scheepvaart. En de Amerikaanse president Trump is positief over zijn eerste gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Premier Bart De Wever overweegt dan toch om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. In de Kamer liet De Wever een kleine opening om in te grijpen. Een verslag van Sisse Michiels.
14: Premier, welke prijsdrempel komt er? Welke accijnsverlaging en voor u lang?
15: Lode Verrijk van Vlaams Belang wil dat de regering iets doet aan de hoge energieprijzen. En dat vragen behalve de N-VA ook alle meerderheidspartijen. Xavier Dubois van Les Engagés.
16: On doit agir, mais on doit agir de manière intelligente. Ça veut dire qu'il faut une solution automatique. Il faut une solution qui soit surtout neutre budgettairement.
15: Budgetair neutraal dus, door eventuele dure maatregelen op een andere manier te compenseren. In dat geval staat De Wever er wel voor open om iets te doen.
17: Dergelijke maatregelen op Europees niveau... Net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
15: Maar de premier blijft kritisch. Volgens hem heeft het geen zin om in te grijpen op wat de consument betaalt.
17: Ik geef de vergadering graag mee dat elke econoom en elke energie-expert die aan bod is gekomen, dat waren er heel veel de afgelopen periode, de overheid ten stelligste afraadt om een aanbodcrisis van deze natuur te gaan remediëren met een stimulering van de vraag.
13: De verwarming kan de komende dagen alvast nog even uitblijven, want het KMI voorspelt erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
18: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden.
13: De laatste dag van september gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
18: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen.

0: De maatregelen op de Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even aanhouden, omdat er ook de komende tijd dus niet veel regen zal vallen. Dat zegt Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
1: We pompen nog altijd water terug. Als er een schip door een sluis gaat, gaat er altijd water verloren. En wij pompen dan water van het lagere gedeelte terug naar boven, naar het hogere gedeelte, zodat dat water niet verloren gaat. Daarnaast zijn er ook sluizen waar er schepen samen door een sluis moeten. Daarnaast zijn er ook nog een paar diepgangbeperkingen. Dat betekent dat een schip minder zwaar kan laden en dat het dus, zodat het minder diep in het water ligt.
0: Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman ook geen bumpers meer mag leveren voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
2: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet. De werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken. En het zijn zoveel bedrijven die sluiten. Ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dan die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
0: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de beschuldigde ondervraagd. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 jaar om het leven. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Verslag van Maite Piesse.
3: De assisezaal was afgeladen volgelopen om aardappelboer Chris aan het woord te horen over de gruwelijke feiten die hij 4 jaar geleden pleegde. Hij verstikte toen zijn dochtertjes, 8 en 5 jaar oud. Hij geeft toe dat hij dat deed uit wraak omdat zijn vrouw hem verlaten had. Stug en gebroken zegt hij vandaag dat hij haar nog altijd graag ziet.
4: Ik vind dat dat een vorm van ongezien egoïsme en narcisme is. Ik geloof daar niets van. Je kunt toch moeilijk een moeder ontdoen van haar kinderen om dan te zeggen, ik zie ze nog altijd graag.
3: Aan het woord is Frank Scheerling, de advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes. Toch is de advocaat van de beschuldigde tevreden over hoe zijn cliënt zich vandaag gedroeg. Chris Vinken.
5: Hij heeft het gezegd waar dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
3: Morgen komen de politie en speurders getuigen.
0: Het Belgische politieteam FAST heeft een man van 45 gearresteerd in Zaventem die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een gevangenisstraf van 23 jaar. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen DIV kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan die DIV binnenkort nu toch uit het verkeer halen. Eigenaars hebben 30 dagen om tegen de beslissing van DIV in beroep te gaan. De Chinese president Xi Jinping is ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het gaat om het tweede staatsbezoek van Xi in de Verenigde Staten. Op tafel liggen enkele moeilijke kwesties. Veerle de Vos volgde de ontvangst.
6: The president of the United States, Donald J. Trump, and the president of the People's Republic of China, Xi Jinping.
7: Met veel ceremonieel wordt de Chinese president ontvangen op het Witte Huis in Washington. Trump noemt zijn collega een bijzonder goede vriend.
8: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
7: Xi benadrukte dan weer het belang van dialoog tussen beide landen.
9: We moeten versterken communicatie. Chinese-Wei-两国国情不同.
7: Toch loopt de relatie tussen beide grootmachten niet over rozen. De Verenigde Staten vinden dat China niet genoeg Amerikaanse producten koopt. China wil definitief af van de extreme handelstarieven. Maar een definitief akkoord daarover is nog niet in zicht. Andere heikele thema's zijn Taiwan, Iran en artificiële intelligentie. Na de gesprekken vandaag volgt vanavond nog een staatsdiner.
0: Drie Amerikaanse nieuwsmedia vragen een spoedzitting in de rechtbank, nu ze nog altijd niet worden toegelaten tot het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump had journalisten van onder meer CNN verboden om nog verslag uit te brengen vanuit het Witte Huis, omdat ze volgens

0: hem fake nieuws verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen opnieuw toegang moeten krijgen totdat de zaak grondiger is onderzocht. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Deze zaak heeft grote gevolgen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
1: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de drie nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel, die ontvangst was daarnet op geen enkele van de drie traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nochtans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
0: Vanavond licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. En morgen krijgen we dus veel zon. We halen tot 24 graden en ook het weekend blijft erg zacht. We begonnen met premier De Wever, die overweegt dan toch om maatregelen te nemen tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Naar Antwerpen file rijden, een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven en ook een kwartier op de A12 vanaf Aartselaar. En het gaat ook langzaam op de A12 vanuit Bergen op Zoom vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout ook. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten van Anderlecht tot Machelen, verder 25 minuten extra. Tot in Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak er een reddingsstrook.
3: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
4: Radio 1.
3: De wereld vandaag.
2: En wij gaan het over de koers hebben en we strijken ook neer in het Witte Huis. Wij mogen dat tenminste, we gaan gewoon onze verbeelding gebruiken en we zijn ook in ons federaal parlement. Deel 2 van De Wereld Vandaag gaat beginnen. Heel goedemiddag.

0: terug naar het begin van de jaren 2000, dacht ik, hè, met Fastball and the Way. De Chinese president Xi Jinping is dus aangekomen op het Witte Huis. Daar is hij zo net plechtig ontvangen door president Trump en First Lady Melania. En zo is het officiële politieke deel van het driedaagse staatsbezoek van Xi Jinping echt begonnen. Een bezoek met heel wat ceremonies, maar ook ernstige en diepgaande gesprekken. Veerle de Vos, we hebben jou al kort gehoord in het nieuws. Ook hier, welkom zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: Zo net de ontvangst op het Witte Huis, maar dus opnieuw, die was niet te zien op de Amerikaanse nieuwszenders.
1: Nee, geen enkel beeld was daar te zien, alleen maar pratende reporters, zelfs op Fox News niet. Toch wel, ja, aan de goede kant van Donald Trump zou je kunnen zeggen. Ja, omdat inderdaad de ploegen van CNN, Politico en MS Now nog altijd niet binnen mogen in het Witte Huis, hoewel een rechter beslist heeft dat ze wel binnen mogen of binnen moeten kunnen. En uit protest hebben alle Amerikaanse omroepen beslist om geen beelden te tonen van dit bezoek, wat toch wel bijzonder is, denk ik. Het wordt alleen gefilmd door een ploeg van het Witte Huis en die beelden heb ik wel kunnen bekijken.
0: Oké. Okay. Maar het is nog een verhaal apart met al die nieuwszenders en dat gaan we de komende dagen zeker verder opvolgen. Maar wat hebben de presidenten al gezegd?
1: Ze hebben allebei een korte speech gegeven. President Trump had het vooral over Xi, die zijn goede vriend was, over de schitterende ontvangst die hij in Peking had gekregen. Maar het viel me toch op dat president Xi toch inhoudelijker meteen en ernstiger was. Zo zei hij bijvoorbeeld dat hij vindt dat Chinese bedrijven in de VS fair moeten worden behandeld. Maar hij benadrukte ook heel erg dat beide grootmachten de verantwoordelijkheid hebben om samen te werken, om te praten in het belang van de hele wereld, ook over AI, artificiële intelligentie. Ze moeten zich gedragen als verantwoordelijke grootmachten, zei Xi. En hij eindigde zijn toespraak dan wel weer traditioneel met te zeggen dat de VS twee pandas cadeau krijgen, dus zo in Atlanta. Dus dat is dan toch wel weer zoals het altijd gaat.
0: De panda blijft belangrijk. Ja. Maar nog eens, er wordt duidelijk veel moeite gedaan om Xi Jinping met veel eer te ontvangen, is wel gebleken.
1: Ja, en het begon eigenlijk gisteravond al heel bijzonder, toch? Hè, dat president Trump en Melania klaar stonden, letterlijk aan de trap van het vliegtuig om Xi en zijn vrouw te ontvangen. Ik ben het gaan opgezoeken. Dat is geleden van 2015 dat een president nog een staatshoofd ontvangen heeft. En toen was het Obama die de paus verwelkomde. Dus zo lang is dat geleden. Een aantal Amerikaanse kranten wezen er ook op. Ja, dat Trump dat soort eer in Peking niet had gekregen. Xi stond hem niet op te wachten. Het protocol in China is natuurlijk nog veel, meer rigide dan in de VS. Dat kan daar echt niet. Maar het is wel zo dat Trump tijdens zijn voorbije staatsbezoeken, het laatste, maar ook het allereerste, 10 jaar geleden, een staatsbezoek plus kreeg. Hè, ontvangst in de verboden stad, dat soort dingen. Ja. Dus hij wil dat duidelijk op die manier zijn tonen dat hij Xi heel erg waardeert. En ik denk wel dat in China dat soort gebaar op prijs wordt gesteld.
0: Dat goed valt als we naar de agenda kijken. Ja, één ding weten we al. Het handelsbestand, daar is het al over gegaan. Het is verlengd.
1: Ja, dat is verlengd, maar met 2 maanden. Dus van 10 november, dat handelsbestand, dat die extreme tarieven dat ze op elkaars producten hadden geheven, moet tegenhouden, is verlengd tot 10 januari. De Chinezen hadden gehoopt dat dat verlengd ging worden tot het einde van Trumps ambtstermijn. Dus dat is toch een tegenvaller, denk ik. Wat staat er dan nog op het programma? Taiwan, dan gaat het over wapenleveringen ter waarde van 12 miljard die de VS beloofd heeft aan Taiwan, wat China natuurlijk niet wil, want Taiwan is een deel van China. Het gaat ook over Iran. Ja, China zou graag een einde zien aan die oorlog. Het gaat over AI, het gaat over artificiële intelligentie, superintelligence, zoals president Trump dat noemt. Beide landen hebben al heel erg duidelijk gemaakt, er komt geen einde aan die race voor de dominantie. Maar we gaan misschien wel praten over hoe het allemaal veiliger kan.
0: Trump en Xi zitten nu, op dit ogenblik, voor de komende 2,5 uur, geloof ik, Veerle, samen. Dat gebeurt onder 4 ogen, maar er zijn ook wel nog
1: ongeveer
0: wat mensen bij. Hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Ja, er zijn in elk geval tolken bij en een paar naaste medewerkers, neem ik aan. Ik denk dat je dat moet voorstellen als een soort spelletje schaak op hoog niveau. Beide partijen zijn aan elkaar gewaagd. Ze schuiven hun beste pionnen naar voren. Ze zoeken elkaar zwakheden. Ik heb er al een paar genoemd. Hè. China wil heel graag een definitief handelsbestand. Ze willen dat de VS ophoudt met die wapenleveringen aan Taiwan. De Verenigde Staten willen dan weer die toegang tot aardmetalen, kritieke metalen veiligstellen. Ze willen dat China veel meer koopt in de VS. Dus ik denk dat ze dat spelen ze tegen elkaar uit. Maar ik vrees een beetje dat er uiteindelijk weinig gaat verschuiven op dat schaakbord.
0: Ja, kan je zeggen dat de twee naar elkaar toe groeien of niet, toch?
1: Belangrijk, denk ik, ze groeien niet verder uit elkaar. Ik denk dat we daar al blij mee mogen zijn. Geen grote doorbraken, geen grote overwinningen worden verwacht. Behalve misschien een soort waarschuwingsmechanisme als het over AI gaat. Maar ze praten met elkaar. Hè. Ze gaan elkaar nog twee keer zien dit jaar, in november en december, op internationale gelegenheden. In China noemen ze dit, hou je vast, een constructieve strategische samenwerking. Dat klinkt allemaal niet erg sexy, maar ik denk toch dat het goed nieuws is voor de wereld dat die samenwerking er is.
0: Ja. Ik weet niet of er tussen de First Ladies een constructieve strategische samenwerking is, maar wat doen zij nu?
1: Zoals dat gewoonlijk is, Gert, doen de twee dames iets cultureels. Ze gaan naar de Smithsonian, Museum for Asian Art. Zal wel heel mooi zijn. Gaan ze samen naar kunst kijken. Ook traditioneel, maar misschien ook wel belangrijk. Ja.
0: Dankjewel, Veerle de Vos.
2: De wereld vandaag.

0: Op dit moment rijden de belofte vrouwen hun wegrit op het WK wielrennen in Canada. En dat gaan we hier nauwlettend in de gaten houden met Christophe van de Goor straks ook nog even. Want met Fleur Moors en Lore de Schepper hebben we daar op papier twee Belgische medaillekandidaten. Het WK vindt nu dus plaats in Montreal, Canada. Maar over 6 jaar, in 2032, zal het voor het eerst georganiseerd worden in India. Een land dat we niet meteen associëren met koers, toch? De UCI, de Internationale Wielerunie, organiseert eerder wel alle rittenkoers in het land, in de stad van het WK, Pune. Hoe het is om te fietsen in India en wat het land met fietsen heeft, dat kunnen we vragen aan Ilse Michielsen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Want u kent het land heel goed. Organiseert er ook fietsreizen met fly and bike. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was wel toch wel een beetje verbaasd, omdat... Ja, ik associeer India niet met wielrennen. Wij fietsen daar al heel lang, ja, meer dan 20 jaar, maar dat is dan toerisme per fiets. Maar met wielrennen, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik er ben, heb ik nog niet veel wielrenners gezien. Dus ik was wel, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was wel wat verbaasd even, maar ook wel aangenaam verbaasd, okay. Toch wel.
0: Maar het verbaast u wel, nochtans, er was dus die rittenkoers begin dit jaar en daar reden een paar Belgen mee, onder wie Timothy Dupont van Tartaletto Isorex, zijn team. En hij was verbaasd over hoeveel volk er langs de kant van de weg stond toen.
2: Ik heb de Tour de France gereden en daar zat zelfs zoveel geen volk. Dat is, het is ongelooflijk hoeveel volk dat er daar stond, dat was ja, immens. Ik denk dat ze daar natuurlijk ook nooit geen koers zien en dat dat iets unieks was, maar dat was echt ja, reën dik.
0: Meer volk dan tijdens een rit in de Tour de France, zegt hij zelfs. Ja, als wij aan India denken, dan denken we, mevrouw Michielsen, aan cricket en hockey. Maar als ik afga op wat hij hier zegt, dan is die interesse voor de koers er misschien toch ook wel.
1: Oh, als ik heel eerlijk mag zijn, Indiërs zijn met heel veel. En wat ik net fijn vind aan Indiërs, die kunnen echt een naïef enthousiasme hebben voor alles wat er leuk uitziet. En ik denk dat je dan meer in die optiek moet zien van, oh wauw, ze doen dat hier. Aha. En ik ben ervan overtuigd dat dat een succes gaat zijn. Die Indiërs die worden wild als ze zoiets nieuws zien. Dat vind ik net het aangename aan het land. Als zij ons tegenkomen, zij zwaaien allemaal en wij worden overal uitgenodigd. En ja, ze zijn daar super enthousiast over.
0: Is dat ook een van de redenen waarom u er zo graag fietst?
1: Ja, en ook omdat het culturele verschil tussen wij, de rijke westerlingen, en India, dat toch iets of wat zeker op het platteland armer is, is immens groot. En dat maakt het super tof om daartussen te fietsen. Dat maakt het ja, echt uniek. Ja, mm-hmm. Absoluut.
0: Want is het, ja, wat maakt het verder nog zo aantrekkelijk om te fietsen? Zijn er fietspaden? Is er ook accommodatie om fietsers te ontvangen? Ja, het WK is nog wel 6 jaar natuurlijk, maar goed.
1: Ja, nee, fietspaden heb ik nog niet veel gezien in India. Nu, wij fietsen op de secundaire kleine wegen tussen de grote steden in, dus dat vraagt wel wat voorbereiding. Wij moeten ook regelmatig, als die wegen te druk worden, onze routes gaan herbekijken. Maar wij fietsen met uitzondering van Jaipur niet in de steden. Wij fietsen echt letterlijk tussen de plaatselijke bevolking van dorpje naar dorpje. En dan uiteraard in de steden bezoeken we alle culturele hoogtepunten. Maar wij fietsen niet op de grote wegen, zeg maar. De koers, vermoed ik, 2K, die rijden veel sneller. Die rijden ook uiteraard met koersfietsen. Wij rijden met, ja, met aangepaste fietsen. Bij ons is het niet om ter snelste. Bij ons is het echt het aspect toerisme per fiets.
0: Mm-hmm. Waar moet je rekening mee houden als je in India gaat fietsen?
1: Wel, ja, de drukte toch wel. En daarmee bedoel ik niet noodzakelijk de drukte van wagens of fietsers of brommers, want daar heb je op het platteland niet zoveel. Maar Indiërs zijn met ontzettend veel. Je hebt veel dieren, dus je moet echt wel een beetje opletten als je fietst, dat je niet... je moet gewoon opletten voor de drukte in het algemeen. Dus wij nemen sowieso altijd lokale begeleiding mee. Zij spreken ook de lokale taal, dus... Ja, zij zorgen eigenlijk voor de veiligheid van onze reizigers. De drukte vind ik een belangrijk aspect. Mm-hmm. En voor de rest, ja, go with the flow en geniet ervan. Er zijn voldoende hotels, je kan echt van A naar B fietsen en het land ontdekken op een unieke manier.
0: Ja, ik zeg nog een paar andere dingen. Het weer, timing, wanneer het 2K wordt, meestal gehouden in september of oktober. Luchtvervuiling, het zijn nog een paar andere elementen, wat daarmee?
1: Zeer belangrijk, ja. Je moet echt wel in het goede seizoen fietsen. September lijkt mij voor het WK iets te vroeg nu. Ja, ik denk niet dat, dat het UCI mij gaat bellen om te vragen wanneer dat ze dat moeten doen. Maar
0: waarom is het te vroeg?
1: Echt wel, ja, de moesson is nog volop bezig. En dat is dan toch, ja, je hebt nog bewolkte lucht en het is gewoon veel te vochtig en te warm om in gezonde omstandigheden te fietsen. Wij zitten vooral in Rajasthan en Kerala en bij ons is dat echt gefocust op het najaar en dan terug vanaf februari. Want je moet dan ook nog rekening houden dat de restanten van de landbouw om de grond sneller terug vruchtbaar te maken, worden die in brand gestoken. Dus dan heb je naast de klassieke smog ook nog de restanten van die brandhaarden.
0: Okay.
1: Maar het UCI zal daar wel rekening mee houden, vermoed ik.
0: Dat vermoed ik toch ook. En het enthousiasme van de mensen daar, dat zal er zijn over 6 jaar. Maar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, die kennen ze waarschijnlijk niet. De meeste toch niet.
1: Ja, maar dat gaat fantastisch. En die worden wild, die Indiërs. Dus dat gaat heel... Ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat je sowieso een succes worden.
0: Prettig vooruitzicht. Dankjewel, Ilse Michielsen. Nog een mooie dag.
1: Hetzelfde voor u. Bedankt.
0: Jacques Brokken, moessonregens, daar hebben we hier geen last van, nee. Natuurlijk. Maar er komt wel opmerkelijk weer aan voor het einde van de maand september.
3: Ja, het zou ons nogthans van pas kunnen komen, want de maand september is tot nu toe al zeer droog geweest.
0: Toch weer, ja.
3: En de komende dagen, het einde van september, is ook al in zicht op de voorspellingen en ziet er behoorlijk droog uit. Te beginnen bij morgen, ja, 24 graden verwachten we dan. Veel zon, meer zon dan vandaag, maar even weinig wind, dus dat wordt een warme dag toch wel. En dat is nog maar het begin. Het weekend gaat er zeer gelijkaardig uitzien. Een 3, 4, 25 graden, met vooral op zaterdag wat meer wolken, maar dan op zondag wat meer zon. Blijven allebei droge dagen, met heel misschien op zaterdag wat licht gedruppel voor het westen van het land. Op maandag nog steeds die 4, 25, met eventueel lokaal al uitschieters tot 27 graden. Maar het meest absurde in de kaarten, dat zit er dinsdag aan te komen. Dan zijn we 29 september al en dan verwachten we 30 graden. Dat hebben we sinds het begin van de metingen nog nooit meegemaakt. Zo laat op het jaar, maar het staat nu wel in de voorspellingen. Dus het valt nog af te wachten of het gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, is dat alweer iets zeer uitzonderlijks.
0: Want dan ligt het weer in de lijn van die hete zomer die we al gehad hebben. Dankjewel, Jacot.
3: Alsjeblieft.
4: Badkamerrenovatie.
5: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. In Antwerpen-West zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Vergeet niet om daar ook een reddingstrook te maken. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 25 minuten tussen Waasland-Haven-Noord en de Thijsmans-tunnel door een eerder ongeval. Naar Antwerpen file rijden een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst door een eerder ongeval 20 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar een kwartier en 20 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij van Groenendaal tot Tervuren. Verder 40 minuten file golven tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring 20 minuten van Ruisbroek tot Machelen. Verder 40 minuten extra tot in Groenendaal door een ongeval op de linkerrijstrook.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Iedereen in positie.

0: ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
5: He's so boring.
4: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
5: Marianne.
4: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
5: And Willoughby.
4: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vonderbouwheden.be.
8: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
10: Radio 1.
11: De wereld vandaag. Gert Geens.

0: En route van toeristen MC, maar we gaan ons nu buigen over een vraag die echt wel beginnen leven is de voorbije dagen.
1: De wereld vandaag.
0: Want moet de regering maatregelen nemen tegen de hoge prijzen aan de pomp en tegen de hoge energieprijzen in het algemeen? De laatste dagen voeren verschillende partijen de druk op premier De Wever op om er iets aan te doen. En vanmiddag is er ook over gedebatteerd tijdens de plenaire vergadering in het federaal parlement. Heidi van Rompuy, goedenavond.
2: Goedenavond, Gert.
0: Je hebt het debat daar gevolgd in de Kamer. We horen het al in het nieuws. De premier zet de deur op een kier om toch maatregelen te nemen.
2: Ja, al is het wel een beetje met lange tanden, want de N-VA zegt eigenlijk van er is geen geld om energiesteun uit te delen. En energie-experts die raden volgens premier De Wever ook af om te veel in te grijpen. Maar, zegt de premier, ik ben wel bereid om te praten als het om budgetair neutrale maatregelen gaat.
3: En dat is eigenlijk mijn boodschap ook al geweest, publiek, aan de coalitiepartners. Zij die graag maatregelen willen nemen, moeten beseffen dat onze budgettaire toestand vandaag van die aard is dat iedere uitgave die men wil doen, fiscaal, zal moeten gecompenseerd worden met inkomsten. En ik heb eigenlijk ook de tussenkomst vanuit de meerderheid begrepen dat die in die geest is opgesteld en dat vind ik goed.
2: Ja, het mag dus allemaal geen geld kosten van de premier, want dat geld dat is er niet. Maar het was direct ook heel duidelijk uit zijn betoog dat De Wever eigenlijk liever ook iets wil doen aan het aanbod dan echt aan de prijs, zoals vele van de andere partijen zouden willen. En De Wever verwees dan ook naar het Europese niveau, naar wat de Franse president Macron voorstelt bijvoorbeeld. Die zegt van ja, we kunnen bijvoorbeeld ook de regels voor olieraffinaderijen gaan versoepelen, zodat zij ook gewoon meer kunnen produceren, zodat er meer is. En dan pak je tenminste de oorzaak van het probleem aan, zegt De Wever.
0: Ja, maar wat zou het parlement willen dat hij doet?
2: Wel, het viel op dat de oppositie toch bijzonder scherp was voor premier De Wever. Zij zeggen, we willen gewoon dat u iets doet. U laat de mensen nu op dit moment in de steek. Terwijl heel veel andere Europese landen wel iets doen. Dat zei Lotte Verreek van het Vlaams Belang.
4: U noemde kanselier Merz uw bondgenoot. Hè, en Giorgia Meloni la mia grande amica, uw grote vriendin. Maar kijk eens naar wat uw vrienden doen. Duitsland verlaagt vanaf 1 oktober de belastingen op benzine en diesel met 17 cent per liter. Italië verlaagde de accijnzen op diesel en schrapt volgend jaar de autobelasting. Maar dan zijn het plots geen vrienden meer.
2: Ja, Verreek zegt, laat de regering dan bijvoorbeeld het omgekeerde cliquet-systeem invoeren. Dat is iets dat al wel vaker geopperd is. Dat zou dan betekenen dat als de prijzen aan de pomp stijgen, dat de accijnzen dan automatisch dalen. En dan was er ook nog Raoul Hedebouw van PvdA. Die ziet eigenlijk vooral een gemakkelijke manier om eender welke maatregeling betaalbaar te houden, namelijk door grote bedrijven belastingen op te leggen.
5: U vermijdt om één actor ervan te spreken. Natuurlijk zijn al die olieproducenten. Die 8 multinationals, die hebben nu op 3 maanden tijd 80 miljard winst geboekt. Het is oorlog en die miljarden komen binnen. En u kunt het geld daar gaan halen. Het is trouwens gebeurd deels in het verleden. Dus dat is een beetje taboe in de discussie.
2: Ja, en met dat geld kan je dan de mensen gaan steunen, zegt Raoul Hedebouw.
0: En hij doet dat vanuit de oppositie. Heidi, wat zeggen de coalitiepartners van De Wever in de regering?
2: Wel, zij voeren toch ook de druk op om met maatregelen te komen om die prijzen onder controle te houden. En Merck bijvoorbeeld wil ook dat omgekeerde cliquet-systeem, dus dat de accijnzen de hele tijd mee fluctueren met de prijzen aan de pomp. En Vooruit en Les Engagés die kijken eigenlijk naar het beschermingsmechanisme dat nu al bestaat om de energiefactuur onder controle te houden. Dus nu is het al zo dat als de prijs van gas of elektriciteit boven een bepaald plafond gaat, dat dan de accijnzen dalen in die energiefactuur. En Vooruit wil dat plafond verlagen, zodat de accijnzen dus sneller zouden dalen. En Les Engagés, daar zeggen ze dat ze de prijzen aan de pomp mee in dat beschermingssysteem willen steken. Dat is een slimme en budgetneutrale maatregel die de portefeuille van de mensen beschermt. Dat zei Xavier Dubois van Les Engagés.
6: Tous les éléments sont là, sont présents pour pouvoir la mettre en œuvre. Je le rappelle, une solution qui est pérenne, automatique, neutre budgétairement et qui protège le portefeuille de nos citoyens. C'est important et nous comptons sur vous, monsieur le Premier ministre, bien entendu, pour la mettre en œuvre.
2: Ja, iets dat geen geld kost, dat zal de premier graag horen. Nu, misschien belangrijk om te zeggen, in het voorjaar heeft de regering al eens maatregelen genomen voor die energieprijzen. Toen ging het dan onder andere over een tijdelijk verhoogde kilometervergoeding, maar uiteindelijk blijkt daar eigenlijk maar weinig gebruik van te zijn gemaakt. Maar goed, die hele discussie over die energiesteun, dat zal nu ook deel uitmaken van de begrotingsgesprekken.
0: En over die begroting heeft premier De Wever wel degelijk ook vragen gekregen, dacht ik. Vanmiddag heeft hij al een beetje in zijn kaart laten kijken?
2: Nee, helemaal niet. eigenlijk. Het was heel duidelijk dat hij niets wilde lossen, want zowel hij als vicepremier voor N-VA, Jan Bon, die kwamen met hetzelfde antwoord.
3: Ik kan evenmin concrete uitspraken doen over wat er allemaal op de tafel ligt en wat er niet op de tafel ligt in deze onderhandelingsfase.
7: Repetitio mater studiorum, dus ik kan alleen maar de eerste minister citeren. Evenmin ga ik concrete uitspraken doen over wat op tafel ligt en wat niet in deze onderhandelingsfase. Dat lijkt mij contraproductief. Ik zit 100% op dezelfde golflengte als de eerste minister.
2: Ja, het enige wat ze wel wilde zeggen is dat er een consensus zou zijn binnen de coalitie om de economische groei zoveel mogelijk te beschermen, maar verder wil ze dus niets lossen. Nu, de MR die heeft zelf een plan op tafel gelegd met daarin 17 punten. En er staat onder meer een grote lastenverlaging in voor de werkgevers om zo de economische groei aan te wakkeren. En volgens Arthur Orléans van oppositiepartij Anders is dat de juiste weg.
8: We hebben hier een plan van een grote coalitiepartner die wij vanuit de oppositie mee gaan steunen. Een plan met lagere lasten op arbeid, minder regels en een verlaging van de BTW. En we hopen dat de premier dat mee steunt.
2: Ja, maar de vraag is natuurlijk wat de andere partijen dan van dat plan van MR zullen vinden. Nu, premier De Wever die heeft zelf natuurlijk ook een startnota op tafel gelegd om van te vertrekken. Mm-hmm. Maar de voorzitter van Les Engagés, Yvan Vroegstraeten, die heeft al bij Villa Politica gezegd dat hij die niet zomaar gaat aanvaarden. Dus veel voer voor discussie. En vanavond, Gert, zit de kern van de federale regering al opnieuw samen.
0: Maar we zijn er wellicht nog lang niet. Jij bedankt voor nu, Heidi van Rompuy.
2: Graag gedaan.

0: in Sellevue van Angel. In Los Angeles is het George Lucas Museum of Narrative Art geopend naar de regisseur en producent achter onder andere Star Wars en Indiana Jones. Het gebouw heeft wat weg van een soort ruimteschip blijkbaar en ook de collectie zou bijzonder indrukwekkend zijn. George Lucas had er zelf ook wat voor over trouwens. Het museum zou minstens $1 miljard gekost hebben. Heeft hij uit eigen zak betaald. Robin Broos, filmjournalist. Jij bent in L.A. en je bent dat museum gaan bezoeken ook. Een goede morgen voor jou.
1: Goedemorgen of goede avond voor jou. Ja.
0: Ja, klopt. Als een bus, George Lucas heeft verstand van films maken, kunnen we wel zeggen. Kan hij ook goed musea inrichten, Robin?
1: Inrichten zeker wel. Het is bijzonder fijn hoe het opgesteld is. Dus je moet je voorstellen, je komt dat... een soort van ruimteschip binnen. Daar staan 3 kokers van liften die recht uit een Star Wars film lijken te komen. Die nemen je mee naar de verdieping van de permanente collectie. En beneden op de gelijkvloersverdieping is nog een aparte ruimte ingericht waar ze eigenlijk uitleggen wat is dat nu narratieve kunst. Want dat is natuurlijk geen geëikte uitdrukking.
0: En wat is dat narratieve kunst?
1: Wel, daar wringt het schoentje een beetje. Dat wordt niet heel duidelijk uitgelegd. Dus die ruimte waar ze dat proberen te doen, dat begint met zo'n oude prehistorische grot die nagebootst wordt met digitale technieken. Ziet er spectaculair uit. De volgende ruimte zie je eigenlijk allerlei beeldjes uit verschillende culturen, verschillende vormen die ook digitaal geprojecteerd worden. Dus je wordt eigenlijk meteen ergens ondergedompeld in een soort van geschiedenisles. En daarmee proberen ze eigenlijk aan te geven dat alles waar een verhaal achter zit een plaats zou kunnen krijgen in dit museum. Maar ja goed, dat is kort door de bocht, want dat is eigenlijk zo goed als alle kunst natuurlijk.
0: Ja, hoor ik hier tussen de lijnen dat jij voor een stuk mee was, maar niet helemaal?
1: Klopt. Ja, vooral dan de collectie zelf. Het zijn eigenlijk allemaal stukken die George Lucas doorheen zijn carrière verzameld heeft en aangevuld heeft ook het afgelopen decennium. Vermoed ik met de centen die hij gekregen heeft van Disney toen hij heel zijn winkel verkocht heeft voor $4 miljard. Die zijn onderverdeeld in onderwerpen, genre, moederschap, geschiedenis, de ruimte. Dus dat zijn allerlei paraplu-begrippen waar dan gewoon ontzettend veel kunstwerken tegenaan gesmeten worden die zonder enige logica, zonder enige rode draad gewoon bij elkaar worden gezet. En ook zonder uitleg. Dat is vreemd.
0: Oké. En is dit nu vooral iets voor fans van Star Wars? En kom je er anders sowieso ook al minder aan je trekken?
1: Wel, ja, goede vraag. Ik denk dat voor Star Wars fans het gaat lijken van dit wordt het grote Star Wars museum, want dat heeft Lucas wel weer heel goed gezien. Door het narratieve kunst te noemen, kan hij ook zijn eigen spullen daar tentoonstellen. Dus er is een gigantische plek waar ook props uit de originele films, kostumes, maquettes worden opgesteld. Maar dat is pakweg een vijfde van de hele permanente collectie. En dat staat ook gewoon tussen de andere kunstwerken, tussen de Frida Kahlo's, tussen de Banksy's, staan dan dingen van George Lucas uit zijn films. Dus dat is, als je fan bent, ontzettend indrukwekkend om te zien. Maar het is ook wel in verhouding met de rest van het museum erg weinig. Okay. Dus ik denk dat voor de fans wordt het misschien een teleurstelling.
0: Oei, oké. Ja, ik ga toch naar iets positiefs zoeken. Waar was je zelf dan wel het meest van onder de indruk als je daar rondliep?
1: Wel, ik heb zelf een beetje zitten zoeken naar die rode draad en volgens mij is het geëngageerde kunst. Ontzettend veel werken hebben ergens een soort van subtiele, soms minder subtiele boodschap, politieke boodschap. Ik geef een voorbeeld in de sectie fotografie zien we bijvoorbeeld een portret van voormalig president Obama. Ik zag een koppel voorbij lopen die daar naar keken en zeiden van, oh, dat waren nog eens de dagen. Het is denk ik wel een bijna bouwde stelling om dat daar te gaan tentoonstellen in deze politieke tijden.
0: Loop je er lang in rond, trouwens?
1: Best wel, als je de moeite neemt om alles te bekijken. Ondanks het feit dat er dus nergens uitleg bij of er zijn geen bordjes of geen zaalteksten. Maar het is best wel heel veel werk dat er tentoongesteld staat. Ik geloof dat er 1200 objecten zijn van zijn verzameling die 40.000 objecten telt. Dus hij kan ook nog heel lang doorgaan in het wisselen van dingen die we te zien krijgen.
0: Mm-hmm. Maar conclusie, hoe heeft deze gepensioneerde filmmaker het er dan van afgebracht voor minstens $1 miljard?
1: Het ziet er spectaculair uit. Het zijn interessante werken. Het is een geweldig gebouw om rond te lopen. Dus ik denk dat hij zijn legacy bij deze wel verzilverd heeft.
0: Dat wel, maar je hebt ook wel een paar kanttekeningen gemaakt, hè, Robin?
1: Zeker wel.
0: Robin Proost, filmjournalist en museumbezoeker, dus nu ook daar in LA, in dat, zal ik het nog een keertje zeggen, toch het George Lucas Museum of Narrative Art. Dankjewel hoor.
1: Met veel plezier.
2: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En onze laatste stop in de wereld vandaag, dat wordt Montreal in Canada, waar de beloften bij de vrouwen bezig zijn aan hun WK-wielrennen. En ons land is daar niet bij voorbaat kansloos voor de medailles, dacht ik. Christophe van de Goor in Canada, goedemiddag. Er liggen al een paar medailles in de koffer bij de Belgen. Hoe ziet het er vandaag uit? Eerste wegritten?
3: Ja, bij de vrouwenbelofte vrij goed, moet ik zeggen. We zitten daar bijna in de laatste ronde. Nog 37 kilometer. Prachtige weersomstandigheden. Geen wolkje aan de hemel, aan de lucht te zien in Montreal. Inderdaad, rond de middag. Het is net een paar minuten voor 12. En Febioris, die maakt eigenlijk geen kans meer, want die is uitgeschakeld. Die heeft moeten opgeven na een val. Dat is heel jammer. Zij is ook een toptijdrijdster. Had eventueel in de finale nog iets kunnen betekenen voor Fleur Moors natuurlijk. Want Fleur Moors kennen we niet alleen uit het veld. Maar zij heeft een heel goed seizoen ook bij Little Trek. En vooral die aankomst, Gert, is hier haar op haar lijf geschreven. Hè? Want we hebben het de hele week al over Wout van Aert en Remco Evenepoel voor komende zondag. Een aankomst bergop, eventueel ook Mathieu van der Poel natuurlijk. Maar Fleur Moos, die kan dat ook zeer goed. Is niet traag, verre van. Kan ook eigenlijk zich zeer goed plaatsen in massasprints. En als daar nog eens een helling bij komt, zoals hier de aankomststrook in Montreal, dat is haar op het lijf geschreven. En wat zien we nu? Echt wel een afvallingskoers bij die belofte dames. Ze zijn ook met een vrouw of ruw geschat een twintigtal. En daar zit Fleur Moors nog altijd bij. Dus de kansen op een medaille zijn nog altijd vrij gaaf, Gert. 36 kilometer nog in de eerste wegkoers hier in Montreal.
0: Er zit misschien wel wat in daar bij jou. Het is allemaal te volgen via de Sportza-kanalen. Dankjewel, Christophe.

0: de grote hit van Crystal Waters, Gypsy Woman. Iets gemist van de wereld vandaag? Dan kan u altijd terecht bij VRT Max. Onze fijne redactie heeft alle interviews die hier gepasseerd zijn daar netjes opgelijst. Nog een heel mooie avond.
1: Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Vanavond op VRT Canvas en op VRT Max.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Amai, zeg, je straalt zo.
10: Ja.
11: Feesten of wat?
10: Nee, naar kantoor.
11: Aha.
12: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
13: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
14: Nog voor jij kan denken...
15: Ik heb gelijk geen energie...
14: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
16: Oh, mijn rug zit vast!
14: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
14: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
17: Waarom zijn vooral jonge werknemers de dupe wanneer er geen opslag gegeven wordt? Dreigen er meer mensen op straat te belanden in Brussel? En gaat de Vlaamse regering nu kastelen verkopen? Na het nieuws ga ik dat uitzoeken, dus tot zo.
12: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Premier De Wever overweegt nu toch maatregelen tegen de dure energie. Volgende week wordt het erg warm en de aanhoudende droogte blijft problemen veroorzaken voor de scheepvaart. En de Amerikaanse president Trump is positief over zijn eerste gesprek met de Chinese president Xi Jinping. Premier Bart De Wever overweegt dan toch maatregelen... om tegen de hoge energieprijzen. Zijn partij stond daar tot nu toe weigerachtig tegenover. In de Kamer liet De Wever een kleine opening om in te grijpen. Een verslag van Sisse Michiels.
19: Premier, welke prijsdrempel komt er? Welke accijnsverlaging en voor u lang?
20: Lode Verrijk van Vlaams Belang wil dat de regering iets doet aan de hoge energieprijzen. En dat vragen behalve de N-VA ook alle meerderheidspartijen. Xavier Dubois van Les Engagés.
21: On doit agir, mais on doit agir de manière intelligente. Ça veut dire qu'il faut une solution automatique
19: Il faut une solution qui soit surtout neutre budgettairement.
20: Budgettair neutraal dus, door eventuele dure maatregelen op een andere manier te compenseren. In dat geval staat de Wever er wel voor open om iets te doen.
16: Dergelijke maatregelen op Europees niveau, net zoals eventuele nationale maatregelen, die zullen wij zeer binnenkort binnen de regering ongetwijfeld bespreken in het kader van de budgetopmaak.
20: Maar de premier blijft kritisch. Volgens hem heeft het geen zin om in te grijpen op wat de consument betaalt.
16: Ik geef de vergadering graag mee dat elke econoom en elke energie-expert die aan bod is gekomen, dat waren er heel veel de afgelopen periode, de overheid ten stelligste afraadt om een aanbodcrisis van deze natuur te gaan remediëren met een stimulering van de vraag.
18: De verwarming kan de komende dagen alvast nog even uitblijven, want het KMI voorspelt erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaat het kwik zelfs richting 30 graden. En dat is erg uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacotte Brokke.
21: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden, dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg, dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
18: En door de aanhoudende droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Operationeel directeur 2 maanden droogtemaatregelen op Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Operationeel directeur van de haven, Peter van Paris.
22: De droogte komt

0: verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job, nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor de Volvo-fabriek in Gent. Nu Plasman ook geen bumpers meer mag leveren voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Voor de oudere werknemers, die al jaren voor Plasman werken, komt die boodschap hard binnen. Dat zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
1: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dat die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
0: Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de beschuldigde ondervraagd. Een aardappelboer bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 5 en 8 om het leven. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Maite Piese volgde deze procesdag.
2: De assisezaal was afgeladen volgelopen om aardappelboer Chris aan het woord te horen over de gruwelijke feiten die hij 4 jaar geleden pleegde. Hij verstikte toen zijn dochtertjes, 8 en 5 jaar oud. Hij geeft toe dat hij dat deed uit wraak, omdat zijn vrouw hem verlaten had. Stug en gebroken zegt hij vandaag dat hij haar nog altijd graag ziet.
3: Ik vind dat dat een vorm van ongezien egoïsme en narcisme is. Ik geloof daar niets van. Je kunt toch moeilijk een moeder ontdoen van haar kinderen om dan te zeggen, ik zie ze nog altijd graag.
2: Aan het woord is Frank Scheerling, de advocaat van de grootouders van de vermoorde meisjes. Toch is de advocaat van de beschuldigde tevreden over hoe zijn cliënt zich vandaag gedroeg, Chris Vinken.
4: Hij heeft het gezegd wat dat op aankomt, op zijn beperkte manier, en soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
2: Morgen komen de politie en speurders getuigen.
0: In Zaventem heeft het Belgische politieteam Fast een man van 45 gearresteerd die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid, 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een celstraf van 23 jaar. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen, DIV, kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan DIV binnenkort nu toch uit het verkeer halen. Eigenaars hebben 30 dagen om tegen de beslissing van DIV in beroep te gaan. De Chinese president Xi Jinping is ontvangen in het Witte Huis in Washington. Het gaat om het tweede staatsbezoek van Xi in de VS en op tafel liggen enkele moeilijke kwesties. Veerle de Vos volgde de ontvangst.
5: The president of the United States, Donald J. Trump, and the president of the People's Republic of China, Xi Jinping.
6: Met veel ceremonieel wordt de Chinese president ontvangen op het Witte Huis in Washington. Trump noemt zijn collega een bijzonder goede vriend.
7: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
6: Xi benadrukte dan weer het belang van dialoog tussen beide landen.
8: We moeten communiceren.
6: Toch loopt de relatie tussen beide grootmachten niet over rozen. De Verenigde Staten vinden dat China niet genoeg Amerikaanse producten koopt. China wil definitief af van de extreme handelstarieven. Maar een definitief akkoord daarover is nog niet in zicht. Andere heikele thema's zijn Taiwan, Iran en artificiële intelligentie. Na de gesprekken vandaag volgt vanavond nog een staatsdiner.
0: En de ontvangst van Xi op het Witte Huis was uitzonderlijk niet te volgen op de grote traditionele nieuwszenders in de VS. Begin deze week had Trump journalisten van 3 zenders, waaronder CNN, verboden om nog verslag uit te brengen vanuit het Witte Huis, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. Van een rechter moesten de journalisten meteen opnieuw toegang krijgen tot het Witte Huis, maar dat is nog niet gebeurd. De 3 verbannen zenders vragen nu een spoedzitting in de rechtbank. Ook al de andere nieuwszenders blijven solidair en dat heeft gevolgen, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
9: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de drie nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel, die ontvangst was daarnet op geen enkele van de drie traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen.

0: Er zijn hier nogthans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
1: Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen van 8 rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden en ook het weekend blijft erg zacht met regelmatig zon. Premier Bart De Wever sluit maatregelen tegen de hoge energieprijzen niet langer uit. Daarmee begonnen we het nieuws. Op vraag van zowel oppositie als meerderheidspartijen liet hij in de Kamer verstaan dat ingrijpen mogelijk is, op voorwaarde dat eventuele steunmaatregelen budgetair worden gecompenseerd. Meer op vrtnieuws.be.
2: 150 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. In Antwerpen-West zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Maak er best een reddingstrook. Richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Reumst 20 minuten extra. Op de A12 vanaf Aartselaar 15 minuten. En op de E17 vanaf Kruijbeke ook 15 minuten. Op de buitenringen rond Brussel 10 minuten extra van Waterloo tot Groenendaal en verderop 40 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarde en verderop 1 uur extra tussen Strombeek en Groenendaal. Daar is de rijweg wel vrijgemaakt. Richting Leuven op de E40 in Sterrebeek door een defect voertuig op de rechte rijstrook.
3: We krijgen dit jaar amper opslag. Bijna 4 op de 10 werknemers krijgen zelfs helemaal geen extra opslag.
4: Iemand met een beetje economisch verstand, die zei dan, ik snap niet dat wij hier niet meer tegen een opstand komen, vooral de jonge mensen, want ons raakt dat het hardst.
5: Dus dat is inderdaad een zeer terechte bezorgdheid.
1: Maar hoe zit dat? Waarom zijn vooral jonge werknemers de dupe als er geen opslag gegeven wordt?
6: Een serieuze discussie tussen Anneleen van Bos-Zuid en Dirk de Smet, niveau federaal, niveau Brussel, over het mogelijk schrappen van die opvangplaatsen voor asielzoekers. Ja, de Smet die zegt, mensen gewoon op straat. Ze zegt dan weer dat dat niet waar is.
7: Ten koste van de mensen.
8: We zetten ons schap eigenlijk voor een grote humanitaire ramp in Brussel.
1: Welke impact heeft dat allemaal op het terrein?
7: Melissa de Prater wil kastelen verkopen. Wat doen we met onze kastelen?
9: Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren vanuit de Vlaamse overheid. En dan moet je dat ook gewoon gaan verkopen.
10: Hebben wij zoveel kastelen?
7: We hebben er veel.
10: Ja, dat denk ik ook wel.
1: En kan ik binnenkort misschien een kasteel kopen van de Vlaamse regering? Ja, wie weet kan ik mijn prinsessenambities uit de kleuterklas nog waarmaken en mensen binnenkort ontvangen in mijn paleis. Maar voor nu heet ik je heel graag welkom bij het kwartier van VRT Nieuws. Mijn naam is Lonne van Erp.
11: You're giving me this rage. I deserve this rage.
1: Fans van The Office, zoals mezelf, herkennen ongetwijfeld de stem van verkoper Dwight, die zichzelf aan het oppeppen is om opslag te gaan vragen.
11: Because I'm awesome!
1: Spoiler alert, dat is niet gelukt.
12: Why on earth would we give you a raise?
1: En als jij recent om opslag bent gaan vragen, dan is de kans groot dat je ook een nee hebt gekregen. Dat blijkt toch uit de resultaten van het salarisonderzoek van HR-bedrijf Randstad. Bijna 4 op de 10 werknemers in ons land krijgt dit jaar geen opslag. En de gelukszakken die wel wat krijgen, die krijgen bovendien zeer weinig. Gemiddeld gaat het om minder dan 1% extra loon. Nu, voor experten komt dat nieuws niet bepaald als een verrassing.
13: Het is een trend die we inderdaad verwacht hadden.
1: Dat zegt Louise de Vos, doctoraal onderzoeker arbeidseconomie aan de UGent. En zij zit niet aan haar bureau vandaag, want ze is aan het genieten van de Spaanse zon.
13: Ja, ik ben op vakantie, klopt. Maar we zitten toch in de auto, dat is geen enkel probleem.
1: Ik vind het in elk geval heel lief dat Louise tijdens haar vakantietijd wil maken om mij uit te leggen hoe het komt dat er zo weinig opslag gegeven wordt.
13: Vaak hebben werkgevers, bedrijven een bepaalde pot voor ogen, dus hoeveel lonen in het totaal mogen kosten. Maar met de indexeringen die geweest zijn, dus de indexering is waar eigenlijk onze lonen mee omhoog gaan met de kost van het leven, zoals we heel regelmatig gehad hebben de laatste jaren. Door die indexeringen die geweest zijn, stijgt die totale loonkost voor de werkgever al. Waardoor een groot stuk van dat totale potje dat voorzien is voor lonen van werknemers eigenlijk al naar indexering gaat en er minder ruimte overblijft voor echte opslag bovenop die automatische indexering.
1: Ja, ik kan erover meespreken, want hier bij de VRT krijgen wij de komende 5 jaar geen opslag. Dat is al zo gecommuniceerd aan ons. Ik zat onlangs te lunchen met een collega en die zei, ik ben daar eigenlijk wel bezorgd over, want wij als jonge werknemers, wij worden daar harder door getroffen. Klopt dat?
13: Dat is een zeer terechte opmerking. Zeker aan het begin, echt aan de start van je loopbaan, het principe een startersloon, een beginjob met een bijhorend startersloon, is een concept. Omdat er verwacht wordt, oké, je komt net uit de schoolbanken, je hebt nog geen ervaring, je moet eerst nog wat inwerken op de job, voordat je loon mee omhoog gaat met je productiviteit. Maar als je die job ondertussen eventjes doet, je productiviteit gaat wel omhoog, je weet beter wat je moet doen, maar je loon stijgt niet mee daarmee, dan is dat natuurlijk wel heel, heel nefast voor de komende jaren. Want al die jaren erna, je bent jong, je hebt nog veel jaren werk voor je, verdien je minder omdat je in het begin minder die stap vooruit hebt kunnen zetten.
6: Oké, dan ga ik het een tijdje met mij mee moeten slepen. Ik kan daar op zich weinig tegen beginnen, toch een andere job zoeken misschien, maar het gras is niet per se groener aan de overkant.
13: Nee, klopt. Het lijkt een probleem dat sterk samenhangt met de hoge loonkost die er sowieso al is in België. Het kost voor een werkgever heel veel om iemand te werk te stellen. En daarom zijn ze ook bang om nu extra te geven. Want ook als er nu een echte opslag wordt gegeven en er komen nog een hoop indexeringen aan, ja, dan moet die opslag die nu gegeven wordt natuurlijk ook mee indexeren de komende jaren, waardoor die loonkost nog veel sterker stijgt.
6: Is er een manier waarop een werkgever toch iets van compensatie kan voorzien, buiten dan de klassieke loonsopslag?
13: Ja, extra legale voordelen kunnen natuurlijk voor zowel werkgever als werknemer interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de maaltijdchecks. Maaltijdchecks kosten minder voor de werkgever om te geven dan hetzelfde bedrag in loon erbij. Dus daar is er eventueel wel een tegemoetkoming mogelijk. Of in arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden, de kwaliteit van het werk verbeteren, nog naast het pure loonsaspect.
6: Brussels minister Dirk de Smet ligt in de clinch met minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. Zij schrapte begin deze maand 1000 opvangplaatsen voor asielzoekers in Brussel en overweegt om nog meer te besparen op die budgetten. De Smet, die onder andere bevoegd is voor dakloze opvang, zegt dat ze zo heel wat mensen bewust op straat doet belanden. Niet waar, zegt minister van Bos-Zuid, zij vindt dat Brussel zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Voilà, dat is de korte samenvatting van de politieke discussie, maar wat gebeurt er intussen in de straat van de hoofdstad?
8: We zetten ons schap eigenlijk voor een grote humanitaire ramp in Brussel.
6: Dit is Ronnie Tak. Hij werkt bij Pigment, een organisatie in het centrum van de stad die mensen in armoede naar een toekomst begeleidt. Zij voelen de druk op hun werking al een tijdje toenemen.
8: Wij proberen dan nog op een menselijke schaal te werken, en er de tijd voor te nemen om ze te begeleiden en ze echt in de ogen te kijken en te horen wat ze bezighouden, wat ze drijft en wat ze vooral nodig hebben. En hoe we daar tegemoet kunnen komen. Maar als dat op grote schaal verdwijnt, dan is het einde zoek natuurlijk.
6: Volgens minister Van Bos-Zuid is het logisch dat er plaatsen geschrapt worden, omdat er gewoon steeds minder asielzoekers zijn.
14: De instroom die is naar beneden gegaan. Wij zien dat er vandaag 664 mensen op de doorstroomlijst staan. Maar wij financieren 2000 plaatsen. Ik kan dat niet verantwoorden. Je kan dat niet verantwoorden dat je 2000 plaatsen financiert, terwijl er maar 664 nodig zijn. Dus dan vind ik het alleen maar gezond verstand van te zeggen, we gaan die plaatsen schrappen.
6: Maar Ronnie ziet dat anders. Veel mensen die de minister nu niet meetelt, kunnen volgens hem later nog in aanmerking komen voor asiel.
8: Om dan te stellen dat die mensen zogenaamd geen asielzoekers zijn, dat klopt niet. Die zitten eigenlijk in een soort traject daar naartoe. Zo begeleiden wij mensen omwille van die op de vlucht zijn omwille van hun seksuele geaardheid. Dat vraagt gewoon enorm veel tijd om zo'n dossier op te bouwen. Want dat kan niet van op de straat. We proberen dat ook natuurlijk, maar we zien gewoon dat het enorm moeilijk is. Maar die mens is wel in acuut gevaar in zijn land van herkomst. En die heeft hier ook een gestructureerde opvang nodig om aan het dossier te werken. Dus het is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld van iemand is niet in procedure, dus die heeft geen opvang nodig. Het zijn juist die mensen die heel veel nodig hebben.
6: Met die realiteit krijgt Ronnie een onbehagelijk gevoel nu de winter voor de deur staat.
8: Waar we nu voor staan, dat is eigenlijk het begin van een, ja, misschien een nieuw tijdperk, kunnen we zeggen. Want door het afbouwen van het aantal opvangplaatsen gaan wij sowieso geconfronteerd worden met een heleboel nieuwe gezinnen of alleenstaanden die op straat komen te staan, die toch op een of andere manier proberen hulp te zoeken daarvoor. Of niet. Dus zowel voor onze organisatie, maar ook voor de stad op zich. Zal dat grote impact hebben. Tot dit moment bijvoorbeeld moet de dakloze organisatie Samu Sociaal in Brussel al 4 op de 5 gezinnen een opvangplaats weigeren. Wat betekent dat er overal zich nu al gezinnen op straat slapen.
15: Op straat, maar ook nu al in de lokalen van Pigment. En dat is uit pure noodzaak, want die zijn daar eigenlijk niet voor gemaakt.
8: Ze moeten voorlopig op de grond slapen, terwijl ook onze andere activiteiten voor tientallen andere mensen die in extreme armoede leven doorgaan. Dus dat is verschrikkelijk natuurlijk, hè? Ook voor die kinderen die geen eigen plaats hebben met hun ouders, om in een normale gezinssituatie te kunnen zijn. Dus het is vooral ook voor die kinderen dat ons hart vasthouden. Want die zijn totaal ontheemd op iedere manier. De ouders zijn uitgeput. Het is moeilijk voor die ouders om nu op een goede manier voor hun kinderen in te staan. Ze hebben geen toegang tot voeding, tot verzorgingsproducten en zo. Wij proberen ze daarin bij te staan. Maar dat is ook eindig natuurlijk. We kunnen dat niet blijven doen. Het mensen zitten letterlijk in onze werking. Bijvoorbeeld die kinderen die nu bij ons verblijven, die zijn ziek. Dan hebben ze juist naar de dokter moeten brengen. Stel je voor dat die letterlijk op straat ook zouden staan nu. Dan moet je niet aan denken wat er dan gebeurt.
15: En dat maakt de werkdagen van Ronnie en zijn collega's zwaar.
8: Vandaar is die job heel moeilijk. Niet alleen omdat we geconfronteerd worden letterlijk met die gezinnen, maar vooral door de hardvochtigheid eigenlijk, die ook een beetje uitgaat vanuit het beleid nu. En die dit soort fenomenen eigenlijk probeert te normaliseren. Hè? En dat we het ons ook niet kunnen opbrengen blijkbaar om de hand over het hart te strijken en daar oplossingen voor te voorzien vanuit menselijkheid. Omdat we daar als maatschappij dus eigenlijk in kunnen berusten. Dat we het moreel kompas daarin een beetje verliezen. Omwille van ideologische keuzes. Dat is eigenlijk wat meest zorgen baart op dit moment. Want dat is ook een heel vlak naar de toekomst toe. Waar we ons nog aan kunnen verwachten natuurlijk.
15: Het is begrotingstijd en dat betekent dat alle ministers er redelijk gespannen bij lopen, want er moet geld gevonden worden. Voor de Vlaamse regering zo'n 2 miljard euro. En waar ze dat geld precies willen vinden, daar wordt nog wat geheimzinnig over gedaan. Maar minister De Prateren, die stuurde vanmorgen toch al een ideetje de wereld in.
16: Ik ben bijvoorbeeld gestart 2 jaar geleden ook als minister van Toerisme. En ik heb daar plots vastgesteld dat er in de vorige legislatuur kastelen zijn aangekocht. Ja, ik vind dat geen kerntaak van de overheid. Dan moet je ook durven kijken naar wat je zelf in beheer hebt. En dan moet je dat ook gewoon gaan verkopen. Dat is wat ik ga doen. Ik denk niet dat het nu de tijd is om zelf kastelen te gaan beheren vanuit de Vlaamse overheid.
15: Hopla, kastelen verkopen. Ja, ik weet niet of die gewoon op IMO-websites gaan verschijnen, maar dat lijkt mij een buitenkansje. Dus voor wat advies heb ik naar een kasteelvrouw gebeld.
17: Een kasteelvrouw? Ik hou zeker van kastelen, ja. Maar ik woon zelf wel niet in een kasteel, helaas. Ik ben professor Biep Leevoet. Ik ben verbonden aan de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt. Mijn onderzoeksdomein is herbestemming van erfgoed.
15: En Bie heeft het opgezocht. In Vlaanderen zijn er ongeveer 250 kastelen. De meeste zijn in privébezit, maar een handvol is in het bezit van de Vlaamse overheid. Van ons allemaal dus. En het zou eigenlijk toch jammer zijn als die straks achter hoge poorten verdwijnen.
17: Ja, het zou heel mooi zijn als we publieke functies kunnen krijgen. Hè? Bijvoorbeeld dat een aantal functies die de gemeentes bijvoorbeeld sowieso moeten voorzien, zoals administratieve centra, publieke bibliotheken, gemeenschapscentra. Ja, dat zijn natuurlijk heel mooie, ambitieuze projecten waar veel mensen van zouden kunnen genieten en die ook een doel dienen. Hè? Want dat zijn gebouwen die de overheid sowieso moet voorzien. Dus als we die kunnen onderbrengen in erfgoedstitels, ja, dan is dat natuurlijk een win-win op 2 vlakken. Hè? Het behoud van erfgoed, maar ook het voorzien van sociale functies in het hart van de gemeenschap.
15: Nu goed, een kasteel kopen is 1, maar een kasteel hebben, dat kost ook heel veel geld. Dat weet ik toevallig door zelfstudie toen ik nog 1 jaar of 4 was.
18: Ik heb geen geld. Ik ben arm. En ik heb nog een heleboel onkosten voor de boeg met mijn kasteel. Het is namelijk kapot. Het moet dringend gerestaureerd worden. Ho, ho, het houdt mij uit mijn slaap.
15: Want koning Jozef uit Kulderzipke, die wist daar natuurlijk alles van. Nu, zijn kasteel staat niet te koop. Volgens het kabinet van de minister kijken ze wel naar twee andere gebouwen. Hof de Draak in Voeren en het kasteel van Poeke in Aalter. En ik verwit de geïnteresseerde kopers alvast, dat kasteel in Aalter is nu niet meteen in stap klaar.
19: Ik zou zeggen, kom binnen in het mooiste kasteel van Vlaanderen.
7: Maar de mankementen zijn bijna te talrijk om op te noemen.
19: Hemoluurkes, plaasterwerk brokkelt af. Bovenaan ook de koepel. Daar komen opnieuw barsten.
15: Oké, ik ga vriendelijk passen en ik snap dat de minister ook weinig zin heeft in dure renovaties, maar daar bestaan blijkbaar oplossingen voor.
17: En dan kan het heel interessant zijn om met publieke-private samenwerkingen te gaan werken, dat een aantal delen van het kasteel bijvoorbeeld publiek toegankelijk zijn, maar dat voor andere delen bijvoorbeeld wel commerciële functies kunnen ingepast worden. Hè. Bijvoorbeeld een combinatie van publieke functies met wonen. Daar zijn zeker hele mooie realisaties van. En ik denk dat dat de ambitie kan zijn of iets waar we naartoe moeten streven. Dat de overheid wel het initiatief neemt, maar zoekt naar samenwerkingen met private partners die misschien kapitaalkrachtiger zijn of die mogelijkheden hebben om ook bepaalde delen economisch te gaan ontwikkelen en exploiteren. En op die manier ja, is het misschien wel haalbaar om te zoeken naar zo'n soort middenweg. Hè, een kasteel dat nog toegankelijk is en tegelijkertijd een aantal delen waar meer economische return aan vast zit.
15: En dan is er nog een optie. De natuur zijn werk laten doen. Misschien is dat een goed idee.
17: Ik denk ook dat het erfgoedkader waar we ons vaak op baseren, dat dat ook iets is wat we soms ook moeten durven loslaten. Het is niet altijd nodig om elk deel van het gebouw tot in de perfectie terug te restaureren. Ik hou heel veel van ruïnes en ik denk ook dat het ook heel interessant kan zijn om gebouwen in de vorm van een ruïne of een geconsolideerde ruïne te behouden, omdat die eigenlijk dat romantisch beeld wat we hebben van een kasteel eigenlijk nog kan versterken. Maar het kan ook heel interessant zijn om na te denken over vormen van conservatie waarbij we ook de natuur opnieuw terug toelaten, hè, in een gebouw.
15: Oké, maar stel dat mijn salaris ooit toch spectaculair de hoogte ingaat, dan heeft Bie misschien wel de ultieme kooptip.
17: Oh, ik zou... Ja, een appartement in het kasteel van Heers lijkt me wel heel fijn. Het kasteel van Heers, op dit moment staat dat niet te koop, maar misschien als er samen met een groep mensen geïnvesteerd kan worden, zou dat wel, denk ik, een hele mooie plek zijn om te kunnen wonen.
15: Ja, wie weet ooit. Morgen neem ik sowieso opnieuw mijn intrek in onze podcaststudio. Dus tot dan.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
22: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
23: Geef 8 hamburgers.
22: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
24: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
25: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
26: Radio 1. Voorproevers. Met Annelies Mons.
27: Nonnen die een eigen taal ontwikkelden om zo toch baanbrekend theater te kunnen maken. Of mannen die vrouwen speelden en omgekeerd. Verhalen die jonge meisjes moesten leren om vooral veel dingen niet te doen. Vrouwen en vrouwelijkheid in de theatergeschiedenis kent heel veel bijzonderheden. En daarover gaat Mainstream, een nieuwe podcast van collega Anke van Meer. En daarover gaat ook deze Voorproevers. Welkom. MUZIEK

0: Aldous Harding was dit met Venus in de Zinnia. Dag Anke van Meer en Edith Kassiers.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Welkom in Voorproevers allebei. Anke, jij hebt een nieuwe podcast Mainstream gemaakt. En Edith, jij bent daar heel veel in te horen. Want jij bent theaterhistorica en theatermaker. En een zin die heel vaak terugkomt in de podcast is... Theater is altijd al overal, maar niet altijd al voor iedereen. Want waar gaat de podcast voor jou over, Edith?
2: Voor mij gaat het echt over vrouwen en ook... het concept vrouwelijkheid doorheen de theatergeschiedenis. En in dat opzicht, als die zin die zo mooi wordt herhaald door Anke doorheen de podcast, voor mij gaat dat dan ook heel vaak over vrouwen. Dus wat heel interessant is, doorheen de theatergeschiedenis, zowel in het Westen als ver daarbuiten, zijn doorheen de theatergeschiedenis. En in dat opzicht, als die zin die zo mooi wordt herhaald door Anke doorheen de podcast, voor mij gaat dat dan ook heel vaak over vrouwen. Dus wat heel interessant is, doorheen de theatergeschiedenis, zowel in het Westen als ver daarbuiten, zijn vrouwen eigenlijk een uitzondering op het podium. En zelfs een uitzondering in het theaterpubliek.
0: Hoe kwam dat dan? Waarom mochten vrouwen niet in die theaterzalen binnen, waar dan ook?
2: Ja, dat is een vraag die samenhangt met de patriarchale samenleving waar we nog steeds in leven. Mensen waren heel bang dat het theater de geesten van vrouwen zou verpesten. Dat theater ideeën zou genereren over zondigheid en seksualiteit waar de kleinere vrouwenbreinen, want heel lang heeft men dat geloofd dat vrouwen per definitie dommer waren dan mannen, waar de vrouwenbreinen niet mee om zouden kunnen gaan. Daarnaast geloofde men ook dat vrouwen het onderscheid niet zouden kunnen maken tussen acteren, een rol spelen en de werkelijkheid. Dus men geloofde als zij bijvoorbeeld een personage, bijvoorbeeld een Lady Macbeth, op het podium zouden zien, dat zij de emoties van die Lady Macbeth, die obsessie, die nachtmerries, die uit de kluiten gewassen ambitie, dat ook zij die zouden overnemen.
0: Dus als er dan een vrouwenrol te spelen was, dan was dat aan een man om dat te doen?
2: Ja. Absoluut.
0: Misschien Anke, was het ook... Ik moest heel vaak denken aan Shakespeare in Love, de film. Heb jij die ooit gezien?
1: Ik heb die ooit gezien, ja. Was dat, geleden wel.
0: Want jij bent iets minder expert, of nu wel, maar dat was je niet voor je deze podcast maakte. Wat was het beeld dat jij had van zo dat vroege theater?
1: Ja, ik had ook wel het beeld van het vroege theater. Ik wist wel dat er iets was als crossdressing vroeger. Hè. Dat is ook wat waar de eerste aflevering over gaat van de podcastreeks. Dus ik wist wel dat vrouwen niet welkom waren op het podium en dat mannen zich eigenlijk vrouwenkleren aandeden om de vrouwenrollen te spelen. Maar ik wist eigenlijk niet dat daar zo'n grote wereld achter zat. En dat daar zoveel dingen achter zitten om zo kwaad over te zijn. Want dat ben ik ook wel een beetje geweest met het maken van die podcast. Ik ben heel veel dingen te weten gekomen. En ik dacht eigenlijk, want we wilden wel crossdressing, vonden we fascinerend om daar iets mee te doen. Maar we dachten, dat gaat misschien snel uitverteld zijn. Of misschien weten veel mensen wel van, dat gebeurde zo en dan niet meer. Maar dat zo rijk was en zo groot en dat er zoveel redenen waren

0: waarom dat dat gebeurde. En vooral het moment, dat vond ik het meest shocking misschien, waarop dat vrouwen dan wel welkom waren en wat daar de reden voor was.
1: Ja, ja, want
0: dat wist ik bijvoorbeeld niet.
1: Je hebt dan mannen die die vrouwenrollen spelen. Laat ons naar het shocking moment van Anke dan gaan. Want wanneer begint dat te draaien of waarom?
2: Goh, dat hangt eigenlijk echt van land tot land af en van cultuur tot cultuur. Ik denk als het dan specifiek gaat over Shakespeare en dus het Elisabethaanse toneel, het Engelse Renaissance theater, ja, dan gaat dat echt pas over de 17e eeuw. En waar Anke, denk ik, op doelt, is voorheen. Hè, je haalt de film Shakespeare in Love aan. Voorheen werden op het Engelse podium werden vrouwenrollen gespeeld door jonge mannen. Prepuberale jongens die de baard nog niet in de keel hadden, die dus nog een hoge stem hadden, een nog niet het mannelijk lichaam hadden. En zij werden gehesen in gigantische vrouwenjurken en speelden dan de rollen van een Julia, van de andere heldinnen van Shakespeare. Maar dat maakte dat bijvoorbeeld in het stuk Romeo en Julia, ja, een jonge man met een andere jonge man kust, dat die twee jonge mannen elkaar omarmen, dat die elkaar aanraken, dat die elkaar de liefde bezingen in die beroemde taal van Shakespeare. Dat werd zo populair dat de Engelse Puritijnen iets wat in paniek raakte. Want oké, een vrouw op het podium is heel gevaarlijk, roept lustige gevoelens op bij de mannen in het publiek. Maar dit homoseksuele koppel zou wel eens homoseksuele lust kunnen oproepen. En dat vond men toch nog gevaarlijker. Mm. Dus vanaf wanneer vrouwen welkom waren op het podium, was dat niet zozeer omdat men eindelijk het licht zag en dacht, vrouwen verdienen het om een plek in de spotlight te krijgen, om ook een rol te spelen op het podium. Nee, dan was dat louter en alleen om het gevaar te doen wijken van die homoseksuele lust.
1: En daar val je dan van om.
0: Ja. Ja, keihard.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: En ook, vooral, wanneer vrouwen, dat was ook iets dat ik dacht, maar allee, wanneer vrouwen dan wel welkom waren, dan moesten ze vooral geen jurken dragen, maar strakke broeken. Dus gingen zij mannenrollen spelen in een strakke broek, omdat je daarmee dan beter het lichaam van de vrouw kon zien dan als het helemaal verhuld is in die wijde kleren. Dan denk ik, maar kom aan.
2: Dus je kreeg dan inderdaad vrouwen die in die strakke mannenbroeken, die breeches parts, hun vrouwelijke vormen toonden. Maar wat je bijvoorbeeld ook kreeg in de 19e eeuw, was dan het geloof, oké, twee mannen die elkaar kussen, ja, dat is gevaarlijk. Maar een man en een vrouw die elkaar kussen, dat is ook gevaarlijk. Dus we laten die vrouwen gewoon in die mannenbroeken andere vrouwen kussen. Dat is dan onschuldiger. Omdat men geloofde opnieuw dat vrouwen, ja, kleinere breinen hadden. Dus dat idee van lesbianisme, dat zou gewoon niet opkomen in de hoofden van vrouwen. Dus men geloofde oprecht dat dat onschuldig was. En opnieuw, het mannelijk publiek vond dat natuurlijk zeer aangenaam om naar te kijken.
1: Ja, dat heeft heel veel lagen. Hè. Om maar te zeggen, Shakespeare in Love had heel weinig nuance. Dat was toch vooral een soort romcom. Er valt veel meer over te zeggen. Het valt veel meer gekke haken en dingen die je niet verwacht, zoals jij ook zegt, Anke. Want op zich, de vrouwen waren eerst niet welkom. Wilde dat dan ook zeggen dat zij geen theater maakten? Of deden zij dat elders? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, dat is ook zo mooi aan de podcast die Anke heeft gemaakt, dat het niet wil zeggen omdat vrouwen verborgen zijn dat ze er niet waren. En ook al, ja, kennen we uit de theaterarchieven vooral de Shakespeare's, vooral de Molières enzovoort, wil dat niet zeggen dat er geen vrouwelijke schrijfsters waren, dat er vrouwelijke actrices waren, dat er vrouwelijke regisseurs en maaksters waren. En wat heel interessant daaraan is, is doordat zij niet welkom waren in de reguliere theaters, is dat zij heel vaak, ja, nieuwe plekken gingen creëren waar zij een ander theatergenre gingen creëren. Ik denk een heel interessant voorbeeld daarin is bijvoorbeeld de mime-traditie tijdens de Romeinen. In de klassieke oudheid, zowel bij de Grieken als bij de Romeinen, mochten vrouwen geen rol spelen op het podium. Alle rollen, ook de vrouwenrollen, werden door mannen gespeeld. Vrouwen waren niet welkom in het publiek. Maar toch was er een heel rijke vrouwelijke theatertraditie. En dat was de mime. Het was een combinatie van dans en, ja, woordeloos theater. Hoewel er ook wel We hebben een sterk vermoeden als historici dat er wel degelijk ook tekst aan te pas kwam. Maar die teksten zijn ook nooit bewaard gebleven. Opnieuw, men zag dat ook niet als echt theater. Men zag dat niet als belangrijk genoeg om in de archieven te bewaren. Maar wat we weten is dat heel veel van die vrouwen die mimes speelden, die archimimas werden genoemd, dat zij niet alleen de actrice waren, maar ook de regisseur en de schrijfster waren van de solo die zij maakten. Mm-hmm. En zo heb je bijvoorbeeld in de 6e eeuw Theodora de Eerste. En zij was een ongelooflijk schandelijke figuur in die tijd, nog steeds zelfs. Er zijn heel veel mysterieën rond haar. We weten dat ze een sekswerker was. Theodora de Eerste was dus een sekswerker die niettemin theatersolo's creëerde. En één solo ging over Leda en de zwaan. Dus eigenlijk die mythe waar Zeus verschijnt als een zwaan bij een jonge maagd, Leda, en seksuele betrekkingen met haar heeft. En wat zij zou doen, zij zou in een soort van proto-burlesque act heel traag strippen, een indrukwekkende dans voeren, vervolgens het publiek, dat vooral uit mannen bestond, gierst laten strooien over haar naakte lichaam en vervolgens een kudde wilde ganzen op haar naakte lichaam laten afstormen. Die zouden al die gierstkorrels uit haar liezen en haar lichaamsplooien bijten. Ganzen hebben ook notwaar pijnlijke snavels. En vervolgens zou ze een hele monoloog opvoeren.
1: Dat spreekt ongelooflijk tot de verbeelding. En het bijzondere is dat toch aan een redelijk ander uiterste ook nonnen theater maakt en daar zelfs een eigen taal voor verzonnen.
2: Ja.
1: Dat klopt. Dus eigenlijk, dan zeg je een soort van alle vrouwen of heel veel vrouwen. Het toont wel hoeveel verschillende vrouwen ook bezig waren met theater.
2: Ja, absoluut. Ik denk het voorbeeld dat jij ook aanhaalt en dat ook in de podcast naar voren komt, is uit de vroege middeleeuwen. Dus vrouwen hadden opnieuw in onze westerse samenleving heel strikte maatschappelijke normen die ze moesten naleven. En heel vaak was dat trouwen, kinderen krijgen, aan de haard blijven en zorgen voor dat gezin. Als je dat niet wilde, waren er niet veel opties. En in de middeleeuwen was vaak de enige of een van de weinige ontsnappingsroutes naast sekswerk was in het klooster gaan. Mm-hmm. En in die tijd, we spreken echt over de vroege middeleeuwen, had de katholieke kerk elke vorm van theater, en vooral niet religieus theater, verboden. Nu, we weten dat er inderdaad eigenlijk over heel Europa verschillende kloosters waren, bestaande uit dus alleen vrouwelijke nonnen, die heel veel theater maakten. Schreven, samen lazen, samen opvoerden, voorstellingen maakten, enzovoort. Maar opnieuw, theater was verboden en al helemaal gespeeld door vrouwen. Dus wat kreeg je? Je kreeg bijvoorbeeld in het geval van de nonnen van Hildegard van Bingen, gebeurde er dat zij een taal zouden verzinnen waarin zij dat theater zouden schrijven en zouden opvoeren. Een taal die dus tot op de dag van vandaag nog steeds niet volledig vertaald is. En dus heel veel van de theater teksten. We hebben ze in de archieven, maar we kunnen ze eenvoudigweg niet lezen.
1: Nog niet. Daar ga ik vanuit. Dat het nog komt. Want we waren eigenlijk net bij dat crossdressen. Dat is de eerste aflevering van de podcast. En daar horen we twee personen die aan drag doen nu. En die vertellen hoe dat in zijn werk gaat bij hun.
3: Als ik mijn snor opplak, dan verandert alles.
4: Going drag. En dan verandert alles.
3: Terwijl daar gaat al 2 uur make-up aan vooraf. Ja, ik heb een vrouwelijk gezicht, een vrouwelijke gezichtsstructuur. Dus het doel is natuurlijk om al uw aangeboren lijnen en schaduwen te vervormen, zodat mijn gezicht dan hoekiger, breder oogt, waardoor dat mensen van veraf al een masculiner beeld krijgen. Maar het moment dat ik die snor opplak, komt er een nieuwe tine, wordt dan wakker. En dan verlaagt mijn stem een half octaaf. Dan zakken mijn schouders dieper naar achter. Dan loop ik als een soort cowboy door de gang. Kijk ik iedereen veel rechter aan dan normaal en ben ik veel flirteriger.
5: Ja, maar ik herken het wel heel hard, want ik heb dat met blush.
4: Going drag. En dan verandert alles.
1: Wat zegt wat zij vertellen van crossdressing? Wat is voor jou de parallel en het verschil met vroeger, Anke?
0: Ik vond het heel interessant om te weten dat het nog altijd gebeurt, crossdressing, maar dat wel gewoon een totaal andere betekenis heeft gekregen en ook een andere strijd is geworden. Maar dat er tegelijkertijd toch ook wel een soort van parallellen in zitten. Want wat je hen eigenlijk hoort vertellen, ook later in de podcast, maar ook een beetje in dit fragment, is dat het hen ook een zekere vrijheid geeft en een zekere macht geeft. En dat is ook iets wat dat vroeger zo was, toch? Mm-hmm. Er zijn heel veel dingen gelijk en toch anders en toch nu. En eigenlijk had ik dat gevoel wel een beetje bij alle, want in elke aflevering hoor je zowel de theatergeschiedenis als makers en spelers van nu. En je merkt, vind ik, in elke aflevering hoeveel er veranderd is, maar ook hoeveel strijd of zo, of hoeveel... strijd is misschien een... Ik weet het niet, of hoeveel er toch ook nog aanwezig is of zo van dat wat er vroeger... Ja. Bas.
1: Ja, dat was ook wat ik erin meenam. Van, het crossdressen is helemaal niet nieuw, maar de reactie erop is ook misschien wel anders dan die vroeger was. Of het politiek klimaat, want het heeft ook iets politiek nu en nu heeft het iets activistisch in zich. Hoe zie jij dat, Edith?
2: Ja, dat is een heel interessante vraag en ook een heel complexe vraag. Ik denk, waar Anker ook op alludeert, is inderdaad, er is heel veel niets nieuws onder de theaterzon. Maar wat wij als historici bijvoorbeeld opmerken, is hoe radicaler of hoe revolutionairder men zich gaat gedragen op het podium, hoe conservatiever de samenleving er rond.
1: En dus, omgekeerd.
0: En ja,
1: omgekeerd.
0: Als reactie eigenlijk.
2: Exact.
0: Ook,
2: exact. Dus ja, dat is ook het magische aan theater. Theater is een vrij plaats, is een tussenruimte, is een magische plek die tussen de plooien van de tijd valt, die buiten en binnen de samenleving ligt. Dus dat is een van de weinige plekken waar mensen vrij zijn om alternatieve vormen van identiteit, van gender, van seksualiteit, van alle mogelijke vormen van zelfexpressie te verkennen. En natuurlijk, ja, als dat kan en mag in de samenleving, is daar gewoon minder behoefte aan. Mm-hmm. Maar we zien hoe conservatiever de samenleving rond, hoe meer behoefte er is voor dat soort podia.
1: Ja. Nu, je zegt wel, ja, op het podium is er een vrijheid om te doen en te laten wat je wil. Als we dan in de tweede aflevering van de podcast komen, gaat het over de archetypers. De rollen die al geschreven staan. Voor vrouwen zijn heel vaak of een engel of een monster. Of waren heel vaak een engel of een monster. Daar is ook wel een kantelpunt aan de gang. Dat zeg ik niet, dat zegt Els Dottermans. We horen Els Dottermans en Anne-Laure van de Putten.
6: We zitten in een kanteling, laat ons dat maar eerlijk zeggen. We zitten in een kanteling en in een stroomversnelling wat ons onderwerp nu betreft. Er wordt, die vrouwenrollen worden onder de loep genomen en er wordt... Het is niet dat het allemaal lukt, maar zij is bezig. Zij heeft het al een goed jargon daarvoor. Ik ben daar nog aan het leren. Ik kom uit het tijdgewicht waarin wij studeerden af en wij stonden te wachten tot wij uitgepikt werden om ergens te spelen, tot de telefoon ging om ergens te spelen. Zij zijn veel meer makers. Dus in dat maakproces is er al een bewustzijn van wat gaan we maken, hoe gaan we het maken, met wie gaan we het maken. Dat is iets wat ik nu aan mon âge nog allemaal moet leren of aan het leren ben. En wat het niet minder plezierig maakt. Integendeel, ik ben het met u eens dat het plezieriger wordt, eigenlijk, als het lukt.
7: Ik merk dat ik het spannend vind, hoor. Ik vind dat een heel kwetsbaar gesprek. Ik vind het een kwetsbaar gesprek ook om in een kamer vol mannen dat gesprek aan te gaan en op zoek te gaan daarnaar en een punt te vinden waarin dat je elkaar vindt en dat je elkaar begrijpt en ook wilt begrijpen wat ze bedoelen met die rol en dat ook niet volledig overboord te gooien, want dat zijn ook meestal... Ja, die mensen zijn daar meestal jaren mee bezig. Dus wie ben ik dan ook om te komen zeggen van schrijf dat maar eens. Dat is ook niet respectvol. En ik vind het, denk ik, een van de leukste dingen nu om te voelen als dat lukt. Als je elkaar kunt vinden, ook vanuit totaal andere werelden, totaal andere referenties, inspiratiebronnen.
1: Ja, wat ze zeggen is dat hoe meer je zelf als vrouw mee het theater echt kan gaan vormgeven en kan maken, dat er wel verandering mogelijk is. Edith, heb jij het moment dat echt een kantelpunt is? Of is daar altijd ook wel tegen gevochten, zoals bijvoorbeeld door mensen die eigen plekken creëren?
2: Ja, ik denk sowieso als het gaat over de geschiedenis, dan spreken we altijd over ja, wat mainstream is, hè, wat maatschappelijk geaccepteerd is en hoe daar weerstand aan wordt geboden. Dus er zijn altijd, altijd alternatieve stemmen, altijd alternatieve kunstenaars die vanuit de marge, vanuit een underground structuur iets anders proberen te doen. Maar net zoals dat ook als een rode draad doorheen de podcast wordt herhaald. Ja, er zijn overal verhalen. Er zijn altijd verhalen. Maar het hangt ook af van waar die verhalen verteld worden en door wie. Het wil niet zeggen, omdat er heel veel van dat soort initiatieven zijn, dat die even zichtbaar of hoorbaar zijn voor iedereen. Mm. Wat we bijvoorbeeld merken als het dan gaat over teksten geschreven door vrouwen, is dat ja, heel lang en heel vaak was dat heel moeilijk voor die vrouwen om die teksten, die theaterteksten, te publiceren. Heel vaak moest dat dan gebeuren onder een mannelijk pseudoniem of anoniem. Onder de naam van hun echtgenoot enzovoort.
1: Ja, ja, want daar had ik nog misschien te weinig over nagedacht. Er werd, wat er gecreëerd werd, is heel vaak niet bewaard of in archieven gewoon nu heel moeilijk vindbaar. Misschien wat het moeilijke is aan dit soort verhalen is dat die namen van die mannen zo klinkend klinken, zoals of Shakespeare, dat weet iedereen. Dus misschien moeten we wat namen noemen van vrouwen die te lang verborgen zijn gebleven. Want ook belangrijk, verborgen is een beter woord dan vergeten. Want vergeten is te passief. Die fout ga ik nooit meer maken. Laat ons het misschien over een naamgenoot van jou hebben. Over Edith Craig. Mm-hmm. Wie was zij?
2: Edith Craig was een actrice, kostuumontwerpster, schrijfster en bovenal theaterregisseur aan het begin van de 20e eeuw in Engeland. En toch kennen we haar eigenlijk vooral als de zus van Edward Gordon Craig. En Edward Gordon Craig zal een naam zijn die ja, voor eender wie die in de theatersector werkt wel bekend is. Edward Gordon Craig wordt nog steeds als een van de belangrijkste theaterpedagogen en regisseurs gezien die echt ja, het idee van regietheater mee heeft vormgegeven. Ook het belang van theaterlicht heel succesvol heeft beargumenteerd. Die ook stellen dat acteurs ja, marionetten moesten zijn die zich buigen naar de wil van de regisseur. Een idee waar we nu terecht wat kritischer voor zijn, maar dat heel lang wel ja, heeft geheerst in de 20e eeuwse regietheaterkringen. En toch, Edward Gordon Craig, hè, ondanks die grote historische bagage, heeft in de praktijk eigenlijk maar heel weinig gedaan. Hij heeft maar één theatervoorstelling gemaakt, die ook grandioos was mislukt. Zijn acteurs zijn gillend weggelopen. Opnieuw, ze vonden het niet zo fijn om volledig als marionet behandeld te worden. En hij heeft eigenlijk alleen ja, zijn ideeën kunnen vertellen in een boekje en een tijdschrift dat hij zelf heeft uitgegeven. Zijn zus daarentegen, Edith Craig, was een ongelooflijk succesvolle regisseur die meerdere voorstellingen heeft gemaakt, waaronder één voorstelling, een ja, feministisch werk, dat meer dan 30 jaar heeft gespeeld in bijna alle Europese landen. Dat dus waanzinnig populair was. Het was een soort van parade van alle belangrijke historische vrouwen en het ja, toonde echt aan hoe belangrijk vrouwen zijn geweest in de kunstgeschiedenis, in de politiek, in de cultuur enzovoort. Zij heeft ook nog een theatertijdschrift uitgegeven. Ze heeft kostuums ontworpen. Ze was een heel activistische suffragette die ook heel succesvol heeft gepleit voor het stemrecht voor vrouwen in Engeland. En toch is zij volledig verdwenen, geveegd onder het tapijt van de geschiedenis.
1: Ja, dus hij was eigenlijk de broer van.
2: Ja.
1: En nu denken we dat zij de zus van, wordt zij beschreven als de
2: zus. Ik hoop het. Het probleem is ook, zoals dat dan zo vaak gaat, omdat haar werk ja, als minder relevant werd gezien, is heel veel van haar werk, heel veel van haar werkdocumenten, haar klakjes, zijn gewoon verbrand geworden, zijn vernietigd geworden. Terwijl al zijn documenten bewaard zijn gebleven, in archieven tentoongesteld zijn, in musea en dergelijke meer. Ja. Dus er gebeurt nu wel heel veel onderzoek naar haar, maar dat is ook maar met zeer beperkt archiefmateriaal.
1: Ja, ja, dat is het weer. Het stuk om heel kwaad van te worden is hoeveel is er verloren gegaan en zullen we nooit meer weten. Anke, wat onthoud jij van wat we wel kunnen doen en hoe we daar aan kunnen bijdragen. Heb jij zoiets van, ik ben wel ook mee strijdvaardig om hier mee mijn een podcast over maken?
0: Ja, wel, ik denk erover blijven praten en die namen wel noemen. En niet vergeten dat dat onze geschiedenis is. Ik denk, ja, praten, verhalen vertellen. Eigenlijk waar het allemaal begon, wat er altijd al was, wat er altijd al geweest is en nog altijd is, vertellen. Ik denk dat dat iets is wat we wel kunnen doen.
1: Zeker. Ja. Edith, ik zie jou knikken. Jij bent het er zeker mee eens.
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ik denk, dat is de kracht van verhalen. Zelfs als we het niet weten, kunnen we het wel gaan verzinnen, verbeelden, mogelijke routes uitstippelen tezamen.
1: Ja, want dat wordt ook wel gezegd in de podcast. Hè, als we dan kleine stukjes weten, dat er wel een stroming is die zegt, ja, ga dan naar roddels kijken of verzin de rest. Wel met een soort argumentatie of soort gefundeerd, niet gewoon iets verzinnen.
2: Nee.
1: Om het wel toch ook te laten hangen. Want soms hoor je zo'n naam en dan denk je, ja, die heeft één toneelstuk en we weten niet waar dat over gaat. Mm. Dat is soms moeilijk te onthouden natuurlijk. Mm. Omdat er nog geen Hollywoodfilms zijn. Dat is dan de volgende stap.
0: Ja. Dat vond ik ook fascinerend trouwens. Want dat is inderdaad iets wat je vertelde, Edith. Dat er inderdaad historici zijn die dat pleiten voor, kom aan, beter roddelen dan verzwijgen.
2: Kijk. Ja, het is ook niet toevallig dat dat queer historici zijn die zeggen, kijk, als je kijkt naar het archief, zou je denken dat homoseksuele relaties nooit hebben plaatsgevonden. Omdat dat vaak niet out in the open was. Maar zij zeggen dan, als je naar bepaalde brieven gaat kijken en tussen de lijnen leest en een beetje gaat roddelen, kom je al gauw tot de constatatie, ja, dit waren gewoon twee smoorverliefde mensen.
1: Mm.
2: Dus we moeten gaan kijken naar wat er niet verteld wordt in de gangbare verhalen om een ander soort verhaal te ontwarren.
1: Ja, wat er tussen de lijnen staat.
2: Exact.
1: Ja, of Anke, je kan er altijd gewoon nog podcasts over maken.
0: Ja, al wel. Ik heb superlange gesprekken gehad met Edith en heel veel gesprekken. En ik ben zoveel dingen te weten gekomen, zoveel dat die nooit in dit ene seizoen terecht zijn kunnen komen. Dus ik verlang echt naar nog een tweede seizoen en misschien nog wel veel meer, omdat er nog zoveel te vertellen is en nog zoveel niet aan bod is kunnen komen, wat wel weer kei bepalend is geweest voor de theatergeschiedenis en dus ook voor de dag van vandaag.
1: Ja, en dan is er natuurlijk nood ook aan financiering en aan organisaties die daarmee zich onderzetten. Want daar gaat het ook over met Els Zottermans en Anne-Laure van de Putten. Dat veel organisaties nu zeggen, ja, die diversiteit, dat hebben we nu gehad. En dat vrouwen dingen in vrouwenfestivals wordt gestopt. Dan moeten we daar allemaal vanaf. En dan kunnen we verder. Zoiets?
0: Klopt, helemaal. Dus kom maar op met die financiering. Dan vertellen wij nog heel veel verhalen.
1: Voilà. Kijk, dat is de essentie. En dus beginnen bij de podcast is een zeer goed idee. Dan heb je al een begin. Mainstream staat op alle podcastplatformen. Je kan het overal vinden. Drie hele goede afleveringen van Anke van Meer en Edith Cassiers. Dank jullie wel om hier te zijn.
0: Graag gedaan.

0: Andere afleveringen van Voorproevers kan je vinden op VRT Max. Bijvoorbeeld over theater hebben we al gemaakt. Of over een andere podcast van Anke van Meer. Over Nest. Een podcast over pleegzorg. En ook daarover hadden we het al een keer in Voorproevers.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Je informeren voor je gaat renoveren?
4: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
3: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
4: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
3: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
5: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een herfstfietstocht gepland? Top! Fietsen op de fietsendrager en wegwezen. Maar zorg wel dat je je fietsen veilig vervoert. Let op het gewicht, want elektrische fietsen wegen al snel 25 kilo. En zo zit je al gauw aan de maximale belasting van je trekhaak of dakdragers. Voel ook of alles goed vastzit. Kijk bij elke stop de spanbandjes en bevestigingen na en trek ze indien nodig vaster aan. Valt je fiets toch van de drager? Dan dekt de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto wel de schade aan de andere weggebruikers, maar niet de schade aan jouw fiets. Dus even checken. Zo kan je in alle vertrouwen de weg en het fietspad op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
8: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
9: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paparazzen!
10: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
11: Straks is er Wonderland en daarin hoor je de nieuwe U2, een nieuwe single, jawel. En verder nieuwe muziek van Beck en van Kevin Morby. En Pauline Rondeau komt langs, dan hebben we het over de nieuwe Catwalk. Tot zo.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Door de aanhoudende droogte gelden er nu al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op Vlaamse kanalen en rivieren. Die maatregelen zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis bijvoorbeeld op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Operationeel directeur van de haven Peter van Paris.
14: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
0: In Herentals, in de provincie Antwerpen, is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat, is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze zou worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN, Politico en MS Now hebben opnieuw toegang tot het Witte Huis in Washington. De Amerikaanse president Trump had de perskaarten van de drie nieuwszenders voor het Witte Huis vorige week ingetrokken, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. Een rechter oordeelde gisteren dat die beslissing niet wettig was en dat de journalisten meteen opnieuw toegang tot het Witte Huis moesten krijgen, tot de zaak grondiger was onderzocht. Vanochtend werd de journalisten de toegang nog altijd verboden en toen zijn ze opnieuw naar de rechtbank gestapt. Het Witte Huis heeft nu laten weten dat ze weer binnen mogen. Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse autoriteit, heeft tijdens een toespraak op de algemene vergadering van de VN de internationale gemeenschap opgeroepen om het Palestijnse volk beter te beschermen. Hij vraagt om harder op te treden tegen Israël. De speech was op voorhand opgenomen, want Abbas heeft voor het tweede jaar op rij geen visum gekregen van de VS om naar de VN in New York te komen. Straks komt in New York ook nog de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het woord. Tijdens de speech van Abbas was de Israëlische delegatie niet aanwezig in de zaal. Op het WK wielrennen in Canada hebben de belofte vrouwen zo pas hun wedstrijd gereden. En Christophe Van de Goor in Montreal heeft ons land opnieuw een medaille binnengehaald.
15: Ja, de vijfde in totaal, Peggy, na vier Belgische in het tijdrijden. Brons nu voor Fleur Moors, al had er wel meer in gezeten. Want op twee ronden van het einde zat Moors, die we ook kennen vanuit het veldrijden, in de goede ontsnapping met twee andere rensters, die nadien voor het goud hebben gesprint. Maar de Limburgse moest haar Slovaakse en Canadese kompanen bergop laten gaan in de voorlaatste ronde. De Slovaakse Gladonova, die bij Visma rijdt, versloeg dan de Canadese thuisrenster Holmgren voor de wereldtitel. En Fleur Moors, ja, zij vond nadien nog haar tweede adem en pakte dan die bronzen medaille. Lore de Schepper eindigde als zesde. Collectief een goede prestatie van de Belgische belofte rensters. En Peggy, vanavond kan er nog een Belgische medaille bijkomen, want Vic de Smet is een van de topfavorieten bij de junioren.
0: Dankjewel voor je verslag, Christophe. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. En ook het weekend blijft erg zacht met regelmatig zon. Meer op vrtnieuws.be.
16: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
17: Radio 1.

0: Music, fashion, film, dat is de wereld van de blikken en de flitsen. De wereld ook van Charlie XCX.
1: Wonderland.
0: Het is geen kwestie van wanneer het gaat gebeuren. Het gaat erom waar het gebeurt. Dit is Chloe Kisha.

0: De beste manier om je voor te bereiden op een hittegolfzomer is regelmatig de sauna in te gaan. Deze Jessie Ware, die weet dat. Op de buitenring rond Brussel, ruim een half uur extra nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Daar is de rijweg wel vrijgemaakt.
1: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
0: Wonderland. Met straks de nieuwe U2. Met nieuwe dingen ook van Kevin Morby en van Catbuck. Dit is Bianca Steck. She

Hij is de zanger en drummer bij Duran Jones and the Indications. En de man heeft al 2 albums uit met zijn eigen songs. Aaron Fraser en zijn nieuwe solo song Paint the Picture. Morgen zitten deze heren in Live bij Aiko. Mario Gosens en Ruben Blok. Morgen met de nieuwe songs van Triggerfinger. One.

0: En meestal horen we Amerikaans-Engels bij dit soort beats. Dit was Noord-Iers-Engels, The Irish Goodbye van Kneecap. De 7e november staan de drie uit Belfast in Vorst Nationaal. Dit was Kneecap featuring Kay Tempest.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: Catbug, het muzikale project van Pauline Rondou, is bekend van zijn bijzonder intimistische liedjes. Vaak gaan die over vogels en over de natuur. En morgen, precies 2 jaar na het vorige album Musje Meesje, verschijnt haar nieuwe album met als titel dit keer Was ons kwijt in mei. Het album is dit keer een persoonlijk muzikaal verslag van het einde van een relatie.
3: Bij de nieuwe liedjes was de noodzaak heel groot en zijn de nummers eigenlijk in een periode van een aantal maanden ontstaan. Omdat er zoveel was gebeurd dat ik gewoon moest beginnen schrijven.
0: Is dat in een heel heftige periode qua relatie met je vriend? Die was eigenlijk aan het uitdoven.
3: Ja, dat was best pittig. Ik was al een aantal jaren samen met mijn ex nu. En totaal onverwachts ben ik verliefd geworden op iemand anders. Ik was daar niet naar op zoek, maar dat is gewoon gebeurd. En dat gevoel was zo intens dat ik na een week heb besloten om mijn relatie op te blazen en voor die ander te kiezen. Dus dat was zeer pittig, omdat ik dan in het diepe moest springen en niet wist wat er zou komen.
0: Wie een passage in Belpop hoorde in april bij Floris, die weet misschien nog dat Pauline Rondou een koppel is geworden met Gaëtan van de Woude van Isbels. Samen vormen zij de band When Heaven Met Earth. Maar voor haar eigen project Catbug, dat is al één groot verschil, zingt ze in het Nederlands. Is dat handiger voor haar? Is dat directer?
3: Ja, Engels zal toch altijd niet mijn moedertaal zijn. En ja, ik vind het heel, heel fijn eigenlijk om zo te kunnen knutselen met woorden. En ja, met het Nederlands is dat veel makkelijker, omdat ik die taal goed ken. Zingen in het Engels is nog steeds heel fijn, maar ik merk meer en meer dat het Nederlands, dat ik het daarin moet blijven zoeken. Ik weet ook niet zo goed waarom.
2: Mijn

0: zoete, lieflijke zang van Pauline Rondeau bij Catbug. Ze zingt over een meisje op een boerenpaard. Net zoals ze op de vorige Catbug in alle geuren en kleuren over bloemen zong. Maar dit keer gaat het dus over belangrijker, nu ja, over dingen die wat persoonlijker zijn voor haar.
1: Het gaat over dingen die niet overeenkomen in relaties. Dus als de een kinderwens heeft en de ander niet, ja, dan zit je wel met iets heel belangrijks dat op termijn misschien een stokje tussen de deur gaat steken. En bij ons was dat niet iets dat dagelijks werd besproken, maar ik voelde dat wel. Hij wou kinderen en bij mij is dat altijd zoiets geweest dat ik het niet wist. En ik voelde de noodzaak om mij niet te verstoppen achter verbloemende woorden, maar het gewoon eens uit te spreken, omdat ik het zo duidelijk voelde dat dat een van de dingen was die moeilijk waren aan de relatie.
0: Wat de muziek aangaat, werkt Catbug nog altijd met dezelfde vaste partner, met Aiko de Vriend. Hij is haar producer en opnameschef en live ook de one-man band van Catbug.
1: Ja, dus ik werk al een hele tijd samen met Aiko de Vriend. Hij speelt ook piano en dwarsfluit op de plaat. Maar ja, ondertussen neemt hij ook altijd de productie op zich en het opnemen. En hij is degene met wie ik alles bespreek als het op Catbug neerkomt. En ja, dat is een heel fijne samenwerking. Deze keer hebben we voor een iets ander soort instrumentarium gekozen. Op de vorige plaatjes was het vooral dwarsfluit, piano, bas. En nu komt er ook dingen bij zoals strijkers, ook kankles. Dat is een soort van Litouwse harp. Wat zit er nog bij? Ja, bugel.
0: De kankles, een Litouwse citer van Indre Jurgelevičiūtė. We kennen haar van haar werk bij Merope. En voor een paar nummers hoor ik ook Gaëtan van de Woude op de bugel. En verder ook harp en strijkers. Dat is de nieuwere, ruimere line-up van Catbug.

0: Ja, we horen de vogels nog altijd fluiten en fladderen en we horen het komen en gaan van de seizoenen. Maar het gaat op deze nieuwe catbook ook over een relatiebreuk en wat dat doet met een mens.
1: Ja, ik voelde toen ik zo midden in die woelige periode zat, dat ik moest schrijven. En ja, elk nummer gaat eigenlijk over zo een bepaald moment in het afscheid nemen van die vorige relatie. En bij Vlieger in de Wolken gaat het over het moment dat ik naar mijn lief toestap en besluit om te vertellen dat ik niet meer voort wil met hem. En ja, je kan het wel inbeelden, dat was echt een vreselijk gesprek. Hij had dat niet zien aankomen. En hij heeft mij ook gewoon laten gaan, zoals ik het zing. Dat is heel mooi van hem dat hij dat heeft gedaan. Maar dat was heel, heel pittig.
0: Pauline Rondeau van Catbug. Dit is Vlieger in de Wolken.

0: vlieger in de wolken. Een lied over dat laatste gesprek met haar ex. Vooraleer Paulien volop in haar nieuwe relatie kon stappen. De nieuwe Catbuck was ons kwijt in mei, is morgen uit. En live speelt Catbuck op 7 oktober een concert in de Botaniek in Brussel. En op 25 november in Trix in Antwerpen. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Vilvoorde en Jette. Door werkzaamheden is er vannacht hinder op het knooppunt Brugge. Op de E40 van Brussel naar de kust worden om 8 uur deze aansluitingen afgesloten, die met de E403 richting Kortrijk en de lus met de N31 naar Brugge. Je moet doorrijden tot aan de afrit Loppem en daar rechtsomkeer maken. Nog door werkzaamheden gaat op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel dicht vanaf 8 uur vanavond. Je moet omrijden via de brug.
1: Wonderland.

Kid, de nieuwste van Dive. De vier Amerikanen staan in november op Sonic City in Kortrijk. En Kazaya en de nieuwe single Force Field. Over een paar weken verschijnt haar nieuwe album Home Frequencies. En daarmee gaat ze ook toeren langs Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen. Kevin Morby heeft een achtste album uit, Little Wide Open. Dit is de nieuwe single PBJ. Kevin Morby.

0: BBJ, de nieuwe Kevin Morby en de classic Rock Bottom Move. Dat was Noah Melis, bekend van onder meer Borokov Borokov met zijn band Shy Dog. En zometeen ligt hier de nieuwe U2 klaar. Echt waar.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ga hem hier alsjeblieft
2: schieten. Emma?
1: Thijs. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
0: Dit is Silencio, de gloednieuwe U2.

Silencio, de nieuwe U2, klokt af op 2.32, het soort chrono van Ray Davies en de Kings een halve eeuw geleden. De nieuwe U2 hier in première in Wonderland en op 13 november verschijnt het full album Carnaval de Luz. Dit is niet bij The War on Drugs, vorige week was het onze Vox-tip en voilà, zaterdag is hij binnengekomen bij Hannelore op nummer 19. Who's that? The War on Drugs.

stevige binnenkomer in de Vox-lijst van vorig weekend. Who's That? De nieuwe van The War on Drugs. Het is de nummer 19 in Vox.

0: Leven op repeat bij de Brusselse Camille MB. Straks krijg je het nieuws van 8. En dan hier in Wonderland nieuwe tracks van Denzel Curry en Joy Crooks. En een track uit het nieuwe album van Beck.
1: In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: The Street Fighter, The Evil Dead, All Joy and Dead Man. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom van 404 en Filmfest Gent.
3: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
2: Vanaf 26 september in en uit de Vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Nou, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De douane heeft vandaag ruim 2 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen, dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het gaat al om de derde grote drugsvangst in de haven deze week. Ze zaten verstopt in een lading bananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. In de Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom ze afgelopen nacht in de cel zat is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
12: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
11: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran is geschrapt, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. En apolitiek blijven tegenover genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. En dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran, die zegt liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille behaald in de wegwedstrijd bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest dan bergop lossen. Het goud gaat naar de Slovaakse Gladonova voor de Canadese Holmgren die het zilver pakt. Die twee waren beter, zegt Fleur Moors.
13: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ik was natuurlijk met twee klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
11: Vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E17 van Gent naar Antwerpen is de rechterrijstrook dicht door een ongeval in Destelbergen. Door werkzaamheden is er vannacht hinder mogelijk op het knooppunt Brugge op de E40 van Brussel naar de kust. Gaan de volgende aansluitingen dicht. Die met de E403 richting Kortrijk en de lus met de N31 naar Brugge. Je moet doorrijden tot aan de afrit Lophem en daar rechtsomkeer maken. En nog voor werkzaamheden gaat op de A12 van Antwerpen naar Brussel de Ruppeltunnel dicht tot 6 uur ter hoogte van Boom. Je moet omrijden via de brug.
2: Radio 1. Wonderland.
9: Met Michael Robberecht.
0: En met straks nieuwe tracks van Joy Crooks en Queens of the Stone Age.

Nate Amos en zijn band This Is Lorelei en Billy Come Back. Een track op zijn nieuwe album The Singer In My Band. In februari staat hij met zijn band in de Botaniek in Brussel. This Is Lorelei. Dit is nieuw bij Fontaines DC.

All I Did Was Dream of You. De Brits-Filipijnse Biba Doobie. Hier samen met de Amerikaanse band The Marías. Nog 21 dagen en dan verschijnt Dopamine Chamber, de nieuwe Fontaines DC. En nog 25 dagen later en dan staan de Fontaines in de AFAS Dome in Antwerpen. Dit is nieuw bij Queens of the Stone Age.

0: Where the God Girls At. Het zou zo uit de 70s kunnen komen van bij Syd Barrett of Led Zeppelin. Queens of the Stone Age. En helemaal uit de 70s, dat was ook precies het commentaar dat Beck kreeg toen hij zijn meest rustige albums maakte. Sea Change of Mutations. Als je het aan de artiest zelf zou vragen om zijn nieuwe album te beschrijven...
1: I would describe my album Ride Lonesome in 5 words. Slow motion, twilight, Mojave, acoustic, a trance of sound and emotion. You got to ride
0: lonesome. Slow motion, schemering, Mojave, akoestisch en een trance van klank en emotie. Met deze 5 termen omschrijft Beck... zelf zijn nieuwe album Ride Lonesome, ons album van de week. Het album sluit stilistisch en muzikaal bijzonder aan op Beck's albums uit het verleden. Morning Face, Mutations en Sea Change. Albums waarmee Beck letterlijk en figuurlijk gas terugnam. En daarmee een heel nieuw, misschien wel iets ouder publiek bereikte. Zijn oude liveband uit de 90s rond hem, Smokey Harmel aan de gitaar, Joey Waronker drums, Roger Manning keyboards, min of meer dezelfde banden als op die andere trage, intieme backalbums, Morning Face en Sea Change. En opnieuw Nigel Godrich voor een glasheldere productie en opname. Dit is Beck and Bleed.

De Amerikaanse Indigo Spark en The Story of the Whale. De breekbare, verstilde wereld van Matthijs Bertel. Zijn nieuwe project heet Nauska en brengt in december een paar live shows met heel bijzondere klankweergaven trouwens, met zijn zogenaamde immersive sound en met 360 graden videobeelden. Nauska. Vraag me niet wat dit is, maar één ding is zeker, we zijn niet verliefd. Dit is Painkiller, duidelijke taal, bij Joy.

The Painkiller eerst bij Denzel Curry en Joy Crooks. Een half plak. Dat is Fries voor Zoek je plek. De Friese Maite, een van de 3 voor 12 talenten, op haar EP Tijd wordt mijn friend. Ja, ons Fries is niet wat het moet zijn, maar het betekent zoiets als Tijd wordt mijn vriend. Zo gaat haar EP heten, die van Maite. Het Fries van Maite, dat willen we nog enigszins volgen. Al was het via bepaalde woorden. Het Indonesisch van Dee Marlowe's daarentegen. Dit is de titelsong en de nieuwste single uit het tweede album van een trio uit Surabaya, Indonesië. Natasha Shanturi en haar trio Dee Marlowe's.

The Hotel Malibu, de nieuwe D. Marlowe's en Bleak. Het gitaartrio rond Patrick Steenaert, Kameel, op zijn derde album van einde vorig jaar, Variomatic. Bleak, Kameel met de stem en de zang van Rudy Trouvé. Eenvoud en kwetsbaarheid zijn geen zwakte, maar wel een sterkte. Dat zijn de termen van deze zangeres op haar biografie op Spotify. Chasing Chaos, dit is Wavery.

0: Who the fuck is Sorry? Dat is kort en krachtig de info bij deze band uit Noord-London. Sorry, Tom will smack your ass.
1: Wonderland.
0: Dit is Tuvalu, de Zweedse van de bloemen, de fleur. Dat duet samen met Stromae. Dit is een albumtrack op haar derde album, Estrus. En dat betekent zoveel als bronstigheid. De Zweedse Tuvalu.

Lucky Again. De Zweedse Lykke Li, al volle 15 jaar na die internationale hit van haar I Follow Rivers. Lucky Again, een track op een album van het voorjaar, die After Party. De 9e november staat die nieuwere Zweedse met haar intense electropop in de Roma in Antwerpen, Tuvalu. Dat wordt een bijzonder moment wanneer ze haar duet met Stromae live gaat brengen hier in Antwerpen. Fred Gata bekijkt zichzelf in de spiegel. Wij luisteren mee.

Antwerpse band Noonzy en de derde single uit het nieuwe album Plan Is Bad. Dat album komt eraan volgende week. En op 23 oktober stelt de band van Arnoud Stokbroeks het album voor aan het publiek van de AB in Brussel. Straks is er Belpop met Blue Eye en Siska en met classics van Soulwax en Clément Peres. Dit is nog Ibibio Sound Machine.

0: Love bij Bibio Sound Machine. Zometeen krijg je de nieuwsupdate van 9. En dan is er Belpop met Blue Eye en Siska Siska. En met classics van onder meer Soulwax. Fijne avond nog.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Peter de Kroebele, jij hebt geluisterd. Wat heeft hij gezegd?
4: Wel, het was heel opvallend, vooral dat even vermelden, dat in het begin, toen Netanyahu klaar stond, heel wat delegaties de vergadering verlieten. En hij noemde hen dan allemaal morele lafaards. En Netanyahu haalde uit naar verschillende landen. Heeft ook gezegd dat heel wat landen miljarden hebben gespendeerd om leugens te verspreiden over Israël. Ook, we hebben geen betere partner dan Donald Trump. Ik dank hem, zei Netanyahu. Maar toch vooral over de vermeende genocide in Gaza, straffe taal. Want Israël heeft zelfs de genocide voorkomen, zei Netanyahu. En het is de grootste leugen van de eeuw.
5: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
4: Geen genocide aan de gang in Gaza dus. En alle Joden ter wereld moeten opstaan en trots zijn, zei Netanyahu. Een beetje een voorspelbaar discours vol ontkenningen en verdedigingen. En ook aanvallen op zowat iedereen, behalve de VS.
3: Dank je, Peter. In Roeselare is de vrouw van een dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed en de vrouw van 61 die voor het raam stond werd gered door de brandweer. Kort daarna werd de vrouw opgepakt en na verhoor is ze aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
6: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
3: En op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe van der Goor, hoe verloopt de koers?
7: Wel, nog 75 kilometer. Een Belg, Sander Willems, rijdt voorop samen met een Noor en een Fransman. En dat trio heeft een anderhalf minuut voorsprong op het peloton. Vic de Smet, dat is de kopman van de Belgen. Eerder al deze week zilver in het tijdrijden. Die had vroeg in de koers een lekke band. Maar de Smet zit heel alert vooraan in het peloton. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Montreal. Geen wolkje te bespeuren aan de hemel. Een graad of 22. En daar straks toch nog even zeggen, was er al brons voor Fleur Moors bij de belofte vrouwen. En straks misschien een zesde medaille. Want Vic de Smet geldt hier bij de junioren als een van de favorieten.
3: En dank je, Christophe. Het weer vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en erg zacht dan tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.

הבא. שכשי, שכשי לבותי, שכשי לפייתי.

0: begint bij luisteren.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft omstreden Israëlse premier Benjamin Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn speech die opmerkelijk begon.
2: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
3: Moral cowards.
2: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
3: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
2: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
1: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma is geschrapt van zanger Ed Sheeran, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. Apolitiek blijven tegenover een genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran. Die zei liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand haar aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door het brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt. Na verhoor is ze ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe Van de Goor, liggen de Belgen op koers voor een medaille?
4: Jazeker, want één Belg, Sander Willems, die rijdt voorop samen met een Fransman en een Noor nog altijd. Dat trio heeft een voorsprong van een goede minuut op 10 achtervolgers. Daarbij zit de Spanjaard Benjamin Noval. Waarom noemen we die? Omdat die jongen nog maar 17 is. Maar die wordt volgend jaar al prof bij Ineos. Dat zegt voldoende, hè? Een sterke pion dus in de achtervolging. En Vic de Smet, de kopman van de Belgen, wel, die geeft voorlopig niet thuis. Zit een beetje gevangen. Nog 35 kilometer, Brecht. En dan weten we wie halleluja mag roepen. Naar analogie met Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish heeft gewond.
1: Dank je, Christophe. Eerder vandaag veroverde Fleur Moors brons bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest lossen bergop. De andere 2 waren beter, zegt ze.
5: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel, maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners en derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
1: Het weer nog vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. En het weekend nog een graadje warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Zandman.
6: Met Joris Vergeijlen.
7: Goedenavond en welkom bij Zandman. Net in de week dat saxofonist John Coltrane 100 jaar zou zijn geworden, duiken we hier in Zandman ook in de jazz. Geen Coltrane vanavond, wel een portret van een andere jazzgrootheid. Misschien wel de allerbekendste naam uit de jazz, trompetist Miles Davis. 9 afleveringen lang belicht collega Lee Steppe andere facetten van die briljante muzikant in Miles, badass en jazz-icoon.
8: My father's rich, my mom is good looking.
9: Don't play the butternose.
8: You know what I mean?
9: What does that mean?
10: Miles.
9: badass en jazz-icoon.
8: I never suffer.
9: Met Lies Steppen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast. En samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. 1 woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
10: Allemaal naar boerfout.
11: Ja, sorry. Ik kan ook terug naar huis gaan als je wilt.
10: Graag.
11: Yay, zo leuk, zo gezellig hier.
10: Hallo.
12: Voor jou alles oké, Guy?
10: Ik zal even een testje doen. Welkom bij Miles. Allemaal naar boerfout.
11: Ja, sorry. Ik kan ook terug naar huis gaan als je wilt.
10: Graag.
11: Yay, zo leuk, zo gezellig hier.
10: Hallo.
12: Voor jou alles oké, Guy?
10: Ik zal even een testje doen. Welkom bij Miles. Ah, Lies, je bent er ook, zo leuk.

0: Sarah, dat is al een poosje geleden. We komen elkaar ook wel regelmatig tegen op allerlei podia. Hè. En de band die heet gewoon kortweg Naboe. En jullie spelen veel concerten, dus je bent eigenlijk wel goed bezig, hè, zoals dat heet. Mag ik dat zeggen?
1: Ik doe mijn best, ja.
0: Als ik jou moet voorstellen, klopt dat zo'n beetje?
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Ja, en dagie Peters.
2: Dag Liesteppe.
0: Heel fijn dat je meedoet. Dat is een heel vertrouwd gevoel voor mij. Dat doet deugd. Een leven vol muziek en platen verzamelen. Ja, in Miles mag je dat allemaal meebrengen en ons zo door het leven en de muziek van Miles loodsen. Zullen we het vandaag een beetje zien als onze pilot? Zo een soort van smaakmaker, kennismaking met Miles om goesting te krijgen eigenlijk om de hele reeks te beluisteren. In het beste geval, wat denk je?
2: Graag. Ik denk dat dat een heel goed idee is, ja.
0: Ja. Naboe, er zijn weinig muzikanten in de jazz waarbij je aan de voornaam genoeg hebt. En Miles is zo iemand, hè. Zou jij in één of twee zinnen kunnen zeggen wat dat voor jou betekent?
1: Wat Miles voor mij betekent, of wat ik denk dat Miles vooral tot mij toegekomen is, is een muzikant, een trompetist, waarvan je aan de lippen hangt bij elke noot dat hij speelt, een ruig leven heeft gehad. En ongelooflijk veel nieuwe dingen ons heeft toegegeven als in ongelooflijke muziek en
0: de zinnen zijn ook
1: steeds
0: ook.
1: Gekker.
0: De twee zinnen
1: kom bedenken, sorry. Moeilijk om dat in twee zinnen te plaatsen.
0: Er valt veel te zeggen over Miles.
1: Inderdaad.
0: Daarom gaan we er gewoon 9 afleveringen op losgaan. Hè. Hij speelde trompet, maar eigenlijk wilde zijn mama liever dat hij viool was beginnen spelen, maar hij kreeg uiteindelijk een trompet van zijn papa. Jij speelt trombone, Naboe. Ligt dat eigenlijk dicht bij elkaar? Of heb jij zelf iets met trompet of zo?
1: Ja, ik wou heel graag trombone gaan spelen. En in de muziekschool toen moest je een jaar noten leren gaan volgen. En pas in het tweede jaar mocht je instrument kiezen. Dus ik heb in die tussentijd van een bevriende trompetist van mijn mama elke woensdag dan eerst trompetles gekregen. Bij gebrek aan die trombone. Ik ben dan niet daarvoor gevallen. Maar dat ligt zeker dicht bij elkaar. Als in de manier hoe dat je daarop speelt. Wat op een saxofoon helemaal anders is met het reed. Je hebt alle twee hetzelfde soort mondstuk. Zoals een tuba of een horen.
0: Kan je dan ook trompet spelen?
1: Ik kan een heel klein beetje trompet spelen, maar absoluut niet zoals ik trombone wil kunnen spelen. Dus, heel gebrekkig trompet kan ik spelen.
0: Ja. En kun je dat uitleggen? Ze zeggen dat wel eens embouchure, dat dat heel belangrijk is bij trompet. Dat is de manier waarop je dan je lippen tegen het instrument zet.
1: Ja, dus je embouchure is inderdaad je lippen die je trilt. En dat moet je dan tegen die trompet aanzetten. Of tegen die trombone in mijn geval. Tegen het mondstuk. Dus ik kan dat wel eens even voordoen. Mensen hebben zo vaak, als je zo eens moet zuchten, zo dat gevoel. Maar als je dan wat meer druk daarop zet, dan krijg je zo dat busgehalte daarin. En dat is hoe harder dat je lippen opspant, hoe hoger de noten, hoe lager. En dat was zaliger aan trombone na die trompet, dat ik daar veel lager en veel minder druk op moest zetten dan bijvoorbeeld bij een trompet.
0: Zo'n beetje, let it all hang out.
1: Exact. Zo voelde dat toen dan, ja.
0: Oké, en kun jij iets zeggen over hoe Miles speelde? Springt hij er eigenlijk uit? Klinkt hij anders?
1: Ja, ik denk dat Miles was iemand die heeft sowieso een heel helder geluid. Als je hem hoort, herkent je hem ook meteen. Ook al is dat in de jaren daarna met die effecten en zo zeker op het einde nog wel wat veranderd. Maar je herkent hem meteen aan zijn klank alleen al. Het is een helder geluid. Je hebt ook trompetisten, ik denk aan Ambrose uit Missouri, die heel warm gaan klinken of zo. En dat heeft hij net iets minder. Maar het is ook niet super schel lead-trompet vibe, zoals een Dizzy Gillespie of zo. Dat zit er zeker ook niet in. En ja, er is ook natuurlijk de Miles mute, de Harmon mute, die hij heel vaak heeft gebruikt. Een mute die je dus in je trompet steekt.
0: Een soort demper. Eigenlijk.
1: Een soort demper. En die mute of die demper heeft een speciale klank, waardoor dat echt een Miles-klank is geworden. Dus zo klinkt Miles.
0: En het gaat dan ook niet eigenlijk alleen over de noten die hij speelt, maar ook soms de stilte tussen de noten of zo gedoseerd dat hij het allemaal aanpakt. Hè?
1: Ja, ik denk van wel. Ik denk dat Miles iemand is die heel bewust noten koos. En misschien iets minder snel en veel doet. Maar dat daar dan wel ook door die bewustheid of zo zitten die stiltes daarin die dan weer de klank die erna komt extra mooi maken of zo. Zoals ik zei daarnet, van, je hangt echt aan zijn lippen. Er zijn voorstellingen dat je mensen echt ziet wachten tot de volgende noot die gaat komen en dat dat echt een soort van extase moment is als die noot er dan uiteindelijk is. Dus die stiltes die zijn er ook echt om die spanning op te bouwen om dan los te laten.
0: Ja, en die toon die hij zo maakte, daar was hij zelf ook wel echt mee bezig.
3: If you don't have a sound, you can't play these different songs. When I play Rubber Band, when I play that

0: do short phrases, but if you don't have no sound, you can't do that. Because different numbers have a style in the number that you have to play. I mean, you can't take time after time and say, like that, you know. But you have to have a tone, like me. I have to have a nice round tone so I can bend it, you know, slur it, staccato.
1: Nice round tone. En daarmee hebben we Myself OK Leven gehoord. Ja. Ik wil heel graag muziek laten horen. We gaan naar 22 april 1949. En Miles doet voor het eerst echt zijn eigen ding. En dat klinkt gewoon anders dan anders. Ook toen al. Hij wil weg van die nerveuze energie van de bebop. En hij stelt een band samen met ongewone instrumenten. Een grote groep ook. Ze zijn met 9. En dit gaat niet over snelle riedeltjes, maar wel over textuur. Het klinkt een beetje Europees en orkestraal. En ze laten het impressionistisch en weelderig klinken. En de compositie is van Gary Mulligan. Maar de solo van Miles die steelt hier helemaal de show. Thank you.

0: Dit maakte Miles al in 1949. En dat deden ze eigenlijk door samen rond te hangen in het appartement van Gil Evans. Dat was een soort van moederkloek voor veel muzikanten. En daaruit ontstond deze muziek eigenlijk. Ze kwamen daar samen, ze filosofeerden, ze droomden van iets nieuws. Maar Miles die wilde niet blijven dromen. Hij was ambitieus en hij ging ervoor. En zo geraakte die muziek uit dat appartement. Dus. En tromboniste Nabu Klaarhout is onze gast. Heel blij daarmee. Vond je dit mooi, Nabu?
1: Ja, ik vond het heel mooi. Ja, ja, tuurlijk, want er zitten ook wat lagere kopers tussen. En dat is echt wel helemaal mijn ding. Maar gezien inderdaad dat dat de eerste keer is na al die dat swing en die bebop waar hij helemaal is ingesprongen, dat hij echt een beetje naar die andere richting gaat. Hij had ook iets gezegd van, als je muziek wilt heruitvinden, moet je nieuwe dingen gaan maken of zo. En dat is echt wel helemaal wat hem daar gedaan heeft om echt een andere richting uit te gaan. Dus ja, heel blij mee.
0: Ja, met de hulp van die mother hen Gil Evans. Ja. Hè? En als u naar elke aflevering van Miles luistert, dan zal u ook Guy Peters een beetje beter leren kennen. Hij gaat vaak langskomen. Guy, ik heb jou al een jazzhead genoemd, dus jij gaat dit weten. Hè? Waarom was Miles Davis anders dan alle anderen?
2: Waar moet ik in godsnaam beginnen? Het was sowieso al een XL-persoonlijkheid. Het was een karakter, zoals ze zeggen, echt een figuur. Er was natuurlijk ook de sound, waar we het daarnet over hadden. Hij had een unieke, herkenbare sound. Maar als er iets is dat hem toch wel typeerde, een echt onderscheid van al die andere grote, dan is het wel de voortdurende vernieuwing.
0: Dat zei Nabu ook net. Hij wilde altijd iets anders. Altijd weer een nieuwe richting uit.
2: Het zat in zijn systeem. Hij wilde altijd iets nieuws doen. Hij wilde zichzelf niet herhalen. Het was niet omdat hij neerkeek op wat hij daarvoor deed, maar hij had zoiets van, dit heb ik al gedaan, what's next?
0: Ja, toch een beetje een soort van ADHD'er ook een beetje. Met een korte aandachtspanne.
2: Misschien wel. Ik denk dat hij sowieso weinig geduld had.
0: Ja.
2: Ook voor wat er rond hem gebeurde.
0: Dat is zacht uitgedrukt, denk ik. Ja. En hoe ging dat dan zo? Kan je daar een tijd op plakken? Deed hij om de 5 jaar iets anders of zo?
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Het is echt wel frappant om te zien dat hij eigenlijk om de 4, 5 jaar iets heel nieuws laat horen. Het is niet zo dat er van de ene minuut op de andere iets nieuws verschijnt. Er is meestal wel een aanloop en hij pikt wel dingen op. En zoals een David Bowie gaat hij op zoek naar wat er zo suddert onder het oppervlak.
0: Nu heb je mijn volle aandacht als je over David Bowie begint.
2: Maar het is wel heel opvallend dat het zo om de 4, 5 jaar gebeurt dat er zo'n nieuw kantelpunt komt. Ja.
0: Ja. En wat deed hij dan allemaal? We hebben daarnet die dingen gehoord die in dat appartement van Gil Evans tot stand kwamen.
2: Ja, ik ga het proberen heel kort samen te vatten in ongeveer 1 zin. Hij voert de jazz eigenlijk van de cool jazz naar de hardbop, naar de modale jazz van Kind of Blue. Hij is een van de eerste om jazz en klassiek op een echt, echt boeiende en zeer diepgaande manier samen te brengen. Hij gaat soms naar de vrijheid, hij vindt de elektrische jazz uit, hij gaat op het einde zelfs de hip-hop tour op. Dus die man, die er waren gewoon geen muren meer.
0: Ja, en hij deed vooral zijn goesting.
2: Volledig, volledig. Hij liet niemand bepalen wat hij deed.
0: Ja. Interessant. Ik denk dat we daar wel 9 afleveringen meer over kunnen vertellen. Nabu, kun jij daar je vinger op leggen? Wat heb jij van Miles geleerd? Als je dan toch zo'n instrument speelt dat verwant is met wat hij deed?
1: Ja, ik heb wel lang een soort van haat, is misschien een moeilijk woord, maar zo een haat-liefde-relatie gehad met Miles of zo. Omdat hij buiten het feit dat hij een ongelofelijke muzikant was, ook wel echt niet zo'n heel aangenaam mens was om rond te hangen, denk ik altijd.
0: Daar gaan we straks sowieso dieper op in, maar ik wil het eerst even hebben over die manier van spelen van Miles.
1: Ja, dus ik heb daar eerst moeite mee gehad, maar ik ben dan steeds meer gaan luisteren, vooral op het conservatorium naar hem, omdat ik dat mij ook wel opgedragen werd. En dan is er een nummer, All of You, dat ik moest spelen in de les. En dat ze me echt hadden aangeraden, weet je wat, je gaat nu gewoon eens een keer helemaal in die Miles Davis vibe kruipen door dit nummer helemaal te analyseren en mee te nemen.
0: Miles nadoen eigenlijk.
1: Miles nadoen, inderdaad. Ja. Maar dan vooral in de melodie, niet per se in de solo's of zo. Ook wel een beetje eens kijken wat hij daar doet.
0: Ja, er zo diep in kruipen.
1: Maar vooral echt die melodie moest ik zoveel mogelijk gaan spelen zoals hij dat deed.
0: En was er iets wat opviel dan?
1: Ja, die klank en die rust vooral. Ik denk dat als je hem hoort spelen, dan valt er zo precies alsof dat alle zorgen en problemen van het leven opeens wegvallen. Omdat je zo in die klank wordt gezogen.
0: Dat is een groot talent, hè? We hebben Miles nog nodig vandaag, denk ik.
1: Ja, dat denk ik zeker vast ook, ja. Maar dus die klank alleen al, dat is gewoon geweldig. En daar kun je wel echt naar gaan blijven zoeken. We hebben het daar net al even over sound gehad. Dat is wel echt iets waar je op zoek gaat in je instrument. Van oké, hoe kan ik die trombone zo laten klinken? Hoe klinkt dat voor mij? Want Miles klonk ook helemaal anders dan andere trompetisten. Dus die is ook echt gaan zoeken. Hoe klink ik of wat wil ik?
0: En kun je iets zeggen over... Je vertelt een soort van verhaal als muzikant, hoe hij zijn verhaal opbouwt.
1: Ja, ik zie improvisaties altijd een beetje als een speech die je geeft, waarin dan mensen moeten luisteren en je bouwt iets op en je legt iets terug neer, maar het einde is dan pas aan het einde van de speech, dus je creëert ook spanning.
0: Je gaat een beetje naar de clue.
1: Ja, en dat is een beetje wat hij ook doet. Je luistert echt naar het begin van wat dat hij zegt en je wilt het allerlaatste ook weten, want je weet nog niet wat er gaat komen en dat wordt steeds spannender en spannender en dan is die ontlading op het einde van zijn solo. Dus dat is echt wel iets wat Miles doet, die zinnen bouwen, die ruimte laten, die stiltes waar we het daarnet over hadden. En ook wel echt die sound. Ik denk inderdaad dat je heel prachtig en mooi kunt spelen, maar als dat niet klinkt, dan is het ook maar jammer. Dus ik denk dat dat een beetje is wat ik toch altijd wel mee heb genomen. Van oké, hoe kan ik hier een zin bouwen? Maar hoe kan ik hier ook met mijn klank iets ronds, iets moois maken?
0: En om dat te illustreren wilde je All of You laten horen.
1: All of You, omdat dat is een nummer is waar ik voor het eerst helemaal in Miles ben gedoken.

0: Naboo is mijn gast vandaag en zij koos All of You van Miles uit Round About Midnight. En dit brengt jou dan een beetje terug naar je studieperiode?
1: Ja, omdat ik daar dus voor het eerst echt helemaal in Miles' en spel ben gedoken en ben beginnen analyseren. Dus dat brengt mij helemaal terug naar Rotterdam, waar dat ik dan ben gaan studeren. En waar dat ik ook een leerkracht had die ook enorm bezig was met sound. Dat ik een hele les alleen maar de eerste 3 noten van een stuk mocht spelen, omdat die klank echt perfect moest zijn. Dat irriteerde mij enorm, die les, die maand, dat jaar.
0: Meestal, weerstand is meestal interessant.
1: Ja, achteraf. Achteraf. Maar dat was dus ook achteraf als ik dan naar Londen ging en als ik daar dan een totaal andere scholing of zo, als ik daar dan trombonisten hoorde spelen, dacht ik wel, oké, nu snap ik waarom dat mijn leerkracht daar ooit zoveel tijd in stak en tot vervelend toe voor mezelf. Maar ik ben wel heel blij dat hij dat gedaan heeft. En die klank en die sound, dat zat ook keihard bij Miles. Dus vandaar dat hij dat ook bovenbracht.
0: Ja, Naboo, Miles was niet alleen een muzikant en een bandleader, maar hij was ook een businessman.
1: Mm-hmm.
0: Is dat ook inspirerend? Ben je keihard als het over zaken gaat?
1: Ben ik keihard? Ja,
0: sta je op je strepen?
1: Ik sta wel op mijn strepen. Dus misschien zeggen andere mensen dat ik keihard ben. Maar ik vind mezelf
2: keihard. Ik vraag het aan jou.
1: Ik sta wel op mijn strepen. Ik denk dat we in een sector zitten waar ze u ook een beetje dwingen om dat te doen. Er wordt heel veel gewerkt. En dat staat niet altijd evenredig aan wat je er dan voor terugkrijgt of zo. Maar dat wist ik al van voor dat ik eraan begon. Dus ja, ik weet wel wat ik wil. Ik weet ook wel artistiek ook wel wat ik wil. Dus ja, ik heb bepaalde mensen waar ik wel echt durf gaan vragen van wat denken jullie en waar ik mij soms wel kan door laten beïnvloeden. Maar zeker niet door iedereen. Dus ja, het is misschien toch een harde tante dan.
0: Misschien ook wel fijn om even te vermelden, Miles was zwart, maar die kwam uit een rijke familie.
1: Ja.
0: Dat weet niet iedereen. Zijn papa was tandarts of tandheelkundige en hij groeide op een ranch met paarden in East St. Louis. Hij moest eigenlijk nooit iets voor het geld doen. Dat is ook wel een andere insteek dan veel andere muzikanten. Hij werd echt gesponsord in het begin, maar hij vond dan, als hij geld vroeg, dat hij het waard was. Gewoon, hij was een klein beetje hautain. Misschien komt dat ook wel van die achtergrond of zo.
1: Misschien wel, ja. Hoe ik het begreep, was hij ook de rijkste van de buurt. Dus ja, dat is inderdaad wel iets gek in zo'n tijd. Waar dat zwarte mensen en witte mensen heel apart werden gezet. Of totaal ander soort rechten hadden zelfs. Dan naar New York komen en daartussen een heleboel mensen die absoluut geen geld hebben en toch voor die muziek zijn kunnen gaan. Ik denk dat een grote shock was of zo. En misschien een heel klein beetje verwend was van thuis uit. Maar ik weet ook niet of dat slecht is, want ik denk dat we ook mogen vechten voor onze rechten als muzikant. Dus dat heeft hij zeker ook gedaan op alle vlakken. Als het gaat over het financiële, maar ook over het respect. Ook over het kleurverhaal. Ik denk dat hij op alle vlakken echt gevochten heeft voor zijn rechten en terecht, denk ik.
0: Ja, op dat moment had hij een aantal zware jaren gehad, maar hij komt dan terug. Hij maakt een soort van comeback op het Newport Festival in 1955. En soms wordt daarvan gezegd dat dat echt een soort van marketingcampagne van Miles was. Hij dacht echt wel na over waar hij mee bezig was. De wereld mocht weten wie Miles Davis was. Hij had een verslaving en zo achter de kiezen. We gaan daar nog uitgebreid met veel juicy details op terugkomen. Maar hij poetste daar eigenlijk op dat festival echt zijn imago op. En dat werkte ook. Hij speelde de sterren van de hemel en iedereen had het gehoord. En hij kreeg op dat moment een aanbod van het Columbia platenlabel. Maar hij zit nog vast bij een kleiner platenlabel, Prestige. En hij wil natuurlijk graag overstappen, want Miles is ambitieus. Hij wil kansen krijgen. Maar zolang dat contract bij Prestige liep, mocht hij eigenlijk geen platen voor Columbia uitbrengen. Ja, dan denk je, oké, dan zit hij vast, hè?
1: Ja, hij zat vast. Ik had ook een beetje begrepen dat Newport ook echt een soort van dat hij ook wist dat Columbia daar was om te komen scouten. Hij is daar ook naar een andere klank gaan zoeken, meer die horen of die bel van zijn trompet nog wat meer in die microfoon gaan steken, waardoor je nog warmere klanken krijgt. En die kwam echt helemaal herboren terug.
0: Ja. Ja. En dan bedenkt hij een soort van slim plannetje.
1: Ja, want
0: om
1: hij zat
0: dat
1: dus vast. Ja, hij zat vast bij Prestige. Dus hij heeft dan. Columbia had een paar dingen die moesten gebeuren. Hij moest clean zijn, maar hij moest ook een vaste band creëren. Hij heeft dus zijn eerste belangrijke quintet dan samengesteld. En daarmee is hij dan eerst nog even 2 dagen een marathonsessie gaan doen bij Prestige, om dan 4 albums te gaan opnemen. Relaxing, Cooking, Steaming en Working. Dat zijn allemaal jazz standards die ze dan gewoon hebben gespeeld en echt die vrijheid gaan zoeken. En eigenlijk een perfect voorproefje voor die band, om dan daarna die Roundabout Midnight te gaan opnemen bij Columbia. En zo heeft hij zich braaf gehouden aan de regels. En toch ook.
0: Iedereen blij en vooral Miles blij.
1: Voilà, exact, inderdaad.
0: Ja, maar hij bewaakt dus wel zijn artistieke vrijheid eigenlijk. Want hij zou ook kunnen denken van, ja, god, ik ga het hier uitzitten. Hè. Ik doe gewoon nog 2 jaar door en dan zien we wel. Zou jij daar ook voor vechten, als je zo'n kans zag?
1: Ik zou daar wel voor vechten, ja. Ik weet niet of ik ooit in zo'n situatie, of dat dat vandaag de dag nog zo zou kunnen, om in zo'n situatie te belanden. Ik zou er wel voor vechten. Ik denk dat wij allemaal in muziek zitten omdat wij daar een hart voor hebben. Mijn hart gaat letterlijk sneller slaan als ik een eerste noot speel op een concert. En daarom doe ik dit. Als ik dan dingen moet doen die ik niet meer leuk vind, waar mijn hart helemaal niet sneller van gaat slaan, dan zit de moeite daar. Ja, is het er te veel moeite, dan wordt het echt werken voor mij.
0: Ik ben zelf ook heel erg een voorstander van kwispelen.
1: Voilà,
0: je moet kunnen kwispelen, vind ik. Ja.
1: Dus ik denk dat hij dat daar heeft gedaan. En daar zou ook wel iets zijn waar ik ook wel voor probeer te vechten. Om dat zo te behouden. Dat het van mijn liefde voor die muziek uit vertrekt. En dan zien we wel verder.
0: Ja, dus dat plannetje van hem, hij doet die marathonsessies. Maar het was ook gewoon steengoed.
1: Het was belachelijk goed, het is niet normaal. Ja.
0: Hij brengt die mensen samen, ze nemen gewoon een paar dagen op. Huppakee, 4 platen.
1: Ja, en al die standards, dat is geweldig voor ons als studenten destijds. Voor mij in ieder geval destijds. Om al die stukken eens te horen, hoe dat, die geweldige muzikanten daar eigenlijk mee omgaan. En prachtig, prachtig werk. En dan eindelijk Columbia, die Roundabout Midnight. En dan al het moois dat daar dan ook nog is uitgekomen.
0: Ja, zullen we luisteren naar wat hij
1: heel
0: klaarspeelde?
1: Graag.
0: Tijdens die marathons, een paar jaar later, verscheen dit dan op Steamin with the Miles Davis Quintet, die nieuwe band van hem. Dat wil zeggen, zijn groep met John Coltrane op tenor sax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Een opname van in mei 1956. En let op die muzikanten, dit is een hele jonge Coltrane hier. De saxofonist, dat zou een legende, een van de allergrootste worden in de jazz. En dit was een van zijn eerste belangrijke momenten in de studio om op te nemen. Een toekomstige jazzreus die hier eigenlijk nog een jonge belofte was aan de zijde van onze Miles.

0: Nabu Claro, deze hele reeks draait om Miles Davis. Een beetje een icoon en een held, maar we moeten de waarheid spreken. Hè? Dat hebben we ons voorgenomen. Je hebt ook soms een beetje een haat-liefde-verhouding met Miles, zei je net.
1: Ja, omdat ik... ik ben zelf natuurlijk een vrouw. En zijn relatie tot vrouwen was zeer lief op bepaalde momenten. En op andere momenten kon het ook helemaal snappen. En dan echt verschrikkelijk zijn als in vrouwen in elkaar slaan... Of heel onrespectvol, vrouwen vragen om hun job te stoppen, om helemaal de huisvrouw te worden, ook al...
0: Dat is echt gebeurd met Frances Taylor.
1: Met Frances Taylor, ja.
0: Hij had een vriendin waar hij 3 kinderen mee had en dan is hij getrouwd met Frances Taylor. Ja. Een danseres, was nogal een society couple blijkbaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat stond hem helemaal niet aan, hè?
1: Nee, zij mocht aan West Side Story meedoen, wat toen een geweldige kans was voor haar. En toen is hij haar daar gaan halen tijdens de repetitie en heeft hij gezegd, je gaat mee terug met mij in de auto naar huis en je gaat deze voorstelling of deze show niet spelen.
0: En
1: ze heeft dat dan ook gedaan, uit liefde.
0: Ze
1: zag
0: hem graag,
1: Ja, inderdaad, jammer. Ik heb wel zo verhalen dat ze dan steeds toch nog wel stiekem even naar haar schoenen af en toe nog eens gaan, naar haar balletschoentjes nog eens ging gaan kijken. Ze heeft echt wel die liefde waar ik het daarnet over had. Zij heeft haar liefde daar wel echt laten varen voor hem. Een icoon. Als het ook gaat over de businessman. Hij controleerde alles wat hij droeg, maar ook wat zij van kleren ging dragen. Dus daarom zagen ze er ook altijd wel prachtig uit. Dus daar heeft ook wel credits to him voor dat gedeelte dan. Maar hij had echt alle touwtjes in handen. Maar ook op een goede manier dan misschien. Nog een beetje later, met Miles Ahead, heeft hij een album gemaakt waar ze opeens een witte vrouw met een ongelooflijke grote hoed op een boot hadden gezet. En dat was dan de cover, waar hij absoluut niet over te spreken was. Want hij had zoiets van, waarom moeten wij nu witte vrouwen gaan promoten, terwijl dat wij ook zwarte vrouwen hebben die prachtig zijn en dezelfde rol kunnen uitoefenen. Of misschien zelfs beter in zijn hoofd. En toen heeft hij dus voor Someday My Prince Will Come, een album dat hij heeft uitgebracht, heeft hij dan Frances eigenlijk de fotoshoot laten doen. En dat is een prachtige foto van Frances, waar je haar op ziet staan. Maar een beetje daarna is ze dan nog eens helemaal door hem in elkaar geslagen. Dus het heeft echt wel die twee werelden.
0: Je hebt het een beetje genuanceerd, maar ze kreeg wel kletsen intussen.
1: Ze kreeg wel kletsen, ja.
0: Het woord dat hij constant gebruikte, Miles, was motherfucker. En hij was zelf ook gewoon echt een motherfucker. Laat ons eerlijk zijn.
2: You were quoted recently, Miles.
3: What I do now?
2: You were saying if you had an hour to live, you'd spend it strangling one white person slowly. Is that a correct quote?
3: Yeah, but I have found out I'd need more time.
2: 2 hours to live?
3: No, about a week. Give me a week.
0: Guy Peters, Miles hield van vrouwen, maar behandelde hen niet altijd goed.
4: Helaas, ja. Het werpt soms wel een donkere schaduw over zijn nalatenschap natuurlijk. Er waren heel veel vrouwen in zijn leven.
0: En, maar niet in zijn band.
4: Daar wil ik toe komen. Er waren heel veel vrouwen in zijn leven en sommige van hen werden dan goed behandeld, andere totaal niet. Maar het is ook opvallend, hij heeft een heel lange carrière gehad. Hij heeft gespeeld van 1945 ongeveer. Hij is gestorven in 1991 en dan heeft hij ergens een paar jaar een pauze genomen. Dus dat is een heel lange carrière. Maar als hij dan op zoek gaat naar de vrouwen waar hij mee speelde en zeker waarmee hij ook nog eens heeft opgenomen, ze zijn heel erg dun gezaaid. Er waren natuurlijk ook in bepaalde periodes en scènes ook wat minder vrouwen. Maar dan nog, ik denk dat je er een paar vindt, vooral in de jaren 80. Hij had wel iets met Marilyn Mazur onder meer. Maar de Miles' wereld was enorm fascinerend, maar het was ook bijna exclusief mannelijk.
0: Ja, je hebt ook wel een mooie balans in jouw band. En Abu, 2 vrouwen en 2 mannen?
1: 2 vrouwen en 2 mannen, heel toevallig wel, maar wel heel blij inderdaad. Niet heel lang over nagedacht, niet eigenlijk over nagedacht. Maar als we dan nu spelen of op tour zijn of op gang zijn met z'n allen, vind ik dat wel fijn dat er ook nog een andere vrouw is. En ook mannen. Ik denk dat dat de beste combi is, de mix. Want zo alleen vrouwen, dat vind ik ook niet plezant. Dus echt wel die mix.
0: Nou, we hebben het net ook gehoord, en Abu, Miles was echt getekend door racisme. Zo heeft hij ook leren boksen om zich te verdedigen.
1: Ja.
0: Hij zou altijd gefascineerd blijven door boksers. Mag ik jou daar iets over vragen? Is dat iets wat we vandaag nog moeten benoemen? Of wil je daar iets over zeggen? Hoe jij je voelt als een zwarte vrouw in toch een vooral witte, mannelijke wereld?
1: Is dat iets dat we moeten benoemen? Wel, ik hoop dat er ooit een dag komt waarop dat helemaal geen ding meer is en dat we dat absoluut niet moeten benoemen. Tuurlijk is dat iets dat gaande is, zowel misschien soms in de positieve zin, dat ik af en toe hoor, ja, we hadden ook nog iemand van kleur nodig en we dachten aan jou. Dat is leuk voor die mensen, absoluut niet leuk voor mij om te horen dat het dus niet over mijn trombonespel ging, toch niet alleen.
0: De excuustruus willen we nu ook
1: Voilà, niet, exact. Hè? Maar dat is dan de positieve, zogezegde, zin van het woord. Maar dan heb je natuurlijk ook het negatieve. Tuurlijk, ik denk dat iedereen van kleur wel nog steeds verschrikkelijke dingen meemaakt, verschrikkelijke comments. Ik denk wel dat je die twee werelden uit elkaar moet halen. Hoe dat het was om zwart te zijn in Amerika met een hele slavernijgeschiedenis. Wij hebben die ook in Europa of in België, maar wij lieten dat dan in dat land gebeuren. Wij namen dat niet mee naar hier. Dat is echt helemaal anders. Als ik nu ook nog met Amerikaanse zwarte muzikanten praat, die hebben daar een hele andere ervaring in. Ik denk heel dat jazzgegeven is ook echt wel iets als een soort van uitlatingsklep, of ook niet helemaal, hè, maar een soort van uitlatingsklep voor een bepaalde cultuur ook wel of zo. Dus daar zit nog veel meer de gevoeligheid in dan hier. Of een ander soort gevoeligheid, ik moet zo zeggen, want ik denk dat die gevoeligheid hier ook heel hard speelt. Maar ik kan dat niet. Ik kan mijn racistische ervaringen niet vergelijken met hoe het is om in die tijd rond te wandelen of in elkaar geslagen te worden voor je eigen concertzaal, waar je zelf moet spelen, wat hem ook is overkomen, door een politieagent, omdat hij daar weg moest, maar hij moest daar eigenlijk spelen. Hij was gewoon een sigaret aan het roken. Dus er zijn zeker allemaal dingen dat verschrikkelijk zijn. Als het over mij gaat, ja, ik maak zo'n dingen mee. Maar ik denk dat niet te vergelijken valt. Gelukkig niet meer met mensen die ophangen en gevild zijn en dat je door de straten loopt en dat je zwarte buurmensen ziet opgehangen ziet aan bomen of zo. Dat heb ik gelukkig allemaal niet moeten meemaken. Dus we zijn op zich op weg naar een betere weg of zo. Als het over racisme gaat.
0: Ja. Laat ons daar dichtbij blijven. All right, dank u, Naboe. Zullen we luisteren naar Bitches Brew?
1: Graag.
0: De titel alleen al, dat sluit wel mooi aan bij dat verhaal van Gidernet. En dit was een bommetje. Het werd opgenomen in 1969. Dit is weer een andere Miles. Het was echt chockerend anders in die tijd. Yeah. En hij trok met een dozijn muzikanten de studio in en hij liet ze gewoon doen. Hij liet ze lange uitgesponnen jams spelen. Maar Miles die wist natuurlijk wel altijd waar hij naartoe wilde. Dit is het geworden.

0: Bitches Brew van Miles Davis, zo klonk Miles aan het eind van de jaren 60. Elke keer weer een nieuw geluid, daar zorgde hij voor. Miles de Chameleon, de vernieuwer. En hier met een revolutionair album dat een beetje de geboorte van de jazzrock betekende. En dit was een beetje een ingetogen passage uit echt wel een tamelijk geflipt album in die tijd. Het was echt iets helemaal nieuw, niet echt toegankelijke muziek zou je kunnen zeggen. En toch werd het een heel groot succes, dat had niemand verwacht.
1: Ja, ik denk dat Miles vooral heel toegankelijk is en de hele tijd hetzelfde blijft of zo. Als ik nu Miles hier op Bitches Brew hoor, of ik hoor hem helemaal in het begin, Miles blijft vrij constant en al de rest rond hem verandert totaal, wat dat hier ook te horen is natuurlijk.
0: Ja, maar is dat dan iets waar je rekening mee moet houden? Maar gaan de mensen het wel goed vinden of moet je gewoon je ding doen zoals Miles?
1: Goeie vraag. Ik kom zo wat muzikanten tegen waar ik zelf naar opkijk, die oftewel het absolute uiterste in de ene richting en het in de andere richting hebben. Je hebt Miles die zich bijvoorbeeld omdraait met zijn rug naar het publiek en zoiets heeft van het gaat hier om de muziek en niet om hoe jullie naar mij kijken of wat jullie denken of hoe dat jullie aandachtspannen zou kunnen zijn.
0: Ik denk dat hij ook gewoon verlegen was.
1: Ja, misschien wel. Ja, dat kan zeker ook, dat hij verlegen was.
0: Ik heb je onderbroken. Nee. Miles aan de ene kant.
1: Miles aan de ene kant, maar je hebt ook andere mensen die zeer bewust zijn van oké, er is een publiek en hoe gaan zij daarnaar luisteren? Hoe kunnen we hun aandachtspannen zo lang mogelijk creëren? Misschien moeten we hier toch even na die solo niet iets anders interessant van muziek zetten en meer iets dat ook ruimte laat om te applaudisseren bijvoorbeeld. Dus dat er ook wel heel bewust juist in de andere richting kan over nagedacht worden.
0: Maakt de kunstenaar niet zijn slechtste kunst als hij die begint op maat van zijn publiek te maken?
1: Misschien wel, maar de grootste, die denken daar wel over na. Dus
0: voorbeeld geven?
1: Ik denk bijvoorbeeld aan Pat Metheny, die daar heel hard over nadenkt, over hoe dat hij iets opbouwt en iets neerlegt en ruimte laat. Ja, de grote jazzgitarist. Dus ik denk dat de grote, en ik denk Miles ook wel, ergens ook wel bewust was van oké, wat willen mensen en wat verwachten mensen. En daarom misschien ook dat hij altijd een andere richting. Ik weet zelfs dat hij hier een beetje, met Bitches Brew, net daarvoor zo wat lastig werd van, hij noemde het witte mannen met lange haren die rockmuziek beginnen te spelen, daar helemaal niet zoveel over muziek kennen en toch heel populair worden.
0: Hij werd er wat ambetant van. Hij jazz was wat minder hip. Hè? Dat ging hem niet goed af. Ja.
1: Exact. En dan heeft hij Betty Marbury leren kennen, een ander liefje van hem, dat dan ook later Betty Miles werd.
0: Betty Davis.
1: Ja. En zij was eigenlijk ook echt een rockzanger. En daardoor is hij wat in die Bitches Brew-wereld eigenlijk beland, met die funk. En dat was echt wel een weerwoord. Dus misschien was hij wel bewust van oké, dat werkt bij het publiek, dus ik ga mij daar toch ook wel een beetje in die richting duwen. Maar Miles bleef hetzelfde. Tegenwoordig kan dat allemaal met AI. Als je Miles daar alleen zou uithalen en je zou die terug op een oudere plaats zetten, denk ik dat dat bijna hetzelfde zou klinken. Oké, daarna kwamen ook nog heel veel effecten en klankjes die je er niet uit zou kunnen krijgen.
0: Zou jij ook zo'n crazy switch overwegen als je het voelde?
1: Als ik het voelde, denk het wel. Meestal doe ik dan een ander project. Dus het is niet dat ik zo dan zeg met het kwartet alles overboord en we doen iets anders. Dus meestal ga ik dan voor een tromboonensemble bijvoorbeeld, waar ik een heel ander ei kwijt kan.
0: Een nieuwe outfit gewoon.
1: Ja, dat. Maar er zijn ook wel dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het eerste quintet van Miles en het tweede quintet. In het eerste quintet zat Coltrane, die is dan een eigen weg uitgegaan, waardoor dat quintet een beetje ineenstortte. En dan is hij dan met Wayne Shorter en Herbie Hancock en zo begonnen. Hij zei dan bij dat eerste quintet op het einde van ah shit, dat was echt de beste kleine ensembleband die ik mij maar kon indenken. Maar hij zegt daar ook bij, dat dacht ik toen. Want daarna kwam er natuurlijk nog heel veel ander soort dingen. Ja. Die hij dan ook geweldig vond.
0: En dat ook heb ik in zak en as gezeten.
1: Ja, wel, dat heb ik dus wel een beetje meegemaakt met mijn eigen kwartet. Dan niet per se het zak en as gegeven, maar dat je andere richtingen uitgaat. En dat je dan merkt
0: ik wou het jou eigenlijk net vragen, want dat is eigenlijk wel iets heel universeels. Miles heeft zichzelf zo vaak heruitgevonden. Ben jij alles echt opnieuw moeten beginnen?
1: Ah, wel, misschien op dat vlak een beetje. Dat ik zo dacht, oh shit, we hebben, ik heb iets vast, een kwartet. We spelen veel, mensen vinden het mooi.
0: We zijn goed bezig.
1: Met die vier mensen, we zijn goed bezig. En dan gaan mensen, en wat niet meer dan logisch is, wat je ook ziet bij Coltrane, gaan mensen een eigen richting in en die beslissen van oké, ik wil toch meer iets voor mezelf doen of toch meer een andere richting uitgaan. En dan zit je misschien even in zak en as, omdat je denkt, oh nee...
0: Je mag er niet op knijpen, want dan raak je ze nog sneller kwijt.
1: Ja, dat is zeker en vast. Maar dat probeer ik dus ook echt wel niet te doen. Maar ja, daar heb je dan wel dat gegeven van... Oké, je moet het loslaten en je moet ook even terug van nul beginnen. Met de angst ook wel, hè, met de staart tussen de benen. Van ik hoop dat het maar lukt en dat het niet de magische viervuldigheid was die het creëerde of zo. Maar ook daar waar dat je dacht van dit is het beste wat ik ooit heb gehad. Wat Miles zei... tot dan, want daarna, en ik ben nu ongelooflijk blij met die wissel en met hoe de band nu is. Dus je begint opnieuw, je doet dingen, er komen dingen op je pad, er komen dingen op andere mensen in pad. Dus ja, opnieuw begonnen, daar had ik toen het hardste gevoel dat ik opnieuw moest beginnen. Maar ik ben er heel blij mee.
0: Dus op dat soort van momenten kunnen we Miles even heel dichtbij houden van kijk... We gaan gewoon door al die veranderingen.
1: We gaan gewoon verder.
0: Ja, voilà. Ik wil deze aflevering graag afronden met een van de meest catchy composities die Miles ooit schreef, Milestones.
1: Ja.
0: Met dat eerste quintet en ook nog Cannonball Adderley in 1958. Het is een oorworm dit. Jullie zijn gewaarschuwd, het kruipt in je systeem. Je fluit dat de rest van de dag. En hopelijk doet dat ook goesting krijgen om onze volgende aflevering te beluisteren. Dank u wel, Nabu Klaarhout.
1: Heel graag gedaan.
0: Dank u, G. Peters.
2: Graag.
0: Ik onthoud voorlopig Miles was een vernieuwing. En moeten we er nog een woord op plakken?
1: Een pittige man, een geweldige muzikant. En heeft ongelooflijk veel kansen gegeven aan andere muzikanten ook.
0: Ja, ook nog fijn om te weten. Guy selecteerde de 10 beste nummers van Miles. En die vind je op het Clara-kanaal op VRT Max. In de volgende aflevering van Miles is Bert Joris onze gast. Oh. Fantastische trompetist. Schrijft veel arrangementen ook. Kan hij mooie lijnen spelen? Kan hij zo'n speech maken?
1: Ik dacht gisteren zelfs een beetje. Misschien is Bert wel onze Belgische Miles Davis op dat vlak. Oh. Met al het mooie wat hij speelt. En de zinnen die hij bouwt. Dus ja... Toch wel.
0: Oh, benieuwd wat hij over Miles gaat vertellen. We gaan het dan hebben over de vroege Miles. Ik kan er al bij verklappen dat er wat verhalen uit de eerste hand bij zijn. Die ongelooflijk zijn. Echt hilarisch. Reality is better than fiction. And Miles was larger than life. Een badass en een jazz icoon. Tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: Zandman.
1: Je hoorde Miles Davis net met Milestones. Op het einde van de eerste aflevering van de podcast Miles, Badass en Jazz Icoon. Er zijn 9 afleveringen in totaal. Collega Lee Steppen van Clara is all the way gegaan. Je vindt de hele reeks op VRT Max of waar je gewoonlijk je podcast vindt. En op VRT Max vind je ook nog het extra programma Top 10 Miles Davis. Met de beste muziek van Miles Davis bij elkaar, een uur lang. En ook wij krijgen er hier niet genoeg van. Hier is Miles Davis. Goeienacht.

0: Dit is Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In Roeselaar is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze nu ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Excuus. Die begon met protest toen heel wat delegaties de vergadering verlieten toen Netanyahu klaar stond. Tijdens zijn toespraak haalde Netanyahu uit naar verschillende landen die Israël niet steunen. Hij ontkende dat er ooit een genocide heeft plaatsgevonden in Gaza. Het is de grootste leugen van de eeuw, zei Netanyahu.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
2: Israël heeft een genocide zelfs voorkomen, zei Netanyahu. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de juniorismannen. Christophe Van de Goor in Canada, de grote favoriet, heeft dus gewonnen. Ja, wij horen Christophe Nies. We proberen over een uurtje nog eens. In een EK-kwalificatie in Interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. Het wordt erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Begint bij luisteren.
0: Radio 1.

Prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes.

Klakken van je hakken en je strakke blik. Ondanks de rook, ondanks de dood, ondanks het wachten en ondanks de nacht. Een fantastische binnenkomst. Een fantastische binnenkomst. Het is goed je weer te zien. Het is verschrikkelijk. Goed je weer te zien. Ik kan uren kijken hoe je alles doet. Was een Kurt Courtney.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie vanavond. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Hij ontkende dat er in Gaza een genocide heeft plaatsgevonden. Peter de Groeble luisterde naar zijn betoog.
2: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
3: Moral cowards.
2: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
3: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
3: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
2: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
1: In het Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de probleem gekomen in de buurt van Le Touquet. 1 man kreeg een hartstilstand in het water. Enkele kilometers verderop is een man dood teruggevonden op het strand. Gisterochtend was op hetzelfde strand al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten vanaf de Franse kust. Gisteren hebben bijna 800 mensen de Engelse kust bereikt. Sport, de Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de juniorsmannen. Voor de Belgen lag geen hoofdrol weggelegd. De grote favoriet heeft gewonnen, vertelt Christophe van de Goor vanuit Canada.
4: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Indrukwekkend op zijn Pogacar, zeg maar. Nog altijd maar 17 jaar jong, die Noval, maar hij slaat straks, net zoals Remco Evenepoel destijds, de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen. Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, in de tijdrit tweede op amper 6 seconden van die Noval, liep achter de feiten aan.
1: En in een EK-kwalificatie in Interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland verslagen met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon en het wordt warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en nog iets warmer tot 26 graden. Zo donderdag 24 september zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.

0: Tom McRae met Karaoke Soul. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Het was eigenlijk een zeer absurd beeld, hè. Afgelopen maandag. Je zag de Amerikaanse president Trump die een lintje doorknipt op het gasoil. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Het was eigenlijk een zeer absurd beeld, hè. Afgelopen maandag. Je zag de Amerikaanse president Trump die een lintje doorknipt op het gazon van het Witte Huis. Hij wil een aardig woordje.

0: Toen van de president om de journalisten van CNN, MS Now en Politico te weren uit het Witte Huis. Omdat ze volgens hem fake news verspreiden en dus werden hun perskaarten afgenomen. En van de weeromstuit besloten quasi alle verslaggevers de president te negeren. Uit protest. De rechter heeft die beslissing nu tegengesproken, hoorden we deze morgen in het nieuws. Maar het blijft natuurlijk een bijzonder interessant voorval. Een zeer goede morgen, Steven de Voer.
1: Goedemorgen.
0: Amerika-kenner voor De Standaard. Waar is eigenlijk dit verhaal ergens begonnen? Waar is het misgelopen?
1: Het loopt al lang mis natuurlijk in de zeer troebele relatie tussen Trump en de mainstream media, die wat hem betreft de vijand van het volk zijn. Maar concreet heeft hij vrijdag in de drie media, CNN, Politico en MS Now, in de ban geslagen via Truth Social. En toen die dus zaterdag aankwamen op het Witte Huis om hun werk te doen, bleek dat hun persaccreditaties waren ingetrokken en dat ze ook gewoon dat hun badge niet meer werkte voor binnen te geraken. En daarop zijn die media dan maandag naar de rechter gestapt. En is er een vrij merkwaardige solidariteit op gang gekomen met andere nieuwszenders die Trump dagelijks volgen. Mm-hmm. Ik zeg merkwaardig, omdat, en dat is dus toch wel het frappante, normaal gezien, ja, Trump is tegen de mainstream media, maar er bestaat natuurlijk ondertussen, Fox News is het bekendste, maar er zijn een aantal andere, nog rechtsere zenders zoals Newsmax, die een soort alternatieve nieuwsbubbel vormen die erg pro-Trump is. Mm-hmm. En toch heeft in dit geval ook Fox News zich solidair verklaard met de anderen. Ja. En wel hierom. Het werkt eigenlijk zo dat er voor de dagdagelijkse bezigheden, ik spreek niet over grote belangrijke momenten, maar het dagdagelijks volgende van Trump op Air Force One en als hij lintjes doorknipt en zo, is er een soort van poeltje, een samenwerking tussen de drie hele grote zenders ABC, CBS, NBC... en dan de twee gespecialiseerde nieuwszenders CNN en Fox News, om dat niet alle dagen te moeten doen. Dat is ook te kostelijk. En dus doen die dat beurtelings. Zij leveren dan de camera's en de verslaggevers en de microfoons en ze delen hun beelden met de rest. En dat gaat dus, dat is een samenwerking over de ideologische kloof heen, want ook Fox News doet daaraan mee. En dus Fox News heeft zich nu ook solidair verklaard. Kan zijn voor een stuk omdat ze bang zijn voor als ze dat 5 dagen zelf moeten gaan doen, iedereen, dan betekent dat extra kosten. Mm-hmm. Maar vermoedelijk is de hoofdreden. Ik denk niet dat het aan grote principes of ethiek ligt bij Fox News. Maar is de hoofdreden dat zij denken, ja goed, als dit nu gebeurt, wat let dan in de toekomst als er een democratische president is om ons in de ban te slaan en dan zijn wij dus ons werk kwijt. Niettemin vreemd, want het gebeurt bijna nooit dat Fox News tegen Trump ingaat, maar dat hebben ze dus nu wel gedaan.
0: Ja, inderdaad.
1: Het was maandag aan CNN, toevallig net om hem te volgen en CNN mocht niet meer. En de andere zenders hebben dus gezegd van ja, dat is dan jammer, maar wij sturen geen vervanger.
0: Ja, maar dus al te veel gevoelens van solidariteit moeten we daar niet per se achter gaan zoeken, achter dat gezamenlijke statement. Het kwam wel over, de hele wereld schreef erover. Weten we hoe Trump daarop gereageerd heeft? Want dat moet hem pijn doen, toch?
1: Het doet hem ongetwijfeld pijn. Aandacht is Trump zijn drug. Het narcisme van de man is bekend. En dat wordt natuurlijk wel constant gevoed. Want wat Amerikaanse media inderdaad doen, is hem bij wijze van spreken dag en nacht volgen. En daar is hij aan gewend. Hij heeft dat nodig. De informele gelegenheden, bij een aankomst in het Oval Office of een babbel hier en daar of een lintje doorknippen, dat is meestal de momenten waarop dat hij uitpakt met dingetjes. Dat moet pijn doen. En trouwens, ja, hij had dan op dinsdag had hij een ontmoeting met de burgemeester van New York, Soran Mamdani. En daar was dan, dankzij Mamdani was wel alle pers welkom. En daar heeft Trump dan meteen gewezen op de verslaggevers die er wel waren. En dan zei

0: maar kijk, they never boycott me. Maar ja, op zo'n moment merk je wel dat ja, Trump uit de media houden, dat doet een pijn.
1: Ja, ja. Hij heeft wel onmiddellijk Trump TV op poten gezet. Een soort tijdelijke zender met verslaggeving over de president. Heeft hij iets kunnen betekenen in die dagen van president Nigeria?
0: Helaas voor hem. Ja, het was ook een... principieel gesproken was dat ook weer een belangrijke kwestie. Hè? Ik bedoel, in de Verenigde Staten... De president zelf, die de normale media buitenspel zet en een soort van staatstelevisie lanceert met de woorden van dan krijg je tenminste rechtstreeks van mij zonder dat het wordt verdraaid door de leugenachtige media. Ja, dat is uit het handboek van dictaturen. Dus principieel gesproken is dat a big deal, die Trump TV. Maar in de praktijk helemaal niet, want dat is inderdaad snel in elkaar gezet via... een 24 uur per dag stream op YouTube. Maar er was eigenlijk helemaal geen materiaal. Al op de eerste dag stond het vol met oude speeches van hem en zo. En ja, de kijkcijfers stonden ook echt helemaal niks voor. Ja, niemand blijft daar naar kijken. Dus ja, het was kennelijk om iets te doen.
1: Maar inderdaad, ongezien, hè, een president van Amerika die zijn eigen zender even, zijn eigen mediakanaal gaat oprichten. Hebben we dit al eerder in de Amerikaanse geschiedenis meegemaakt, zoiets?
0: In ieder geval niet in het audiovisuele tijdperk. Het zou kunnen, maar dat weet ik niet precies, maar dat ergens in de 19e eeuw of zo, dat er wel eens een president is geweest die een gelijkaardige boycott heeft uitgesproken tegen printmedia. Maar in het audiovisuele tijdperk is dit ongezien. Het is vooral de schaal waarop het gebeurt. Dus drie volledige media buitenspel zetten. Want hij heeft in zijn eerste termijn heeft hij het ook wel twee keer gedaan met specifieke journalisten. Waaronder ook een van CNN trouwens. Maar die zijn alle twee naar de rechter gestapt en hebben het pleit gewonnen. En hij heeft dus die persaccreditaties ook meteen moeten teruggeven.
1: Ja, dat is in deze ook gebeurd. Hè. Ze zijn snel naar de rechter gestapt. Die heeft nu bepaald dat de journalisten... terug toegelaten moeten worden. Is dat dan ook met onmiddellijke ingang dat dat zal gebeuren?
0: Ja, met onmiddellijke ingang, maar wel voorlopig. Hè? Dus de rechter heeft gezegd... je moet die persaccreditaties meteen fysiek teruggeven en ervoor zorgen dat die badges ook terugwerken als ze het Witte Huis binnen willen. Maar dat is voor 14 dagen. Hij heeft letterlijk gezegd dat de verbanning van deze drie media hoogstwaarschijnlijk ongrondwettig is, maar de beslissing te gronden die volgt later. We moeten daar niet veel twijfel over hebben, want ik bedoel, dit is ook wel voor iedereen met enige kennis van het recht overduidelijk een schending van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers. Staat in de Amerikaanse grondwet. Dus dat gaat sowieso gebeuren. Trouwens, de rechter die nu deze beslissing heeft genomen, was ook geen progressieve rechter. Het is ook een rechter die door Trump zelf benoemd is, om maar aan te geven dat er eigenlijk geen andere beslissing mogelijk was. Maar dus in principe heeft hij wel 14 dagen de tijd nu om beter te argumenteren waarom dat deze ban van die drie media nodig was. Maar het argument, in ieder geval dat Trump nu inroept, of Trumps advocaten inroepen, zijn eeuwige troefkaart, dat het ook gaat over een kwestie van nationale veiligheid, dat heeft hij verworpen. Want dat was dus wat de advocaten van Trump dan uiteindelijk beweerden. Van in eerste instantie was het omdat ze leugenachtige informatie verspreiden. Maar daarna kwam dan toch de meer specifieke uitleg van dat het ging over informatie waarin dat security kwesties aan bod kwamen en dat ze daarmee dus het land in gevaar brachten. Maar dat heeft de rechter afgewezen als onzin.
1: Ja, en waarschijnlijk kunnen we verwachten binnen een tweetal weken dat die tijdelijke beslissing nu ook bekrachtigd zal worden dan.
0: Absoluut, ja.
1: Ja. Ja, Goed, dan blijven we alleszins op de hoogte van de Amerikaans-Chinese top die vandaag start. En dus de Amerikanen zullen ook weer kunnen genieten van hun president op alle zenders. Zullen zij dit gemerkt hebben op een of andere manier of gevoeld hebben in de verslaggeving de voorbije dagen?
0: Nou, dat is relatief beperkt, hè, omdat Amerikanen sowieso bijzonder weinig nieuws tot zich nemen op de geëikte manier. Ik bedoel, die zijn op sociale media, maar de beruchte onwetendheid van de gemiddelde Amerikaan is echt geen cliché, dat is een realiteit. Dus of dat ze het allemaal zo direct gemerkt hebben, dat durf ik nog te betwijfelen. Het is in ieder geval, het is een beetje een blamage voor Trump. Mm-hmm. En Trump zit al in de hoek waar de klappen vallen. Dus nee, dit was geen gelukkig moment. En natuurlijk, ik sprak van over sociale media, maar een farse zoals wat er dan daar maandag gebeurde met zijn lintjesmoment, waarbij hij kennelijk gewoon vergeten was dat er geen geluidsopname was. Dat soort dingen gaat wel viral.
1: Ja, absoluut. De man zal het geweten hebben. Heel erg interessant om het allemaal nog even te overlopen. We gaan hem wel terug weer aangeboden krijgen, want de man is opgeheven en de journalisten kunnen terug aan de slag. We zullen zien of ze dat even enthousiast zullen doen als tevoren. Dank je wel om ons bij te praten. Amerika-kenner Steven De Voer.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
2: De Amerikaanse president Trump werd deze week staalhard genegeerd door de verzamelde media in de Verenigde Staten. Uit protest tegen zijn beslissing om CNN, MSN Now en Politico te weren uit het Witte Huis. Het was een strategisch geniale zet natuurlijk, want ze weten hoe verschrikkelijk hij het vindt om genegeerd te worden. Hij leeft, zoals we Steven de Voer net hoorden zeggen, van aandacht. Aandacht is zijn drug. En dat genegeerd worden, dat is voor hem in het bijzonder pijnlijk. Maar eigenlijk kan je vaststellen dat dat voor quasi iedereen misschien wel een van de ergste straffen is die er zijn. Lucht zijn voor de ander. Onzichtbaar zijn. Daar wil ik het heel graag eens over hebben vandaag. Over negeren en genegeerd worden. En nu wil ik het daarover hebben met Loes Meeuwsen. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Sociaal psycholoog, docent, onderzoeker aan Thomas More en aan de KU Leuven. Dat heeft toch een stevige impact, hè, bij mensen als je plots door een ander of vele anderen genegeerd wordt?
3: Ja, absoluut. Genegeerd worden of uitgesloten worden op andere manieren is iets dat bij veel mensen heel hard kan aankomen. Ik denk dat bijna iedereen zich wel een ervaring kan herinneren waar je dat gevoel had. Hè. Als laatste gekozen worden, als er groepen gemaakt worden in de turnles of tijdens een vergadering het gevoel hebben dat niemand jouw opmerking echt meeneemt of vrienden die plots geen initiatief meer nemen om met jou af te spreken. Dat kan voor veel verdriet en piekeren en slapeloze nachten zorgen. En sommige van die ervaringen kunnen echt nog lang bijblijven.
2: Mm-hmm. Waarom is dat zo hard om te dragen?
3: Ja, erbij horen is een beetje een fundamentele menselijke behoefte. We zijn een sociale soort en we leven in groep en hebben elkaar ook nodig om te overleven. Dus ja, vanuit evolutionair perspectief is het logisch dat als je deel uitmaakt van een groep, dat je ook meer toegang hebt tot bescherming, samenwerking, hulp. Maar ook psychologisch zijn relaties met anderen en groepen waar we lid van zijn een heel belangrijk deel van wie wij zijn. Als ik aan jou vraag wie ben je, dan ga je niet alleen antwoorden met de eigenschappen, zoals ik ben rustig of enthousiast, maar je gaat ook andere dingen noemen. Ik ben partner, collega, lid van die sportclub enzovoort. En het is eigenlijk net omdat we zo'n sociale soort zijn, dat we een systeem hebben dat snel kan detecteren dat er een risico is op uitsluiting. Dus het is eigenlijk heel nuttig dat we het onaangenaam vinden en dat we dus een alarmsignaal krijgen als er een risico dreigt dat we alleen zouden kunnen vallen.
2: Dat is eigenlijk de pijn die je dan voelt. Eigenlijk voelt ons lichaam of voelt onze geest zich op dat moment bedreigd?
3: Ja, klopt. Ja. En studies tonen dat die sociale uitsluiting zelfs hersengebieden kan activeren die ook actief zijn wanneer wij fysieke pijn hebben. Dus daarom spreken we soms wel eens van sociale pijn die heel moeilijk is voor ons.
2: Ah, ja.
3: Dat betekent niet dat dat letterlijk dezelfde pijn is natuurlijk als wanneer je je knie stoot, maar het is wel een heel sprekende bevinding. Ja, misschien omdat we ons bij fysieke pijn iets meer wezenlijk kunnen voorstellen en dat het toont hoe erg ook die sociale uitsluiting is.
2: Mm-hmm. Zijn sommige mensen meer gevoelig voor afwijzing dan anderen? Ik denk nu bijvoorbeeld aan president Trump.
3: Ja, daar zijn wel persoonlijke verschillen in. Mensen met een eerder lage eigenwaarde zijn gevoeliger voor kritiek en afwijzing, omdat dit eigenlijk een beetje bevestigt wat zij al over zichzelf denken. Ze hebben al een negatiever zelfbeeld. Maar aan het andere uiterste zien we dat mensen met een opgeblazen, bijna overdreven sterk gevoel van eigenwaarde eigenlijk ook heel gevoelig zijn voor uitsluiting. Dat zie je soms ook bij bepaalde persoonlijkheidsstoornissen, zoals mensen met narcistische trekken, wordt soms ook wel die het paradox genoemd, want dat lijken heel zelfzekere mensen, maar daaronder kan het een heel kwetsbaar zelfbeeld zitten dat heel sterk afhankelijk is van bevestiging, bewondering door anderen en dus kritiek of afwijzing kan dan het extra bedreigend ervaren worden.
2: Ah ja, oké. Zouden er mensen bestaan die het amper opmerken of die het zich net iets minder zouden aantrekken mochten ze door iemand of enkele mensen genegeerd worden?
3: Ja, amper opmerken is misschien veel gezegd, maar mensen met een gezonde dosis zelfwaardering die zijn daar wel wat minder gevoelig voor. Die gaan bij één negatieve ervaring hun positieve zelfbeeld niet meteen onderuit gehaald krijgen. Die kunnen dat misschien wat sneller relativeren of verwerken. En ja, naast persoonlijkheidseigenschappen kan ook jouw sociale omgeving een belangrijke buffer zijn. Hè. Als jij verschillende mensen om jou heen hebt die jou het gevoel geven dat ze jou waarderen, dan zal een ervaring van uitsluiting door anderen wat minder bedreigend zijn. Omdat ja, ze zijn niet jouw enige bron van verbondenheid. En zij kunnen jou ook wel steunen als er een negatieve ervaring is, om die negatieve effecten van uitsluiting een beetje te verzachten.
2: Mm-hmm, dat is waar. Goed omringd zijn, dat doet altijd plezier in het leven eigenlijk. Hè? Wat kan je verwachten van iemand die genegeerd wordt? Wat zijn de mogelijke reacties daarop?
3: Ja, het kan een beetje verschillende kanten opgaan. Soms gaan mensen bij zo'n ervaring van uitsluiting eigenlijk juist extra hun best gaan doen om er terug bij te horen. Dus extra behulpzaam worden of extra voldoen aan verwachtingen om die relatie met anderen te gaan proberen herstellen. Maar het kan ook wel die andere kant op gaan. Iemand kan juist boos of agressief worden. De reactie van, als jullie mij niet nodig hebben, dan heb ik jullie ook niet nodig. En na herhaalde uitsluitingen kunnen mensen zich ook net gaan terugtrekken. Omdat ze het gevoel hebben dat het toch geen zin heeft om opnieuw aansluiting te zoeken. En het is eigenlijk een beetje gaan opgeven.
2: Mm-hmm. Zou je kunnen stellen dat een mens nog liever ruzie maakt met een ander dan dat hij door die ander gewoon straal genegeerd wordt?
3: Goh, het hangt natuurlijk wat af van hoe agressief die ruzie eraan toe gaat of hoe constructief die is.
2: Een discussiepact. Dat we het over een discussie hebben, geen lijfelijk gevecht.
3: ja, klopt. Ja. Ja, als je genegeerd wordt, dan erkent eigenlijk iemand niet meer je bestaan. Hè. Dat is heel pijnlijk. Als iemand boos op je is en inderdaad die discussie gaat aangaan, dan geeft hij je eigenlijk aan wat er misloopt en geeft hij je ook een kans om dingen uit te praten. Hè. Om ook jouw kant van de zaak te kunnen geven of om je te verontschuldigen of iets te veranderen waar nodig. En als je genegeerd wordt, krijg je die kans eigenlijk niet.
2: Mm-hmm. Inderdaad, negeren. Het is een straf voor de sociale beesten die we zijn. Dat heeft u heel helder geschetst. Dank je wel. Sociaal psycholoog Loes Meuwse.
3: Met plezier.
1: Radio 1.

0: van Bry. En daarvoor Promise van Jordan Rakai.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Ik zei het net, het kwam ter sprake dat negeren een straf is, hè, voor mensen. In overdrachtelijke zin zou je dat kunnen zeggen, dat dat een straf is. Maar wij kennen onszelf zo goed dat we negeren soms echt als een straf gaan gebruiken. Bij de getuigen van Jehovah, bijvoorbeeld. Wie zich niet naar de geest van de sekte gedraagt, die wordt uitgesloten. En die wordt vervolgens staalhard genegeerd. Shunning, zo heet dat. Van de ene op de andere dag verlies je je familie, je vrienden, je kennissenkring. Jenny werd zo'n 45 jaar geleden uitgesloten van de Jehovah-getuigen. Ze had tijdens haar huwelijk iemand anders leren kennen. Dat mocht niet van het geloof. En dus werd ze van de ene op de andere dag door iedereen genegeerd. En ook al probeerde ze keihard de banden met haar familie enigszins te bewaren, ze slaagde daar niet echt in. Jenny vertelde hoe het voelt aan Anke van Meer.
3: Mijn moeder is getuige van Jehovah geworden als ik 12 was. Dus ik was een kind. En wij automatisch, in die tijd was dat zo, moesten wij mee in het geloof. Nu, na een tijd begint je dat gewoon te worden en denk je natuurlijk dat het allemaal waar is. In die tijd, dat is heel lang geleden, ik ben 68 op het moment, dus was er geen internet, was er niks dat wij konden controleren. We hadden alleen de tijdschriften en de documentatie van de Jehovah's getuigen. Even kort geschetst, op mijn 16 jaar ben ik verliefd geworden op een jongen van buiten de organisatie. Dat op zich was nog niet zo erg, maar het draaide wel rond de seks. Je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Ik was 15, 16, wat wist je daarvan? En na enkele maanden hadden wij al wel zoiets van, oh my god, dat gaat hier precies niet lukken. Dus we hebben het uitgemaakt. En dan ben ik op mijn 17,5 een getuige tegengekomen, hè? En 6 maanden later zijn wij getrouwd, op ons 18. Hij was van boven Antwerpen, ik ben van Mechelen. Wij zijn in Lier gaan wonen. En eigenlijk heeft dat onze redding geweest, omdat wij de eerste keer ons jeugd beleefden. We gingen naar de cinema in plaats van naar de Koninkrijkzaal, enzovoort, enzovoort. Vanaf daar, ja, zijn we ons stilletjes aan gaan losmaken uit de organisatie. Wat is er dan gebeurd? Op mijn 21 ben ik mijn eerste liefde terug tegengekomen en hebben wij besloten van te scheiden. Want hij was net 6 maanden getrouwd en ik was 3 jaar getrouwd. En dan ben ik uitgesloten. Dus ik heb er zelf niet voor gekozen om weg te gaan. Maar uitsluiten wil zeggen, ze willen met u niks meer te maken hebben. In de Bijbel wordt dat beschreven als uitgeslotenen worden behandeld als honden die in de modder liggen te rollen. En dan moest ik bij de raad komen. Daar vragen ze u dan op de man af. Heb jij seks gehad met iemand anders dan je man? En ja, ik heb nooit hypocriet geweest, dus ik heb uiteraard ja gezegd. En dan roepen ze dat af op het podium. Vanaf nu, Schipper Jenny is uitgesloten uit de organisatie. Als je haar ziet of je komt daar tegen, mag je er niet meer mee praten. Punt. Dus dat wil zeggen dat je vandaag eigenlijk 5000 mensen kent en morgen eigenlijk niemand meer. Ze roepen dat af. Dus ja, natuurlijk, ik was 21 en ik was verliefd en terug bij mijn eerste liefde. Dat leek allemaal niet zo erg. Allee, buiten dat uw familie eigenlijk ook niet meer tegen u mag praten. Mijn moeder was getuige van Jehovah. Mijn vader is nooit getuige geweest, maar was een pantoffelheld, zal ik maar zeggen. Die kon niet op tegen mijn moeder. Maar mijn moeder die had wel gewillen dat hij bijvoorbeeld gezegd had, het is mijn dochter, zij mag hier thuis blijven komen. Maar hij zei dat niet, want dan had zij er zich kunnen achter verschuilen. Wij hadden geen internet, dus wij dachten dat wij de daders waren. We hebben niets fout gedaan. Het is maar terecht dat we gestraft worden. Het is eigenlijk maar vele jaren later dat internet opgekomen is, vooral dankzij Facebook, heeft ook goede kanten. He, dat wij groepen zijn beginnen samenstellen, dat wij ook andere uitgeslotenen ontmoet hebben die daar ook mee bezig waren. Wat is dat hier allemaal? Dat we eigenlijk maar pas beseft hebben, wij zijn geen daders, we zijn gewoon slachtoffers geworden van een sekte. Ik was dan nog erg jong en dan tilt je daar precies allemaal niet zo zwaar aan. Ik was dan bij mijn eerste liefde. Je hebt dan die familie, je begint andere vrienden te kennen enzovoort enzovoort. Bij mijn moeder is dat erger en erger geworden. In de zin van in het begin, bijvoorbeeld als mijn dochter geboren is, dan was zij er, dan zag ik haar. Als mijn zoon geboren is, dan was zij er. Ik ging ook altijd terug bellen bij haar. Ze liet dan wel mij binnen. Hè? Maar het was daar altijd wel, ja, je moet oppassen en je moet zien dat je een auto ergens anders zet. En ik dan zo sarcastisch, Jehovah ziet dat ook, hè, maar. Het is eigenlijk maar pas mee ouder te worden en de grote slag is gekomen als mijn jongste zuster, dus ik heb een zus die 11 maanden ouder is, maar ik heb ook een zus die 18 jaar jonger is. Zij is opgegroeid bij de getuigen, ze heeft geen ander verleden gehad en zij heeft eigenlijk altijd redelijk normaal gedaan met mij. Ik zag ze regelmatig en ze kwam ook bij mij als kind en later. Dan is ze getrouwd en ze is uiteindelijk hier gaan wonen, 50 meter hieraf en wij liepen bij elkaar binnen en buiten. Tot ongeveer, ik denk dat dat nu 10 jaar geleden is, dat ze tegen mij zei, zo tussen de soep en de patatten door, hè? Ja, luistert, mijn man, die wil hoger op geraken in de gemeenschap. Hè? En ja, we moeten de regels volgen. Hè? Dus vanaf nu gaan we niet meer tegen u praten. Maar dan ben ik echt wel ontploft. Toen was ik heel erg van streek. Ik heb daarvoor ook in therapie geweest, omdat ik heel veel verdriet stond daar maar op en ging daarmee slapen. Je hebt niks verkeerd gedaan, hè. Ik was uitgesloten, maar al zoveel jaren geleden, 40 jaar toen al, dus je krijgt eigenlijk levenslang. Ik heb ze verleden week of 14 dagen geleden nog net gezien, want hier, dat loopt hier dood en daar is daar zo daar een deur, zal ik maar zeggen, dat open is uiteraard. En vroeger kwamen die langs hier als ze naar daar moesten. Nu zie je die hier nooit meer, dus ze doen een tour, hè, waarschijnlijk. Maar ik heb ze wel gezien op straat 14 dagen geleden. Die draaien nu niet weg of zo, die kijken door u door, zo. Ik kan dan moeilijk anders uitleggen. Ja, misschien heeft dat ook te maken met het feit, we zijn met drie, ik ben de communicatiefste van de drie. Mijn vader was een solitair en dus ik denk dat mijn twee zussen wat van hun vader hebben en ik ben meer mijn moeder. Dus het is niet alleen het feit dat je getuigen zijn, maar het heeft ook te maken met de karakters. En wij zijn ook Vlamingen. Vlamingen hebben de neiging van als er iets is dat hun niet goed afgaat, van daarover te zwijgen. Maar uiteindelijk beïnvloedt het heel uw leven, hè. Zolang er mensen zijn die in die organisatie zitten. Genegeerd worden, dat voelt mij als misbruik. Emotionele misbruik. Maar negeren is erger dan iemand al roept een dier tegen u, hè. Allee, bij mij toch. Want dan wil dat zeggen dat je er nog mee in zit. Als je roept en tiert en ruzie maakt. Maar als je zwijgt, ja. Ik heb het nog altijd moeilijk in deze tijd. Ik maak dat mee met mijn zoon bijvoorbeeld. Ik stuur daar een bericht naartoe. Hij antwoordt achter 5, 6 of 7 dagen. Dan zit ik 6 of 7 dagen te wachten. Ook bij andere vreemdere mensen die een dag of twee wachten. Ik kan er gewoon niet tegen. Heel moeilijk. En ik denk wel, want ik heb dat met andere mensen ook al over gesproken, met vrienden, die hebben dan minder hard. Die hebben dan minder erg. Dat gevoel zo van, allee, nu antwoorden die niet. Wat is dat nu? Dus ik veronderstel dat dat daar wel uit voortkomt. Direct hangt daarbij aan, ik word niet graag gezien. Niemand ziet mij graag. Ze moeten mij niet hebben. Zodat. Dat uitsluiten, vooral dat negeren, hè, na die uitsluiting, doen dat je er niet bent als je iemand tegenkomt, dat noemen ze bij ex-getuigen, misschien ook bij echte Jehovah's getuigen, dat weet ik niet, shunning. En shunning staat Niet zozeer voor die uitsluiting, maar vooral voor het negeren. Het niet mogen komen naar feesten. Alleen een verjaardag wordt niet gevierd, maar andere dingen, een huwelijk enzovoort enzovoort. Of een kindje dat geboren wordt en zo van die dingen allemaal. Hè. Dus je bent niet alleen uitgesloten, maar je bent ook cautiënt in heel de familie. En ook bij andere mensen, maar dat is niet zo erg. In je eigen familie is het natuurlijk erger. Ik ken mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Ik ken mensen die zelfmoordpogingen gedaan hebben. Dat zijn dan voornamelijk de mensen die bijvoorbeeld hun kinderen of hun ouders gezegd hebben, mogen niet meer zien en ook nooit meer geen contact mee gehad hebben. Dus ik heb dan nog geluk gehad tussen haken, hè, dat het zo wat wel niet. Ik heb ook in een proces gezeten in 2020. We hebben dat ook gewonnen trouwens. Tegen die shunning, hè, dat negeren. Wat mij enorm opvalt, dat is dat ex-getuigen en ook uitgeslotene getuigen, dat die quasi niet gefrustreerd zijn. Eigenlijk nog altijd heel veel empathie hebben voor de mensen die dat doen ten opzichte van u. Omdat je er zelf in gezeten hebt en omdat je natuurlijk weet, die doen dat niet omdat ze slechte mensen zijn. Die doen dat gewoon omdat ze denken dat dat zo is. Ik heb op het proces mijn eigen zuster ook verdedigd. Die kunnen daar zelf niet uit. Ze denken dat ze dat niet willen, maar ze kunnen niet, want dan worden ze ook uitgesloten. Ik droom ervan voor de mensen in de toekomst, voor ex-getuigen, hè, die uitgesloten worden, dat dat niet zo een invloed meer zal hebben, dat ze echt geshunt of echt genegeerd worden. Wat dat voor mij zou betekenen, dat weet ik eigenlijk niet. Stel dat mijn zus hier ineens aan de deur zou staan, zou zeggen, ja, we mogen van de organisatie terug praten tegen u. Ik weet echt niet, ik kan daar niet op antwoorden wat ik daar nu mee zou doen. Nu dat ik dat zeg, voel ik me heel erg emotioneel. Dus mijn hart zou misschien zeggen, ik doe de deur open. Mijn hoofd zou misschien zeggen, ja, nu ook niet meer. Dus ja, moeilijk.
0: Jenny werd door de getuigen van Jehovah uitgesloten en wordt dus al jarenlang genegeerd. Het is iets wat u misschien ook ooit overkomen is, wat u misschien nu aan het overkomen is. Laat gerust weten. Alle reacties zijn welkom via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Garden met Black Hole Sun en daarvoor hoorde je The Giant Feelings van Eloise. We hebben het over negeren en ik las al in de reacties dat mensen wel eens op een partner botsen die bij ruzies gaat negeren. De zogeheten silent treatment die je dan krijgt. Daar gaan we het straks verder over hebben. Wat de kut is, komt Wart vertellen. En er is misschien ook wel wat troostmuziek.
1: De Wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Noord-Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn twee mannen omgekomen terwijl ze probeerden het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de problemen gekomen in de buurt van Le Touquet. Een man kreeg een hartstilstand in het water en enkele kilometers verderop is een man dood op het strand gevonden. Woensdagochtend was op hetzelfde strand ook al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten naar Engeland vanaf de Franse kust. De New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani heeft gereageerd op de uitspraken van Israëlisch premier Netanyahu tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Daarin haalde Netanyahu onder andere uit naar Mamdani en beschuldigde hij hem van antisemitisme. Maar de New Yorkse burgemeester is niet onder de indruk. De leugens van Netanyahu veranderen niets aan het feit dat er tegen hem een arrestatiebevel voor het internationaal strafhof loopt, zei hij. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is hij ook nog altijd een beetje nerveus.
2: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
1: Italië, België straks dus. En de komende 11 dagen spelen de Belgen daarnaast ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League-campagne donderdagavond alvast begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag temperaturen tot 21 graden en zondag tot 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goedemorgen. President Trump is een week lang ontnomen van de media-aandacht die hem zo dierbaar is. Hij werd uit protest genegeerd door alle journalisten, camera's en microfoons. Pijnlijk, zeker voor hem. Maar genegeerd worden, dat is toch voor elk van ons een vreselijke straf. En daar hebben we het over vandaag. Zometeen gaan we het hebben over de silent treatment. Maar eerst is er Ming DeVille, Italian Shoes.

0: Ming de Vul met Italian Shoes. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: De Amerikaanse president werd deze week door quasi alle Witte Huisverslaggevers keihard genegeerd. Ze zijn boos omdat hij de zenders CNN, MSN Now en Politico de toegang tot het Witte Huis had ontzegd. En uit protest gaf niemand nog verslag uit van wat hij uitspookte. De rechter, dat hoorden we vanmorgen in het nieuws, heeft Trumps beslissing nu teruggedraaid. Maar zeker is dat dat de president geraakt heeft. Want in de aandacht staan, dat bespraken we in het vorige uur, dat is toevallig een van zijn favoriete dingen. Nu is hij misschien een zeer extreem geval, maar genegeerd worden, dat is iets wat we allemaal verschrikkelijk vinden. Zeker wanneer het iemand zeer dierbaar is. Iemand als je partner bijvoorbeeld, die je de silent treatment geeft. Dat gebeurt. Sommige mensen kiezen voor de ijskoude stilte als ze boos of verdrietig zijn. Een van jullie reageerde via VRT Max dat haar ex, wanneer hij zijn zin niet kreeg, haar soms 2 weken lang straal negeerde. En om iets te zeggen, gaf hij dan boodschappen door aan de kinderen. Zeg eens tegen die naast u dat puntje, puntje, puntje. Toch een behandeling die haar telkens stevig uit evenwicht bracht, laat ze weten. Wat moeten we daarvan denken, van zo'n silent treatment? Dat leg ik graag voor aan Els Heene. Een zeer goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Sophie.
0: Relatietherapeut, psychotherapeut, docent klinische psychologie, ook aan de UGent. Koppels die elkaar gaan negeren of partners die de ander gaan negeren, is het iets wat u vaak tegenkomt in uw praktijk? Van zo'n silent treatment, dat leg ik graag voor aan Els Heene. Een zeer goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Sophie.
0: Relatietherapeut, psychotherapeut, docent klinische psychologie, ook aan de UGent. Koppels die elkaar gaan negeren of partners die de ander gaan negeren, is het iets wat u vaak tegenkomt in uw praktijk?
3: Ja, dat gebeurt.

0: nemen zijn om na te denken of samen stil zijn. Maar negeren is echt zwijgen tegen iemand. Het voorbeeld wat je nu net aanhaalde van die luisteraar, als dat weken aan een stuk duurt, ja, dat is iets wat natuurlijk verschrikkelijk is. Het is wat je ook zegt. We hebben allemaal last als we buitengesloten worden. Dat kan zelfs al een effect geven als dat door een vreemde gebeurt. Laat staan als dat door iemand gebeurt, die we heel graag zien. En als dat dan proporties aanneemt van weken, ja, dan vind ik dat eigenlijk al geen communicatieprobleem meer, maar bijna al een vorm van emotioneel geweld die heel veel energie kost, zowel voor degene die het doet, als voor degene die het moet ondergaan. Dus een silent treatment, werkt dat? Ja, als je geen relatie wilt behouden met die persoon. Ik negeer Trump bijvoorbeeld ook graag met veel plezier. Mm-hmm. En soms is niet reageren wel gezond. Als dat in een situatie is die onveilig is, of iemand die ons bedreigt of manipuleert, of iemand die geen grenzen respecteert. En dan gaat het vooral over de intentie van die keuze, die dan eerder te maken heeft met een grens trekken uit zelfbescherming. En bijvoorbeeld als je een ex hebt die blijft aandringen en heel lastig gedrag vertoont, als je dan aangegeven hebt of een grens al duidelijker aangegeven hebt en dat wordt niet gerespecteerd, dan kan het zeker functioneel zijn om dat op dat moment te negeren en daar niet meer op in te gaan. Mm-hmm. Maar zit je in een relatie en gebeurt er iets wat je niet fijn vindt, wat door de ander gebeurt, dan is de vraag vooral, waarom doe je dan wat je doet en werkt dat dan wel op die manier?
1: Ja, ja.
0: Stel dat de man in kwestie, ik weet niet of dat een man of een vrouw was.
1: Een man, vanuit als ik het goed begrepen.
0: Een man. Ja. Vanuit de silent treatment vooral iets wilde bereiken, dan is het maar de vraag of dat hij daar heel ver mee gekomen is, alleszins ook. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En voor degene die het moet ondergaan, wat verder niet besproken wordt, verandert ook meestal niet. Hè. Dus het kost gigantisch veel energie. En eigenlijk, dat is zo wel beeld, geen klank, eigenlijk verandert er voor de rest niets.
1: Nee, is het een manier om de controle over een situatie te houden?
0: Het is zo, het verschil zit dan vaak in de intentie. Stel dat je bijvoorbeeld ruzie aan het maken bent en je wordt op dat moment overspoeld door wat er zich afspeelt, dan kan het ook zijn dat je in een soort van error komt, in een soort van shutdown komt, en dat is iets anders. Maar dan helpt het wel, en dat is het goede nieuws, we kunnen dat echt ook wel leren, om dingen uit te spreken zodanig dat ze toch blijven verbinden in plaats van afstoten. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen van ik merk dat ik mij nu terugtrek of ik heb nu geen ruimte of dat overspoelt mij hier en of ik ben nu te boos om te kunnen praten. Maar dan ga je weg, maar je komt ook terug. Wat dat te negeren vooral in de weg staat, dat is het herstel. En dat is zo zonde eigenlijk van de energie. En als dat de intentie heeft om de ander te straffen,
1: mm-hmm,
0: ja, dan is dat geen zoektocht meer in verbondenheid, maar dan is dat eerder een afstoten en iets wat alleen maar voor meer verwijdering zorgt. Hè.
1: Ja, ja.
0: Er is ook een onderzoek van Gottman, een van de onderzoeken, die heeft heel veel onderzoeken gedaan, maar zo het dichtklappen, de muren optrekken en wachten tot de ander het oplost, dat is eigenlijk iets wat vaak een voorspeller is om op lange termijn ook gewoon de relatie niet te kunnen behouden. Wat niet betekent dat we altijd alles onmiddellijk tot in de diepte moeten kunnen bespreken, want dat lukt ook niet altijd.
1: Ja, ja.
0: Dat is dan weer het belang van een pauze of rust met een ondertiteling en een stukje herstel. Dus wij hebben sowieso, dat is het relationele ritme. In elke relatie heb je periodes van harmonie. Dan heb je moment van een breuk. Dat is gewoon zo. Dat is een wrijving. Dat hebben we allemaal. En dan heb je een stukje herstel. En het is vooral het herstel wat tegengehouden wordt op het moment dat je heel lang blijft hangen in die silent treatment.
1: Mm-hmm.
0: En dat is zo zonde, vind ik, van de energie voor alle betrokkenen.
1: Het is inderdaad, het is tijdverspilling. Hoe moet je daarop reageren? Stel dat je slachtoffer wordt van de silent treatment, wanneer iemand de communicatie verbreekt. Hoe kan je daarop reageren?
0: Als je zelf genegeerd wordt, dan helpt het eigenlijk vaak niet om harder te beginnen duwen of je in allerlei bochten te gaan leggen, want dat voedt nog meestal zo dat patroon nog wat meer. Wat je wel kan doen, is dat je kan benoemen wat je ziet, zonder aanvallend te proberen zijn, maar dat is niet altijd makkelijk.
1: Mm-hmm.
0: En aangeven bijvoorbeeld, ik merk dat je stil bent,

0: of ik merk dat je terugtrekt en dat maakt mij wel onrustig. Dus dan benoem je het gedrag. En dan kan je ook aangeven van oké, als je tijd nodig hebt, is dat oké. Maar laat mij dan weten wanneer dat we er wel kunnen over praten. En dat is dan meestal niet iets wat weken later hoeft te zijn. Hè. Maar dat mensen dan een verschillend tempo kunnen hebben, is zeker niet raar. Mm-hmm. En als er dan tijd overgegaan is, kan degene die zich teruggetrokken heeft, dat helpt als dat dan degene is die de eerste stap richting herstel zet. Op een moment dat dat dan beter kan. Als jij degene bent die genegeerd wordt en je benoemt dat en daar wordt voor de rest ook verder niets mee gedaan en dat is een terugkerend patroon, dan zou ik jou aanraden om heel goed voor jezelf te zorgen, om veel verbondenheid ook bij andere mensen te vinden, te zoeken wat dat je nodig hebt om dit te kunnen verdragen. Want het is verschrikkelijk pijnlijk ook. En op het moment dat er dan hopelijk wel wat rust komt of hulp gezocht wordt, is dat zeker iets wat besproken wordt. En wat ook hier vaak besproken wordt als mensen zich daar vaker in durven begeven. Mm-hmm. En dan zie ik soms ook dat degene die dat doet, veel schaamte voelt om dat dan toe te geven, maar weinig alternatieven heeft gezien of gekend of geleerd om op dat vlak andere dingen te tonen op het moment dat hij of zij overspoeld wordt. En dat is dan ons werk ook, hè, om te zoeken naar oké, wat hebben jullie dan nodig om op een gunstig tijdstip, als het een beetje rustiger is, toch weer in verbinding te kunnen komen met elkaar. En dat hoeft ook niet groot of wel bespraakt te zijn, dat kan soms met hele kleine dingen al zijn. En vooral dat stukje herstel dan.
1: Mm-hmm.
0: En wat... Ja, zeg maar.
1: Nee, zegt u maar. Ik onderbrak.
0: Wat vooral... ongelooflijk belangrijk is dat het niet gaat over het feit dat er nooit een wrijving mag zijn in een relatie. Want dat relationeel ritme van harmonie, breuk, herstel, dat is gewoon hoe een relatie is. En dat noem ik soms de waarde van de worsteling. En wat dat daar tegenover staat, wat dat dan ongelooflijk fantastisch kan zijn, dat is als je een relatie steeds meer leert van je eigen weerstand en je manieren van met lastige gevoelens om te gaan, leert om te buigen, om toch opnieuw jezelf ook en de ander daarin te leren kennen.
1: Ja.
0: En daar toch een stuk te blijven staan, ook op momenten dat het botst. En dat is niet gemakkelijk, dat vraagt ook zeker
1: doorzettingsvermogen.
0: Moed. Doorzettingsvermogen, absoluut. Mildheid ook. Ik heb hier ook mensen die de silent treatment nog in een light versie hebben en die daar ook, ja, ook wel kunnen om lachen en het daardoor relativeren. Het gaat vooral over het feit dat dat geen langdurig patroon mag zijn wat echt communicatie of herstel in de weg staat. Want,
1: en waar de kinderen niet bij betrokken mogen worden als
0: absoluut,
1: een soort doorgeefluik van boodschappen. Ja. Dat is al helemaal problematisch.
0: Dat is wel een hele kinderlijke manier van verschijnen op dat moment. Hè. Dan laat je eigenlijk wel iets zien wat op dat vlak ook niet heel erg gezond is naar die kinderen toe, inderdaad.
1: Mm-hmm.
0: En je komt er ook geen stap mee verder. Hè.
1: Nee, inderdaad. Zeer interessant. Een beetje schuring moet er zijn, zal er zijn. Een beetje stilte kan het gevolg ervan zijn, maar het mag niet te lang duren. En de beweging naar elkaar toe moet gemaakt worden. Vat ik het zo een beetje goed samen?
0: Absoluut. En eigenlijk is het zo dat het al helpt als je beseft dat een goede liefdesrelatie niet betekent dat het nooit botst. Het is net de bereidheid om door de botsingen heen, die er sowieso nog zullen komen, want er is verschil en dat is ook niet het probleem. Het gaat vooral over hoe dat je met verschil omgaat, nieuwsgierig te blijven kijken naar elkaar. En als negeren schade berokkent, heeft het vooral te maken met het feit als dat te lang aanhoudt en het blokkeert, het herstel, dan kost dat veel te veel energie. En terugkomen na een botsing is een van de meest liefdevolle, moedige dingen die we kunnen doen. Omdat dat ook echt laat zien dat je voor jezelf kiest en voor de ander, zelfs op momenten dat het schuurt.
1: Mm-hmm.
0: Zonder wrijving geen glans, zeggen ze hier in Nederland vaak.
1: Ja.
0: En denk dat dat ook iets is wat niet kan gebeuren met negeren. Hè. Dan heb je niet veel glans. Hè.
1: Super interessant en zeer waardevol. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Relatietherapeut, psychotherapeut en docent klinische psychologie, Els Heena.
0: Heel graag gedaan.
2: Radio.

0: Het is de nieuwe van Mentissa, Fais gaffe à toi.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over keihard genegeerd worden vandaag. Voor een mens is dat een vreselijke straf. We weten dat. En we zetten het dan ook in, zoals we in het vorige uur hoorden vertellen door Jenny. Is het wat sectes bijvoorbeeld doen met ongehoorzamen, tussen aanhalingstekens. Het is wat sommige partners hun lief aandoen om hen dan te gaan straffen. Of hoe soms ook collega's elkaar gaan koeioneren. Doen alsof de ander lucht is. Een zeer goeie morgen, Bart Bogaert.
3: Goedemorgen.
0: Daarmee geef ik graag erkenning aan je aanwezigheid.
3: Ah, dat doet mij plezier.
0: Maar het is een tactiek die zo oud is als de straat, blijkbaar.
3: Ja, al is zo oud als de straat misschien een beetje ongelukkig gekozen in deze als uitdrukking. Het is natuurlijk heel oud, hè. Ik kan me voorstellen dat als er in de tijd van de oermensen al eens ambras in de grot was, dat men daar elkaar ook al wel eens de silent treatment... Ambras in de grot. Maar de vorm van negeren waarover ik het vandaag heel specifiek wil hebben, dat is een vorm van negeren die zich heeft afgespeeld in zeer gegoede kringen. De high society in het begin van, ja, begin 19e eeuwse Engeland, laten we het zo zeggen. En die heel specifieke vorm van negeren, die trouwens een naam heeft, the cut, de knip.
0: Mm-hmm.
3: Die was onderworpen, zoals wel veel gedragingen in die middens, in die periode, aan allerhande strenge etikettenregeltjes. De cut mocht je niet zomaar om het even waar toepassen. En een van die plekken waar het als zeer onwelvoeglijk werd beschouwd om te cutten, dat was op straat.
0: Ja.
3: Dus zo oud als de straat is misschien een beetje ongelukkig gekozen. Maar misschien eerst eens situeren. We zitten dus in Engeland, begin 19e eeuw. De Regency-periode, zoals dat heet. Hè. De periode onder andere van Sense and Sensibility van Jane Austen. Hè. Recent voor de tigste keer verfilmd.
0: Ja, net in de zalen,
3: net
0: denk
3: in
0: ik.
3: De zalen, ja. Wel, daar heb je, in het boek is het in het hoofdstuk 44, om precies te zijn, een scène met de personages John Willoughby en Eleanor Dashwood. Voor wie het verhaal niet kent, John Willoughby heeft heel lang achter de zus van Eleanor Dashwood aangezeten, Marianne. Maar hij laat haar zitten voor een andere rijke vrouw, Miss Grey. Marianne wordt dan later ernstig ziek. Willoughby verneemt dat en loopt dan Eleanor tegen het lijf in hoofdstuk 44. En hij vertelt aan Eleanor dat hij de avond ervoor op een feestje, op een chic feestje, Sir John Middleton is tegengekomen. En dat is een vriend van de familie Dashwood. Nu, die scène zit niet in de film, dus laat ik even een stukje uit een audioboekversie horen.
4: Last night, in Drury Lane lobby, I ran against Sir John Middleton. And when he saw who I was, for the first time these 2 months, he spoke to me. That he had cut me ever since my marriage, I had seen without surprise or resentment.
3: Ja, John Willoughby, ik kwam gisteren John Middleton tegen op dat feestje en hij sprak met mij. Tot mijn grote verbazing sprak hij met mij, want sinds mijn huwelijk 2 maanden geleden had hij mij iedere keer dat ik hem tegenkwam genegeerd. Maar hij zegt dus niet dat Mr. Middleton hem ignoreerde. Dat woord gebruikt hij niet, hoewel hij dat wel bedoelt natuurlijk. Hij zegt
4: that he had cut me.
3: That he had cut me.
0: Ja.
3: Hij heeft me sinds mijn huwelijk met Miss Grey geknipt, gekut. En in high society kringen in die tijd was dat zowat het ergste dat je iemand anders aan kon doen. Het was een soort genadeloze sociale straf die werd uitgedeeld. In Bridgerton, dat zich ongeveer in dezelfde periode afspeelt als Sense and Sensibility, komt het trouwens ook voor in gelijkaardige omstandigheden. De Londense high society keert zich tegen de familie Bridgerton omdat hun zoon zijn huwelijk heeft afgeblazen omdat hij verliefd is geworden op de zus van zijn verloofde. En de moeder, Violet, die doet daarover haar beklag. En hier zit het wel in de verfilming.
5: My walk this morning, I was given the cut direct. Twice.
3: Op mijn wandelingetje vanochtend, zegt ze, I was given the cut direct. Twice. 2 keer nog wel. En hier gaat het zelfs over the cut direct, dat was blijkbaar een nog meer vernederende vorm dan de gewone kat al was. Nu, wat gebeurt er bij zo'n kat? Wel, die speelt zich meestal af bij een begroeting of een ontmoeting op dat soort feestjes, op banketten, op een bal bijvoorbeeld, waar die beau monde, die high society, samenkomt. En hoe zo'n begroeting normaal gezien verloopt, dat weten we, dat hebben we geleerd van Toon Hermans.
6: En de hele society was aanwezig. Hoe ze elkaar groeten. Zo van high society.
3: Ja, later.
0: Zo flauw.
3: Ja, later komt dan nog dat hele verhaal van die gehaktbal die neergelegd moet worden. De oudere luisteraars zullen zeker weten waarover het gaat. Leg neer die bal, zwat. Maar goed, verder. Als er dus een stevig haar in de boter zit bij de high society, ja, dan is het niet bij de begroeting van high society. Nee, dan krijg je of geef je de kat. En degene die de kat uitdeelt, laten we hem de cutter noemen.
0: Tegenover de cutty.
3: Bijvoorbeeld, ja. Zouden we kunnen doen. Maar laten we het nu eerst over de cutter hebben. Die maakt bij zo'n ontmoeting oogcontact met de cutty. Maar hij doet niet meer dan dat. Er komt geen groet. Er komt geen zwaai. Het blijft bij het oogcontact.
0: Oh.
3: Hij maakt de cutty dus duidelijk. Ik heb je gezien. En het feit dat ik je niet groet, dat is niet omdat ik je niet gezien heb. Ik heb je wel degelijk gezien. En vervolgens negeert hij hem straal.
0: Amai, dat is misschien nog erger.
3: Hey, pijnlijk, hè? Hoogstens blijft hij hem zelfs aanstaren met een soort ijzige blik. En hij reageert vooral niet op een eventuele groet van de katty. Ook belangrijk, de kat, en vooral de direct kat, gebeurt en plein publiek. Dus de collega's van de high society, die moeten het ook gezien hebben dat dat gebeurt.
0: Zij die weten, jullie zeggen normaal gezien wel dag, maar vandaag niet.
3: Ja, die moeten het gezien hebben. En dat maakte die vernedering namelijk totaal compleet. Mm-hmm. Hè? En dat kon er ook voor zorgen dat andere notabelen zich aansloten bij die kat, waardoor de sociale isolatie van de katty nog groter werd. De kat is dus zowel een individuele als een collectieve straf in die middens.
0: Als je dus het eens was met de cutter,
3: dan sloot je je aan bij de kat.
0: En werd je een medecutter.
3: En werd je een medecutter. En als je dan zelf de katty ontmoette, dan gaf je hem dezelfde behandeling.
0: Wow.
3: Er zijn varianten. De indirect cut bijvoorbeeld, dat bestaat ook. Daar ziet de cutter de katty van ver aankomen. Bijvoorbeeld aan de andere kant van de balzaal. En dan draait hij zich om of verstopt hij zich snel ergens achter een obstakel. Ik zeg maar wat, een marmeren siervaas. Of wat staat daar allemaal in de balzaal?
0: In het Regency-tijdperk, in de weg.
3: Om het toch niet tot een confrontatie te moeten laten komen. Je hebt ook nog de sublime cut. Dat is nog een variante. Bij de sublime cut begin je te staren naar prachtige ornamenten of sierlusters of wolkenformaties, als de receptie zich buiten afspeelt, bijvoorbeeld. Dat kan ook. Of je hebt ook de infernal cut. Heel grappig is dat. Je staart plotseling heel gefocust naar iets op de grond. Of je bukt omdat je zogezegd je veters moet strikken als de persoon die je wil kutten toevallig voorbij loopt.
0: Dus daar kunnen wel misverstanden ontstaan.
3: Daar kunnen wel misverstanden. En die worden ook als minder vernederend, als minder erg beschouwd. De allerergste is de direct cut, waarbij er dus oogcontact is tussen de cutter en de katty. Het zijn allemaal varianten van min of meer hetzelfde. En zoals er etikettenregels zijn voor wat te doen bij ontmoetingen en begroetingen, zijn er dus effectief ook etikettenregels voor het katten. Een heer bijvoorbeeld mag nooit een dame katten.
0: Ah nee.
3: Wat de aanleiding ook is, daar moet hij dan maar een andere manier voor zien te vinden. En een ongehuwde vrouw mag nooit een gehuwde dame cutten.
0: Want die staat hoger in rang.
3: Die staat hoger in rang, zou je dan denken. Het wordt, zoals ik het in het begin zei, ook als zeer onwelvoeglijk beschouwd om te cutten op straat. Omdat daar dan andere mensen die niet tot die beau monde behoren ook getuigen zouden van kunnen zijn. En dat is ook weer niet...
0: En daar staan ook geen marmeren vazen.
3: En daar staan ook geen marmeren
0: vazen. Om je vazen achter te verstoppen.
3: Inderdaad. En je mag het sowieso doen enkel en alleen in heel extreme omstandigheden. Als het vergrijp zo erg is dat het rechtstreeks aan de eer van de cutter en zijn of haar familie raakt. De term bestaat trouwens nog altijd in het Engels. Er is ook een synoniem, blanking heet dat. Maar goed, het is al lang niet meer beperkt tot de hoogste kringen. Het plebs kan en mag het deze dagen ook gewoon doen, zelfs zonder al die ingewikkelde regeltjes. En misschien maar goed ook, anders hadden we vandaag geen uitzending.
0: Fantastisch interessant, vind ik het. En blij dat we het achter ons gelaten hebben.
3: Ja.
0: Allee, we kunnen het eens proberen, hè.
3: Ja.
0: Maar...
3: lastig, hè.
0: Wow, vreselijk. Dankjewel, Ward Bogaert.
2: Radio 1.
7: Ik ga je komen halen. Nu. Ik ben al.

0: Georgia Smith met I Lied, You Lied. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Over wat het met je doet om genegeerd te worden. Om de cut te krijgen. De silent treatment. Als de straal langs je heen lopen en je geen blik, laat staan een woord, waardig achten. Dat soort non-verbaal geweld kan evenzeer pijn doen als fysiek geweld. Er is één type mensen die gelukkig een uitlaatklep hebben om zo'n meedogenloze negatie van hun bestaan te gaan ventileren. Dat zijn muzikanten. Goedemorgen, Vincent Bilo.
2: Goedemorgen, Sophie. Ja. Ook muzikanten krijgen wel eens the silent treatment. Van hun lief of ex-lief bijvoorbeeld. Denk maar aan Elvis. Hè. Elvis, zei ik. Ja. Elvis. Wiens excuusbrieven aan zijn liefje hè, allemaal door de postbode werden terugbezorgd met de koude mededeling return to sender. Maar ook de Everly Brothers hebben er ervaring mee. Je herkent de situatie vast. Je lief heeft je laten zitten. Jij probeert wanhopig verhaal te halen en het contact te herstellen. Maar het is telkens haar moeder die thuis de telefoon opneemt en die het telkens weer koudweg afwimpelt. Every

0: Beweer maar niet dat het niet waar is. Je geeft me de silent treatment en ik krijg het er koud van.
1: Ik vind het eigenlijk wel een leuk liedje.
0: Een heel mooi nummer. Wat recenter en dichter bij huis heeft ook Wouter de Bakker afgezien van zo'n harde breuk. Wouter de Bakker, beter bekend als Gauthier natuurlijk. Hij schreef er het nummer Somebody That I Used To Know over. En hij vertolkt daarin het gevoel om plots als lucht behandeld te worden, zo herkenbaar en accuraat dat het een wereldhit werd. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Want wat overkomt er hem? Zij verbreekt de relatie, hij aanvaardt dat omdat hij ook wel weet dat het niet goed meer liep tussen hen, maar dan zomaar uit zijn leven verdwijnen alsof hij nooit bestaan heeft, dat is de echte schok.

zegt hij. I don't need your love. Ik heb je liefde niet meer nodig, maar je behandelt me plots als een volkomen vreemde. En dat voelt echt hard. En ze past echt de grote verdwijntruc toe, hè. Ze doet niet eens de moeite om zelf haar spullen te komen ophalen bij hem. Daarvoor stuurt ze haar vrienden uit en ze verandert zelfs haar telefoonnummer.

0: Dat is het besef dat keihard doordringt. Hè. Nu ben ik gewoon iemand die je ooit gekend hebt en verder niets.
1: En nu begin ik ook te begrijpen waarom hij in die clip als een soort schilderij op den duur opgaat in de muur, als een soort behang.
0: Ja.
1: Allee, ja.
0: Ja, nee, dat zou best wel eens de beeldspraak kunnen zijn die daarachter zit. Heb ik ook eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar pas op, je kunt ook iemand negeren met de tegenovergestelde bedoeling. Net om hem of haar te prikkelen, uit te dagen, aan te trekken. Iemand negeren kan bijvoorbeeld een tactisch wapen zijn in het verleidingsspel. Een bewuste flirtstrategie.
1: Ik geloof er niet in, maar goed.
0: Well, pas op, luister maar even naar Alex Turner van Arctic Monkeys. Die kan daarvan meespreken. Zo heeft er ooit eens een meisje hem keihard staan verleiden aan de rand van de dansvloer. Net door hem straal te negeren, maar hem tegelijk wel af en toe zo'n stiekem een steelse blik toe te werpen. Stop making the eyes at me, I'll stop making the eyes at you. Hij wordt er stapelzot van die tegenstrijdige signalen. Hij wil dat ze stopt met die blikken, maar tegelijkertijd natuurlijk ook weer niet. Stop met me zo tactisch te negeren, lijkt hij uit te schreeuwen. Je maakt mij helemaal wanhopig. I wish you'd stop ignoring me because he's sending me to despair. Without sound, yeah, you're calling me and I don't think he's very fair. Je lokt me zonder ook maar één woord te zeggen. Het is niet eerlijk hoe je me bespeelt. She's playing hard to get.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: zoveel
1: ja.
0: Is duidelijk, Sophie. Gewoon door hem tactisch te negeren. En hij kan alleen maar fantaseren over hoe geweldig ze eruit zou zien op die dansvloer. Hij wil haar graag op de dansvloer zien, maar de arme stakker weet nog altijd niet of ze op zoek is naar romantiek of waar ze eigenlijk naar op zoek is, to court, want basically negeert ze hem. Oh, de kwelling.
1: Ze speelt spelletjes, Alex. Val er niet voor, bel mij.
0: Pas op, bij sommige Suzette kan dat tactisch negeren slecht uitpakken en in je gezicht ontploffen. Met name bij de meer obsessieve types werkt dat negeren wel eens als een rode lap op een stier. Morrissey is zo'n obsessief type bij wie negeren net het omgekeerde effect heeft. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Je verdoet je tijd met te doen alsof ik niet besta, want hoe meer je me negeert, hoe dichterbij ik probeer te komen. Morrissey, die wil het haar zelfs betaald zetten dat ze hem met de nek aanziet. Hij is vastbesloten om onder haar huid en in haar hoofd te dringen. Want, zegt hij, ik koester meer wrok en rancune dan hooggeplaatste magistraten. Wie

0: Als je slaapt, dan sluip ik je gedachten binnen. Oh, ik zorg wel dat je me toelaat.
1: Wat een griezel.
0: Hier heeft de silent treatment duidelijk een gevaarlijke stalker wakker gemaakt.
1: Ja.
0: Voor je het weet, Sophie, duikt zo'n genegeerde verliefde op aan je voordeur. Zoals Eddie Hodges.

0: zover kan negatie een verliefde zot dus drijven. Hè, dat hij op je deur komt bonzen, aan je bel komt hangen en tegen alle ruiten komt tikken om toch maar een beetje van je aandacht te krijgen.
1: Ja, en dan toch zo verpakt in zo'n vrolijk liedje.
0: Ja, maar soms voelt een mens zich niet genegeerd door één persoon. Soms heeft hij het gevoel dat hij nergens terecht kan. Dat gevoel van onbegrip en verlatenheid werd door een toen 21-jarige Paul Simon gevat in dit nummer uit 1964.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
0: The Sound of Silence, vaak uitgelegd als een nummer over depressie, en dat zit er wellicht ook een beetje in, maar Paul Simon en Art Garfunkel hebben het zelf altijd uitgelegd als een liedje dat de eenzaamheid uitdrukt als je je door niemand begrepen voelt en je gevoelens met andere woorden worden genegeerd. Het was dus Paul Simon die het schreef, maar Art Garfunkel die het misschien ooit het beste samenvatte.
3: This is a song about the inability of people to communicate with each other. And especially emotionally, so that what you see around you is people who are unable to love each other.
0: Ja, als je niet tot communicatie komt met anderen, als je je niet begrepen voelt, niet gezien voelt, dan krijg je helemaal het gevoel, dat wordt uitgedrukt in dat nummer The Sound of Silence, het gevoel van genegeerde gevoelens zit misschien nog het beste vervat in de laatste strofe van The Sound of Silence, want, zingt Paul Simon, weet jullie dan niet dat stilte groeit als kanker?

0: Ja, hij zoekt contact met woorden en met zijn armen, maar zijn pogingen lijken wel, een hele mooie zin, regendruppels die zachtjes echoën in the wells of silence, in de vergeetput van de stilte. Zo nefast kan negatie zijn.
1: Amai. Wel goed om te weten, als je je ooit zo eenzaam voelt, zo genegeerd, dat je in het gezelschap bent van enkele van de beste muzikanten ter wereld. Ze kennen allemaal dat gevoel. Dankjewel, Vincent Billot. Dit is The Sound of Silence.

0: Kate Nash met Foundations. We hadden het over negeren vandaag als je wat gemist hebt. Je vindt alle fragmenten terug via Radio 1 op VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.